Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catherine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. En ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen van een nabijgelegen kamp zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval was kort na middernacht Nederlandse tijd en zouden zijn aangevoerd door de Iraanse Revolutionaire Garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. Ook in Algerije, Marokko en Tunesië zijn grote bosbranden. Die worden verergerd door de hitte en droogte. Door de branden zijn in Algerije tot nu toe 6 mensen omgekomen. In Tunesië is sinds de afgelopen maanden ruim 4000 hectare natuur verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden onder controle. Maar vanwege de hitte en droogte wordt gevreesd dat het vuur opnieuw oplaait. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via Omroep Flevoland en mis niets van jouw regio.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Zin in een vleugje theater en muziek deze zomer? Luister deze week naar Herberg aan Zee met Mariska van Kolk en Marco Verhagen. Verwacht sprankelende gesprekken, persoonlijke verhalen en een flinke dosis entertainment. Herberg aan Zee. Deze week, elke werkdag van 11 tot 2 uur bij Omroep Flevoland.
1: Je luistert naar Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft een Amerikaanse legerbasis in Jordanië aangevallen. Dat bevestigt de Iraanse revolutionaire

0: Garde. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbases, omdat de VS ook was gestopt met bombardementen. Het dodental door de zware aardbevingen in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade, want door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie geweest. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. De auto was eerder betrokken geweest bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd zijn inmiddels weer thuis. Het weer droog bij een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

0: Zin in een vleugje theater en muziek deze zomer? Luister deze week naar Herberg aan Zee met Mariska van Kolk en Marco Verhagen. Verwacht sprankelende gesprekken, persoonlijke verhalen en een flinke dosis entertainment. Herberg aan Zee. Deze week, elke werkdag van 11 tot 2 uur bij Omroep Flevoland.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: op 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen, zo melden de twee bondgenoten. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet vermeld of er ook een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië, die kort daarvoor werd gemeld. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. Het dodental door de zware aardbeving in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meer

0: Meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Het weer, vandaag volop zon, alleen in het noorden kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: fijn.
1: Zin in een vleugje theater en muziek deze zomer? Luister deze week naar Herberg aan Zee met Mariska van Kolk en Marco Verhagen. Verwacht sprankelende gesprekken, persoonlijke verhalen en een flinke dosis entertainment. Herberg aan Zee. Deze week, elke werkdag van 11 tot 2 uur bij Omroep Flevoland.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: De minister van Natuur moet uiterlijk 17 december een besluit nemen over de natuurvergunning voor Lelystad Airport. Dat heeft de rechter bepaald. En voor zwemlocatie Wellewaard bij Emmeloord geldt sinds gisteren een waarschuwing. Er zijn dode karpers gevonden in het water en op het strand.
2: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet gezegd of er een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië van eerder deze nacht. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, is brand uitgebroken. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in het bosrijke omgebied. Er komt ook veel rook vrij en ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Later volgde nog een aardbeving met een kracht van 3. Het was al duidelijk dat er doden waren gevallen, maar hoeveel was onduidelijk. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers. Het natuurgeweld heeft een ravage veroorzaakt op het Japanse eiland. Fabrieken, kantoren en

0: huizen zijn ingestort en meerdere mensen worden nog vermist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming goed in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemorgen, Flevoland is wakker.
2: Goedemorgen. Ja, voordat we aan het nieuws beginnen, ik weet niet of je het
3: Goedemorgen.
2: Zag. Goedemorgen.
3: Hoe is het met je?
2: Ja, ik was zo blij vanochtend. Ik zag een grote rode bal, de maan in het westen.
3: Ja,
2: heb je hem ook gezien?
3: Prachtig. Dan moet je wel heel blind zijn als je die niet ziet deze ochtend. Ik naderde de ketelbrug en ik dacht, eigenlijk zou ik nu een foto moeten nemen. Maar ja, dat is een beetje lastig tijdens het autorijden. Ja, was een prachtig gezicht inderdaad. Ja. Een volle grote oranje-rode maan. En geweldig mooi gezicht.
2: Aan het begin van een warme woensdag. En dan denk je natuurlijk, gaan we lekker zwemmen. Maar ja, je hebt vaak zwempret, kan een beetje bedorven worden. En dan kom ik op het nieuws van vandaag. Want er liggen dode karpers op het strand. Maar zwemmen kan gewoon. Dat is de situatie nu in recreatiegebied de Wellerwaarts bij Emmeloord. Straks hoor je de reacties van de zwemmers.
3: Ja, want onze verslaggever die ging maar eens een kijkje nemen. Ja. En er is een inzamelingsactie begonnen voor dagbesteding De Peppelrode in Emmeloord. Waarom? Nou, dat hoor je zo meteen.

0: De eerste muziek van deze ochtend in Flevoland is ook. Hij kwam van Charles en Eddie, Would I Lie to You. Het is 6:06. Goedemorgen en fijn dat je erbij bent.
1: Lekker het water induiken met dit warme weer en dan... dode karpers. Op het strand of in het water, dat kan je overkomen. Bij recreatiegebied Wellerwaarts, bij Emmeloords.
0: Ja, de provincie zegt dat er op dit moment geen risico's zijn... en dat er gewoon gezwommen mag worden. Het verslag is van Roger Dankerlui.
2: Nou, ik hoorde wel iemand van een dode vis, maar ik heb er zelf niks van gemerkt. Nee, het is heerlijk. Lekker windje erbij.
3: We hebben er eentje gevonden. Helaas. Eentje. En dat was ik niet, dat was mijn neefje. Dus.
4: En die werd er niet bang van?
3: Nee, er waren vanochtend, ik heb vanochtend twee heren van, ik weet niet precies welke organisatie, maar ik heb twee heren gezien die het water aan het testen waren. En die hebben het uitgelegd dat het water hartstikke schoon is. Waarschijnlijk is het een virus onder de karpers. En dat was voor mij voldoende om lekker te genieten van het heerlijke weer en de heerlijke plas hier.
4: En jij hebt zo'n dode karper gezien, waar was dat?
2: Ja, een beetje rechts en dan wel diep. En nou, hij lag... Ja, bij je voeten. En ik pakte hem op en toen dacht ik van, nou, een dode vis.
4: Schrok je niet?
2: Jawel. Eerst kwam de realisatie, ik heb een vis in mijn hand. En toen gooide ik hem weg.
4: Uit de laatste metingen blijkt dat de waterkwaliteit voldoet aan de Europese normen voor zwemwater. En dat betekent dat het zuurstofgehalte, maar ook de zuurgraad, allebei normaal zijn. Heb je veel gezwommen?
2: Jazeker, heel de dag lekker gezwommen. Heerlijk water.
4: Maar straks even extra douchen?
2: Zeker, zeker extra douchen.
3: Haren wassen en genieten van een heerlijke zomerse avond.
1: Nee, je hoort de mensen gewoon lekker douchen. Dat raadt de provincie ook aan. De provincie heeft nog een advies. Raak de dode vissen niet aan. Nou, de waterkwaliteit daar wordt goed in de gaten gehouden. En als het nodig is, komen er extra maatregelen.

0: In 1986, OMD, Forever Live and Die. En daarvoor hoorde je Alex Horan met Fever Dream. Het is bijna 6:15.
1: Bijna was hij het niet meer geweest. Damien uit Emmeloord. Hij raakte in 2019 betrokken bij een ernstig auto-ongeluk op de Urkerweg. Hij is sindsdien zwaar gehandicapt en kan niet meer praten.
0: Zijn ouders zijn begonnen met een inzamelingsactie voor dagbesteding de Peppelrode in Emmeloord. Omdat ze zo ontzettend blij zijn met hun inspanningen voor Damien. Zijn vader, Jarno, vertelt dat het een wonder is dat Damien nog leeft.
2: Wij hebben op de IC gezeten, op de familiekamer. En halverwege zijn operatie is er dus een zusterverpleging naar ons toegestuurd. Om te vertellen van nou loop maar mee om hem nog afscheid te nemen. Maar die is halverwege teruggeroepen dat we hebben hem weer.
3: Ja, want Damien heeft het uiteindelijk overleefd. Maar in eerste instantie, ja, dan komen er prognoses. Hoe gaat zijn leven er vanaf nu uitzien? Ja. Wat werd jullie verteld in eerste instantie?
2: Nou, niet letterlijk, maar toch wel redelijk dat het een taskplantje zou worden. Hoe oneerbiedig dat ook klinkt, maar ja, dat was wel het verhaal. Het is echt niet te beschrijven, maar de wereld zakt letterlijk onder je voeten vandaan. Dat is wel echt, ja.
3: Ja, de wereld zakt onder je voeten vandaan, ja. Maar de wereld is ook weer een stukje teruggekomen. Ja. Want hoe gaat het nu met Damien?
2: Nou ja, zoals je ziet heel goed. Hè? Hij is weer vrolijk, hij is blij. Toch? We gaan zo even staan en we gaan ook eventjes de balansoefeningen doen. Goed, gaan we dat eerst doen?
3: Met wat hulp kan Damien weer opstaan en oefeningen doen.
2: En staan. En staan. En staan. Rechtop.
3: En ook eten lukt weer, terwijl eigenlijk was verteld dat vader Jarno niet hoefde te proberen om zijn zoon nog eten te geven.
2: Maar ik heb letterlijk 3 keer per dag een uur met hem in de douche gezeten. Met de vlaande plafond en frustratie en emotie en... dat hij ook echt boos werd dat ik met hem bezig was. Maar 4 maanden later zaten we bij de McDonald's. En ja, zo ga je dus stap voor stap ga je dus gewoon verder in het hele proces van het revalideren. En hij kan dus zelfstandig niet praten. Hij kan wel wat woorden, kan hij zeggen. Nee. Bijvoorbeeld. maar wat het wel is, de hoop is er wel altijd. De hoop is er nog steeds dat hij bij wijze van zelf zou kunnen lopen.
3: We kijken naar een filmpje opgenomen op de ziekenhuisafdeling waar Damien verpleegd is. En zijn vader heeft beloofd dat Damien ooit lopend terug zou komen. Nou, we zien dat dat gelukt is. Cheyenne, de zus van Damien. Ja, in deze gymzaal in de Peppelrode werkt Damien heel hard aan zijn fysieke gezondheid. Wat betekent het voor jullie als gezin dat hij hier de ruimte en de juiste begeleiding krijgt?
4: Ja, dat betekent echt heel veel. Als ik gewoon zie als zus zijnde dat hij thuis komt en zo blij is dat hij hier geweest is. En elke avond in bed aan het aftellen is dat hij hier weer naartoe mag gaan. Ja, dat doet als zusje zijnde eigenlijk heel veel. Ja, ik ben denk ik op niemand zo trots als op hem. Nee.
3: Jullie zamelen nu ook geld in voor de Peppelrode, voor een therapeutische fiets. Voor Damien, maar voor alle bewoners hier. Ja. En voor een vakantie naar Ameland, in een aangepast vakantiehuis met de groep van Damien. Ja. Wat zou dat betekenen voor jullie als jullie dat kunnen bereiken, dat doel voor de Peppelrode?
2: Nou ja, dat zal werelds wezen. Ja, het is misschien een klein beetje hooggegrepen doel, ik weet het niet. Maar kijk, wij hebben een doel. Maar wat is er dan mooier om daar nog weer iets aan te hangen dat je een ander weer wat terug kan geven? En dat is eigenlijk misschien nog wel mooier.
1: De crowdfundingsactie is te vinden op onze site. Het verslag was van Ruben den Harder.
0: Zometeen berichten uit binnen-buitenland. Wat hebben we, Leo?
1: Nog geen idee.
0: Oh, nou oké.

0: Best friend van Sarah, 20 minuten over 6. Ja, natuurlijk. We hebben wel wat zaken voor je, hoor, uit binnen- en buitenland. En dan gaan we eerst weer terug naar Amsterdam, hè?
1: Duizenden mensen kwamen er gisteravond bij elkaar bij het homo-monument. Ze stonden stil bij de aanslag van zaterdag op de Pride in Berlijn, waarbij een Poolse vrouw omkwam en bijna 30 mensen gewond raakte. Onder andere burgemeester Halsema hield een toespraak. De boodschap was liefde als antwoord op haat.
2: Our hope is much stronger. Our love is much stronger than hate. We stay hopeful and we will never be silent.
0: Vanavond is er, voor de burgemeester. Ja.
1: Ja, vanavond is er in Utrecht ook een minuut stilte.
0: Kijk eens aan. De elektrische auto breekt definitief door. Volgend jaar worden er in Nederland voor het eerst meer volledig elektrische auto's verkocht dan auto's met een benzine- of dieselmotor. Blijkt uit de nieuwste vooruitzichten voor de automotive sector van ING Research. Daar schrijft het AD over op deze woensdag.
1: Ja, je hebt het over auto's. Ik ga vliegen. Op en rond luchthaven Schiphol staan bijna 4000 vacatures open.
0: Zo, dat is echt wel heel veel, zeg.
1: En dan denk je natuurlijk, oh, dan zullen die bagageafhandelaars wel zijn en de beveiligers. Ja. Dat is al langer bekend. Maar het gaat ook om administratief personeel en schoonmakers. Blijkt uit een analyse van de Nationale Vacaturebank. En de Telegraaf schrijft daar vandaag over.
0: Nou, dat waren kort wat zaken van buiten deze provincie.

0: is Flevoland met het regionieuws.
1: De minister van Natuur moet uiterlijk 17 december een besluit nemen over de natuurvergunning voor Lelystad Airport. Dat heeft de rechter bepaald. Het ministerie wilde daar nog 4 jaar de tijd voor nemen, maar dat duurt de rechtbank te lang. Zonder de vergunning kan de luchthaven niet open voor vakantievluchten. Lelystad Airport zegt erop te vertrouwen dat het kabinet besluit de luchthaven open te stellen voor passagiersvluchten. Voor zwemlocatie Wellerwaard bij Emmeloord geldt sinds gisteren een waarschuwing. De afgelopen dagen zijn er dode karpers gevonden in het water en op het strand. Zwemmen blijft toegestaan omdat de waterkwaliteit volgens het waterschap voldoet aan de Europese normen. De vissterfte wordt vermoedelijk veroorzaakt door een ziekte onder de karpers. Bezoekers wordt geadviseerd dode vissen niet aan te raken en na het zwemmen goed te douchen. Een man die in de nacht van zaterdag op zondag zwaar gewond werd gevonden naast zijn fatbike in Almere is overleden. Dat meldt de politie. Het slachtoffer lag op het Tuinkruidenpad bij Sportpark Kleinbrand. Het is nog niet duidelijk wat er gebeurd is. De politie is op zoek naar getuigen. Meer nieuws vind je op de website en in onze app.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het Midden-Oosten zijn vannacht meerdere aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. En de VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen ten zuiden van Apeldoorn is brand uitgebroken. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. En ook ruim 180 kinderen van een zomerkamp in de buurt moesten naar een veiligere plek. Henk Vrezer wordt bondscoach van Suriname. Dat heeft het nationale team bekendgemaakt. Welkom thuis staat in een verklaring. Vrezer werd geboren in Suriname. Eerder was hij onder meer trainer bij FC Utrecht en RKC.
3: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag schijnt de zon volop en zien we dat de temperatuur snel stijgt. Uiteindelijk wordt het vanmiddag 30 tot 32 graden. Daarbij is volop ruimte voor de zon en staat er maar weinig wind uit zuidelijke richtingen. Ook morgen wordt het flink warm met temperaturen van 28 graden. Wel trekken er wat wolkenvelden over. En door een westenwind wordt het wat minder heet. Ook zien we dat de temperatuur aan het eind van de dag al voorzichtig begint te dalen. Vrijdag kan er een bui vallen bij 24 graden.
4: We zijn lekker op stoom met de serie 50 jaar Almere. Zometeen aandacht voor de eerste huisarts.
5: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Want to Break Free van Queen. Het is 7 minuten over 6:30.
1: Almere bestaat 50 jaar en daarom praten we mensen van het eerste uur.
0: Ja, vandaag blikken we terug met Nico van Duin. Hij was de eerste huisarts van Almere. In december 1976 kwam hij naar de stad.
2: Ik was uitgenodigd door, ja, het was niet zo duidelijk wie de overheid hier was, maar de overheid, laten we het zo maar noemen. En dan kwamen ze in september achter dat er nog een dokter nodig was. Politieagent was geregeld, ambulance was geregeld en de tv-kabel, meneer, was geregeld, ook heel belangrijk. Dokter waren ze vergeten.
3: Ja.
2: Dus ik kreeg dat belletje in september of oktober.
3: En u dacht gelijk van, dat ga ik doen?
2: Ga ik doen. Had ook Ameland kunnen wezen, zoals mijn studievriendjes naar Afrika gingen. Avontuur, ik was 27, dus dan wil je wat, hè.
3: Hoeveel patiënten had u in het begin?
2: Ik denk 200. Ja, was niet veel. Nee.
3: Dus dat was goed te doen?
2: Was heel goed
3: als
2: te
3: niet
2: doen.
3: Allemaal tegelijk ziek waren,
2: ja,
3: in ieder geval.
2: Goed doen, ja. Het was wel zo dat, dat ik alles moest doen. Ik was de gezondheidszorg. Er was geen relatie met een laboratorium of met een ziekenhuis. Ziekenfondsen die klopten aan de deur. En dat soort dingen moesten allemaal geregeld worden. Waar laat je foto's maken? Ik moest verloskunde doen, dus baby's halen. Alles.
3: Hoe is het om nu daadwerkelijk in die grote stad te leven en te zijn?
2: Ja, vanzelfsprekend. Je kunt zeggen, die stad is om mij heen gebouwd. Je vraagt ook niet aan een boom, hoe is het in het bos?
3: Nee.
2: Ik ben daar onderdeel van.
3: Ja, u bent gewoon echt onderdeel van die stad.
2: Precies.
3: Dus alles zien gebeuren,
2: ja,
3: hier.
2: Ja, stad hier, wat we hier zien, dat was een zandvlakte. Daar ging ik vogeltjes kijken met mijn hond. De Oostgracht, ik heb erin gereden met mijn auto.
3: Ja, serieus?
2: Ja, ja, ja.
3: Heeft u ooit beseft hoe bijzonder dat was eigenlijk?
2: Nee, niet echt. Niet echt, nee, nee. Als je eind 20 bent, dan is alles een avontuur.
3: Wat is goed gelukt in de stad?
2: De opzet met kernen is een gouden greep geweest. Je ziet steden als, weet ik veel, Zoetermeer en Apeldoorn en zo. Die hebben een oude kern en dan gaan ze daar wijken omheen plakken. Dan krijg je zo'n soort, ja...
3: ja, dat is natuurlijk de ouderwetse manier natuurlijk.
2: Ja, is hier niet gedaan. Hier zijn kernen gemaakt. Van 20, Poort 30, Buiten 50.000, Stad 100.000. Nobelhorst zal denk ik 15.000 worden. Oosterwolde weer wat kleiner. Een gouden greep. Met groene longen ertussen. Met water ertussen. En groene longen, singels, bomen, vleermuisjes. In de stadsteden.
3: Heeft u dingen gezien waarvan u zegt, oh, dat is eigenlijk jammer?
2: Ja, er zijn een paar gebeurtenissen geweest die slecht uitgepakt hebben. En dat waren eigenlijk allemaal megalomane, grote projecten. De ijdelheid van de bestuurder. En de ruimte die projectontwikkelaars zagen. En die hebben goud verdiend hier in de jaren 80. Die zijn stinkend rijk geworden. Het zijn ze gegund als het mooi wordt. Maar er zaten ook wel dingen tussen. Nou, we hebben nou net de Floriade gehad. Dat is ook zo'n, ja, toch een bijna narcistisch projectje geweest.
3: Toch voor de buitenwereld, hè? Voor de oudere generatie zeker, is het Almere. Wat vindt u daarvan? Dat een grote groep toch nog altijd een beetje kijkt van, ja, wat moet je er?
2: Daar hebben we ons een paar jaar aan geërgerd, aan die uitspraak. En daarna hebben we die stroming volstrekt genegeerd. We wachten wel tot je dochter hier komt wonen.
1: Zij haar.
0: Geweldig.
1: Nico van Duin in gesprek met Reo van der Weijden. Ik kan ook nog een beetje tussen de regels doorhoren dat hij raadslid is geweest.
0: Mooi verhaal van deze Nico van Duin.
1: Ja, en morgen nog een verhaal dan van Winston Rose. Hij kwam in 1980 naar Almere.

0: All My Soul van Bruno Mars. Het is zo'n beetje 6:15. Zometeen wat zaken die je misschien wel hebt gemist gisteravond op radio of tv.
1: Dan ging het gisteren over de droneaanvallen van Oekraïne op Rusland. Die komen ver, hè? Moskou.
0: Ja, ik kom steeds verder, ja.
1: Nou,
0: ja.
1: De vraag is, wanneer slaat Poetin terug en hoe? Dat straks.
0: Na de muziek van Nelly Furtado. I'm like a bird.

0: I'm Like a Bird van Nelly Kim Furtado. Ja, ze heeft nog een tweede naam, deze Furtado. Jazeker, ja, Nelly Kim. Het is 7:12. Wat heb je gisteravond gemist op radio of tv?
1: Begin op de televisie. In Nieuwsuur was aandacht voor de dagelijkse droneaanvallen van Oekraïne op Rusland. Die brengen de Russische president Poetin in een lastig parket. Zo gaan er geruchten dat hij een nieuwe mobilisatie aan het voorbereiden is. Volgens Ruslandkenner Hubert Smeets durfde Poetin eerder geen mannen op te roepen om naar het front te gaan, omdat hij daar veel verzet mee oproept, zoals eerder in september 22.
2: Het leidde toen tot het vertrek van 500.000 of misschien wel 1 miljoen jonge mannen van 18 en iets ouder naar Kazachstan, Armenië, Georgië en verder. Daarna heeft hij nooit meer zijn vingers willen branden aan een algemene mobilisatie. Maar het zou kunnen zijn dat hij zich nu gedwongen voelt. Hij kan deze oorlog niet verliezen. Dat is het eind van het regime.
1: Maar mocht Poetin een mobilisatie uitroepen, dan wacht hij daarmee tot 20 september. Dan zijn de verkiezingen. Smeets verwacht dat de Oekraïne tot die tijd nog hard zal toeslaan.
2: Oekraïne heeft haast. Oekraïne kan zich niet nog zo'n winter als de afgelopen winter veroorloven, waarbij grote energiecentrales, grote gasstations niet meer werken vanwege Russische bombardementen en de bevolking in de kou zit. Dat is de reden waarom Oekraïne deze strategie op dit moment tot een climax probeert te brengen.
0: In Goedenavond Nederland ging het over de herdenking in Amsterdam van de aanslag op de Pride in Berlijn. Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Judith Thiele was ook bij die herdenking. En volgens Thiele moet er in Nederland voor worden gezorgd dat veiligheid voor de regenbooggemeenschap gewaarborgd blijft. Dat hangt af van meerdere dingen, zei Thiele.
3: Aan de ene kant is die veiligheid goed in beeld. Dus onze veiligheidsdiensten hebben denk ik goed zicht. En wat ik ervan zie als het gaat over bijvoorbeeld extreem religieuze, extremistische bewegingen. En daarnaast ook gewoon preventie. Wat vinden we normaal in Nederland? Dat begint natuurlijk thuis, maar is ook school een belangrijke plek waar mensen vrij en veilig zichzelf moeten kunnen zijn, of je nou docent bent of scholier.
0: Volgens hoogleraar onderzoeksjournalistiek Nicky Sterkenburg kan extreem religieus onderwijs een voedingsbodem zijn voor radicalisering, maar het is niet de enige factor die meespeelt.
4: Het kan, maar het is altijd denk ik een gelaagd probleem, dus het is niet alleen wat op een school wordt onderwezen, maar ook wat mensen van huis uit meekrijgen, ook hoe ze er zelf in staan. Ik heb bijvoorbeeld zelf mensen ooit geïnterviewd die uit extreem liberale gezinnen kwamen, die echt heel veel van huis uit hadden meegekregen en toch door een bepaald narratief ineens bevangen waren. Dus dat kan gewoon heel erg wisselen. Het is vaak gewoon een optelsom van heel veel dingen.
1: Langs de lijn en omstreken sprak met onderzoeksjournalist Edwin Schoon over het nieuwe bedrijf dat de president van de FIFA, Gianni Infantino, wil oprichten. Het bedrijf heet FIFA Forward Enterprise. Dat zou het WK voetbal gaan beheren en geld ophalen door aandelen uit te geven. Volgens Schoon is het vooral een zet om meer geld te verdienen.
5: Zij zegt, ja, we investeren, alles gaat terug in het voetbal. Maar als je goed leest, de kleine lettertjes, dan staat er, ja, alle netto winst gaat terug in het voetbal. Dat betekent dat er ook investeerders zijn, anders gaan ze natuurlijk ook niet investeren, die daar vet aan gaan verdienen.
0: Nou, waarom verbaast me dat nou niet? Ongelooflijk. Ja.
1: Het gaat nog verder.
0: Ja, hou je vast. Wordt het nog erger?
1: Het afgelopen WK was niet onomstreden. Ja, zoals die rode kaart van die Amerikaanse voetballer werd teruggedraaid toen Infantino werd gebeld door Trump.
0: Ja.
1: Nou, Schoon ziet met de oprichting van dit bedrijf een gevaar voor het voetbal zoals we dat nu kennen.
5: Als commercie en politiek zoveel invloed gaat krijgen op het spel waar wij allemaal van houden, ja, is dat nog wel wat we willen zien? En zijn ze dan ook niet de kip met de gouden eieren toch aan het slachten?
1: Ja, wanneer zegt dan het grote publiek, nu is het niet leuk meer, ik kijk niet meer.
0: Nou ja, goede vraag die deze journalist hier voorlegt. Ja. Dat waren wat zaken gisteravond op radio en tv.

0: onze radio- en tv-programma's, onze website, sociale media, app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Dit is Flevoland.
2: Avontuur, ik was 27, dus dan wil je wat, hè?
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ja, een beetje rechts en dan wel diep.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ja, dat was wel het verhaal.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
6: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De minister van Natuur moet uiterlijk 17 december een besluit nemen over de natuurvergunning voor Lelystad Airport. Dat heeft de rechter bepaald. En voor zwemlocatie Wellerwaard bij Emmeloord geldt sinds gisteren een waarschuwing. Er zijn dode karpers gevonden in het water en op het strand.
0: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. Bij het homo-monument in Amsterdam is gisteravond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar 1 dode, tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Burgemeester Halsema hield een toespraak.
10: Our hope is much stronger. Our love is much stronger than hate. We stay hopeful and we will never be silent.
9: Ook in andere steden is de aanslag in Berlijn herdacht. In Utrecht is vanavond een bijeenkomst op het Domplein. In het Midden-Oosten zijn vannacht meerdere aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De waarde van het nieuwe bedrijf zou omgerekend zo'n 17,5 miljard euro zijn. Het is vooral een zet om meer geld te verdienen, zegt deze onderzoeksjournalist.
11: Dus hij zegt, ja, we investeren, alles gaat terug in het voetbal. Maar als je goed leest, de kleine lettertjes, dan staat er, ja, alle netto-winst gaat terug in het voetbal. Dat betekent dat er ook investeerders zijn, anders gaan ze natuurlijk ook niet investeren, die daar vet aan gaan verdienen.
9: Voetbalbond UEFA reageert kritisch op de plannen en zegt dat voetbal van iedereen moet zijn en dat de FIFA de rechten helemaal niet mag verkopen. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden is kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
12: Goedemorgen, 7:02. Welkom bij Flevoland is wakker. En we gaan het hebben over dode karpers op het strand.
8: Heel gezellig. Van de vroege ochtend.
12: Kan toch wel gewoon. Ja, dat is de situatie nu in het recreatiegebied Wellerwaard bij Emmeloord. Straks hoor je de reacties van zwemmers en zonaanbidders.
8: En waarom is er een inzamelingsactie begonnen voor dagbesteding de Peppel?

0: Nistelrode in Emmeloord. Nou, het antwoord krijg je zo meteen.
1: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia. Door het Royal Danish Orchestra. Nicolai Shep-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert. Op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Tears Dry on the Run van Amy Winehouse. Het is 7:07. Goedemorgen.
1: Tja, met deze temperaturen lekker het water induiken.
0: Heerlijk,
1: dan,
0: ja.
1: Ja, doen, zou ik zeggen. Maar dan dode karpers. Op het strand, in het water. Ja, dat kan je overkomen bij recreatiegebied Wellerwaard bij Emmeloord.
0: Ja, dan denk je, dat klinkt niet heel fris. Nou, nee. De provincie zegt dat er op dit moment geen risico's zijn. En dat er gewoon gezwommen mag worden. Het verslag is van Roger Dankerlui.
2: Nou, ik hoorde wel iemand van een dode vis, maar ik heb er zelf niks van gemerkt. Nee, het is heerlijk. Lekker windje erbij.
3: We hebben er eentje gevonden. Helaas. Eentje. En dat was ik niet, dat was mijn neefje. Dus.
4: En die werd er niet bang van?
3: Nee, er waren vanochtend, ik heb vanochtend twee heren van, ik weet niet precies welke organisatie, maar ik heb twee heren gezien die het water aan het testen waren. En die hebben het uitgelegd dat het water hartstikke schoon is. Waarschijnlijk is het een virus onder de karpers. En dat was voor mij voldoende om lekker te genieten van het heerlijke weer en de heerlijke plas hier.
4: En jij hebt zo'n dode karper gezien, waar was dat?
5: Ja, een beetje rechts en dan wel diep. En nou, hij lag... Ja, bij je voeten. En ik pakte hem op en toen dacht ik van, nou, een dode vis.
4: Schrok je niet?
5: Jawel. Eerst kwam de realisatie, ik heb een vis in mijn hand. En toen gooide ik hem weg.
4: Uit de laatste metingen blijkt dat de waterkwaliteit voldoet aan de Europese normen voor zwemwater. En dat betekent dat het zuurstofgehalte, maar ook de zuurgraad, allebei normaal zijn. Heb je veel gezwommen?
5: Jazeker, heel de dag lekker gezwommen. Heerlijk water.
4: Maar straks even extra douchen?
5: Zeker, zeker extra douchen.
3: Haren wassen en genieten van een heerlijke zomerse avond.
1: Nou, en de provincie zegt het ook. Goed douchen na het zwemmen. En er zit nog een advies bij van de provincie. Je moet de dode vissen bij de Wellerwaard niet aanraken. De waterkwaliteit is verder goed. Ze wordt in de gaten gehouden. En als het nodig is, dan komen er extra maatregelen.
0: Somjeu is dit. Dark Before the Dawn.

0: Ja, naar boven kijken, naar die heldere luchten. Hoe helder zijn ze op deze woensdag?
1: Ja, goedemorgen Johnny Willemsen van Weerplaza.
2: Goedemorgen. Best wel helder. Ik zie op de satelliet wel wat wolkjes boven Noord-Nederland. En hier en daar een enkel wolkje boven Flevoland. Het zijn er niet veel en het worden er nog minder. Eigenlijk is de dag gewoon zon overgoten. Temperaturen nu een graad of 17. Halverwege de ochtend zitten we ongeveer op 22. En ja, de tweede helft van de ochtend en het begin van de middag stijgen we flink door. Want we gaan vanmiddag boven de 30 uitkomen. 31 of 32 graden. Weinig wind, veel zonneschijn. Ja, dat is echt volop zomer.
1: Ja, als wat een beetje lichamelijke inspanning kost, dan maar voor de middag doen. Want het wordt de warmste dag van de week. En hoe lang houdt die warmte vanavond nog aan?
2: Nou, best wel lang. Temperaturen om 9 uur vanavond nog 27 of 28 graden. Dus eigenlijk kun je dan lekker buiten zitten om 9 uur vanavond. En in de nacht koelt het wel wat verder af. Minimumtemperatuur verwacht ik rond 19, dus net onder de 20. Ja, echt wel een zachte nacht. Het kan natuurlijk altijd nog warmer, maar echt wel een hoge temperatuur.
0: Ik vind het warm zat hoor.
1: Ja. Nou, laten we maar eens horen wat Johnny voor de donderdag in de petto heeft.
2: Donderdag start zonnig en in de loop van de dag neemt de bewolking wat toe. Oh. Het is zo dat er wat buien gaan trekken over Limburg, Achterhoek en vooral Duitsland. Daar krijgt Flevoland wat bewolking van mee, maar waarschijnlijk geen regen. Wel is het zo dat de wind in de loop van de dag omdraait. Dus in de ochtend is die nog zuid tot zuidwest. En 's middags is die west en later in de middag en avond gaat die zelfs naar noordwest. Ja, dan komt er natuurlijk wel wat koelere lucht in. Dus ondanks die winddraaiing morgen nog zo'n 27 of 28 graden. En dan vrijdag in het weekend waait de wind uit noordelijke richtingen. Zit de temperatuur dus nog ietsje lager, zo rond 25. Eigenlijk gewoon heerlijk zomerweer. En ja, op maandag gaan we weer wat omhoog. Waarschijnlijk wel tijdelijk, maar maandag weer 29 graden.
1: Oh. Johnny Willemsen van Weerplaza, hartelijk dank.
2: Graag gedaan.
0: Joe, ai ai.
1: Bijna was hij er niet meer geweest. Damien uit Emmeloord. Hij raakte in 2019 betrokken bij een ernstig auto-ongeluk op de Urkerweg. Hij is sindsdien zwaar gehandicapt en kan niet meer praten.
0: Ja, zijn ouders zijn begonnen met een inzamelingsactie voor dagbesteding De Peppelrode in Emmeloord. Omdat ze zo ontzettend blij zijn met hun inspanningen voor Damien. Zijn vader, Jarno, vertelt dat het een wonder is dat Damien nog leeft.
3: Wij hebben op de IC gezeten op de familiekamer. En halverwege zijn operatie is er dus een zusterverpleging naar ons toegestuurd. Om te vertellen van nou loop maar mee om hem nog afscheid te nemen. Maar die is halverwege teruggeroepen dat we hebben hem weer.
4: Ja, want Damien heeft het uiteindelijk overleefd. Maar in eerste instantie, ja, dan komen er prognoses. Hoe gaat zijn leven er vanaf nu uitzien? Ja. Wat werd jullie verteld in eerste instantie?
3: Niet letterlijk, maar toch wel redelijk dat het een taskplantje zou worden. Hoe oneerbiedig dat ook klinkt, maar ja, dat was wel het verhaal. Het is echt niet te beschrijven, maar de wereld zakt letterlijk onder je voeten vandaan. Dat is wel echt,
4: Ja, de wereld zakt onder je voeten vandaan, ja. Maar de wereld is ook weer een stukje teruggekomen. Ja. Want hoe gaat het nu met Damien?
3: Nou ja, zoals je ziet heel goed. Hè? Hij is weer vrolijk, hij is blij. Toch? We gaan zo even staan en we gaan ook eventjes de balansoefeningen doen. Goed, gaan we dat eerst doen.
4: Met wat hulp kan Damien weer opstaan en oefeningen doen.
3: En staan. En staan. En staan. Rechtop.
4: En ook eten lukt weer, terwijl eigenlijk was verteld dat vader Jarno niet hoefde te proberen om zijn zoon nog eten te geven.
3: Maar ik heb letterlijk 3 keer per dag een uur met hem in de douche gezeten. Met de vlaande plafond en frustratie en emotie en... Dat hij ook echt boos werd dat ik met hem bezig was. Maar 4 maanden later zaten we bij de McDonald's. En ja, zo ga je dus stap voor stap ga je dus gewoon verder in het hele proces van het revalideren. En hij kan dus zelfstandig niet praten. Hij kan wel wat woorden, kan hij zeggen. Bijvoorbeeld. Maar wat het wel is, de hoop is er wel altijd. De hoop is er nog steeds dat hij bij wijze van zelf zou kunnen lopen.
4: We kijken naar een filmpje opgenomen op de ziekenhuisafdeling waar Damien verpleegd is. En zijn vader heeft beloofd dat Damien ooit lopend terug zou komen. Nou, we zien dat dat gelukt is. Cheyenne, de zus van Damien. Ja, in deze gymzaal in de Peppelrode werkt Damien heel hard aan zijn fysieke gezondheid. Wat betekent het voor jullie als gezin dat hij hier de ruimte en de juiste begeleiding krijgt?
5: Ja, dat betekent echt heel veel. Als ik gewoon zie als zus zijnde dat hij thuis komt en zo blij is dat hij hier geweest is. En elke avond in bed aan het aftellen is dat hij hier weer naartoe mag gaan. Ja, dat doet als zusje zijnde eigenlijk heel veel. Ja, ik ben denk ik op niemand zo trots als op hem. Nee.
4: Jullie zamelen nu ook geld in voor de Peppelrode, voor een therapeutische fiets. Voor Damien, maar voor alle bewoners hier.
3: Ja.
4: En voor een vakantie naar Ameland in een aangepast vakantiehuis met de groep van Damien.
3: Ja.
4: Wat zou dat betekenen voor jullie als jullie dat kunnen bereiken, dat doel voor de Peppelrode?
3: Nou ja, dat zal werelds wezen. Ja, het is misschien een klein beetje hoog gegrepen doel. Ik weet het niet, maar kijk, wij hebben een doel. Maar wat is er dan mooier om daar nog weer iets aan te hangen, dat je een ander weer wat terug kan geven. En dat is eigenlijk misschien nog wel mooier.
1: Ja, de crowdfunding kun je vinden op omroepflevoland.nl. En het verslag was van Ruben den Harder.
0: En zometeen in de berichten van buiten deze provincie hebben we het over de droogte. Want ja, daar heb je natuurlijk van alles over meegekregen. Historisch lage waterstand. En wat betekent dat bijvoorbeeld voor schepen? Voor vervoer over water. Je hoort er zo meteen meer over. Naar de muziek van Irene Cara. Fame.

0: 22 minuten over 7 is het. We gaan naar berichten uit binnen- en buitenland.
1: Het blijft keurig droog in Nederland. En dat merkt ook de scheepvaart. Want het water staat historisch laag. Vorige week werd het Twentekanaal gesloten. En vanaf vrijdag is ook de haven van Deventer dicht. Het komt door twee dingen, zegt de gemeente.
2: Aan de ene kant wordt het voor schepen onmogelijk bij deze laagte van de IJssel om met de sluis in te varen. Aan de andere kant is de sluis ook een waterkering. En het hoogteverschil tussen het water tussen de IJssel en het water daarachter is inmiddels zo hoog dat de sluis dicht moet om een veilige situatie te creëren voor het achterland.
1: Ja, door de sluis dicht te houden wordt ervoor gezorgd dat daar genoeg water blijft. Bedrijven moeten nu hun spullen vervoeren met de vrachtwagen.
0: Bij het homo-monument in Amsterdam is gisteravond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar 1 dode en tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen om steun te betuigen.
3: Mijn dochter is lesbisch en ik hou van haar. En ik vind het vreselijk wat deze community aangedaan wordt.
4: Ik denk dat haat ons niet moet wegduwen van het samen zijn, de liefde die we met elkaar mogen vieren. Dus ik vind het heel erg mooi dat we hier met z'n allen kunnen staan. Het raakt me ook echt.
1: Dan even naar de kranten. Twee kranten hebben luchtvaartnieuws. De Volkskrant schrijft over de onderhoudstak van de KLM. Die is onder verscherpt toezicht geplaatst van de inspectie Leefomgeving en Transport. En de Telegraaf heeft een verhaal dat er genoeg werk is op Schiphol. 4000 vacatures staan daar open. Het gaat niet alleen om beveiligers en bagageafhandelaars, maar je kunt ook daar gaan werken. Op de administratie of als schoonmaker.
0: En de Telegraaf schrijft ook over verharding bij Palestina-demonstratie in Utrecht. De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma veroordeelt leuzen die zondagavond zijn geroepen tijdens die pro-Palestijnse demonstratie. Lang leven 7 oktober, riepen anti-Israël demonstranten. Nou ja, op 7 oktober 2023, dat weet je nog wel. Werden 1200 Israëli's vermoord, verkracht, verminkt en verbrand door Palestijnse terroristen van Hamas en Islamitische Jihad. Dat gebeurde op het Nova Muziekfestival in Dorpen, waar honderden feestvierende jongeren werden afgeslacht. Ja, om dan te gaan roepen, lang leven 7 oktober, dan gaat het toch niet helemaal goed met je. Paul Carrack is dit, Groovin'.

0: mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
7: Reis weer met Golden eSIM.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
7: Reislim met Golden eSIM.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: De minister van Natuur moet uiterlijk 17 december een besluit nemen over de natuurvergunning voor Lelystad Airport. Dat heeft de rechter bepaald. Het ministerie wilde daar nog 4 jaar de tijd voor nemen, maar dat duurt de rechtbank te lang. Zonder de vergunning kan de luchthaven niet open voor vakantievluchten. Lelystad Airport zegt erop te vertrouwen dat het kabinet besluit de luchthaven open te stellen voor passagiersvluchten. Voor zwemlocatie Wellewaard bij Emmeloord geldt sinds gisteren een waarschuwing. De afgelopen dagen zijn er dode karpers gevonden in het water en op het strand. Zwemmen blijft toegestaan omdat de waterkwaliteit volgens het waterschap voldoet aan de Europese normen. De vissterfte wordt vermoedelijk veroorzaakt door een ziekte onder de karpers. Bezoekers wordt geadviseerd dode vissen niet aan te raken en na het zwemmen extra goed te douchen. De man die in de nacht van zaterdag op zondag zwaar gewond werd gevonden naast zijn fatbike in Almere is overleden. Dat meldt de politie. Het slachtoffer lag op het Tuinkruidenpad bij Sportpark Kleinbrand. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd. De politie is op zoek naar getuigen.
10: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en een begeleider zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. In het Midden-Oosten zijn vannacht meerdere aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De raketten zouden zijn onderschept. En de VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers.
11: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag is het zonnig met hier en daar wat sluierwolken of een klein stapelwolkje. Het wordt tropisch heet met 30 tot 32 graden en er is weinig wind. De zon schijnt vanmiddag met UV-index 6 en dit betekent dat je zonder bescherming al in 15 tot 25 minuten kunt verbranden. Vanavond is het nog lang zomers warm met om 9 uur vanavond nog 27 graden. In de nacht komt het kwik maar heel eventjes onder de 20 graden. Het is droog en nagenoeg helder. Morgen start zonnig, in de loop van de dag neemt de bewolking toe, maar het blijft waarschijnlijk overal droog. De wind draait morgen van zuid naar west tot noordwest en voert minder hete lucht aan. Met 27 of 28 graden is het morgenmiddag duidelijk minder heet dan vanmiddag, maar nog wel zomers warm.
12: De 50ste verjaardag van Almere vieren we hier met een zomerserie, gesprekken met de pioniers van toen en straks de eerste huisarts.
13: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Cher bij Flevoland is wakker, 8:05. Gypsies, Tramps en Thieves.
1: Almere bestaat 50 jaar en daarom praten we met de mensen van het eerste uur.
0: Ja, vandaag blikken we terug met Nico van Duin. Hij was de allereerste huisarts van Almere. In december 1976 kwam hij naar de stad.
2: Ik was uitgenodigd door, ja, het was niet zo duidelijk wie de overheid hier was, maar de overheid, laten we het zo maar noemen. En dan kwamen ze in september achter dat er nog een dokter nodig was. Politieagent was geregeld, ambulance was geregeld en de tv-kabel, meneer, was geregeld, ook heel belangrijk. Dokter waren ze vergeten.
3: Ja.
2: Dus ik kreeg dat belletje in september of oktober.
3: En u dacht gelijk van, dat ga ik doen?
2: Ga ik doen. Had ook Ameland kunnen wezen, zoals mijn studievriendjes naar Afrika gingen. Avontuur, ik was 27, dus dan wil je wat, hè.
3: Hoeveel patiënten had u in het begin?
2: Ik denk 200. Ja, was niet veel. Nee.
3: Dus dat was goed te doen?
2: Was heel goed
3: als
2: te doen.
3: Niet allemaal tegelijk ziek waren,
2: ja,
3: in ieder geval.
2: Goed doen, ja. Het was wel zo dat, dat ik alles moest doen. Ik was de gezondheidszorg. Er was geen relatie met een laboratorium of met een ziekenhuis. Ziekenfondsen die klopten aan de deur. Dat soort dingen moesten allemaal geregeld worden. Waar laat je foto's maken? Ik moest verloskunde doen, dus baby's halen. Alles.
3: Hoe is het om nu daadwerkelijk in die grote stad te leven en te zijn?
2: Ja, vanzelfsprekend. Je kunt zeggen, die stad is om mij heen gebouwd. Je vraagt ook niet aan een boom, hoe is het in het bos?
3: Nee.
2: Ik ben daar onderdeel van.
3: Ja, u bent gewoon echt onderdeel van die stad.
2: Precies.
3: U hebt alles zien gebeuren,
2: ja,
3: hier.
2: Ja, stad hier, wat ze hier zien, dat was een zandvlakte. Daar ging ik vogeltjes kijken met mijn hond. De Oostgracht, ik heb erin gereden met mijn auto.
3: Ja, serieus?
2: Ja. Ja. Ja.
3: Heeft u ooit beseft hoe bijzonder dat was eigenlijk?
2: Nee, niet echt. Niet echt, nee, nee. Als je eind 20 bent, dan is alles een avontuur.
3: Wat is goed gelukt in de stad?
2: De opzet met kernen is een gouden greep geweest. Je ziet steden als, weet ik veel, Zoetermeer en Apeldoorn en zo. Die hebben een oude kern en dan gaan ze daar wijken omheen plakken. Dan krijg je zo'n soort, ja...
3: ja, dat is natuurlijk de ouderwetse manier natuurlijk.
2: Ja, is hier niet gedaan. Groeien. Hier zijn kernen gemaakt. Van 20, Poort 30, Buiten 50.000, Stad 100.000. Nobelhorst zal denk ik 15.000 worden. Oosterwolde weer wat kleiner. Een gouden greep. Met groene longen ertussen. Met water ertussen. En groene longen, singels, bomen, vleermuisjes. In de stadsteden.
3: Heeft u dingen gezien waarvan u zegt, oh, dat is eigenlijk jammer?
2: Ja, er zijn een paar gebeurtenissen geweest die slecht uitgepakt hebben. En dat waren eigenlijk allemaal megalomane, grote projecten. De ijdelheid van de bestuurder. En de ruimte die projectontwikkelaars zagen. En die hebben goud verdiend hier in de jaren 80. Die zijn stinkend rijk geworden. Zijn ze gegund als het mooi wordt. Maar er zaten ook wel dingen tussen. Nou, we hebben nou net de Floriade gehad. Dat is ook zo'n, ja, toch een bijna narcistisch projectje geweest.
3: Toch voor de buitenwereld, hè? Voor de oudere generatie zeker, is het Almere. Wat vindt u daarvan? Dat een grote groep toch nog altijd een beetje kijkt van, ja, wat moet je er?
2: Daar hebben we ons een paar jaar aan geërgerd, aan die uitspraak. En daarna hebben we die stroming volstrekt genegeerd. We wachten wel tot je dochter hier komt wonen.
0: Nico van Duin. In gesprek met Reo van der Weijden. Ja, morgen het verhaal van Winston Rose. Hij kwam in 1980 naar Almere. Teddy Swims is dit. Break up in reverse.

0: luisteren.
1: Forget Me van Lewis Capaldi. Kwart voor acht is het. Was zaken gisteravond op radio en tv.
2: Ja, in Nieuwsuur daar was aandacht voor de dagelijkse droneaanvallen van Oekraïne op Rusland. Ja, die brengen president Poetin in een lastig parket. Zo gaan er geruchten dat hij een nieuwe mobilisatie aan het voorbereiden is. Volgens Rusland-kenner Hubert Smeets durfde Poetin eerder geen mannen op te roepen om naar het front te gaan, omdat hij daar veel verzet mee oproept. Zoals in september 2022.
3: Het leidde toen tot het vertrek van 500.000 tot misschien wel een miljoen jonge mannen van 18 en iets ouder naar Kazachstan, Armenië, Georgië en verder. Daarna heeft hij nooit meer zijn vingers willen branden aan een algemene mobilisatie. Maar het zou kunnen zijn dat hij zich nu gedwongen voelt. Hij kan deze oorlog niet verliezen. Dat is het eind van het regime.
2: Ja, mocht Poetin een mobilisatie uitroepen, dan wacht hij daarmee tot 20 september, denkt Smeets. Dan zijn de verkiezingen. Hij verwacht dat Oekraïne tot die tijd nog hard zal toeslaan.
3: Oekraïne heeft haast. Oekraïne kan zich niet nog zo'n winter als de afgelopen winter veroorloven, waarbij grote energiecentrales, grote gasstations niet meer werken vanwege Russische bombardementen en de bevolking in de kou zit. Dat is de reden waarom Oekraïne deze strategie op dit moment tot een climax probeert te brengen.
2: Ja, dat was gisteravond op tv. Nieuws gaat inmiddels verder. In de loop van de nacht meldt persbureau DPA dat 200.000 Russen een contract hebben getekend bij het leger. Voldoende voor dit jaar, zegt de Russische premier Medvedev.
1: 200.000?
2: Ja.
1: Oké. In Goedenavond Nederland ging het over de herdenking in Amsterdam van de aanslag op de Pride in Berlijn. Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Judith Tiele was ook bij die herdenking. Volgens haar moet er in Nederland voor worden gezorgd dat veiligheid voor de regenbooggemeenschap gewaarborgd blijft. Dat hangt van meerdere dingen af, zei Tiele.
4: Aan de ene kant is die veiligheid goed in beeld. Dus onze veiligheidsdiensten hebben denk ik goed zicht. En wat ik ervan zie als het gaat over bijvoorbeeld extreem religieuze, extremistische bewegingen. En daarnaast ook gewoon preventie. Wat vinden we normaal in Nederland? Dat begint natuurlijk thuis, maar is ook school een belangrijke plek waar mensen vrij en veilig zichzelf moeten kunnen zijn. Ja. Of je nou docent bent of scholier.
1: Volgens hoogleraar onderzoeksjournalistiek Nicky Sterkenburg kan extreem religieus onderwijs een voedingsbodem zijn voor radicalisering. Maar het is niet de enige factor die meespeelt.
5: Het kan, maar het is altijd denk ik een gelaagd probleem. Dus het is niet alleen wat op een school wordt onderwezen, maar ook wat mensen van huis uit meekrijgen. Ook hoe ze er zelf in staan. Ik heb bijvoorbeeld zelf mensen ooit geïnterviewd die uit extreem liberale gezinnen kwamen, die echt heel veel van huis uit hadden meegekregen en toch door een bepaald narratief ineens bevangen waren. Dus dat kan gewoon heel erg wisselen. Het is vaak gewoon een optelsom van heel veel dingen.
2: Langs de lijn en omstreken sprak met onderzoeksjournalist Edwin Schoon over het nieuwe bedrijf dat de president van de FIFA, Gianni Infantino, wil oprichten. En dat bedrijf gaat heten FIFA Forward Enterprise. Het zou het WK voetbal gaan beheren en geld ophalen door aandelen uit te geven. Volgens Schoon is het vooral een zet om meer geld te verdienen.
6: Zij zegt, ja, we investeren, alles gaat terug in het voetbal. Maar als je goed leest, de kleine lettertjes, dan staat er, ja, de alle netto winst gaat terug in het voetbal. Dat betekent dat er ook investeerders zijn, anders gaan ze natuurlijk ook niet investeren, die daar vet aan gaan verdienen.
2: Het afgelopen WK was niet onomstreden, zoals die rode kaart van een Amerikaanse voetballer. Die werd weer teruggedraaid toen Trump even belde met Infantino. Ja, Schoon ziet met de oprichting van dit bedrijf een gevaar voor het voetbal zoals ze dat kennen.
6: Als commercie en politiek zoveel invloed gaat krijgen op hè, het spel waar wij allemaal van houden, ja, is dat nog wel wat we willen zien? En zijn ze dan ook niet de kip met de gouden eieren toch aan het slachten?
2: Dat was gisteravond op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Avontuur, ik was 27, dus dan wil je wat, hè?
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ja, een beetje rechts en dan wel diep.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, dat was wel het verhaal.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Dit is een uittip.
5: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen. En geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
4: Dit was een uittip.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De minister van Natuur moet uiterlijk 17 december een besluit nemen over de natuurvergunning voor Lelystad Airport. Dat heeft de rechter bepaald. En voor zwemlocatie Wellewaard bij Emmeloord geldt sinds gisteren een waarschuwing. Er zijn dode karpers gevonden in het water en op het strand.
9: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
10: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu. Wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers, voornamelijk bij een ingestort winkelcentrum en een ingestorte papierfabriek. Correspondent Anoma van der Veren.
11: Daar is de kans op doden heel hoog, dus ja, daar gaat heel veel aandacht naartoe. Maar er zijn echt wel duizenden reddingswerkers nog bezig hier en daar op de hele regio. Dus wordt echt op een hoop plekken nog wel gezocht.
10: Japanse media melden dat zo'n 130 gewonden worden behandeld in ziekenhuizen. In het Midden-Oosten zijn vannacht aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. In het Friese Franeker begint vandaag de PC, het belangrijkste kaatstoernooi van het jaar. Kaatsen is een balsport waarbij de bal met de handpalm wordt geslagen. PC staat voor Permanente Commissie en die organiseert dit evenement al 173 jaar.
12: De Permanente Commissie die staat eigenlijk buiten de KNKB. KNKB is gewoon in Friesland de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond. De Permanente Commissie die organiseert eigenlijk alleen deze dag. De dag is usus.
13: Pardon?
12: De dag is van ons vandaag.
10: Er worden vandaag duizenden bezoekers verwacht. Henk Fraser wordt bondscoach van Suriname, heeft het nationale team bekendgemaakt. Fraser werd geboren in Suriname. Eerder was hij onder meer trainer bij FC Utrecht en RKC. Als bondscoach van Suriname is hij de opvolger van Sandy Menzo en Henk ten Katen. Het weer, veel zon en warm. 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Dit was het NOS Journaal.
14: Ja, Jeroen, met zulke temperaturen wil je natuurlijk lekker gaan zwemmen. Maar ja, dan kom je op Wellerwaard bij Emmeloord. Daar liggen dode karpers op het strand. Ze liggen ook in het water. Toch kun je er gaan zwemmen. Straks de reacties van zwemmers en zonaanbidders.
8: Ja, en er is een inzamelingsactie begonnen voor dagbesteding De Peppelrode in Emmeloord. Waarom? Nou, het antwoord krijg je zometeen.
15: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je

0: net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al.
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: I Wanna Be The Only One, Eternal en B.B. Winans. Het is 8 minuten over 8.
1: Lekker het water induiken met het warme weer en dan dode karpers op het strand of in het water. Nou, dat kan je overkomen bij recreatiegebied Wellerwaard bij Emmeloord.
0: De provincie zegt dat er op dit moment geen risico's zijn en dat er gewoon gezwommen kan worden. Het verslag is van Roger Dankerlui.
2: Nou, ik hoorde wel iemand van een dode vis, maar ik heb er zelf niks van gemerkt. Nee, het is heerlijk. Lekker windje erbij.
3: We hebben er eentje gevonden. Helaas. Eentje. En dat was ik niet, dat was mijn neefje. Dus.
4: En die werd er niet bang van?
3: Nee, er waren vanochtend, ik heb vanochtend twee heren van, ik weet niet precies welke organisatie, maar ik heb twee heren gezien die het water aan het testen waren. En die hebben het uitgelegd dat het water hartstikke schoon is. Waarschijnlijk is het een virus onder de karpers. En dat was voor mij voldoende om lekker te genieten van het heerlijke weer en de heerlijke plas hier.
4: En jij hebt zo'n dode karper gezien, waar was dat?
5: Ja, een beetje rechts en dan wel diep. En nou, hij lag... Ja, bij je voeten. En ik pakte hem op en toen dacht ik van, nou, een dode vis.
4: Schrok je niet?
5: Jawel. Eerst kwam de realisatie, ik heb een vis in mijn hand. En toen gooide ik hem weg.
4: Uit de laatste metingen blijkt dat de waterkwaliteit voldoet aan de Europese normen voor zwemwater. En dat betekent dat het zuurstofgehalte, maar ook de zuurgraad, allebei normaal zijn. Heb je veel gezwommen?
5: Jazeker, heel de dag lekker gezwommen. Heerlijk water.
4: Maar straks even extra douchen?
5: Zeker, zeker extra douchen.
3: Haren wassen en genieten van een heerlijke zomerse avond.
1: Ja, de provincie raadt de bezoekers aan van de Wellerwaard om de dode vissen niet aan te raken. Lekker douchen na het zwemmen. De waterkwaliteit wordt in de gaten gehouden. En als het nodig is, dan komen er extra maatregelen.

0: Die Die, Shakira en Burna Boy. Het is bijna 8:15, tijd voor het weer.
1: Met Johnny Wilmsen van Weerplaza. Goedemorgen, Johnny.
2: Goedemorgen.
1: Het is al 21 graden.
2: Ja, inderdaad. En volop zonnig. De temperatuur gaat vanochtend alleen maar verder omhoog. De temperaturen die ik op de kaart heb ingetekend voor de ochtend 22, 23, dat is ongeveer over een klein uurtje. Eind van de ochtend zitten we al op 27. Ja, en vanmiddag schieten we door naar boven de 30, 31 of 32 als maximumtemperatuur. Volop zon. Ga je genieten van de zon. Dan moet je denken aan een recreatieplas of een zwembad, denk ik. Want ja, gewoon in de zon zitten is het eigenlijk te warm voor. Maar ga je naar een zwembad, smeer je dan wel in. Want UV-index 6, dan kun je in een kwartier tot 25 minuten verbranden.
1: En hoe is het met de luchtvochtigheid? Is het een beetje te dragen, die warmte?
2: Het valt mee. Het kan een stuk erger, zoals ze bijvoorbeeld in juni hebben meegemaakt. Dat het echt wel heel benauwd en vochtig was. Mm-hmm. Maar met deze temperaturen wordt het uiteindelijk ook wel gewoon enigszins benauwd. Dat zien we ook wel aan de avond- en nachttemperatuur. Want vanavond halverwege de avond is het een graad of 27. En in de nacht komen we net onder de 20. Dus misschien een uurtje dat we net op 18 of 19 komen. Maar lang is dat niet. De warmte begint dan wel een klein beetje in je huis te komen.
1: Ja, en dan kunnen we ook maar een uurtje slapen. Nee, misschien lukt het om meer te slapen. Gekkigheid. Dan de dag van morgen.
2: Morgen start zonnig en in de loop van de dag verschijnt wat meer bewolking. Het is zo dat over het zuidoosten en oosten van Nederland, Limburg, oost van Brabant, Gelderland, trekken waarschijnlijk wat onweersbuien. Flevoland krijgt daar waarschijnlijk geen bui van, maar wel wat wolkenvelden. En de wind draait van zuid naar west gedurende de dag. En daardoor is het een stukje minder heet dan vandaag. Vandaag dus 32, morgen komen we uit op 28. Vrijdag ook wat wolken, misschien een enkele bui. Een graad of 25 en dat geldt ook voor het weekend. Maar zondag en vooral maandag gaat de temperatuur weer tijdelijk wat omhoog. Misschien dat we maandag zelfs weer de 30 aantikken. Dus ja, het blijft voorlopig wel behoorlijk warm zomerweer.
0: Ja, en geen regen van betekenis, hè?
2: Nee, het zou kunnen dus vrijdag een bui, maar dat is dan een enkele. Ja. Ja,
1: dat is alles, Johnny. Dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: Joe, hoi, hoi.
1: Bijna was hij er niet meer geweest. Damien uit Emmeloord. Hij raakte in 2019 betrokken bij een ernstig auto-ongeluk op de Urkerweg. Hij is sinds die tijd zwaar gehandicapt en kan niet meer praten.
0: Zijn ouders begonnen een inzamelingsactie voor dagbesteding De Peppelrode in Emmeloord, omdat ze zo ontzettend blij zijn met hun inspanningen voor Damien. Zijn vader, Jarno, vertelt dat het een wonder is dat Damien nog leeft.
3: Wij hebben op de IC gezeten, op de familiekamer. En halverwege zijn operatie is er dus een zusterverpleging naar ons toegestuurd. Om te vertellen van nou, loop maar mee om hem nog afscheid te nemen. Maar die is halverwege teruggeroepen dat we hebben hem weer.
4: Ja, want Damien heeft het uiteindelijk overleefd. Maar in eerste instantie, ja, dan komen er prognoses. Hoe gaat zijn leven er vanaf nu uitzien? Ja. Wat werd jullie verteld in eerste instantie?
3: Niet letterlijk, maar toch wel redelijk dat het een taskplantje zou worden. Hoe oneerbiedig dat ook klinkt, maar ja, dat was wel het verhaal. Het is echt niet te beschrijven, maar de wereld zakt letterlijk onder je voeten vandaan. Dat is wel echt,
4: Ja, de wereld zakt onder je voeten vandaan, ja. Maar de wereld is ook weer een stukje teruggekomen. Ja. Want hoe gaat het nu met Damien?
3: Nou ja, zoals je ziet heel goed. Hè? Hij is weer vrolijk, hij is blij. Toch? We gaan zo even staan en we gaan ook eventjes de balansoefeningen doen. Goed, gaan we dat eerst doen.
4: Met wat hulp kan Damien weer opstaan en oefeningen doen.
3: En staan. En staan. En staan. Rechtop.
4: En ook eten lukt weer, terwijl eigenlijk was verteld dat vader Jarno niet hoefde te proberen om zijn zoon nog eten te geven.
3: Maar ik heb letterlijk 3 keer per dag een uur met hem in de douche gezeten. Met de vlaande plafond en frustratie en emotie en... Dat hij ook echt boos werd dat ik met hem bezig was. Maar 4 maanden later zaten we bij de McDonald's. En ja, zo ga je dus stap voor stap ga je dus gewoon verder in het hele proces van het revalideren. En hij kan dus zelfstandig niet praten. Hij kan wel wat woorden, kan hij zeggen. Bijvoorbeeld. Maar wat het wel is, de hoop is er wel altijd. De hoop is er nog steeds dat hij bij wijze van zelf zou kunnen lopen.
4: We kijken naar een filmpje opgenomen op de ziekenhuisafdeling waar Damien verpleegd is. En zijn vader heeft beloofd dat Damien ooit lopend terug zou komen. Nou, we zien dat dat gelukt is. Cheyenne, de zus van Damien. Ja, in deze gymzaal in de Peppelrode werkt Damien heel hard aan zijn fysieke gezondheid. Wat betekent het voor jullie als gezin dat hij hier de ruimte en de juiste begeleiding krijgt?
5: Ja, dat betekent echt heel veel. Als ik gewoon zie als zus zijnde dat hij thuis komt en zo blij is dat hij hier geweest is en elke avond in bed aan het aftellen is dat hij hier weer naartoe mag gaan. ja, dat doet als zusje zijnde eigenlijk heel veel. Ja, ik ben denk ik op niemand zo trots als op hem. Nee.
4: Jullie zamelen nu ook geld in voor de Peppelrode, voor een therapeutische fiets, voor Damien, maar voor alle bewoners hier.
3: Ja.
4: En voor een vakantie naar Ameland, in een aangepast vakantiehuis met de groep van Damien.
3: Ja.
4: Wat zou dat betekenen voor jullie als jullie dat kunnen bereiken, dat doel voor de Peppelrode?
3: Nou ja, dat zal werelds wezen. Ja, het is misschien een klein beetje hoog gegrepen doel, ik weet het niet. Maar kijk, wij hebben een doel. Maar wat is er dan mooier om daar nog weer iets aan te hangen, dat je een ander weer wat terug kan geven. En dat is eigenlijk misschien nog wel mooier.
1: En wil je de actie steunen? Dat kan via omroefleverand.nl. Het verslag was van Ruben Den Harder.
0: Zometeen berichten uit binnen- en buitenland. Dan gaat het over de bosbranden, onder andere in Spanje en Frankrijk. Ja, daar houden ze hun hart vast. Want ja, die temperatuur, die gaat alleen maar weer verder.

0: You Can't Hurry Love van Phil Collins. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Spanje en Frankrijk die houden hun hart vast. Vandaag begint de nieuwe hittegolf met temperaturen tot ruim 40 graden. Juist nu de bosbranden redelijk onder controle zijn. Zoals die grote bij Bordeaux. Hoewel het vuur is gestabiliseerd, laait het ook weer op. Correspondent Saskia Houtuin legt uit hoe dat zit.
2: Brandgebied heeft zich niet verder uitgebreid sinds maandag, dinsdag. En het is dus stabiel gebleven. Dat is dus niet meer geworden. Maar tegelijkertijd zijn er wel nieuwe brandhaarden ontstaan. Dat was gisteren op 14 verschillende plekken.
1: Niet alleen in Frankrijk en Spanje woeden felle bosbranden. Ook in Marokko, Algerije en Tunesië zijn de hulpdiensten de afgelopen weken druk geweest. Daar lijken de meeste branden onder controle.
0: In Beekbergen heeft brand gewoed in een zorginstelling voor jongeren met autisme. 20 jongeren en hun begeleiders moesten het pand uit. Een kinderzomerkamp in de buurt is uit voorzorg ontruimd, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.
3: Zij zijn verplaatst naar een andere locatie. En zij kunnen helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En we willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
0: Nou, dat pand is helemaal uitgebrand. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.
1: Het blijft keurig droog in Nederland. En dat merken we ook de scheepvaart, want het water staat historisch laag. Vorige week werd het Twentekanaal gesloten, dat heb je vast meegekregen. En vanaf vrijdag is ook de haven van Deventer dicht. Dat heeft twee redenen, zegt de gemeente.
4: Aan de ene kant wordt het voor schepen onmogelijk bij deze laagte van de IJssel om met de sluis in te varen. Aan de andere kant is de sluis ook een waterkering. En het hoogteverschil tussen het water tussen de IJssel en het water daarachter is inmiddels zo hoog dat de sluis dicht moet om een veilige situatie te creëren voor het achterland.
1: Nou, door die sluis dicht te houden blijft daar genoeg water. Bedrijven moeten hun goederen nu met de vrachtwagen vervoeren.
0: In Japan wordt nog gezocht naar vermisten na de zware aardbeving van gisteren op een eiland in het zuiden. Er zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen. Veel gebouwen zijn ingestort. Reddingswerkers zijn vooral druk bezig bij een ingestort winkelcentrum, zegt correspondent Anoma van der Veren.
5: We zijn inderdaad nog hard aan het zoeken naar de 20, 30 mensen die achter zijn gebleven toen na die eerste beving ongeveer 200 mensen waren geëvacueerd. En het soortgelijke geval ook verderop in een papierfabriek. Daar zijn ook nog steeds 9 vermisten. Er zijn ook 2 doden gevallen. En er zitten nog 11 mensen vast sinds vanochtend. Dus er wordt hard gezocht.
0: Ja, die beving had een kracht van 7,1. Dat waren wat zaken van buiten deze provincie.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
1: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Zonder leden geen max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: De minister van Natuur moet uiterlijk 17 december een besluit nemen over de natuurvergunning voor Lelystad Airport. Dat heeft de rechter bepaald. Het ministerie wilde daar nog 4 jaar de tijd voor nemen, maar dat duurt de rechtbank te lang. Zonder de vergunning kan de luchthaven niet open voor vakantievluchten. Lelystad Airport zegt erop te vertrouwen dat het kabinet besluit om de luchthaven open te stellen voor passagiersvluchten. Voor zwemlocatie Wellewaard bij Emmeloord geldt sinds gisteren een waarschuwing. De afgelopen dagen zijn er dode karpers gevonden in het water en op het strand. Zwemmen blijft toegestaan omdat de waterkwaliteit volgens het waterschap voldoet aan de Europese normen. De vissterfte wordt mogelijk veroorzaakt door een ziekte onder de karpers. Bezoekers wordt geadviseerd dode vissen niet aan te raken en na het zwemmen extra goed te douchen. Scheepswerf Hoekman op Urk kan de voormalige ambtswoning van de burgemeester eindelijk gebruiken. De gemeente vernieuwt het huurcontract, waardoor het pand na jaren vertraging kan worden ingericht als kantoor en opslag. De werf wil het terrein uiteindelijk kopen, maar daar beslist de gemeente pas later over. Bewoning van de voormalige dienstwoning blijft uitgesloten vanwege de staat van het pand en de werkzaamheden op de werf. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze app.
9: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. In het Midden-Oosten zijn vannacht aanvallen geweest. Iran voerde een rakettenaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Alle raketten zouden zijn onderschept. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers.
10: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag is het zonnig met hier en daar wat sluierwolken of een klein stapelwolkje. Het wordt tropisch heet met 30 tot 32 graden en er is weinig wind. De zon schijnt vanmiddag met UV-index 6 en dit betekent dat je zonder bescherming al in 15 tot 25 minuten kunt verbranden. Vanavond is het nog lang zomers warm, met om 9 uur vanavond nog 27 graden. In de nacht komt het kwik maar heel eventjes onder de 20 graden. Het is droog en nagenoeg helder. Morgen start zonnig, in de loop van de dag neemt de bewolking toe, maar het blijft waarschijnlijk overal droog. De wind draait morgen van zuid naar west tot noordwest en voert minder hete lucht aan. Met 27 of 28 graden is het morgenmiddag duidelijk minder heet dan vanmiddag, maar nog wel zomers warm.
11: En straks bekijken we het nieuws door een marketingbril met Wouter de Vries.
12: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Will to power, baby, I love your way. Het is 7:07.
1: Veel ronde getallen die we deze woensdag met elkaar gaan bespreken. 80 voor op de weg, 50 is de leeftijd van de woonplaats van onze Almeerse marketing-expert Wouter de Vries.
0: Ja, Wouter, goedemorgen.
2: Ja.
0: Fijn dat je weer bij ons in de studio bent. Jouw stad Almere bestaat dus 50 jaar. Nou, ja. Daar hebben wij bij Omroep Flevoland ook een serie over gemaakt. En dan blikken we terug met de pioniers van toen. Merk jij daar iets van? Van die 50 jaar, evenementen, merk je er iets van?
2: Nee.
0: Oh.
2: Ik merk er heel weinig van, maar ja, ik merk van wel meer dingen niet zo gek veel.
0: Oh.
2: Ik heb toch even gecheckt wat er dan is. Hè. Er schijnt een jubileumfonds te zijn waar je aanvragen kan doen als je een evenement wil organiseren als burgers. En er zijn 40 aanvragen binnen. Dus er zijn 40 events komen er, kleinschalig. Er komt een groot buurtfeest op de Evenaar. Evenaar, het buurtfeest. Maar ik zou eigenlijk willen pleiten dat er toch ook een groot thema in het lager onderwijs moet komen over de roots van al die kinderen.
1: Goed idee.
2: Marketingtechnisch is Almere wel fantastisch, want het is de jongste stad van Nederland.
0: Ja.
2: Wij zijn de jeugd, wij zijn de toekomst en er is hier best wel veel gebeurd. Dus ik zou eigenlijk het lager onderwijs eens op willen roepen of ze komend half jaar de jeugd van Almere kunnen bijscholen, maar ook een toekomstvisie kunnen laten maken die we over 25 jaar openmaken. Dus hoe ziet de wereld, hoe ziet Almere er over 25 jaar of 50 jaar uit?
0: Nou, dat is een ontzettend leuk idee, ja.
1: Wat zou je de kinderen willen vertellen dan?
2: Nou,
1: extra les of zo?
2: Wat ik altijd wel belangrijk vind, hè, iedereen die scheldt op Almere, op Lelystad, op de polder. Terwijl ik het hier geweldig vind. Ik hoor gewoon weinig mensen gewoon eens zeggen van dat polderuitzicht en die stad de Almere.
0: Uh-huh.
2: De jongste stad van Nederland, gebouwd op klei.
0: Ja.
2: Als je dat gewoon de jeugd eens bijbrengt. 0,36.
0: Dat ze beseffen van, dit is niet zomaar wat, waar wij wonen. En dat ze dan ook een bepaalde trots daardoor krijgen dat uitstralen.
2: Ja, en je bent hier werkelijk gezamenlijk een stad aan het bouwen.
1: Dat, nog steeds, ja.
2: Alle buurtwijken. Je zou ook iets heel leuks kunnen doen. Dat er is een estafette loop door de verschillende wijken komen. Ik zat laatst in de nachtbus.
0: Ja.
2: En ik ben een automobilist, puur zang.
0: Ja.
2: En toen reed ik eens zo over die busbaan. En ik zat naar buiten te kijken. Ik denk, nou woon ik verdorie toch al op bijna 30 jaar in Almere. Maar ik zie hier stukken van Almere die heb ik nog nooit eerder gezien.
0: Oh, ja.
2: Want als automobilist heb je toch afrit 6, afrit 5.
0: Ja.
2: En je weg naar huis, over de rondweg.
1: Je wel.
2: Hè, maar die busbaan, die is ook niet begaanbaar voor auto's.
0: Nee,
2: of voor
0: klopt,
2: fietsen.
0: Nee, zeker.
2: Dus dat is een stuk route. Dus ik zou een mooie actie in het onderwijs van Almere 50 jaar en de slogan, de jongste stad van Nederland, gebouwd op klei, zou ik vaker willen horen en zien.
0: Nou, en de estafette lopen. Ik vind het mooie ideeën. Ja.
1: Gaan we naar een ander rondgetal, Wouter. 80, want de provincie vraagt automobilisten 80 kilometer per uur te rijden op de provinciale wegen. Met de slogan, wij rijden 80.
2: Ja.
1: Werkt dat, zo'n positieve slogan?
2: Dit is het leukste onderwerp dat ik in al die jaren bij jullie gekregen heb. Want dit is nou echt marketing in hart en nieren. Hier kom je op de stimulus-respons-theorie uit. En dat is een theorie dat je een stimulus, een prikkel geeft en dan wil je een bepaald gedrag hebben. Wij kennen de stimulus-respons allemaal met het opvoeden van onze kinderen. Want als het kind het bordje niet leeg eet, wat zeggen we dan?
0: Ja, dan krijg je geen toetje. Maar dat is de negatieve.
2: Ja, dat is de straf.
0: Ja.
2: Dus dat is de negatieve kant.
0: Ja.
2: Je kan ook de positieve, je kan ook belonen.
0: Ja.
2: Dus
0: als je
2: stimulus
0: bordje leeg eet,
2: gaat twee kanten op.
0: Ja.
2: Positief of negatief. Nou, en dat positief of negatief, dat noemen we in de marketing message framing. Dus welke richting ga je aan? Nou, bij alcohol heb je het heel duidelijk gezien, hè? Want de slogan van jaren geleden was, weten jullie die nog?
1: Plaatje op, plaatje rijden.
2: Ja, die is heel lang geleden.
1: Ja, ik ben het van lang geleden.
0: De Bob.
1: Zet hem op.
0: Ja, ik ben de Bob.
2: Die is die nu. Of Bob is tegenwoordig. Maar ja. We hebben ook nog drank maakt meer kapot dan je lief.
1: Ja. Oh ja, ja.
2: Dus dat is een negatief frame. Drank maakt meer kapot, dus negatief. Sigaretten, frame ook, tabak, negatief.
1: Ja.
2: En de Bob-reclame is positief, hè? Daar beloon je iemand voor, die is de Bob. Hè?
0: Die is ontzettend goed opgepakt. Ja. Hè? Tegenwoordig, dat hoor ik mijn jongens ook zeggen. Die zeggen, ik ben de Bob.
2: Ja.
0: Zo gaat dat.
2: Ik zelf heb het idee dat positief framen beter werkt dan negatief framen. En wij rijden 80 als je daar een gevoel bij doet van, dikke letters ook wij. Uh-huh. Ik ook iets gezamenlijks van, dit klaren we gezamenlijk. Vind ik positief. Maar dan komt er een grote maar. Ik ben ook altijd academicus geweest op de VU. Ik ben er toch eens even ingedoken van wat ik hier beweer. Dat positief framen beter werkt dan negatief framen. Is daar nou ook wetenschappelijk empirisch bewijs voor? Ik heb eens even ChatGPT. Nee. We neigen er wel naar, maar echt significant mag ik het niet noemen volgens metastudies. Dit is hele zware taal. Dus de toehoorder moet het hebben met het oordeel van een 67-jarige oude rot. Die denkt dat het positief werkt. Ja. Daar doen we het dan maar mee vandaag.
0: Ja, daar doen we het dan maar mee. Want ik dacht van, ik heb het er met mijn zonen nog niet over gehad. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat zij als zij voorbij zo'n bord rijden, dat ze denken, ik lekker niet. En dat ze extra hard gaan rijden.
2: Maar het is nooit zo dat je met één slogan werkelijk iedere doelgroep bereikte.
0: Nee.
2: Waar we het ook vaker over gehad hebben, communicatie gaat er uiteindelijk om dat je iets roept en je wil gedrag veranderen, bevestigen, belonen.
1: Juist, die manier. Zeg nog een ander onderwerp, Wouter. Schiphol, dat investeert 40 miljoen euro in vliegveld Lelystad voor de vakantievluchten. Er moet nog een natuurvergunning worden gegeven. Daar is de rechter ook weer, heeft daar gisteren uitspraak over gedaan. Is dat nou ook marketing dat zo'n Schiphol zegt, 40 miljoen voor Lelystad, om de Rijksoverheid onder druk te zetten met die natuurvergunning? Wat denk jij?
2: Nou, het zit zelfs iets anders in elkaar. De rechter heeft gisteren een uitspraak gedaan dat er nu eens eindelijk iets besloten moet worden.
1: Nog dit jaar, hè?
2: Nou, en ik denk dat burgers hier echt niks van begrijpen. Als je al anti-politiek bent, dan zul je hier zeggen van sluiten die handel. Maar de rechter heeft dus gisteren gezegd dat er met hoogste spoed een uitspraak moet komen over de natuurvergunning.
1: Zeker.
2: En die natuurvergunning, die aanvraag, ligt al sinds maart 2020 op tafel. Ja. De uitspraak had eigenlijk moeten zijn voor 30 april 2021. Dus die ambtenaren en dat hele ministerie is al 5 jaar te laat over zoiets. Moet je eens ingaan dat nagaan als burgers gewoon zoiets zouden doen. Dat je gewoon zou zeggen van, een uitspraak.
0: Duurt wat langer.
2: Duurt wat langer. Ik ben nog eventjes bezig.
1: Ja. Nee, je wordt al 10 keer ontslagen, joh.
0: Even geduld.
2: En nu heeft de rechter dus gisteren besloten dat het met de hoogste spoed opgelost moet worden.
0: Ja, december. December, dan moet het zover zijn. Ja. En, want het ministerie had gezegd, we hebben eigenlijk nog 4 jaar de tijd nodig. Dat is
2: ze krijgen de hoogste spoed, betekent 21 weken.
0: Ja.
2: Terwijl je al 5 jaar te laat bent. Nou, ik ben helemaal geen doemdenker, maar ik zou zeggen tegen die minister, zeg eens tegen al je ambtenaren dat vanaf morgen niemand, maar dan ook niemand meer thuis mag werken. Dat je met z'n allen op dat ministerie komt en dat die vergunning binnen een week geregeld is. En ik zou daar dus een frame neerzetten van negatief. Huppatee.
0: Alle verloven intrekken.
2: Ja, alle verloven, huppatee. Hier komen.
1: Het is je bent streng vandaag,
2: Wouter. Dit is van de zotte. Dit kan toch niet. Hier lacht heel Nederland zich suf om.
1: Ja. Wouter, dat waren mooie ronde getallen.
2: Ja.
1: 50, 80 en 40.
2: Ja.
1: Dank voor je toelichting.
2: En morgen ga ik weer lekker naar mijn favoriete eilandje.
1: Oh!
2: Terschelling.
1: Leuk!
2: Dus dat wordt weer feest.
1: Veel plezier.
0: Veel plezier daar. Dank je wel, hè.

0: American Girls van Harry Styles. Het is 9:10. Nog wat zaken die gisteravond op radio en tv voorbij kwamen.
1: Op de televisie heb je Goedenavond Nederland. Daar ging het over de herdenking in Amsterdam van de aanslag op de Pride in Berlijn. Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Judith Thiele, die was ook bij de herdenking. En volgens haar moet er in Nederland voor worden gezorgd dat veiligheid voor de regenbooggemeenschap gewaarborgd blijft. Dat hangt af van meerdere dingen, zei Thiele.
2: Aan de ene kant is die veiligheid goed in beeld. Dus onze veiligheidsdiensten hebben denk ik goed zicht. En wat ik ervan zie, als het gaat over bijvoorbeeld extreem religieuze, extremistische bewegingen. En daarnaast ook gewoon preventie. Wat vinden we normaal in Nederland? Dat begint natuurlijk thuis, maar is ook school een belangrijke plek waar mensen vrij en veilig zichzelf moeten kunnen zijn. Ja. Of je nou docent bent of scholier.
1: Volgens hoogleraar onderzoeksjournalistiek Nikki Sterkenburg kan extreem religieus onderwijs een voedingsbodem zijn voor radicalisering. Maar dat is niet de enige factor die meespeelt.
3: Het kan, maar het is altijd denk ik een gelaagd probleem. Dus het is niet alleen wat op een school wordt onderwezen, maar ook wat mensen van huis uit meekrijgen. Ook hoe ze er zelf in staan. Ik heb bijvoorbeeld zelf mensen ooit geïnterviewd die uit extreem liberale gezinnen kwamen, die echt heel veel van huis uit hadden meegekregen en toch door een bepaald narratief ineens bevangen waren. Dus dat kan gewoon heel erg wisselen. Het is vaak gewoon een optelsom van heel veel dingen.
0: Langs de lijn en omstreken sprak met onderzoeksjournalist Edwin Schoon over het nieuwe bedrijf dat de president van de FIFA, Gianni Infantino, wil oprichten. FIFA Forward Enterprise. Dat zou het WK voetbal gaan beheren en geld ophalen door aandelen uit te geven. Nou, volgens Schoon is het vooral een zet om nog meer geld te verdienen.
4: Zij zegt, ja, we investeren, alles gaat terug in het voetbal. Maar als je goed leest, de kleine lettertjes, dan staat er, ja, alle netto winst gaat terug in het voetbal. Dat betekent dat er ook investeerders zijn, anders gaan ze natuurlijk ook niet investeren, die daar vet aan gaan verdienen.
0: Ja, dat lijkt me ook inderdaad. Het afgelopen WK was niet onomstreden. Dat weet je natuurlijk, hè? Die rode kaart bijvoorbeeld. Oh, ja. Amerikaanse voetballer, nou, die werd teruggedraaid. Belletje tussen Infantino en president Trump. Nou, Schoon ziet met de oprichting van dit bedrijf een gevaar voor het voetbal zoals we dat kennen.
4: Als commercie en politiek zoveel invloed gaat krijgen op hè, het spel waar wij allemaal van houden, ja, is dat nog wel wat we willen zien? En zijn ze dan ook niet de kip met de gouden eieren toch aan het slachten?
0: Ja, de vraag stellen is een beantwoorden, kan je wel bijna zeggen. Dat waren wat zaken die gisteravond voorbij kwamen op radio en televisie.
1: Straks Flevoland Muziekland met Jorine.
0: Zeker. Dit is James Blunt, 1973.

0: Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
1: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
2: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
5: De minister van Natuur moet uiterlijk 17 december een besluit nemen over de natuurvergunning voor Lelystad Airport. Dat heeft de rechter bepaald. En voor zwemlocatie Wellewaard bij Emmeloord geldt sinds gisteren een waarschuwing. Er zijn dode karpers gevonden in het water en op het strand.
6: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
7: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht op verschillende plekken invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten rond 1:15 een huis binnen in het stadsdeel Overschie. Een man werd daarna geblinddoekt afgevoerd. In Eindhoven was ook zo'n inval. De voordeur van een huis werd door de dienst speciale interventies van de politie opgeblazen, waarna een man werd gearresteerd. In een zorgcentrum voor jongeren in het Gelderse Beekbergen heeft vannacht brand gewoed. 20 jongeren en hun begeleiders werden geëvacueerd. Een van hen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een kinderzomerkamp in de buurt is uit voorzorg ontruimd, zegt de veiligheidsregio.
8: Zij kunnen inderdaad helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En we willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
7: Het vuur is inmiddels onder controle, maar het nablussen gaat waarschijnlijk nog de hele dag duren. Een onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie. De maatschappij bevestigt dat na een bericht in de Volkskrant. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is. De divisie houdt zich bezig met klein onderhoud aan vliegtuigen zoals krassen en deuken. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Bij de aanval zijn doden gevallen, zegt correspondent Daisy Moore.
9: We horen vanochtend dat tenminste 8 van hun soldaten gedood zijn bij deze aanvallen. En Saudi-Arabië liet na de aanvallen weten dat ze niet uit zijn op escalatie, maar dat ze hard zullen reageren als zij worden aangevallen.
7: Iran opende gisteravond het vuur met raketaanvallen op Jordanië. Het weer, veel zon en warm. 28 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Morgen is het een paar graden minder warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel, het is 9:02. Eens even kijken hoe druk het op de weg is. Nou, valt alles mee. Geen files of vertragingen, dus je kunt er lekker doorrijden. Er is wel een flitser gemeld op de A6 bij Band en Emmeloord richting Joure. Hectometerpaal 289,4. En kom je ook een flitser tegen, kun je natuurlijk doorgeven via de app van Flitsmeister. En zometeen in Flevoland Muziekland. Er is nieuws over de Beatles.
10: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcert.

0: Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Bel 0800-2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Met Jolien Dalstra.

Brother Louie en Señorita, ik vind het een leuke combi. 9:12, Flevoland Muziekland. Fijn dat je erbij bent. Oh, wat gaat het warm worden vandaag. Rustig aan, kalm, misschien wel gewoon in de schaduw. Ja, in de felle zon. Wow, zeker op de heetste uren. Ik zou het proberen te vermijden op deze woensdag. Maar misschien ben je er juist wel een heel groot liefhebber van. Ik zei het net al tegen je, ik heb nieuws over de Beatles voor je. Want die hebben op hun website een aftelklok geplaatst. Die loopt vanmiddag om 2:00 Nederlandse tijd af. Nou, de Britse band meldt daarbij dat er binnenkort spannend nieuws wordt aangekondigd. Op de website worden fans opgeroepen zich vooral aan te melden voor de officiële mailinglijst. Want ja, dan ben je als eerste op de hoogte van de aankondiging, wat die dan ook is. Wie geduld heeft, wordt beloond. Er komt binnenkort spannend nieuws aan, zo luidt de boodschap. Nou, mogelijk gaat het om de aankondiging van een jubileumuitgave van het album Rubber Soul uit 1965. En op dat album staat onder andere dit nummer.

Wat zei ik nou gisteren? Ik ga hem niet meer draaien. Ja, hij is gewoon zo lekker, Justin de Wild, dat... Dat doen we gewoon nog een keer. Wat ook fijn is, om aan mee te doen vooral, is Kiek. Twee foto's krijg je in beeld en dan kun jij eens even gaan puzzelen wat daar is veranderd, weggepikt, toegevoegd, net even veranderd. Twee foto's van nieuw initiatief in Lelystad. De buurjongens en de buurmeiden, een sociale horecaonderneming. Die opent een pizzeria in het centrum van Lelystad. Waar jongeren die op school of privé zijn vastgelopen... werk krijgen en structuur krijgen. Dat is een geweldig mooi initiatief. Er zijn al twee foodtrucks en er komt nu dus ook een pizzeria aan. De initiatiefnemer, dat is Rick van der Molen. Die is al zo'n 5 jaar bezig met de buurjongens en de buurmeiden. Hij zegt het is gewoon prettig om een vaste plek te hebben. Kunnen we ook met de jeugd in gesprek. Dus vandaar dat initiatief voor de pizzeria. Nou, op de foto zie je dat er nog aandacht wat werken verzet moet worden. Maar wat is nou het verschil? Je zou zeggen van... Ja, zoveel is er nou toch ook weer niet te zien. Nou, er liggen daar wat van die platen op de grond. Misschien is dat het. Zijn dat er één meer of minder? Zou kunnen, ik weet het niet. Ik puzzel met je mee. Als je nou je antwoord voor 11 doorgeeft... dan maak je kans op leuke prijzen.

beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: De minister van Natuur moet uiterlijk 17 december een besluit nemen over de natuurvergunning voor Lelystad Airport. Dat heeft de rechter bepaald. Het ministerie wilde daar nog 4 jaar de tijd voor nemen, maar dat duurt de rechtbank te lang. Zonder de vergunning kan de luchthaven niet open voor vakantievluchten. Lelystad Airport zegt erop te vertrouwen dat het kabinet besluit om de luchthaven open te stellen voor passagiersvluchten. Scheepswerf Hoekman op Urk kan de voormalige ambtswoning van de burgemeester eindelijk gaan gebruiken. De gemeente vernieuwt het huurcontract, waardoor het pand na jaren vertraging kan worden ingericht als kantoor en opslag. De werf wil het terrein uiteindelijk kopen, maar daar beslist de gemeente pas later over. Bewoning van de voormalige dienstwoning blijft uitgesloten vanwege de staat van het pand en de werkzaamheden op de werf. Meer nieuws op web en app.
8: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Arrestatieteams hebben vannacht invallen gedaan in woningen in Rotterdam en Eindhoven in een terrorismeonderzoek. In beide gevallen is iemand gearresteerd. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. In het Midden-Oosten zijn vannacht aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Alle raketten zouden zijn onderschept. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan.
9: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag is het zonnig met hier en daar wat sluierwolken of een klein stapelwolkje. Het wordt tropisch heet met 30 tot 32 graden en er is weinig wind. De zon schijnt vanmiddag met UV-index 6 en dit betekent dat je zonder bescherming al in 15 tot 25 minuten kunt verbranden. Vanavond is het nog lang zomers warm met om 9 uur vanavond nog 27 graden. In de nacht komt het kwik maar heel eventjes onder de 20 graden. Het is droog en nagenoeg helder. Morgen start zonnig, in de loop van de dag neemt de bewolking toe, maar het blijft waarschijnlijk overal droog. De wind draait morgen van zuid naar west tot noordwest en voert minder hete lucht aan. Met 27 of 28 graden is het morgenmiddag duidelijk minder heet dan vanmiddag, maar nog wel zomers warm.
7: Geen files of vertragingen, wel wat flitsers. Staat er eentje op de A6 bij Band en Meloord richting Jouren. Hectometerpaal 289,4. En ook op de N702, de Hoge Ring in Almere, wordt je op je snelheid gecontroleerd. En dat is dan in beide richtingen bij hectometerpaal 2,5. Zometeen in Flevoland Muziekland gaan we terug naar 1967.
10: Flevoland. Goedemorgen.
11: Flevoland Muziekland.
12: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Human Nature van Michael Jackson. Het is 10:20.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ik neem je mee terug naar The Summer of Love van 1967. Het jaar waarin toch wel de hippies het straatbeeld bepaalden. In de muziek draait het onder andere om 5 heren uit Manchester. De Hollies met hun vrolijke Carrie Ann. Nou, die Carrie Ann die bestond helemaal niet. De zanger van de Hollies, Graham Nash, die schreef het nummer stiekem voor zangeres Marian Faithfull. Maar ja, hij was zo ontzettend verlegen dat hij haar naam niet durfde te zingen. Dus ja, hij maakte er Carrie Ann van. En misschien heeft dat er wel voor gezorgd dat het een enorm grote hit werd. Yeah.

Rain Me en Sam Fender en Olivia Dean. Ik heb een berichtje binnengekregen van Judith. Ja, ik moet daar ontzettend om lachen. En ik geef Judith helemaal gelijk. Ze zegt, waarom heb je van die vreselijk lelijke plastic sloffen aan? Ja, je hebt helemaal gelijk. Ze zijn echt knoerd lelijk. Maar ik was gisteren naar de winkel. Ik zal het uitleggen. Ik heb die Nijmeegse Vierdaagse dus gelopen. Gisteren dacht ik, ach, ik kan wel weer schoenen aan. Nou, dat was dus niet het geval. Ik heb nogal pijnlijke voeten nog steeds. Moet ik dat zeggen? Nou ja, vooruit. Mijn rechter kleine teen, er zit een flinke bloedblaar op. En dat doet gewoon heel erg zeer als ik de schoenen aan heb. En ik heb nu maat, het is ook veel te groot wat ik aan heb. Maat 44, geloof ik. Van die plastic lelijke sloffen. Maar ja, dan kan ik nog wel een beetje fatsoenlijk lopen. Dus vandaar. Maar jullie hebben helemaal gelijk. Ze zijn knoerd lelijk.

Het is mijn leven. Het is alweer 4:04. Marco die staat hier in de studio. Gaat zo het van mij overnemen voor het tweede uurtje voor Muziekland. Intussen kijk ik even naar de inzendingen voor Kiek. Nou, daar word ik toch wel heel blij van. Als ik bijvoorbeeld kijk waar de inzendingen vandaan komen. Sneek, Pijnakker, Almere, Zeewolde. Maar ook Zweden. Nesje. Spreek ik dat goed uit? Trema op de A, trema op de O. Knekkebreut, Nesje. Denk het wel.

0: Dit is Flevoland.
1: Avontuur, ik was 27, dus dan wil je wat, hè?
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ja, een beetje rechts en dan wel diep.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, dat was wel het verhaal.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
7: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
6: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De minister van Natuur moet uiterlijk 17 december een besluit nemen over de natuurvergunning voor Lelystad Airport. Dat heeft de rechter bepaald. En voor zwemlocatie Wellewaard bij Emmeloord geldt sinds gisteren een waarschuwing. Er zijn dode karpers gevonden in het water en op het strand.
9: Dit is Flevoland. Ook op omroepflevoland.nl.
10: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Arrestatieteams hebben vannacht in huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar invallen gedaan in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten een huis binnen in het stadsdeel Overschie, waarna iemand geblinddoekt werd afgevoerd. In Eindhoven werd de voordeur van een huis opgeblazen. De verdachte die daar is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. Over de arrestatie in Alkmaar is niets bekend. Bij aanvallen van Amerika en Saoedi-Arabië zijn in Irak afgelopen nacht 20 mensen gedood en 32 mensen gewond geraakt. De aanvallen waren gericht tegen een pro-Iraanse militie. Waarschijnlijk was het een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Iran vuurde ook raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië. Die zouden allemaal zijn onderschept. Een onderhoudstak van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie. Dat bevestigt de maatschappij na een bericht in de Volkskrant. De dochteronderneming doet klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals het repareren van krassen en deuken. De divisie zou niet voldoen aan de eisen dat dit sneller moet worden afgehandeld en geregistreerd. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is en ook niet is geweest. De vader van een van de slachtoffers van de Utrechtse tramaanslag is overleden. René Verschuur verloor in 2019 zijn dochter Roos, die door tramschutter Gökmen T. werd doodgeschoten. Verschuur was daarna veel in de media te zien, met name rond het strafproces tegen Gökmen T. Ook vond hij dat de aanslag had kunnen worden voorkomen. Hij streed voor erkenning daarvoor. In 2021 bleek uit onderzoek van de inspectie dat de politie en het OM inderdaad meer hadden kunnen doen om het risico op een aanslag te verkleinen. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
11: Met dan nu de verkeersinformatie hier bij Omroep Flevoland. Even kijken hoor, geen files, geen vertragingen, maar wel 3 snelheidscontroles. Uitkijken geblazen op de A6 bij Band, Emmeloord richting Jouren. Hectometerpaal 289,4. Dan een radar op de N50 en N's in beide richtingen bij 262,7. En er nog eentje, ik denk dat het dezelfde is. Er zou er ook eentje dan staan bij 264,6. Het tweede uur Flevoland Muziekland is onderweg met natuurlijk weer het leukste spelletje van de Flevolandse radio. We gaan terug.

naar een bepaald jaar. Ik ben in mijn eigen platenkast gedoken. En we hebben heel veel heerlijke muziek. Zometeen Ferry de Lits en Shaq met Baco in Monaco, zou ik ook wel willen. Maar zometeen eerst de Alan Parsons Project. En Don't Answer Me.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Met Marco Verhagen.

Ferry de Lits en Shaq en Baco in Monaco. Het is 13 minuten over 10 geworden. En het is weer tijd voor een nieuwe Flevoland Muziekland. Althans, het tweede uur van deze woensdag, de 29e juli. Een bloedhete woensdag, kan ik wel zeggen. En ik ga eens eventjes kijken welke bekende mensen er jarig zijn vandaag. Wie mogen we feliciteren? André Dommelmans, de acteur, is vandaag 39 jaar oud geworden. 39 kaarsjes worden dus uitgeblazen in Huize Dommelmans. Verder zijn er nog echt wel heel bekende mensen jarig eigenlijk. Nou, Heer de Maas, acteur, bekende hem nog wel uit Spijkeroek en Onderweg naar Morgen, is vandaag 82 jaar oud geworden, is geboren in 1944. En Harry Mulisch zou vandaag 99 jaar zijn geworden, waren het niet dat hij is overleden op 30 oktober 2010. En hij was natuurlijk een schrijver. Ja, soms duik je je eigen platenkast in en dan kom je een vergeten pareltje tegen. Deze keer een CD-single uit 1996 van Gina De Wit. Dit nummer, ze deed daarmee mee aan het Nationaal Songfestival van het jaar 1996. En ze eindigde knap als tweede. De overwinning ging uiteindelijk naar Maxine en Franklin Brown. Toeval wil dat Franklin zo meteen ook bij ons is, tussen 1 en 2. Zij zongen natuurlijk samen Maxine en Franklin Brown de eerste keer die Nederland op het Eurovisiepodium vertegenwoordigde. Toch is dit liedje zo'n liedje dat de moeite waard blijft om nog eens te laten horen. Een mooi stukje Nederlandse songfestivalgeschiedenis. Hier is Gina De Wit met De Wereld Is Van Jou.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Martha Reeves was dat in Dancing in the Street. En ik ken natuurlijk ook de versie in het duet met Mick Jagger en David Bowie. Die hebben dat natuurlijk later nog eens een keer dunnetjes overgedaan. Gisteren was het een heel makkelijk spelletje. Want toen had onze inmiddels ontslagen stagiair per ongeluk de oplossing al online gezet. Nou, dat gebeurt ons natuurlijk niet nog een keer. Althans, vandaag niet. Ik kan niet beloven dat dit in de toekomst natuurlijk niet meer gaat gebeuren. Ik laat hem even zien voor de mensen die met ons meekijken op televisie. Goedemorgen trouwens. Je kan ook even kijken naar onze Facebookpagina. Daar staat die foto ook op. Of gewoon onze website omroepflevoland.nl. Daar kun je overigens ook het antwoord doorgeven. Dan zet je er even achter /kiek. Dus omroepflevoland.nl/kiek. Of je belt hem door met 0320 28 50 50. Twee foto's van de buurjongens en de buurmeiden in Lelystad. Dat is een sociale horecaonderneming. Die opent een pizzeria in het centrum. Maar jongeren die op school of privé zijn vastgelopen. En door werk een structuur gaan krijgen. Nou, het ziet er nog niet echt uit als een gezellige pizzeria. Ze zijn er nog druk aan het verbouwen. En er zit ook een verschil in die twee foto's. Is het een makkelijke of is het een moeilijke? Als ik heel snel kijk, dan vind ik hem pittig. Dat kan ik je wel zeggen. Ik zoek het even in de details. Ah, ik zie het al. Ja, ja, ja. Er is iemand die... wat kan ik voor hint geven? Mensen doen de gekste dingen voor statiegeld. Nou, 0320 28 50 50 of ga naar omroepflevoland.nl/kiek en speel mee met het leukste spel van Flevoland.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Dit is Flevoland met het regionieuws.
3: Goedemorgen, het is 10:30 precies. Tegen een 76-jarige man uit Emmeloord is 6 maanden cel en 1 jaar voorwaardelijk geëist voor het bezit van kinderporno. Op laptops van de man vond de politie 42.000 foto's en video's van kinderen. Ook werd er materiaal van dierenmisbruik ontdekt. Volgens het OM werd het materiaal verzameld tussen 2005 en 2024. In 2008 werd de Emmeloorder ook al veroordeeld voor kinderpornobezit. Toen kreeg hij een taakstraf en een verplichte behandeling. De Emmeloorder gaf toen aan zich niet bewust te zijn van de ernst van de situatie. En scheepswerf Hoekman op Urk kan de voormalige ambtswoning van de burgemeester eindelijk gebruiken. De gemeente vernieuwt het huurcontract, waardoor het pand na jaren vertraging kan worden ingericht als kantoor en opslag. De werf wil terrein kopen, maar daar beslist de gemeente pas later over. Bewoning van de voormalige dienstwoning blijft uitgesloten vanwege de staat van het pand en de werkzaamheden op de werf.
4: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag is het zonnig met hier en daar wat sluierwolken of een klein stapelwolkje. Het wordt tropisch heet met 30 tot 32 graden en er is weinig wind. De zon schijnt vanmiddag met UV-index 6 en dit betekent dat je zonder bescherming al in 15 tot 25 minuten kunt verbranden. Vanavond is het nog lang zomers warm met om 9 uur vanavond nog 27 graden. In de nacht komt het kwik maar heel eventjes onder de 20 graden. Het is droog en nagenoeg helder. Morgen start zonnig, in de loop van de dag neemt de bewolking toe, maar het blijft waarschijnlijk overal droog. De wind draait morgen van zuid naar west tot noordwest en voert minder hete lucht aan. Met 27 of 28 graden is het morgenmiddag duidelijk minder heet dan vanmiddag, maar nog wel zomers warm.
3: Ja, nou ja goed, de warmste dag van de week, dus hou je ervan, geniet ervan. En als je er niet van houdt, wees blij dat het dan vandaag, na vandaag weer even voorbij is. Dan de verkeersinformatie. Ik heb alleen 2 snelheidscontroles. Een flitser op de A6, Emmeloord richting Joure. Bij hectometerpaal 289,4. En eentje op de N50 in Ens. In beide richtingen bij 262,7. En straks heb je nog 1 kans om mee te spelen met het spelletje. En gaan we terug naar een jaar heel lang geleden. Nog langer geleden dan dat ik oud ben. Nou, dan is het heel lang geleden hoor.
2: Met Marco Verhagen.

0: Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: De temperatuur is hoog en de hitte is groot. Dit is Flevoland.

0: Oh. Alex Warren. Passenger was dat. Het is 9 minuten over half 11.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ja, we gaan vandaag terug naar 29 juli 1967. We gaan naar een plaat waar zangeres zelf tegenwoordig niet bepaald warme gevoelens bij heeft. Toch betekende het voor de toen pas 17-jarige Patricia, nog zonder haar achternaam Pai op de hoes, haar doorbraak in de Nederlandse top 40. Je bent niet hip kwam deze week binnen op nummer 37. Uiteindelijk groeide die plaat door naar de 12e plaats en had het ook 12 weken volgehouden in de top 40. Het is een Nederlandse bewerking van de Duitse hit Ein neues Spiel, ein neues Glück van... Hoe spreek je dat uit? Jij bent ook Duits toch geweest? Hoe spreek je dit uit? Siel Malmquist? Quist? Ken je die naam? Hoe spreek je dat op zijn Duits uit?
2: Nou, het is in ieder geval... Het is geen Duitse naam.
0: Nee, het lijkt me Zweeds.
2: Nee, het lijkt me ook een beetje Noors-achtig.
0: Nou, oké, dankjewel.
2: Siel Malmquist.
0: Dankjewel. De Nederlandse tekst die werd geschreven door John Meuring, die daarvoor het pseudoniem Otto Maske gebruikte. De muzikale leiding die was in handen van arrangeur Wim Jongbloed, die later ook bekend werd door zijn werk met The Cats. Patricia bracht Je bent niet hip in 1982 nog eens een keertje uit, maar alleen de oorspronkelijke versie uit 1967 wist de hitlijsten te halen. En opvallend genoeg stond het nummer slechts 1 keer in de top 2000... in het jaar 2000 op plaats 1840. Terug naar de zomer van 1967 op nummer 37 in de Nederlandse top 40. Patricia met Je bent niet hip.
1: Flevoland Muziekland. Terug naar...

Ja, een dikke hit was dat voor Mariska van Kolk. Ook uit de film De Gullenminnaar. Message of Love. Ze lachten zelf, maar ik vind het echt een leuk liedje. We gaan nog één keer de opgave doen van Kiek. Ik had al een hint gegeven, die ga ik niet nog een keer geven. Hoor. Je hebt nog 9 minuten de tijd om mee te spelen. Je mag even bellen met 0320 28 50 50. Of je gaat naar de website omroepflevoland.nl/kiek. Ik zal nog even vertellen waar nou die foto precies om draait. Het zijn buurjongens en buurmeiden in Lelystad. Een sociale horecaonderneming. Die openen namelijk een pizzeria in het centrum, waar jongeren die op school of privé zijn vastgelopen op het werk structuur leren krijgen. Nou, daar zit een klein verschilletje in. De pizzeria is nog in aanbouw. Dus als je denkt, ik zie dat verschil, wees er dan snel bij. Een minuut of 8, dan bellen Mariska en ik je zo meteen vanuit die heerlijke herberg aan zee. Het wordt een prachtige dag. Terug en dan win je misschien wel een mooie prijs. En als je natuurlijk een vraag hebt voor Mariska van Kolk, is dat ook welkom op 0320 28 50 50. We zijn er de afgelopen dag nog niet aan toegekomen. Simpelweg omdat er geen enkele vraag is binnengekomen. Maar het kan altijd. 0320 28 50 50.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: Dit is Flevoland.
1: Avontuur, ik was 27, dus dan wil je wat, hè?
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, een beetje rechts en dan wel diep.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, dat was wel het verhaal.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Dit is een uittip.
4: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip.
5: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
6: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: De brandweer is gisteravond rond 7 uur uitgerukt voor een brand op een boot langs het kanaal bij Vollenhoven. Toen de brandweer aankwam, was het vuur al uit en hing er alleen nog grijze rook. En tegen een 76-jarige man uit Emmeloord is 6 maanden cel en 1 jaar voorwaardelijk geëist voor het bezit van kinderporno.
8: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De natuurbranden in Frankrijk.

0: graden en het blijft droog. In huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en een begeleider zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In een nationaal park in het zuiden van Kenia zijn 15 olifanten door een nog onbekende oorzaak doodgegaan. In een laboratorium van de Universiteit van Nairobi wordt bekeken of de dieren zijn vergiftigd of dat ze zijn overleden door vervuilende stoffen in het park. De olifanten vertoonden vlak voordat ze doodgingen verlammingsverschijnselen. In het park leven 2700 olifanten. De populatie neemt de laatste jaren weer toe, wat ook leidt tot conflicten met boeren, omdat de olifanten schade aanrichten op landbouwgrond. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Volgens mij staat je microfoon niet aan. Kan dat?
2: Ik heb hem aangezet.
1: Oh, dan staat je kastje nog uit.
2: Ja, staat mijn kastje.
1: Wacht even. Mag ik er aan je zitten?
2: Zeker weten.
1: Ja, want het is 2026.
2: Nee, je moet
1: wacht even. Ik moet alles vragen. Oh, het zit namelijk ook wel op een plek dat je denkt, oh jeetje.
2: Nee hoor, ik vind het wel prettig. Het is aandacht.
1: Het ruikt goed in ieder geval.
2: Ja. We hebben op de A6 in band hebben wij een flitser op 289.4. En op de N50 in Enns blijven er heel lang staan. Hè? In beide richtingen op 262.7.
1: Ja. We gaan het hebben, een beetje verrassend wel, in onze rubriek School en Opvoeding over brand. En hoe je je huis brandveilig kan houden.
2: Oh, interessant.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Dit is Herberg aan Zee.

0: David Bowie en de Golden Years. Het is 11:08. En ik heb hem net opengegooid, de Herberg aan Zee. Ik ben natuurlijk niet alleen. Vorige week was ik een weekje met Katrien de Keil.
1: Ja.
0: En vandaag met, let op, daar komt u hoor.
1: Huh?
0: Let op.
1: Ik wacht. Dit is Herberg aan Zee. Hij komt niet, zie je wel. Ik ben nu al gedelete.
0: Volgens mij hebben wij, Mariska, goedemorgen trouwens.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hebben wij een... Wat is er? Oh, dankjewel. Een heerlijk flesje. We krijgen net een audio binnen van iemand. Volgens mij is er een audiovraag voor jou binnengekomen.
2: Niet.
0: Ja, absoluut. Leuk, hè?
1: Enig.
0: Ja, hartstikke leuk. De eerste vraag van Mariska. Misschien eindelijk iemand die jou wel kent. 0320-28-50-50. Dan mag je even een WhatsAppje sturen met jouw vraag natuurlijk... aan Mariska van Kolk in deze Herberg aan Zee. Weet jij trouwens, Mariska...
1: Ja?
0: Dat ik jou ooit een keer ontzettend in de maling heb genomen voor televisie?
1: Nou, dan zei je, je bent niet de enige... Dat doe je ook op radio, maar dat maakt niet uit.
0: Kun je dat nog herinneren?
1: Nou, kom maar op.
0: Nee, even serieus. Jij bent bang voor padden?
1: Voor?
0: Padden.
1: Oh, hou op. Ik ben zo afgrijzelijk bang voor kikkers, padden. Alles wat een onverwachte beweging maakt. Nee, hou op.
0: In 2012 zat jij in het programma Van Je Vrienden Moet Je Het Hebben. Dat is een programma gepresenteerd door Do. En daar zat Ron Brandsteder in het panel samen met zijn zoon Rick.
1: Oh,
0: en toen ben je onder hypnose gebracht... En ik was daar de verslaggever van het NOS-journaal. Jij zat live in het NOS-journaal. Ik heb het fragmentje opgevonden. Wil je het zien?
1: Nou, ja. Okay. Laat maar, kom erop.
0: Kijk maar.
1: Nee. Hou op, hé.
3: Sowieso al om genomineerd te worden is natuurlijk fantastisch. Dat is al heel erg leuk.
0: Ja. Nog vijf, oké. Ja, Sascha, inderdaad, er is brekend nieuws. En daarom sta ik ook hier in het Gooiland Theater in Hilversum. Er is namelijk een enorme paddenplaag uitgebroken. Bewoners van Hilversum is ook gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. Het gaat hier om een bijzondere pad, veel groter dan die je normaal gesproken in de sloot tegenkomt. En ze zijn voor het laatst gesignaleerd hier in dit theater. Hoe herken je die pad? Enorm, heel groot, glibberig. Ze stinken verschrikkelijk. Ik ben nog niet helemaal ingelezen over hoe zo'n pad er nou precies uitziet. Het is dus de Paddus enormus.
1: Gadverdamme.
3: Nou ja, maar goed.
0: De padden zijn hier gesignaleerd nu, in dit theater, ja. De ploeg is onderweg, ja.
4: Zijn ze weg?
0: Ben ik live, ja? Nu? Oké. Okay. Ja, ik ben dus nog steeds in het Gooiland Theater in Hilversum, Sascha. Blijkt nu dat die padden zich ontzettend snel verspreiden. Deze Paddus enormus houdt zich voornamelijk op in kleine stoffige ruimtes, een beetje donkere ruimtes. En het is heel apart, het is nu paringstijd. En die beesten verspreiden zich echt aan de lopende band. En er komen gewoon met de muren meer padden bij. We proberen natuurlijk zo meteen weer in te breken als dat nodig. Wat zeg je, Sascha? Ik blijf nog even in de uitzending, ja? Blijven die beesten zich dus inderdaad vermenigvuldigen? En dat was overigens Mariska van Kolk die hier een Bob Fosse Oeuvre Award krijgt uitgereikt vanavond. Dat is heel...
1: Oh my god, nee.
0: Had je het ooit gezien?
1: Nou ja, het is heel ver weg alweer.
0: Ja, lang geleden, hè? Wist je dat we dat ooit samen gedaan hebben?
1: Nee, dat weet ik niet dat jij daarvoor verantwoordelijk bent geweest.
0: Nee,
1: dat weet ik echt niet.
0: Nou, leuk.
1: Heftig.
0: De kop is eraf. Ja. We hebben zometeen natuurlijk weer samen aan zee. We gaan de polderproef doen. We hebben een plaat door jou uitgekozen. En natuurlijk ook Naomi de Engelsman, want het is woensdag.
5: Herberg aan Zee met Marco en Mariska. Het is zomer. Dit is...

0: Raymond Hermans was dat in de boeken. Het is 14 minuten over 11 geworden. En Naomi den Engelsman is aangeschoven. Goedemorgen, Naomi.
1: Goedemorgen.
0: Heb jij een fijne vakantie gehad?
1: Heerlijke vakantie.
0: Heerlijke vakantie gehad. We gaan het hebben over iets minder leuk nieuws. Ook veel mensen die op vakantie zijn in Europa hebben daar misschien wel mee te maken gehad. Alle branden in Europa. Dus we gaan het vandaag eens even hebben over hoe je je huis zo veilig mogelijk kan maken tegen brand. Heb jij voorzorgsmaatregelen genomen, Maris?
2: Ik heb brandmelders en ik heb zo'n deken in de keuken.
0: Terwijl
2: zo'n blusdeken. Maar ik heb ook inderdaad, ik zit ook niet meer met gas.
0: Nee, je zit niet meer aan je bent niet meer aangesloten op het gas.
2: Ja, eigenlijk nog wel deels. Alleen nog de verwarming die gaat nog op gas.
0: Oh, je hebt een cv-ketel. Ja. En je kookt elektrisch.
2: Ja.
0: Oh ja, oké. Okay. Af en toe valt jouw microfoon uit.
2: Ja, ik heb geen idee.
0: Nee, oké. Gewoon stil blijven zitten.
2: Oké, ik doe niks.
0: Is dat lastig voor je?
2: Ja,
0: blijf zo zitten tot 2 uur. Naomi, wat is nou echt essentieel om in huis te hebben? En hoe doe je dat met je kinderen natuurlijk ook? Hoe bespreek je dat?
1: Goeie, want ik zat te denken door al die heftige nieuws die we zagen vanuit Frankrijk en Spanje, maar ook andere landen, dat ik dacht, hey, hoe veilig is het eigenlijk bij ons thuis? En zeker als je kijkt in Flevoland, daar is nog heel veel gas op dit moment in huizen. Dus hoe belangrijk is het? Nou, heel erg belangrijk. Wat ze sowieso zeggen, in ieder huis brandmelders. Op iedere verdieping.
0: Is dus het niet verplicht alleen... eigenlijk? Weet je dat? Bij nieuwbouw het wel,
1: is,
0: denk ik.
1: Ja, volgens mij is nieuwbouw is het gewoon standaard, zit het er al in. Ja. Maar het wordt wel echt heel erg sterk aangeraden... om dat op iedere verdieping te doen. Dus niet alleen beneden, maar ook inderdaad op alle andere verdiepingen. Omdat het altijd even duurt voordat inderdaad de rook bij die brandmelders komen. Ja. Dus dat is een eerste.
0: Ik moet wel zeggen, wij hebben een huis van 3 jaar oud. Dus daar zaten ze ook in mijn oplevering. Alleen ze hebben er eentje geplaatst vlak bij de keuken.
1: Ja, handig.
0: Ja, dat is niet handig. Want als je een ei kookt...
1: Als je pannenkoeken bakt.
0: Nou ja, dan heb je het al. En schrik je je dood. Want dat is een enorm hard geluid.
1: Het is keihard.
2: Echt keihard.
0: Ja. Nou ben ik gelukkig lang. Ik kan er zo bij drukken uit. Maar jij moet echt mijn keukentrap gaan pakken. En
2: schat,
0: dan
2: ik ben een kwartier bezig voordat ik überhaupt dan mijn ladder heb erbij kan. Ja, dan is het huis al afgebrand.
0: Nou, zo klein beetje. Hoe lang ben je? 32? Nee, hoe lang ben je?
2: Nou, ik mag zeg maar in de Python in pretparken mag ik nog in die...
0: Dan ben je langer dan 1,60 in ieder geval.
2: Nee.
0: Oh, dan begint 1,55 geloof ik, hè?
2: Ja, 1,40.
0: Nee.
2: Nee, daarna mag je erin. Oké, we wijken af.
0: Goed, sorry.
1: Maar wat een hele interessante kan zijn voor eigenlijk alle gezinsleden... is om eens te kijken op www.brandweer.nl/vragenlijst. Er staan 33 vragen, super inspirerend, over... stel nou dat er in de nacht er brand uitbreekt... en je hebt de vluchtroute wel in je hoofd. Is die route vrij? Staan er geen tassen, jassen, laarzen, dat soort dingen in de weg... Op het moment dat de brandweer bijvoorbeeld bij jouw meterkast terecht moet... heel vaak gooien we die meterkast vol met spulletjes... is het niet handig, want er moet heel snel gehandeld worden. Je hebt bijvoorbeeld zo'n stekkerdoos. Die ligt vaak op de grond. Daar kan je je voorstellen achter de bank. En daar kan je gewoon wat verschillende dingen inzetten. Ja. Maar er komt ook best wel veel stof achter je bank... waar je niet altijd bij kan. En dan komt dat bij die stekkerdoos. En op het moment dat jij zeg maar
0: een vonkje
1: hebt... dan kan dat dus al meteen stof in de brand vliegen. Ja. Dus zorg dat je ook die stekkerdoos uitzuigt... wanneer je even bezig bent om je huis schoon te maken... dat ook die hoekjes meegepakt worden.
0: Maar vaak liggen die achter een zwaar meubel of zo. Weet je?
2: Absoluut.
0: Dus daar kom je dan.
1: Ja, dat is
0: nooit.
1: Dus echt niet handig. Nee. Of je zet hem wat hoger. Ik had het zelf namelijk eerst ook op de grond. En ik raakte geïnspireerd. Dus ik heb nu een soort van tafelkastje. En daar heb ik hem 1 hoog neergelegd.
0: Heel
1: en dan
0: handig.
1: Komt er toch minder stof bij die stekkerdoos.
2: Ja, het ziet er niet uit. Dan moeten ze eerst met die stekkerdozen maar een beetje leuk gezellig
0: serieus,
2: maken.
0: Wat heb je liever? Toch?
2: Nee, natuurlijk. Veilig, maar je gaat ervan uit dat het je nooit overkomt, toch?
0: Ja, dat klopt.
1: En omdat je dus inderdaad, je ziet het niet, al die stof. Maar het is eigenlijk best wel veel stof wat het aantrekt.
0: Ja.
1: Kaarsen ook. Zo ontzettend leuk en gezellig en romantisch. Alleen zorg ervoor dat op het moment dat je dus inderdaad naar boven gaat... dat die kaarsen daadwerkelijk uit zijn. Niet nog een beetje nasmeulen. Ja. Ook niet in de buurt van de gordijnen bijvoorbeeld hangen. Dat zijn van die dingen. Net als handdoeken en theedoeken. Het is heel bekend wanneer je in de keuken bezig bent aan het koken... dat je handdoeken en theedoeken heel dicht bij het vuur eigenlijk liggen. Zeker wanneer je gas hebt, kan dat echt in de brand gaan.
0: Ja, ja. Dat is gelukkig met hoe heet het, inductieplaat heb je daar natuurlijk gelukkig geen last van.
2: Maar ik vind het ook heel erg interessant... omdat ik heb jonge kinderen. En er zijn natuurlijk altijd... in die groep zijn er ook mensen die roken. En dan heb je ook
0: wel eens... Is dat nog zo?
2: Ja, helaas wel.
0: Oh, jeetje.
2: Maar ze mogen niet in huis, hè, bij mij. Okay. Dus nee, want ik ben een niet-roker, dus van mij mag het niet. Mm-hmm. Maar dan wordt er ook heel laconiek, wordt er dan gewoon even uitgedrukt.
0: Ja, te kort.
2: En dat, ja,
0: en dan smeult dat nog wat na.
2: Nee, joh, ik vind het verschrikkelijk. Dus ik heb altijd of zand of water...
1: Ja, heel goed.
2: Dat daar de sigaretten in gaan, want ik ben als de dood. Vooral voor dat soort nasmeuien. Dan altijd nog een beetje die hitte van een sigarettenpeuk. Ja, liever niet roken, maar goed, in ieder geval niet in huis. Dat mag sowieso bij mij.
1: En dan is inderdaad zand of water echt een heel goed alternatief om erbij te zetten. Zodat je zeker weet dat het uit is.
0: Ja.
1: Stel nou dat het in het ergste geval toch is dat een kindje of jij als gezinslid vlam vat. Dan heb je soms de neiging om heel snel die kleding eraf te halen. Hè. Dus vroeger leerden we dat meteen onder de douche, zoveel mogelijk de kleding eraf halen. Eigenlijk zegt ze, ga er maar niet te veel aan zitten op het moment dat het al bezig is geweest. Haal het kind uit de situatie. Of met een branddeken laat je het kind of de persoon liggen. En dan ga je eigenlijk helemaal zo dicht maken, zodat er geen brand verder kan ontstaan door zuurstof.
0: Maar in paniek is dat toch heel lastig om dat zo te doen.
1: Ja, is het. Maar dat is echt heel belangrijk. Daarom is ook bijvoorbeeld kinder-EHBO of een EHBO-opleiding sowieso echt heel handig om te weten. Omdat je echt daadwerkelijk de brand voelt. Dus je voelt hoe extreem die hitte is. Maar stel nou dat die arm toch verbrand is. Dan wordt er gezegd, doe met een niet aluminiumfolie, maar een huishoudfolie, die doorzichtige. Mm-hmm. Doe het heel zachtjes eromheen. Dus niet
0: dat
1: strak.
0: Is een tatoeage eigenlijk.
2: Ja, ja, het ook
1: precies.
2: Ja.
1: Waarbij er dus geen ruimte meer is voor
0: lucht
1: maar ook voor bacteriën en viezigheidjes. Oh, en ga dan naar het ziekenhuis. Terwijl je al aan het rijden bent, bel het ziekenhuis op of bel 112.
0: Maar dat zijn natuurlijk ontzettend goede tips. Ik vraag me altijd alleen af, in die noodsituatie zelf, hou je dan nog zodanig het hoofd koel om dat dan om zo te denken?
1: Dit is echt een supergoeie vraag, Marco. Ja. Je hebt eigenlijk drie reacties waarop je kan reageren. En dat is de fight, flight of fright. Dus het kan zijn dat je helemaal in paniek raakt en eigenlijk niks meer durft te doen. En dan raakt helemaal verstijfd.
2: Ja.
1: Het kan zijn dat je gaat vluchten, dus meteen weg bent, zonder überhaupt nog na te denken over de mensen in jouw omgeving. En het kan zijn dat je inderdaad meteen gaat handelen. Op een gegeven moment, als je wat ouder wordt als opvoeder en als opvoeder en als ouder, dan merk je vanzelf wel wat jouw reactie is. Ik heb bijvoorbeeld dat ik heel erg ga handelen. Ik schakel alles uit en ik kijk wat is er nodig, wie moet wat doen. Dus dat weet ik van mezelf. Maar op het moment dat je weet van jezelf, van ik ga niks meer kunnen doen, ik ben dan zo in paniek. Zorg dan dat je mensen in je omgeving hebt, of het nou buren zijn of andere mensen, die dus dat over kunnen nemen. Ja. En jou kunnen helpen of kunnen begeleiden in het zo min mogelijk erger voorkomen.
2: Het mooiste is wel vaak als je iets hebt meegemaakt, dat je daarna pas echt gaat nadenken wat is er gebeurd. Net als dat je aquaplanning hebt. Weet je wel, je mag niet remmen. Nou, sorry hoor, maar ik ben echt helemaal gaan spinnen, want ik ga toch op die rem staan als een reactie.
0: Je doet het uit reactie, ja.
2: Ja, en wij hebben ook, toen ik nog een klein meisje was, hebben wij op de derde verdieping we ook brand gehad. En toen hadden we nog de normale telefoons. En die gingen allemaal af, want het was allemaal in verbinding. Nu heb je dan de mobiel, maar buiten dat.
0: Ja.
2: Dus mijn moeder was heel adequaat. Ik was echt nog een kleine meid. Samen met mijn broer zaten we op de bank de honeymoon quiz te kijken. En wij hoorden alles afgaan. En boven gebeurde dat dus. En wat gebeurt? Ja, dat is gewoon een soort van idiote reactie, maar daar ga je later pas over nadenken. Mijn broer gaat naar boven, haalt water van beneden. Op de eerste verdieping hadden we gewoon een kraantje vanuit de badkamer. En wat denk je wat ik ging doen? Ja, ik was echt gewoon een kleine meid, hoor. Heb ik nooit. Maar ik pak een doekje, omdat mijn broer morste met het water.
0: Oh,
2: ik ging met een doekje
0: ging opruimen.
2: Ik ging het opruimen, terwijl boven de hele boel ging afvikken.
0: Ja.
2: Dus die reactie. Mijn moeder ging alles gewoon naar buiten gooien. Dus ik bedoel, je moet het een keer meegemaakt hebben om te weten, dit moet ik niet meer doen.
1: Ja, en hoe je gaat handelen.
2: Precies.
1: Wat je wel kan doen en heel duidelijk kan afspreken als er brand is. Ik heb toevallig ook met mijn dochter afgesproken, zodra er brand is, ga naar buiten.
2: Ja.
1: En dan spreek je ook een plek af, dus niet te dicht bij je voordeur, maar je spreekt echt af bij een parkeerplaats of bij buren, zodat ze inderdaad weten dat het veilig is. Ja. En dat,
2: hebben we in theater ook, hè? Als er iets is en er gaat een klok, we weten allemaal waar we ons moeten verzamelen.
0: Goed. Ja. Dankjewel, Naomi. Nog één keer die website, dat is dus brandweer.nl/vragenlijst. Dankjewel, tot volgende week.
3: Zin in een vleugje theater en muziek deze zomer? Luister deze week naar Herberg aan Zee met Mariska van Kolk en Marco Verhagen. Verwacht sprankelende gesprekken, persoonlijke verhalen en een flinke dosis entertainment. Herberg aan Zee, deze week elke werkdag van 11 tot 2 uur bij Omroep Flevoland.

0: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Goedemorgen, het is 11:30, tijd voor het nieuws uit Flevoland. De brandweer is gisteravond rond 7 uur uitgerukt voor een brand op een boot langs het kanaal bij Vollenhoven. Toen de brandweer aankwam was het vuur al uit en hing er alleen nog grijze rook. Er wordt uitgegaan van brandstichting. Aan boord werden een verbrande brandstoftank en losgetrokken pluggen aangetroffen. In de bodem van de boot waren kranen geopend. Getuigen zouden mensen richting het Waterloopbos hebben zien rennen. De brandweer heeft het bootje gestabiliseerd, leeggepompt en vastgelegd aan de kade. Het is niet bekend wie de eigenaar van de boot is. Tegen een 76-jarige man uit Emmeloord is 6 maanden cel en 1 jaar voorwaardelijk geëist voor het bezit van kinderporno. Op laptops van de man vond de politie 42.000 foto's en video's van kinderen. Ook werd er materiaal van dierenmisbruik ontdekt. Volgens het OM werd het materiaal verzameld tussen 2005 en 2024. In 2008 werd de Emmeloorder ook al veroordeeld voor kinderpornobezit. Toen kreeg hij een taakstraf en een verplichte behandeling. De Emmeloorder gaf toen aan zich niet bewust te zijn van de ernst van de situatie. En scheepswerf Hoekman op Urk kan de voormalige ambtswoning van de burgemeester eindelijk gebruiken. De gemeente vernieuwt het huurcontract, waardoor het pand na jaren vertraging kan worden ingericht als kantoor en opslag. De werf wil het terrein kopen, maar daar beslist de gemeente pas later over. Bewoning van de voormalige dienstwoning blijft uitgesloten vanwege de staat van het pand en de werkzaamheden op de werf.
11: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag is het zonnig met hier en daar wat sluierwolken of een klein stapelwolkje. Het wordt tropisch heet met 30 tot 32 graden en er is weinig wind. De zon schijnt vanmiddag met UV-index 6 en dit betekent dat je zonder bescherming al in 15 tot 25 minuten kunt verbranden. Vanavond is het nog lang zomers warm met om 9 uur vanavond nog 27 graden. In de nacht komt het kwik maar heel eventjes onder de 20 graden. Het is droog en nagenoeg helder. Morgen start zonnig, in de loop van de dag neemt de bewolking toe, maar het blijft waarschijnlijk overal droog. De wind draait morgen van zuid naar west tot noordwest en voert minder hete lucht aan. Met 27 of 28 graden is het morgenmiddag duidelijk minder heet dan vanmiddag, maar nog wel zomers warm.
12: We hebben 1 flitser en die staat op de A6 in Band tussen Emmeloord en Jouren bij 289.4.
10: Ja, en zometeen gaan we natuurlijk weer bellen met een kandidaat en gaan we ook muziek aan zee draaien van Mariska van Kolk. Heb je trouwens vragen voor Mariska? Stuur gerust een WhatsAppje. 0320 28 50 50. Alle vragen zijn welkom. Ook de vraag, wie is Mariska van Kolk?
13: Herberg aan Zee met Marco en Mariska.

0: Wat heerlijk. Het is 11:57. Zullen we eens eventjes die vraag die van jou is binnengekomen... zal ik die eventjes snel laten spelen? Is dat,
1: leuk,
0: een,
1: leuk.
0: Is dat een leuk idee?
1: Heel leuk.
0: Moet ik even kijken of dat kan? Ja, dat kan wel, maar dan moet ik eventjes even kijken. Ja, dan ga ik hem in zetten. Luister, het huis van Ellie Peters uit Almere.
2: Als je nu een aanbod krijgt of op het theater...
0: Oh, wacht even. Dit is de vraag volgens mij.
2: Dat is van Friends.
0: Nee, wacht even. Oh, wacht even. Nee, ik weet het al. Nee, ik had hem al in plonk ingezet. Ik moet hem even helemaal laten horen. Dit is hem.
2: Oh. Goedemorgen. Ja. Ik heb een vraagje namens een collega van mij, aan Mariska.
1: Leuk.
2: Als je nu een aanbod krijgt of op het theater in Duitsland... of iets op de televisie in Nederland. Zou u dan naar Nederland gaan, televisie of theater Duitsland? En u zou nu allemaal niet nu moeten kiezen. Wat zou u dan het liefste doen? En het is dan iets voor een half jaar. Namens mijn collega, dank u wel alvast voor het antwoord. Ellie Peters.
0: Ja.
1: Jeetje.
0: Is dat maar denk er even over na.
1: Nou, ik weet, ik weet niet of al antwoord
0: Je mag antwoord
1: kan.
0: Geven, ja.
1: Kijk, ik vind het sowieso leuk om televisie te doen. Dat één.
0: Ja.
1: En ik zou dan televisie kiezen als mijn kinderen nog jong waren. Omdat ik het liefst bij mijn kinderen zou willen blijven. Maar nu zijn ze ouder. En als ik een mooie rol kan krijgen, een half jaar lang in Duitsland in theater. Ja, top.
0: Dan zou je dat doen.
1: Maar een mooie rol, hè?
0: Een mooie dan, hè?
1: Ja.
0: Leuke vraag. Leuke
1: antwoord. Heel leuk.
0: Meer vragen zijn welkom. 0320 28 50 50. Trouwens, Naomi de Engelsman was natuurlijk hier. En ik vroeg op een gegeven moment van... is het eigenlijk verplicht om een rookmelder in je huis te hebben? Ik dacht alleen maar nieuwbouw. Maar ze heeft net eventjes een berichtje gestuurd. In Nederland is een rookmelder sinds 1 juli 2022... op elke verdieping van een woning wettelijk verplicht. En dat geldt voor zowel koopwoningen als huurwoningen. Ze zegt, oh Marco, wil het alsjeblieft eventjes vermelden. Dus dat, bij deze hebben we dat recht gebreid. Oké, dat is dat. En Hanneke, een kandidaat aan de telefoon, die heeft gewoon opgehangen. Dus ik ga er live nog een keertje bellen. Hanneke, die schrok zo dat jij er was, denk ik waarschijnlijk. Maar ik dacht, oh nee, wat heb ik fiets hangen? Dat wil ik natuurlijk niet, die gulle minnaar. Even kijken hoor, Hanneke. Hanneke vond het namelijk hartstikke leuk dat ik haar belde, zei ze. Maar hij is gewoon kaart op.
1: Misschien moest ze even naar het toilet.
0: Oh, die zit even nummer 2 te doen.
1: Nou, ik weet niet wat nummer 1 voor jou is.
0: Nummer 1 is een plasje, nummer 2 is gewoon lekker
1: wat
0: te kakken.
1: Grote.
0: Hanneke...
3: Ja, ik had die opgehangen hoor. Ik was opeens weg.
0: Had ik je per ongeluk opgehangen dan?
3: Ik denk
0: nou ja, gelukkig is het alleen maar telefonisch. Anders was het erger geweest.
1: Ja.
0: Hoe is het, Hanneke?
3: Bedankt, hè?
0: Hoe is het, Hanneke?
3: Ik heb een snipperdag genomen vandaag. Ik heb lekker het zwembad afgezegd.
0: Echt waar?
3: Ja.
0: Waarom?
1: Maar dan lekker naar ons luisteren.
3: Ik ga 4-5 keer in de week, hè. Dus
0: ja, dat is waar. Je was er nu wel even klaar mee.
3: Even. Ja. Ja.
0: Ken jij trouwens Mariska van Kolk?
3: Ja.
0: Hey,
1: we hebben de eerste
0: van deze week.
1: Woehoe.
0: Ja, wat leuk.
3: En Catharine Keil. En...
0: Ja.
3: Ja.
1: Leuk.
0: Wie vind je nou de leukste van
1: ons? Oh, joh, je bent gemeen. Marco is een gemeenerd.
0: Ga ik mooi niet zeggen.
3: Dat wist ik al, want ik kijk bijna altijd naar hem.
0: Oh, oké. Okay. Je weet dat ik een beetje pist.
3: Met z'n tweeën.
0: Oh, ja, heel goed.
1: Yay.
0: Vind je het wel gezellig?
3: Ja, ik vind het wel gezellig. Maar heel vaak ben ik rond 11 uur voetzie naar het zwembad. Dus nu even niet.
0: Nee.
1: Jippie, nou is ze bij ons.
0: Ja, wat heerlijk, wat fijn.
1: Leuk.
0: Ja. Heb jij toevallig een vraag aan Mariska van Kolk?
3: Nee, eigenlijk niet.
1: Nee, je vindt me gewoon leuk.
3: Nee.
1: Marco, er zijn ook mensen die gewoon mij al kennen. Die geen vraag meer.
0: Nee, oké. Okay.
3: Nee, ik bedoel, Piet.
0: Nee.
1: Jippie, nou is ze bij ons.
0: Ja, wat heerlijk, wat fijn.
1: Leuk.
3: Ja.
0: Heb jij toevallig een vraag aan Mariska van Kolk?
3: Nee, eigenlijk niet.
1: Je vindt me gewoon leuk.
3: Nee.
1: Marco, er zijn ook mensen die gewoon mij al kennen. Die geen vraag meer.
0: Nee, oké. Okay.
3: Nee, ik bedoel, van tv of wat dan ook.
1: Dank je wel, lieve schat.
0: Nou, leuk. Hanneke, jij speelt natuurlijk ook vaak met het spelletje mee.
3: Ik speel wel mee, maar ik zend niet vaak in. Omdat ik meestal, wat ik net zei, naar het zwembad ben.
0: Ja, oké. Okay. Maar goed, we spelen 2 keer per dag het spelletje. Altijd zo rond tussen 11:30 en 12:30. En ook smiddags nog een keertje met Jordi na 2. Dus dan, hoe lang ben je blij dat het zwembad dan als je weggaat? Uurtje? 2 uurtjes?
3: Dan zitten we nog vaak met een hele groep na te
0: babbelen.
3: Koffie drinken. En meestal 1 of 2 weer terug.
0: Oh, oké. Okay. Dat is wel leuk ook, hè?
3: Ja.
0: Het sportieve met het gezellige combineren eigenlijk.
1: En heel gezond, hè?
0: Heel gezond. Zwemmen is gezonder dan wat dan ook. Ook voor je spieren en gewrichten.
1: Ja,
0: dan heb je veel minder belasting.
1: Precies, nou, dat wou ik.
0: Daarom ren ik ook nooit meer, want dat is zo slecht voor je knieën.
1: Ja, nee, maar zwemmen is echt heel erg gezond voor je lijf.
0: Ja, doe je het wel eens?
3: Ja.
0: Had jij niet gisteren een afspraak bij de kapper ook?
1: Heb je het gezien?
0: Nee, is hij langs geweest? Nee, ik vraag me af of het geweest is.
1: Oh, je bent echt een loser, jij. Ah, je bent inderdaad bijna de kapper geweest.
0: Ja, dat heb je zelf gezegd. Goed.
1: Hanneke. Oh, Marco is echt verschrikkelijk. Maar wel leuk dat jij er bent.
0: Hanneke, wat is het antwoord van de foto's? Het was niet zo moeilijk. Het gaat over die pizzeria in Lelystad. Die was nog in aanbouw.
3: Een fles ontbrak helemaal aan het eind op tafel van de rechte foto.
1: Ja, goed.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Ja, hartstikke goed. Vond je moeilijk?
3: Nee, eigenlijk dit keer niet.
0: Nee, viel mee, hè?
3: Ja.
0: Oké, okay, dat betekent dat jij mag gaan draaien aan het rad. Althans, ik ga dat natuurlijk voor je doen. Wil je dat ik daar hard aan draai, zacht aan draai, linksom of rechtsom?
3: Rechtsom en je mag hem hard een harde zwiep geven.
0: Een lekker harde rechts. Maar daar gaat hij, hoor. Dus even lekker mee swingen met Klaus Woedeli. Dit is Summer Samba. Daar gaat hij. Ja.
1: Oh, I love this music.
0: Leuk, hè?
1: Ja, heerlijk.
0: Een hele moezak eigenlijk meer voor de achtergrond. Een harde rechts, daar gaat hij, hoor.
1: Ja, hoor. Leontien Ruiters, kom erop.
0: Wil jij morgen ook niet eens een keer draaien aan het rad?
1: Ja, dat wil ik heel graag. Maar jij gunt het je alleen maar jezelf.
0: Dat is waar,
1: een hele egoïstische actie.
0: Ja, zo ben ik. Even kijken, ik heb een rood vak. Ja, ik weet niet of je het een leuke prijs vindt. Hou je van vogels?
1: Je krijgt de kanarie.
0: Wat zeg je, Anneke?
3: Ik hou wel van vogels, maar ik hoef niet.
1: Je krijgt zangzaad waarschijnlijk. Sorry,
3: een knutselding.
0: Een vogelhuisje bedoel ik.
1: Oh, dat is cute.
0: Vind je dat niet leuk?
3: Nou, nee. Ik.
0: Ondankbaar ben je, Hanneke.
3: Nou, nee hoor, maar de vogels...
0: Zal ik nog een keertje draaien dan?
3: Ik heb nieuwe buren, die jagen de vogels weg.
0: Oh ja? Hoe komt dat?
3: Ja, die hebben allerlei dingetjes hangen dat de vogels wegblijven.
0: Oh. Hebben ze een foto op het balkon gezet?
1: Oh.
3: Sorry, kan.
0: Zal ik nog een keertje draaien?
3: Ja.
0: Nou, het is trouwens wel een goede tip. Ik had in de kelder had ik altijd last van muizen. Toen heb ik een foto van mijn schoonmoeder neergezet. Sindsdien geen muis meer gezien.
1: Kijk, nou kan ook Hanneke even zien hoe klein ik ben in het echt.
3: Je bent dus niet meer welkom in België.
0: Nee, daar ben ik nou niet meer welkom mee.
1: Hi, Hanneke.
0: Ken je trouwens die ene mop? Dat vind ik ook zo leuk.
3: Hi, Maris.
1: Hallo.
0: Er komt een man en een vrouw. Dit is echt, er wordt op straat gevraagd een verslaggever door een man en een vrouw. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Toen zei die vrouw, zegt ze, nou, we hebben elkaar ontmoet bij de drogist. Hij bestelde XXXXXXL condooms. Toen zei ze, nou, die moet ik hebben. Pas na het trouwen kwam ze erachter dat hij stotterde. Oké, okay, goed.
1: Okay. Okay, mag ik het doen?
0: Ja, harde rechtsen.
1: Hanneke voor jou, een harde rechtsen. Komt ie.
0: Ja. Niet echt heel hard, maar het levert misschien wel een mooie pret. Nou, slechter dan een vogelhuisje kan haast niet. Kun je erbij trouwens, als het pakje...
1: Ik ga het gewoon proberen. Wacht even hoor.
0: Hou op.
1: Jawel, je kan er wel bij.
0: Oh, dit is wel wat leuk.
1: Oh!
0: Ja.
1: Hé, hey, Hanneke.
0: Je hebt een prijs naar keuze gewonnen.
1: Ja.
3: En?
0: Dan wil jij weten wat de keuze is natuurlijk.
3: Ja.
1: Vogelhuisje.
0: Je kan een vogelhuisje kiezen. Of een t-shirt. Of een draadloze hoofdtelefoon. Of een rugtas. Of een washand. Of een paar sokken. Of wat hebben we nog meer, zeg.
1: Nou, ze kunnen jou toch ook...
0: Mij een half uur in de tuin. Om de vogels er terug te krijgen.
1: Precies. Nee, ik weet het niet.
0: Zeg het maar.
3: Ik ben de helft nu kwijt.
0: Ja, ik ook. Ik weet echt niet eens wat ik gezegd heb.
3: Doe maar die hoofdtelefoon.
0: Ja, die is
1: had ik ook gekozen.
0: Dat is ook een hoofdprijs. Dus
1: ga maar naar mijn plek.
0: Ja.

0: Ja, maar echt waar?
1: Daar gaan we je.
0: Ja, nee, maar dat is echt een mooie prijs. Een hoofdtelefoon. Ja, draadloze hoofdtelefoon.
1: Had ik ook gedaan.
0: Met kiek erop. Dus daar ga je de blitz mee maken in Lelystad, Hanneke.
2: Echt
0: maar
2: wel.
0: Tijdens het zwemmen even afdoen, hè?
2: Ja, dat, ik zal eraan denken.
0: Oké, okay, goed zo. Dankjewel, hè.
1: Dag.
0: Fijne dag.
2: Alsjeblieft.
1: Doei.
0: Dag, Hanneke. Hoi.
1: Doei.

0: faith.
1: Lekker hoor, Sommieu en Have a Little Faith. Jij hebt allemaal singeltjes meegenomen van jezelf. Je hebt gisteren je platen. Je sta je nou aan of uit?
2: Nee. Je staat hoi, ja, oh, je bent hoi. Met mij aan het praten.
1: Mariska, ja, we zijn een duo, hè?
2: Oh, ja.
1: Ja, ik kan ja, ook ik wat tegen Ivar meegenomen. Praten. Die heeft geen microfoon bij zich. Even kijken hoor. Ik heb een paar. Oh, je komt steeds naast me staan nu.
2: Nou, dat vind ik nu zo leuk.
1: Wel gezellig, hè?
2: Ja.
1: Maar het is wel zo, als jij praat, dan gaat de camera namelijk op een lege plek. Dus je kan beter op je plek blijven zitten.
2: Ik blijf op mijn plek.
1: Ik snap dat je heel graag naast me staat.
2: Ja,
1: heel veel mensen hebben dat.
2: Ja.
1: Jij hebt ooit voor Duitsland het Nationaal Songfestival gedaan.
2: Ja. 86.
1: In 1986.
2: Maar met echt twee hele bijzondere mensen achter de schermen, hè?
1: Ja, Ralf Siegel.
2: Ralf Siegel, die zoon van Ein bisschen Friede.
1: Ein bisschen, ja, van Nicole.
2: Ja,
1: ja,
2: dat heeft hij geschreven.
1: Ja.
2: De muziek. En ja. De tekst is geschreven hiervan van Michael Koensen. En die is verantwoordelijk voor de musical Elisabeth.
1: Ja, dat klopt. Dat weet ik.
2: Waanzinnig.
1: Mijn
2: dat
1: leven
2: dat heb
1: is
2: mogen
1: van mij.
2: Doen. Ja?
1: Ja, dat was heel mooi. Ik ga ze even klein. Ik ken het liedje zelf niet. Is het een goed liedje?
2: Nee.
1: Okay,
2: 86. Ja, hallo, dat is allemaal een hele andere tijd.
1: Er zijn 86 wel goede liedjes gemaakt, hoor.
2: Ja, nee, ook wel. Dit was
1: ik
2: eigenlijk
1: hoor
2: een liedje.
1: Niks.
2: Dit was eigenlijk ook een beetje een liedje die. Ja, is echt
1: ook wel leuk.
2: Oh, vind ik ook wel leuk. Dat is lang geleden.
3: Sagt.
1: Dit ben jij, hè?
3: Waarom schaut ihr denn oft so traurig dran? Ein bisschen Spaß im Leben muss doch sein. Wo ist denn noch ein Traum, an den ihr
1: glaubt? Die stem is wel echt veel volwassener geworden. Ah, dit ben jij.
2: Dat ben ik.
1: Ja.
2: Dat ben ik.
1: Ja, dat hoor ik.

0: feestje, dat was ons...
1: Ja, tuurlijk, de show gestemd eigenlijk.
0: Ja, nee, we hebben gedaan showshirtje.
1: Nou, heel leuk. Gaat dit normaal draaien, schatten. Om de luisteraars vast te houden. Het is tijd. Voor jouw eigen plaat.
0: Ah.
1: Ja, ja. Je hebt vandaag gekozen voor een dame die helaas veel te vroeg van ons heen is gegaan.
0: Een van de mooiste stemmen.
1: Absoluut, en dat is...
0: Ja, Connie van den Bos.
1: Waarom wil je graag In Den Haag is een laan van Connie van den Bos horen?
0: Nou, omdat eigenlijk ken je altijd, net als gisteren met Imca Marina, je kent alleen maar haar, de grote hits.
1: Ja.
0: Maar mensen moeten eens realiseren, nou, de mensen die Connie van den Bos fans zijn, zoals ik, mm-hmm, die realiseren zich niet dat op die LP's vaak veel mooier, net als dat ze zeggen als de B-kant van een singeltje, is vaak
1: alsof
0: leuker
1: het een rocknummer is. Ja.
0: Ja,
1: maar ze is wel een beetje denigrerend over.
0: Ja, ja, vind ik ook. Weet je wel, zo van, zo'n weggooiertje, weet je wel. Nou,
1: ja,
0: weet je, we in ieder geval, van, nou, meer voor de mensen die het hebben geschreven, denken van, kan ik twee keer declareren, wij hebben de Buma-stemmer. Maar ja, zo voelt het voor mij. Maar Connie van den Bos heeft pareltjes. En toen ik ben gemaakt of gezongen. En toen ik een cd ging maken met allemaal liedjes van vroeger. Zat ik ook onder andere in het repertoire van Connie van den Bos te kijken. En toen vond ik dit nummer. Toen dacht ik, ik vind dit nummer zo prachtig. En of het nou over Den Haag gaat of niet. Op het moment dat je met je zoon ergens naartoe gaat naar een oude locatie van waar je ooit vroeger hebt gewoond. En je laat dat aan je kind zien. Die dan denkt van, en alles is groot, groot, groot. Terwijl het helemaal niet zo mooi of groot is, weet je wel.
1: Mm-hmm.
0: Nou, dat vond ik, dat kwam bij mij zo binnen.
1: Ja.
0: En vandaar dat dit is In Den Haag is een laan. Ja, ik heb hem zelf ook gezongen, gelukkig op mijn repertoire meegenomen. Maar als je het wil horen, dan moet hij natuurlijk wel bij Connie van den Bos blijven.
1: Nou, ik ben even mijn compliment dat je altijd zo mooi kort en bondig alles kan vertellen.
0: Ja, ik ben heel cool,
1: zo bondig. Ja. Goed, hier is de muziek aan zee van vandaag meegenomen.
0: Daarom heb ik ook geen partner.
1: Die man is wel gek voor je. Meegenomen en aangevraagd door onze gastpresentatrice van deze week. We hebben het hartstikke leuk hoor, Mariska van Kolk. Haar nummer is vandaag Connie van den Bos. In Den Haag is een laan.

0: Dit is Flevoland.
1: Avontuur, ik was 27, dus dan wil je wat, hè?
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ja, een beetje rechts en dan wel diep.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, dat was wel het verhaal.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
6: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
7: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden...

0: 76-jarige man uit Emmeloord is 6 maanden cel en 1 jaar voorwaardelijk geëist voor het bezit van kinderporno. En scheepswerf Hoekman op Urk kan de voormalige ambtswoning van de burgemeester eindelijk gebruiken.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De brand afgelopen nacht in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken, zegt de politie, die een minderjarige bewoner van het centrum heeft aangehouden. Bij de brand raakte een andere bewoner zwaar gewond. Een deel van het zorgcentrum is ingestort. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn uit voorzorg geëvacueerd en ze kunnen nog niet terug omdat deeltjes die in de buurt van het gebouw terechtkwamen worden onderzocht op asbest. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. In het zuidwesten van Frankrijk en Spanje, waar grote bosbranden woeden, worden vandaag opnieuw hoge temperaturen verwacht. In de buurt van Bordeaux wordt het 38 tot 41 graden. De branden in Frankrijk en Spanje zijn nog niet uit, maar sinds gisteravond wel voor een groot deel onder controle. De Franse DJ Kavinsky is overleden. De producer en artiest werd gisteren doodgevonden in zijn huis in Parijs. De politie onderzoekt zijn dood. Kavinsky is de artiestennaam van Vincent Belorger. In 2010 kwam zijn album Night Call uit, waarvan het gelijknamige nummer te horen was in de film Drive met Ryan Gosling. 2 jaar geleden bracht de DJ het nummer opnieuw uit met de zangeres Angèle en traden ze samen op tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Ook zijn nummers van de Franse DJ gebruikt in videogames. Kavinsky was 50 jaar. ABBA heeft gelijk gekregen in een zaak tegen de carnavalsgroep De Kapotte Kachels. Een parodie op het liedje Take a Chance on Me is terecht offline gehaald. ABBA wil niet dat er andere teksten op hun muziek worden gemaakt. Omdat De Kapotte Kachels een commercieel belang hebben bij het liedje Dikke Pens, geeft de rechter de groep uit Zweden gelijk. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
3: We hebben 2 flitsmeisters. Ik zeg A6 in band, Emmeloord Jouder, van 289,3. En N50 in Ens in beide richtingen op 262,6.
0: Dankjewel.
3: Alsjeblieft.
0: Zometeen het nieuws. Na 12 uur gaan praten met Sven van den Burg van de GGD Flevoland. Ga je wel eens hardlopen of fietsen in het Horstenwold bij Zeewolde en heb je last van huiduitslag, rode ogen of geïrriteerde luchtwegen? Blijf dan kijken en luisteren.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
11: Dit is Herberg aan Zee.

0: John Mayer en dan de Last Train Home. Je zal hem maar missen. Het is 9 minuten over 12. Goedemiddag. Tijd voor nieuws uit Flevoland. Eet smakelijk namens Mariska en mij vanuit Herberg aan Zee. Ga je wel eens hardlopen of fietsen in het Horsterwold bij Zeewolde? Dan is het goed om even op te letten. De GGD Flevoland krijgt de laatste tijd namelijk vaak telefoontjes van mensen die na een bezoek aan het gebied last krijgen van huiduitslag, rode ogen of geïrriteerde luchtwegen. Mogelijk worden die klachten veroorzaakt door de eikenprocessierups. En Sven van den Burg van de GGD Flevoland kan ons daar vast meer over vertellen. Sven, goedemiddag. Wat voor klachten melden mensen eigenlijk, Sven?
1: Nou, als we terugrekenen, dan zit er een periode van 5 tot 6 weken... dat we met enige regelmaat signalen binnenkrijgen bij de GGD via verschillende kanalen. Klachten van mensen dan moet je denken aan huiduitslag bijvoorbeeld. Jeuk, bultjes, maar ook branderige ogen. Dat kan een hele reeks van klachten zijn. Nou, dat gebeurt je allemaal wel eens, hè, zou je kunnen zeggen. Misschien heb je dat ook wel eens als je door de natuur loopt, Marco. Mm-hmm. Maar dit vonden we zo opvallend, dus we gingen daar eens wat dieper op in. En toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat die klachten zich allemaal concentreren, min of meer, rond het Horsterwold. Dat is een vrij groot bos in Zeewolde, waar, toevallig of niet, ook best veel eikenbomen staan.
0: Ah.
1: Nou, de eikenprocessierups komt dan snel op de hoek kijken. Die is op dit moment ook actief. Zit wel in de eindfase. Want zo half juli dan gaan die rupsen zich ontpoppen tot vlinders. Maar de haartjes van die rups, en daar gaat het om, Marco. Dus als je in dat bos loopt, rondom dat gebied, Horsterwold, Zeewolde, op de fiets, je bent aan het wandelen, wielrennen. Kregen opvallend veel meldingen van wielrenners die door dat bos gaan om naar de overkant te gaan. Met klachten. Ja, toen kwamen we erachter. Nou, dat zou heel goed de eikenprocessierups kunnen zijn. We hebben contact gezocht met de gemeente Zeewolde. Die heeft het ook bevestigd. Tijd geleden waren daar ook onderzoeken aan bomen. En wij vonden dat alles bij elkaar opgeteld voldoende om een bericht hierover uit te doen. Om mensen wel alert te maken, want het kan knap vervelend zijn.
0: Ja, zijn ze makkelijk te herkennen, zo'n rups?
1: Ja, kijk, als je zo'n rups ziet, dan ben je al te dicht genaderd, hè? Dus het is niet zo dat je op zoek moet gaan naar die rups. Je ziet van die nesten in die bomen zitten. Dat zijn van die spinnerachtige nesten. Maar je moet er eigenlijk bij wegblijven. Het beste advies wat je kan doen, maar ja, ik snap ook wel dat het lastig is in deze warme tijd van het jaar, zeker vandaag, is gewoon je armen en benen bedekken. Maar ja, als je gaat sporten in de natuur met mooi weer, ja, dan wil je natuurlijk liefst blote armen, blote benen. Dat snappen we ook wel. Maar het bedekken van je ledematen met kleding is wel het beste. Merk je dat als je in dat gebied bent geweest, dat je klachten hebt, hè, dus branderige huid, jeuk, ga dan niet krabben. Want het zijn van die weerhaakjes, die haartjes, die gaan dan dieper in je huid. Het beste wat je zou kunnen doen is bijvoorbeeld plakband op je arm en op je been plakken. Klinkt een beetje gek, maar daarmee trek je die haartjes er vanaf. Oh. En koelen met bijvoorbeeld mentholpoeder of mentholzalf.
0: Ja.
1: Het is verder niet heel gevaarlijk. Het is vooral heel irritant in beide betekenis van het woord.
0: Ja, en is het zo dat iedereen daar last van krijgt? Of zijn er ook mensen die zeggen, nou ja, die hebben er helemaal geen last van?
1: Nee. Dat is echt wel individueel bepaald. De een zal er meer last van krijgen dan de ander. Het is ook niet zo dat je op stel en sprong naar de huisarts moet. Zo niet.
0: Okay.
1: Maar wij horen wel graag de signalen. Want die kunnen we natuurlijk verzamelen. En dan weer aan de gemeente doorgeven. De gemeente Zeewolde, die daar gewoon heel serieus op reageert.
0: Ja, dus eigenlijk kan je niet heel veel doen als je klachten krijgt na zo'n bezoek aan dat gebied. Behalve dan wat je net zei, die tips die je net gaf.
1: Nou ja, wat ik zei en wat we doen, Marco, als je mij nog even toestaat. Er is een website die heet ggdleefomgeving.nl. Als je daar naartoe gaat en je tikt eikenprocessierups in, dan krijg je ontzettend veel informatie over hoe herken je het. Wat moet je doen als je denkt dat je daar last van hebt? Hoe behandel je jezelf en waar moet je allemaal aan denken? Dus dat vind ik nog wel een goeie om die even mee te geven.
0: Ja, zeker een goeie. Een paar jaar geleden waren die eikenprocessierupsen bijna dagelijks in het nieuws. En dan zag je ook van die gebieden, eiken werden dan afgezet met rode linten.
1: Ja.
0: Lijkt dat nu, of ligt dat aan mij, is die bekendheid van toen een beetje weggezakt?
1: Ja, nou ja, het zou kunnen. Kijk, een aantal weken geleden was het weer wel in het nieuws. Dat in grote delen van het land ook de eikenprocessierups weer was gesignaleerd. Maar ja, er gebeurt natuurlijk meer in de wereld, Marco. Dus ik kan me voorstellen dat de aandacht voor dat nieuws over een beetje verslapt. Maar hij is nog steeds actueel. Want wat ik zei, het ontpoppen van die larven tot vlinders, dat gaat nu gebeuren.
0: Ja.
1: Maar die haartjes, die blijven nog enige tijd in de natuur. En als het maar even hard waait,
0: mm-hmm,
1: of regent. Nou ja, regen is natuurlijk een hele tijd geleden geweest. Maar als er een wind staat, ja, dan kan je zomaar, als je daar doorheen fietst, wielrent, loopt of wandelt, kan je er zomaar door getroffen worden. Dus ja, alertheid is geboden. Heb je klachten, geef het door naar de GGD. Wij verzamelen dat met liefde en geven het door naar de gemeente. gemeente. En wat ik zei, Zeewolde gaat er ook heel serieus mee om.
0: Ja, het is met name in het Horstel bij Zeewolde. Komt het ook nog op andere plekken in Flevoland door?
1: Ja, is dat daar wij hebben kunnen zien, is het Horstelwold in Zeewolde. Omdat daar ook heel veel eikenbomen staan.
0: Ja, oké, goed. Duidelijk. Hartelijk dank, Sven van den Burg van de GGD Flevoland.
2: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Magnetic was dat. En we gaan naar Johnny Willemsen van Weerplaza. Johnny, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Geniet jij van zo'n dag als vandaag?
1: Jawel hoor.
0: Ja, vind je het lekker? 32 graden?
1: Oh, het is net iets te veel.
0: Ja, dat vind ik dus ook.
1: Wel van zomerweer, ja hoor.
0: Ja, je bent echt een zomerman.
1: Ja, nou eigenlijk hou ik van allerlei extremen. Kom niet aan met motregen en 10 graden, maar...
0: dat is te saai.
1: Natuurijs, een pak sneeuw, zware onweersbuien, maar ook 30 graden.
0: Ja.
1: Allemaal leuk.
0: Dat is wat het weer ook zo mooi maakt natuurlijk, hè? Dat verschil iedere keer.
1: Ja, zeker.
0: Die extreme.
1: Ja.
0: Die extreme gesprekken, nou, het zijn niet echt extreme. 32 graden is gewoon een hete zomerdag, zou ik maar zeggen.
1: Ja.
0: Dat blijft ook vandaag zo, hè?
1: Ja, inderdaad. Het is zon overgoten, weinig wind. Daardoor voelt het ook wel extra warm aan. Dus ja, als je naar buiten gaat, misschien een recreatieplas of een zwembad als je een vrije dag hebt. Want ja, echt zitten in de zon, daar is het te warm voor. Maar als je in het zwembad gaat, dan moet je wel even insmeren. UV-index 6, dus je kan vrij snel verbranden.
0: Ja, een kwartiertje is het al gedaan, hè?
1: Ja, een kwartiertje, 25 minuten. Het hangt een beetje van je huidtype af. Maar zoiets kan je onbeschermd en wil je langer dan zeker zonnebrandcrème smeren.
0: Ja.
1: Nou, vanavond is het ook nog heel lang zonnig. Halverwege de avond, uur of 9, dan is het nog 27 of 28 graden. Echt wel een warme zomeravond. En in de nacht komen we net onder de 20. Misschien een uurtje.
0: Mm-hmm.
1: Dus een best wel warme nacht.
0: Ja, morgen dan? Dan wordt het iets minder warm of hebben we dan nog zo'n warme dag?
1: Minder warm, maar nog zeker zomers. 27 of 28 graden. In de ochtend heel zonnig. En in de middag komen er wat buien voor in Limburg, Brabant, Gelderland. Maar waarschijnlijk niet in Flevoland. Maar we pakken er wel bewolking van mee.
0: Oh.
1: Dus in de middag wat meer wolken. Desondanks toch nog een 27, 28 graden. En ja, ik verwacht dus dat het in Flevoland droog blijft. Dat is vrijdag niet zo. Vrijdag is er kans op een onweersbui. Is wel een lokale, dus het kan ook meevallen. Maar er is wel een duidelijk grotere kans.
0: Oké, en dan daarna, wat ik zie op maandag, of tenminste het weekend, is dan nog is redelijk, hè, 24, 26 graden zie ik op zondag. Dan, dat lijkt er weer sprake te zijn van een stijgende trend.
1: Ja, in ieder geval die maandag. Dat wordt waarschijnlijk weer een flink warme dag. Later in de week is het weer waarschijnlijk weer wat minder warm met temperaturen en rond de graad of 25. En dan ook wat kans op buien in de loop van volgende week.
0: Oh.
1: Maar maandag wordt het waarschijnlijk weer volop zomers. En ja, ik heb 29 inderdaad neergezet. Maar 30 of 31 kan ook.
0: Ja, oké. Okay. Nou, knie sorry daarop let. En daarna zeg je weer wat neerslag waarschijnlijk. Dus dat betekent dat de natuur daar vast blij mee zal zijn.
1: Ja, zoals het er nu voor staat in de loop van volgende week. Ja, normaal Nederlands zomerweer met ook een normale temperatuur voor augustus. Dus dat is een graad of 23 in Flevoland.
0: Ja.
1: En soms een bui, maar ook echt wel geregeld zon hoor.
0: Goed, dankjewel. Johnny Willemsen.

0: André Hazes met Zomer. Nou, die hebben we heerlijk in ons bol. Ik krijg allemaal eens vragen voor jou binnen, Mariska.
1: Ja, dat is raar, dat is raar.
0: Nee, nou goed, Rob Vermeulen zegt bijvoorbeeld... Hi Mariska, ik heb geen vraag, maar ik wil wel zeggen dat je het geweldig doet. En we moeten, Omroep Flevoland moet jou houden... want hij luistert nu met nog meer plezier naar de radio.
2: Nou, Rob, wat leuk.
0: Leuk, hè? Ja. Dan hebben we Hans Alders uit Belt Schutsloot. Ja, ja. Weet jij waar het ligt?
1: Nee, bij Belt.
0: Ja, bij Schutsloot vlakbij ligt dat. Hoi Mariska, vond je het in die tijd met die hit met Frank Aston... niet zwaar met op maandag Avro, woensdag Veronica... en donderdag Tros met hun live programma's op locatie? Groet Hans Alders.
1: Dat was zo leuk. Want
0: is dat een kennis van je?
1: Nee.
0: Hoe weet hij dat allemaal?
1: Nou ja, waar we het over hebben, misschien komt hij ook een beetje uit die tijd... dat het inderdaad Nederland Muziekland, je had Los Vast...
0: Ja.
1: Veronica komt naar je toe of zoiets.
0: Countdown popformule,
1: ja, zoiets. En dat ging natuurlijk allemaal door elkaar heen.
0: Ja.
1: Maar ik zat in de tijd ook van VOF de Kunst. Dus we hopten van de ene naar de andere. Dus met die Nol Havels heb ik ook de hele tijd... echt een heel jaar lang bijna meegereisd.
0: Met Nol?
1: Ja, nou ja, goed. We hebben
0: wat ruimt er op Nol?
1: Huh?
0: Wat ruimt er op Nol?
1: Zo? Oh, lol.
0: Oké, ja, sorry.
1: Hey,
0: ja.
1: Rob zegt meteen ik mag blijven. Ja, die vindt het waarschijnlijk wel grappig.
0: Wie is Rob?
1: Ja, die net zei dat ik moet blijven.
0: Oh, deze, oh, dat is Rob Vermeulen. Ja. Oh, Hans Alders was geluidstechnicus bij de NOS. Stuurt u nu.
1: Oh, wat grappig.
0: Ik heb jarenlang met Mariska gewerkt. Vreselijk om met... Oh, nee, sorry. Nee. Hey, nog een heel leuk compliment. Volgens mij ken je haar Sandra de Wit. Ken je die? Sandra de Wit, die stuurt... Hoi, geen vraag, maar wel een compliment voor Mariska. Misschien mag het niet, maar doe het lekker toch. Mariska, je doet het geweldig bij Herberg aan Zee. En je haar zit top. Hebben ze supergoed gedaan, was hij dicht. De kapper. Leuk, Sam. Goed, we gaan het nieuws uit binnen- en buitenland doen.
1: Ja, nou moet ik opeens lekker schakelen. Van
0: je bent professional of je bent het niet.
1: Nee, oké.
0: Oh, en Belt Schutsloot ligt bij Giethoorn.
1: Oh.
0: Ja, dat had ik moeten weten eigenlijk. Sorry, Hans.
1: Oké. Een onderhoudstak van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie. Dat bevestigt de luchtvaartmaatschappij na berichtgeving in de Volkskrant. De dochteronderneming houdt zich bezig met klein onderhoud aan vliegtuigen... zoals het repareren van krassen en deuken. De divisie staat sinds mei onder toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport, zegt de verslaggever.
3: De KLM die zegt dat de ILT heeft geconstateerd dat klein onderhoud daar sneller moet en dat ook daar een betere administratie voor moet zijn. Kennelijk werd dat onderhoud wel gedaan, maar dat werd dan niet in de papieren genoteerd. Het ging ook niet snel genoeg. Maar schijnen er nieuwe normen te zijn waarin dat allemaal moet en daar voldeed KLM dus niet aan.
1: KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is en ook niet is geweest.
0: Nou, goed zo. Toch nog heel goed herpakt. Er liggen momenteel meer riviercruiseboten aan de kade in Rotterdam. Ze hadden eigenlijk Basel in Zwitserland als bestemming... maar door de lage waterstand van de Rijn... wijken ze noodgedwongen uit richting Nederland. En dat gebeurt niet zo heel vaak, zegt deze kapitein van de MS Amara.
4: Collega's die varen van Nederland naar Zwitserland, naar Basel. En dat is op dit moment niet mogelijk om die volledige reis te maken. Dat red je gewoon niet qua de waterstand en de gang van het schip.
0: En voor de toeristen is het ook even schakelen, maar Rotterdam is natuurlijk ook hartstikke mooi. Ja, toch niet, Sam?
5: Het is zeer schön. En in Basel is sicher nog veel temperatuur, veel sterker als hier. Hier is zeer schön. Ja.
0: Ja, zo is het ook. De waterstand van de Rijn is op hoger gelegen plekken zo laag... dat hele delen van de rivier in Zwitserland en Duitsland... niet meer toegankelijk zijn voor die riviercruiseboten. Ook een mooi woord voor Scrabble.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Goedemiddag, het is 1:30. Het is tijd voor het nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft 8 maanden cel geëist tegen een 29-jarige verdachte uit Almere. Volgens justitie kon de verdachte het einde van de relatie niet accepteren. Daarom werd er onder meer ingebroken in een woning van de ex en zou het slachtoffer zijn overgoten met ammoniak. Ook is er brand gesticht in de opvang van het Leger des Heils. Volgens de verdachte een wanhoopsdaad gedreven door liefdesverdriet. De brandweer is gisteravond rond 7 uur uitgerukt voor een brand op een boot langs het kanaal bij Vollenhoven. Toen de brandweer aankwam, was het vuur al uit en hing er alleen nog grijze rook. Er wordt uitgegaan van brandstichting. Aan boord werden een verbrande brandstoftank en losgetrokken pluggen aangetroffen. In de bodem van de boot waren kranen geopend. Getuigen zouden mensen richting het Waterloobos hebben zien rennen. De brandweer heeft het bootje gestabiliseerd, leeggepompt en vastgelegd aan de kade. Het is niet bekend wie de eigenaar van de boot is. En tegen een 76-jarige man uit Emmeloord is 6 maanden cel en 1 jaar voorwaardelijk geëist voor het bezit van kinderporno. Op laptops van de man vond de politie 42.000 foto's en video's van kinderen. Ook werd er materiaal van dierenmisbruik ontdekt. Volgens het OM werd het materiaal verzameld tussen 2005 en 2024. In 2008 werd de Emmeloorder ook al veroordeeld voor kinderpornobezit. Toen kreeg hij een taakstraf en een verplichte behandeling. De Emmeloorder gaf toen aan zich niet bewust te zijn van de ernst van de situatie. Dit was ons nieuws. Meer nieuws vind je ook op onze website omroepflevoland.nl of download de gratis app.
9: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in een terrorismeonderzoek en 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. Een van hen is 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. Op sociale media zijn steeds meer nep-advertenties te zien voor huurhuizen. Vooral in de zomervakantie is volgens verhuurders een piek te zien. De oplichters vragen mensen om nog voor de bezichtiging een maand huur en de borg te betalen. De brand afgelopen nacht in een zorgcentrum voor jongeren in Beekberg is mogelijk aangestoken, zegt de politie, die een minderjarige bewoner heeft aangehouden. Bij de brand raakt een andere bewoner zwaar gewond.
10: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag is het volop zonnig en het wordt tropisch heet met 30 tot 32 graden en weinig wind. De zon schijnt tijdens de eerste helft van de middag met UV-index 6 en dat betekent dat je zonder bescherming al in 15 tot 25 minuten kan verbranden. Na 3 uur vanmiddag neemt de zonkracht geleidelijk wat af. Vanavond is het nog lang zomers warm met om 9 uur vanavond nog zo'n 27 graden. In de nacht komt het kwik maar heel eventjes onder de 20 graden. Het is droog en nagenoeg helder vannacht. Morgen start zonnig. In de loop van de dag neemt de bewolking toe, maar het blijft waarschijnlijk overal droog. De wind draait morgen van zuid naar west tot noordwest en voert minder hete lucht aan. Het wordt morgenmiddag ongeveer 27 graden.
11: Ja hoor, we hebben stilstaand verkeer over 1 kilometer. 4 minuten gaat dat duren tussen afrit Dronten en Lelystad Airport. En dan hebben we flitsmeisters A6 in band, Emmeloord, Jouren bij hectometerpaal 289,3... en 50 in Ens. In beide richtingen bij 262.6. En N50 in Emmeloord. Beide richtingen bij 266.8.
8: Dankjewel. En zometeen hebben wij bezoek van de dierenarts in de herberg. En Sander gaat het hebben over verder onderzoek wanneer een dier ziek is. En denken we aan röntgen, echografie en bloedonderzoek.
7: Herberg aan Zee met Marco en Mariska.

0: Bas Kax hoorde je en de Lido Shuffle. Het is 8:08. En het is tijd om met de dierenarts te gaan praten. En die zit er natuurlijk weer. Sander, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, het is voor jou natuurlijk ook zomer voor alle dieren. Ook die hebben het wel te verduren. Hè? Zeker honden en dieren met veel vacht.
1: Dieren met veel vacht, dieren met korte snuiten. Dieren met hartproblemen, oudere dieren. Ja, het is niet anders dan bij mensen. De oudere mensen hebben het ook zwaarder natuurlijk.
0: Ja, ja, klopt.
1: Maar ja, je ziet toch wel dat er best wel veel dieren last van die warmte hebben.
0: Ja.
1: Advies blijft altijd, zeker met de hond, ga zo vroeg mogelijk 's ochtends als het nog koel is lopen.
0: Ja.
1: Kijk heel erg uit met asfalt of andere verharde dingen. Want dat asfalt wordt gewoon 40, 50, 60 graden soms wel. En als je daar met voedseltjes overheen gaat, dat is best schadelijk.
0: En dan met vaseline en zo insmeren, helpt dat dan
1: helpt
0: ook?
1: Helpt allemaal niet. Nee, je hebt er wel schoentjes voor in principe. Maar je kunt, en dan nog is het te warm.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Je kunt het beste gewoon 's ochtends vroeg... Nou ja, kinderbadjes zijn hartstikke fijn voor de hond.
0: Ja.
1: Om een schaduwplekje in de tuin.
2: Tuurlijk.
0: Onze hond is er niet echt dol op, moet ik zeggen. We hebben zo'n badje gekocht, maar ze vindt het niet, ik zet er dan zelf in. En denkt ze, nou, ik wil er weer uit.
1: En soms gewoon een snack invriezen.
0: Ja, dat vindt ze ook niet lekker.
1: Vindt ze ook niet
0: ik
1: lekker.
0: Ik heb alles al geprobeerd.
2: Heb je wel een hond?
0: Wel ijsjes voor mensen, dat vindt ze dan wel lekker.
1: Ja.
0: Roomijs, weet je wel.
1: Maar gewoon bouillon of blikvoer.
0: Nee. Het is een vreselijk moeilijk beest. Ah. Het is net mijn man. Even kijken, we gaan het eigenlijk hebben over verder onderzoek wanneer een dier ziek is.
1: Ja.
0: Stel, ik kom bij jou bij de dierenarts, met mijn dier. En het is ziek. Hoe gaan we dan verder?
1: Meestal begint natuurlijk, dat noemen we een anamnese, met een soort uitvragen van de eigenaar. Van, goh, wat is nou de klacht die je ziet en waar kom je voor?
0: Ja.
1: En het vervelende bij dieren is natuurlijk, ze praten helemaal niet.
0: Nee, dat is lastig.
1: Dus nadat je dan een beetje een idee hebt waar je het moet gaan zoeken, onderzoek je eerst een dier met je handen. Je kijkt ze helemaal na. En daar hebben we vaste rijtjes voor die je naloopt, waarbij je gewoon niks kunt overslaan, omdat je uit je hoofd die rijtjes geleerd hebt ooit. En dan kan het zijn dat je zegt, goh, ik weet eigenlijk nog steeds niet voldoende om duidelijk te kunnen zeggen wat er aan de hand is. En bij een blaasontsteking wil je bijvoorbeeld weten, ligt het nou aan bacteriën of ligt het aan blaasgruis, iets wat bij katten veel voorkomt. En dan kan het zijn dat het dus fijn is om verder onderzoek te doen. En wat wij meestal proberen op de praktijk is dat natuurlijk vooraf een beetje in te schatten. Want als ik zeg, goh, ik wil urineonderzoek doen, dan is het heel fijn als de eigenaar de urine al meeneemt.
2: Ja, tuurlijk. Ja.
1: Want dan kun je nog wat aanvullende informatie uit urine halen.
0: Werkt dat zelfs bij mensen trouwens?
1: Onderzoek in
0: urine?
1: In een potje plassen en
0: nee, maar het onderzoek. Is dat ook gewoon, doe je dat op dezelfde manier?
1: Dat wordt op verschillende manieren gedaan. Je hebt van die stikjes die erin kunt dopen om allerlei waardes af te lezen. Een deel wordt afgedraaid onder de microscoop bekeken. Tegenwoordig hebben we er natuurlijk machines voor en dan wordt het gewoon machinaal verwerkt. En dan krijg ik de microscoopbeeldjes heel netjes op mijn computer of op mijn telefoon te zien.
0: Ja.
1: Hoef ik niet meer zelf in de microscoop te kijken.
2: Werkt het dan ook met ontlasting? Dat je een beetje dierenpoep zeg maar mee moet nemen? Net als dat
1: dierenpoep
2: je,
1: kun je ook meenemen. Maar dat is vaak wat intensiever om snel te onderzoeken. Want dat is natuurlijk stevig. En dat moet je eerst vloeibaar zien te krijgen. En alles uit zien te krijgen.
2: Ja.
1: Als je bacteriën wil kweken, dat duurt ook altijd een aantal dagen.
2: Ja.
1: En dat wil je dan ook zo schoon mogelijk verkrijgen.
2: Ja, logisch. Ja.
1: Maar je hebt bijvoorbeeld wat wij ook heel vaak inzetten is bloedonderzoek.
0: Oh ja.
1: Als je een aanwijzing hebt voor bijvoorbeeld, hey, ik twijfel of er een ontsteking is, dan kun je aan de bloedcellen zelf wel zien of er ontstekingscellen in een bloedbeeld zitten.
0: Dat zie je vrij snel, hè, denk ik.
1: Kun je best goed zien.
0: Ja, ja.
1: En orgaansystemen kun je ook wel beoordelen met bloedonderzoek. Je kunt naar nierwaarden kijken, afvalstoffen die door de nieren uit het lichaam worden gehaald. Als je nieren niet goed werken, dan gaan die omhoog. Mm-hmm. Dus dan kun je dat ook wel meetbaar maken in je bloed. Mm-hmm. En zo kom je met verder onderzoek vaak ook weer verder tot een diagnose.
0: En dat kun je allemaal zelf de praktijk doen. Het bloedonderzoek, maar ook röntgen, echografie.
1: Wij kunnen bloedonderzoek op de praktijk doen. We kunnen echografie op de praktijk doen. We kunnen röntgenfoto's maken. We kunnen urine en poep voor een deel onderzoeken. Dus we kunnen best wel veel dingen doen.
0: Vanaf wanneer word je doorverwezen naar een dierenziekenhuis of een gespecialiseerde zorg?
1: Hangt per praktijk af.
0: Okay.
1: Maar wij kunnen bijvoorbeeld geen MRI maken of een CT-scan maken. Daarvoor sturen we wel echt door naar een specialist.
0: Mm-hmm.
1: En dat is ook lang niet altijd nodig natuurlijk.
0: Zijn mensen dan niet bang, zeker als je geen dierenverzekering, van kan ik dat straks wel betalen?
2: Nou, dat dacht ik.
1: Dat is natuurlijk best wel een punt aan het worden. Want ja. Vroeger was Emmery niet eens echt beschikbaar voor dieren. Tegenwoordig kan het allemaal, maar je moet ook wel kijken tot hoever.
0: Ja, je moet wel afspreken ja. eigenlijk.
1: Wil je dat? En wat wij proberen te doen is altijd vooraf transparant te zijn in van goh, ik wil eigenlijk meer weten. Ik zou een bloedonderzoek aanraden. Dit zijn de kosten van een bloedonderzoek. En ziet u dat zitten?
0: Ja.
1: En zo in overleg met de eigenaar kijken wat is het beste. Wat soms heel frustrerend is als je dan denkt, goh, we nemen een heel compact profiel, dus we onderzoeken maar een paar waarden en dan heb je die waarden onderzocht en dan moet je eigenlijk nog een keer...
2: Ja, omdat maar ja,
1: je
2: het is eigenlijk net als mensen.
1: Weer meer
2: maar
1: moet
2: ik
1: zoeken.
2: Ben ook best geschrokken hoor van de prijzen, hoor.
0: Van dieren?
2: Zo, artsen, niet normaal. Ja. Ja, ik heb zelf geen dieren, maar ik heb natuurlijk wel familieleden die dieren ja. hebben. En daar was ook iets mee aan de hand. En toen zei ze, oh ja, ja het is wel heel prijzig. En toen zei ze wat de kosten waren. Toen dacht ik, wow. Ja. Dat is echt ja. wat je denkt van...
1: Bloedonderzoek is best kostbaar. Ja.
0: Maar wat is kostbaar? Waar prijs bij een paar honderd euro? Heb je het over 1000 euro?
1: Waar gaat
0: het over?
1: Een eenvoudig onderzoek is 100 euro. Ja, ja. En een heel, heel uitgebreid onderzoek ja. 350
0: ja.
1: euro.
0: Ja, en dan komt er wat uit. En dan moet je nog verder.
1: Dus dan moet je behandelen.
0: Ja, precies. Ja.
1: Maar goed, de keerzijde of het voordeel. We kunnen het tegenwoordig allemaal in huis. Ja. Dus ik kan bloed afnemen en ik kan verder komen met een patiënt. En daar ben ik natuurlijk heel blij mee als ik een diagnose kan vinden.
0: Ja.
1: Alles moet wat mij betreft in overleg. He, van, goh, hoe ver wil je gaan? Want ik vind niet dat mensen verplicht zijn om...
2: Ja, maar het zijn alles maar
0: als zo'n dier leidt, en jij ziet dat natuurlijk ook... Het baasje, zal ik maar zeggen, die zegt... ja, sorry, dat kan ik niet betalen, dus dat ga ik niet doen. En dan nemen ze dat beest weer mee naar huis. En dan weet jij van, ja, maar dat beest heeft een rotleven nu. Want het is
1: nee, dan vind ik dat je dat ook mag benoemen.
0: Oh ja, dat doe je ook.
1: En dan hebben we het toch best wel eens ook over euthanasie.
2: Ja,
0: ja maar ja, terwijl het eigenlijk misschien helemaal nog niet nodig is.
1: Niet in het opzicht van, misschien kun je het leven wel redden... of misschien kun je hem wel beter maken.
0: Maar niet ten koste
1: ik vind
0: van
1: niet dat dat ten koste van bijvoorbeeld... een faillissement van een eigenaar
0: moet. Ja, nee, precies. Ja, ja, ja. En dat lijkt me lastig, hoor.
1: Iedere eigenaar mag dat, vind ik, voor zichzelf bepalen.
0: Ja.
1: We hebben gelukkig natuurlijk dierverzekeringen.
2: Ja, precies. Dat daar ook eens
1: die helpen
2: ja.
1: wel heel erg, want daarmee kun je wel... dat soort hoge bedragen vergoed krijgen.
2: Ja, ook dat. Ja.
1: En dat is heel fijn natuurlijk.
0: Ja.
1: En nog altijd is het wel zo, als je die bloedonderzoeken vergelijkt qua kosten met kosten van een humaan bloedonderzoek, dan is het eigenlijk peanuts. Ja. Dan is het eigenlijk helemaal niet zoveel.
0: Nee.
1: En je moet iets zo zien, je komt bij ons op de praktijk. Ik neem bloed af en je hebt dezelfde dag een uitslag.
0: Ja.
1: En dat gaat humaan natuurlijk. Ja. Als mens ga je naar de arts, je wordt doorverwezen voor bloedprikken.
0: Dan gaan we naar het laboratorium.
1: Ja, dus we zijn er best wel trots op hoe snel we alles kunnen.
2: Chapeau. Ja.
0: Oké, Sander. Dus eigenlijk is de moraal van dit verhaal...
1: We beginnen bij de basis. En op het moment dat we het niet weten, zullen we altijd voorstellen... Goh, zullen we met meer onderzoek kijken of we tot een diagnose kunnen komen.
0: Ja, goed. Sander van der Wal, dank je wel weer. En tot de volgende. En geniet, want jij houdt van het weer. Geniet van deze zomer, hè?
1: Ja.
0: Die duurt maar voor
3: dit is deze week de Polderplaat.

0: plaat van deze week. Belinda Kinnaar en Het is mijn leven. Ze is momenteel in de Verenigde Staten samen met Ronnie Tober.
1: Ronnie.
0: En 6 augustus volgende week komt zij live langs om dit nummer bij ons in de studio te zingen.
1: Oh, leuk.
0: Zo, dit is even lekker. We hebben ons bedje weer aan het strand gezet. Mariska en ik, we liggen nakend heerlijk te genieten van de zon waar je in een kwartier al verbrandt. Dus kijk uit.
1: Ik ben bang.
0: Even wachten. Het is vandaag deel 3 van de quiz, de polderproef. Tot nu toe heeft zij 2 keer 3 vragen goed beantwoord. Dat betekent 6 in totaal van de 10 vragen tot nu toe. En de volgende 5 vragen komen eraan. Hoe gaat Mariska van Kolk dat vandaag doen? Daar gaat hij. Dit is de polderproef.
1: Oh.
0: Heerlijke muziek, hè?
1: Help.
0: Met dank aan Victor Vlam, die mij deze
1: heerlijk
0: heeft toegestuurd. Goed, daar gaat hij. Dan lange lieder, hè? Ook als een kort spelletje eigenlijk. Goed zo. De klok die tikt. De afsluitdijk ligt in Flevoland.
1: Nee, niet juist.
0: Dat is... Oh, ik verslik me bijna. Correct. Almere werd gebouwd op de bodem van de voormalige Zuiderzee.
1: Correct.
0: Dat is goed. Dronten ligt op een waddeneiland.
1: Niet correct.
0: Dat is correct. Emmeloord heeft een opvallende poldertoren.
1: Ik zeg ja.
0: Dat klopt.
1: Oh!
0: En de laatste, de Bataviawerf, bevindt zich in Lelystad.
1: Bataviaberg?
0: Werf.
1: Werf. Lelystad, zei je? Ja.
0: Je hebt alle 5 vragen vandaag goed.
1: Maak me gek.
0: Het is toch ongelooflijk. We wachten op de bel, dan zijn we er eindelijk mee klaar.
1: Oh my god.
0: Dus 5 erbij, hè? Dan zie je...
1: I'm a star.
0: Ja, nou, je moet niet overdrijven.
1: Nee, dat is ook niet waar.
0: Maar je hebt nu 11 goede antwoorden totaal gegeven. En de bel. Oh. Morgen weer een nieuwe aflevering van de polderproef. Zometeen gaan we samen aan zee met heel leuke gasten. Ik heb er ontzettend veel zin in. Jij ook?
1: Ik ook, heel erg.
0: En je gaat zelf ook zingen, hè?
1: Je zegt verrassingje voor jou.
0: Live optreden. Blijf kijken en luisteren naar Herberg aan Zee.

0: Dit is Flevoland.
1: Avontuur, ik was 27, dus dan wil je wat, hè?
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ja, een beetje rechts en dan wel diep.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, dat was wel het verhaal.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Dit is een uittip.
5: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen. En geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
4: Dit was een uittip.
6: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Het Openbaar Ministerie heeft 8 maanden cel geëist tegen een 29-jarige verdachte uit Almere. Volgens justitie kon de verdachte het einde van een relatie niet accepteren. De brandweer is gisteravond rond 7 uur uitgerukt voor een brand op een boot langs het kanaal bij Vollenhoven. En tegen een 76-jarige man uit Emmeloord is 6 maanden cel en 1 jaar voorwaardelijk geëist voor het bezit van kinderporno.
9: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
10: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het Brabantse Engelen is vanmorgen een auto in het water gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is met de bekladdingen tegen een AZC van afgelopen weekend. Duikers onderzochten de auto, maar er zat niemand in. De politie zegt dat de auto bij de eigenaren is weggehaald. Afgelopen weekend werden huizen en auto's in Engelen beklad met scheldwoorden en teksten tegen de komst van een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. De mensen bij wie dit gebeurde zijn niet tegen die opvang. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niets over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig

0: omdat hij aanhanger was van IS. In Groningen melden verhuurders veel nepadvertenties. Die verschijnen op sociale media als Facebook en TikTok. Wie een aangeboden huurhuis wil bezichtigen, moet eerst betalen. Mensen die daarop ingaan, zijn hun geld kwijt. Vooral in de zomervakantie is een piek te zien, omdat veel afgestudeerden dan van huis wisselen. De Braziliaanse voetballer Victor Gabriel is maximaal een half jaar geschorst. Hij brak vorige week een scheenbeen van een tegenstander bij een tackle. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof voor Sport is de schorsing van Gabriel pas voorbij als een tegenstander weer kan spelen, behalve als dat langer duurt dan een half jaar. Het weer, zonnig, 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en het oosten, bij weinig wind. Morgen eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik zou wel de microfoon hebben.
2: Ja, we hebben twee flitsers. Ja, ik ben helemaal afgeleid door de gasten die er al zitten. We hebben twee flitsers. A6 in band en Beloeren Jouweren op hectometerpaal 289,3. En op de N50 in Ens in beide richtingen bij 262,6.
1: Wat heb je dat weer fantastisch gedaan.
2: Goed hè?
1: Zometeen, ik heb de bedjes al klaargezet. Gaan we heerlijk naakt op het strand zitten. Mariska en ik, naast elkaar, niet op elkaar uiteraard. En dan gaan we onze gasten ontvangen. We gaan namelijk samen naar zee tussen 1 en 2. Met wie doen we dat vandaag?
2: Ja, met mijn hele lieve goede vriend waar ik enorm tegenop kijk.
1: Zitten twee mensen, hè?
2: Ja, dat weet ik ook wel. Maar die gaat zo dadelijk zingen. Die mag ik zo dadelijk introduceren.
1: Oh, dat is goed.
2: Toch? Nou, nee, we hebben een mega zanger, Frankie Brown. Ja. En dan hebben we natuurlijk mijn gast, is Jan Uriot.
1: Ja, dat is echt ook een icoon eigenlijk. Gisteren hadden we Imke Marina.
2: Ja.
1: En nu Jan Uriot.
2: Ja, ik mag mijn eigen gasten uitnodigen. Nee, ik mag mijn eigen gasten. Dus vandaar dat ik heb het de lat erg hoog.
1: Ja, inderdaad. En toch zit Jan hier.
3: Grote ontwikkeling.
2: Hij is
3: grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Dit is Herberg aan Zee.

0: herberg aan zee is nog steeds open. Elke dag tussen 11 en 2 deze week met Mariska van Kolk. Ja, en Mariska heeft natuurlijk haar eigen gasten uitgenodigd. Tenminste, de ene gast is echt helemaal uitgenodigd door Mariska. Dat is Jan Uriot. En ik heb Franklin Brown ook even gevraagd van Franklin. Vind je het leuk om ook aan te schuiven? Want ik ben een groot fan van jou, dat weet jij.
1: Ja, we kennen elkaar ook al heel lang. Hè?
0: Ja, ik vertelde gisteren aan Mariska, hoe hebben we elkaar leren kennen? Even heel kort.
1: Kleding.
0: Ja, inderdaad. Ik werkte in Rotterdam op de Lijnbaan in 1996, denk ik dat het was.
1: 95.
0: 95.
1: En toen moest ik kleding hebben voor allerlei programma's. En ja. Jij was de man die dat kon doen.
0: Ja, dus in de show van Yvonneer, dat jij inderdaad, daardoor ben je dus wel Gina de Wit werd tweede. Ik heb haar vanmorgen nog even gedraaid. Jullie werden eerste.
1: Ja, het komt door die kleding.
0: Ik had er toen al verstand van, Jan.
2: Merk het. je vraagt niet hoe wij elkaar hebben leren kennen.
0: Dat weet ik eigenlijk niet.
2: Gelukkig maar.
0: Dan gaan we zo
2: beter voor de luisteraar.
0: Nou ja, goed, het zal alvast een of andere darkroom zijn geweest. Nee, ik weet niet. Goed. Oh. Is het zo, Jan? Ja, dat weten we natuurlijk niet meer. Het was dom. Goed, dan zul je zo meteen. Nou, okay. Ze staat voor jou klaar. Mariska van Kolk, die niet alleen fantastisch presenteert, maar jij weet als geen ander, en dat weet je ook, Franklin. Zij kan ook hartstikke goed zingen. En ze wil speciaal voor jou een liedje zingen. Hier is Mariska van Kolk.

0: Mariska van Kolk, dankjewel. Hartstikke leuk. Ja. Nou, wat leuk. Dat is voor ons niet echt een leuk liedje, hè, Franklin? Kijk, Franklin, ik zijn natuurlijk wel 0-10, hè?
1: Maar?
0: Ja,
2: kunnen jullie het een beetje waarderen, jongens?
1: Ja, zeker. Nou, wat opvalt, dat jij kan gewoon zingen. Dat is
2: ik
1: ook...
2: kan gewoon zingen, ja. Ja. Dat is nog iets wat misschien nog eens een keer aangeboord moet worden.
1: Maar je hebt nooit cabaret gedaan hiervoor?
2: Jawel,
1: zeker. Ja, dat dacht ik wel.
3: Ja.
1: Stem,
0: ja.
1: De stem hoor ik dat wel. Maar...
2: Ja.
3: Nou, is van
2: wat ben ik daar blij mee dat je dat doet.
3: Nou,
2: jij hebt dat gezongen
3: spontaan.
2: Vorig jaar, precies een jaar geleden... op mijn boekpresentatie van het boekje wat ik gemaakt heb over Amsterdam.
0: Ja.
2: En je ging dat spontaan opeens zingen.
3: Ja, ik miste het. Weet je, je kan heel veel mooie liedjes zingen. Maar als er iets typerend is voor Amsterdam, vind ik dit liedje van Willy Alberti.
2: En Wim Sonneveld.
3: En Wim Sonneveld samen. Nou, daar ben jij ook een grote fan van. Ik ben een grote fan van. En ik vind dit zo mooi. Weet je wel, ze zeggen iets over kapzones. Ze zeggen over dit. Maar het is nog steeds met een onhart. Enorm, dat bonkt. Dat vind ik zo mooi van Amsterdam.
2: Ja, ja.
3: En toen, ik was toen bij jou inderdaad bij je boekpresentatie. En ik vond het zo'n leuk boekje. En met al die verhaaltjes die erin staan. En toen dacht ik van, we waren daar, weet je, als het gezellig wordt, ja, dan gaat bij mij ook...
2: Maar je deed het ook helemaal spontaan.
3: Ja, volledig. Ik ging gewoon naar de geluidsman. Ik zeg zo van, kan ik verbinding maken met mijn telefoon? Want er staan ook mijn liedjes allemaal op.
0: Ja, ja, ja.
3: Zeg, ja hoor. En toen heb ik gewoon niet microfoon gepakt, ben ik gewoon gaan zingen.
2: Heerlijk.
0: Maar hoe lang kennen jullie elkaar al?
3: Nou, heel lang. Jeetje, Mina.
2: Maar ik weet echt niet wanneer het begonnen is. Maar ik weet wel dat we samen nog hebben zitten huilen in de bioscoop in Tuschinski. Oh. Weet je dat nog?
3: Ja.
0: Zat je naar de Gulle Minnaar te kijken?
3: Hij pest mij de hele tijd, Jan. Echt niet normaal. Met mijn verleden.
2: Oh,
3: ja, hoor.
0: The Message of Love.
2: Nee, weet je nog welke film dat was?
3: Ja, was volgens mij een autobiografie of een biografie.
2: Judy.
3: Judy Garland.
0: Oh, Judy Garland. Toen
2: zaten we naast elkaar. Ja, en allebei zaten we te janken, inderdaad. Ja.
3: Ja.
2: En jij herkende daar een hoop in.
3: Ja.
2: Dat je zegt van dat gebeurt gewoon. Ja, ja. Het heeft niks met Judy Garland alleen te maken. Maar...
3: Nee, het gaat over een verhaallijn die je hebt. En dat kan soms gewoon parallel lopen. Of iemand nou een grote ster is of niet. Maar dat je bepaalde situaties doorloopt. Zoals ik een balletacademie heb gedaan. En dan ga je ook vaak door heel veel dalen en kleine piekjes. Maar dus de pijn van ergens overheen moeten zetten. Wat heel veel kracht kost.
0: Om de top te bereiken.
3: Nou ja,
0: en
3: vooral al die stapjes die je moet doen met al die tegenslagen. En dat als dat binnenkomt, komt het binnen. En we kwamen dus bij Jan ook binnen. Ja, dan hangen we, hè?
2: We vielen tegen elkaar af.
0: Franklin Brown, heel fijn dat jij er ook bent.
1: Ja, leuk.
0: Kennen jullie elkaar ook eigenlijk?
1: Oh. Ja, meer dan 30 jaar. Ja,
3: zeker.
1: Net in de begincarrière een beetje aan het optreden. Dan kwamen we elkaar tegen ook.
3: Ik heb natuurlijk ook, met al die geweldige plaatjes. Maar met de Frank Ashton tijd.
0: Ja.
3: Is natuurlijk in 86, 87, 88 geweest. En wij komen natuurlijk allemaal uit leuke snabbeltijden.
0: Ja, ja. En laat je jouw microfoon nou nog aan?
3: Nou nee, ik heb
0: valt af en toe even uit.
3: Ja, hè?
0: Ja.
3: Hoor het ook.
0: Misschien praat je te veel.
3: Ja, dat 5 kwartier, een uur, hè? Ja, jij hebt mij uitgenodigd.
0: Ja, dat is waar. Ik moet ook nog niet gaan zeuren. Nee, maar goed, uit dezelfde tijd stammen jullie allemaal ook van optredens. En je hebt natuurlijk de Soundmix Show natuurlijk ook gedaan.
1: Ook nog, ja.
0: Ja,
1: ook?
0: Zeker.
3: Ik ook, hè?
1: Jij hebt ook de Soundmix Show gedaan.
3: Voor Duitsland, het Nationale Songfestival.
1: Oh,
3: maar wij hebben ook...
1: Soundmix Show?
0: Soundmix Show is wat anders, toch?
1: Ja.
0: Ja, de Soundmix Show als van Annie Huisman, daar heb je toch niet aan meegedaan?
3: Nee, maar ik deed het met Frank Ashton. En Frank Ashton kwam uit de Soundmix Show.
0: Ja, tuurlijk. Ongelooflijk eigenlijk.
2: Maar wat wou jij zeggen?
3: Nou, omdat ik het zo ongelooflijk leuk vind dat wij zoveel raakvlakken hebben. Nee, want bijvoorbeeld, ik ben een mega fan van Connie van der Bos. Nou, dat hebben we natuurlijk net gedraaid.
0: Ja, in Den Haagse Laan.
3: In Den Haagse Laan. Mm-hmm. Dan heb ik natuurlijk gewerkt in de Zonnebloem met Henny Lester. En daar heb jij weer gewoond. Je hebt zulke leuke verhalen. En ik ga het even lekker doen, want ik heb het allemaal genoteerd.
0: Ja, doe maar.
3: Buiten de vast. Ja, ik mag toch praten. Het is mijn gast.
0: Zeker.
3: Nieuwslezer bij zoveel verschillende kanalen. Maar wat ik heel leuk vind. En dan moet je zo dadelijk even tegen mij gaan vertellen. Want jij hebt een nieuw boek. Of komt een nieuw boek aan?
2: Komt een nieuw boek aan.
3: Ja.
0: Komt er een nieuw boek aan?
2: Moet ik dat nu vertellen of straks?
3: Nee, dat mag allemaal straks. Maar dan weten de mensen het alvast thuis. Dus moeten blijven
0: houden. Wat je zo meteen gaat vertellen. Oké. Komt een nieuw boek aan. Dat was het.
1: Maar wat had jij, Henny Lester, jullie vinden allebei...
3: Ja, ik heb in het programma van de Zonnebloem... Dan gaan ze, hebben ze, dat bestaat helaas niet echt meer. Dan hebben ze per jaar hebben ze dan een soort van theatervoorstelling. Gaan we naar de oudere mensen of de mensen die niet meer kunnen, goed kunnen bewegen. En dan gaan we naar die mensen toe in tehuizen. Ja. En dan wordt er een show omheen gemaakt. En toen zat Hedy Lester erin, ik zat erin, Harry Slinger zat erin en nog twee anderen. En toen gingen Harry Slinger en ik, dat was de gein voor ons natuurlijk, gingen wij het liedje van Hedy Lester zingen.
0: De Malmolen.
3: Ja.
0: Ja, ja.
3: Maar ik heb echt, en ik lokte haar uit. Ik heb foto's. Ik had zo'n leuke klik met Hedy Lester. En we zijn zo lachen omdat ik een stouterd ben, hè.
1: Maar ja, dat is dat zo?
3: Ja, ja, ja. Ja, we hebben heel veel gelachen. En wij hebben elkaar dan ook gezien.
2: Ja, want Hedy die gaf elk jaar op kerstavond in het huis waar ik nu woon met Dennis.
3: Oh, dat is het, ja.
2: Gaf ze dus een feest op die 24e. Ja. En daar was jij toen ook eens. Ja. En hebben we elkaar ook gezien. Ja, ja, hartstikke leuk. Ja, Hedy, dat was zo grappig, want dat is vlakbij het Museumplein. Over de Malle Molen gesproken. En Hedy zit in de tuin. En die hoort op een gegeven ogenblik de Malle Molen gezongen worden. En dan denkt ze, wat is dat nou? Dus die gaat naar het Museumplein. En daar stond Loes Luca, die stond de Malle Molen te zingen.
3: Oh.
2: Toen is iemand even gaan bellen met de organisatie van, waarom hebben jullie mij niet gebeld? Ja. Oh, we dachten dat u dood was.
3: Nee!
1: Ja.
0: Oh. Maar nu zou het kloppen.
1: Nee,
2: nu klopt het wel. Ja, ja, ja.
0: En Lester is overleden.
1: Oh, okay. Wanneer was dat?
0: 2 jaar geleden.
1: Ik ben ooit werd ik benaderd door een blad van. Aan wie zou jij nou een bloemetje willen geven? En toen had ik net een stuk gelezen van Hedy Lester over haar moeder. Die is overleden in het kamp, in een concentratiekamp.
2: Nee, ze is niet overleden in het kamp, maar ze heeft wel in het kamp gezeten. Ja,
1: die had daar een heel mooi verhaal over. En toen heb ik een bos bloemen bij haar laten bezorgen.
2: Oh,
1: dat
2: leuk.
1: Kon door dat verhaal wat ze toen vertelde. Dat sprak zo
0: hard. Dat heeft je geraakt.
3: Ja.
1: Ja, dus ik weet niet of ze dat ooit heeft geweten dat van mij vandaan kwam. Maar dat was de verbinding met Songfestival hadden we natuurlijk allemaal. Maar ik had hem niet zo vaak ontmoet, maar vond dat toen een. Ja, dat wilde ik gewoon doen. Tot moment.
0: Het is ook een van de mooiste Songfestival liedjes, vind ik trouwens, hoor. De Malle Molen.
2: Ja, het is uiteindelijk een klassieker geworden.
0: Ja, zeker. Ja. Ja. Maar het was eigenlijk op het Songfestival zelf niet eens zo'n heel groot succes.
2: Helemaal niet.
0: Nee, dat is later gekomen.
2: Ja, dat is later gekomen en nu helemaal. Ja, het hoort tot de klassieker. Ja,
3: ja, ja, absoluut. Ja.
0: Zullen we even naar luisteren?
2: Hoe heb je hem?
0: Ik heb hem, ja. Misschien wel even leuk.
3: Ja, leuk. Ja? Ach, heerlijk.

0: Eddie Lester, prachtig liedje, De Malle Molen. Franklin, jij gaat. Wanneer was het vorig jaar? Anderhalf jaar geleden had jij een heerlijke show.
1: Ja.
0: In het theater.
1: Een jaar geleden, ja.
0: Met de Tiny Little Big Band.
1: Ja.
0: En dan las ik op jouw Facebookpagina dat je weer iets soortgelijks gaat doen.
1: Ik ga dit jaar gaan we 6 kerstshows doen in theater. Dus dat is ook iets wat ik wel heel graag wilde. Gewoon een feel-good show.
0: Mm-hmm.
1: Met allemaal bekende kerstliedjes en een aantal stukken van de band zelf. Met mooie verhalen, anekdotes. En daar kijk ik heel erg naar uit.
0: Ja, en jij gaat, dat is gewoon net zo'n soort avond met verhalen vertellen. Ja. Maar haal je dan ook herinneringen op aan jouw kersttijd bijvoorbeeld? In je
1: dat is het. Ik heb ooit een liedje geschreven, Christmas Time on Memory Lane.
0: Ja, op. Ik heb het met mijn moeder vlak voor kerst in de auto gedraaid. We hebben allemaal zitten huilen.
1: Oké, maar het was ook zo'n een liedje wat ik schreef na mijn moeder overleed. En 2 weken later pleegde mijn zus zelfmoord.
2: Och,
1: dus ik zat in een.
2: Jezus.
1: En ook nog een echtscheiding. Dus ik zat in een hele nare periode. En dan krijg je de eerste kerst zonder die mensen.
0: Mm-hmm.
1: En toen heb ik in de zomer van het jaar heb ik Christmas Time on Memory Lane geschreven. Dat ging eigenlijk daarover.
0: Ja, dat heb je hier een keer live gezongen. Dat was echt fantastisch mooi. En rond kerst zenden we dat ook altijd nog steeds uit.
1: Oké, okay,
0: tijdens als we even een paar minuten wat over hebben of zo zenden. Dan zeg ik, moet je dat nummer van Franklin gooien? Ja, maar dat is gewoon hartstikke mooi. Het is echt heel goed gezongen. En Nothing Rhymed is natuurlijk ook een klassieker voor jou aan het worden inmiddels.
1: Ja, ja.
0: Vertel nog even kort dat verhaal. Want je hebt ook natuurlijk van de originele artiest.
1: Ik heb
0: je contact mee gehad.
1: In de periode, de coronatijd, toen mochten we natuurlijk mochten we allemaal niet meer spelen. Dat was een verschrikkelijke tijd. En ik werd er heel erg depressief van. Toen ben ik liedjes gaan zingen voor YouTube. Dus ben ik in mijn auto gaan zitten. Dat heette Music from My Car. En toen deed ik allerlei liedjes. En een van die liedjes was een liedje van Gilbert O'Sullivan. Nothing Rhymed. En toen werd ik na een paar weken kreeg een berichtje van een dame van Franklin, mag ik je e-mailadres? Want meneer Gilbert O'Sullivan wil jou een bericht sturen. Dus dat ging via Facebook. Maar ik geloofde het niet. Maar ik wilde het risico niet lopen dat het echt was. Dus ik e-mailadres gegeven en een week daarna kreeg ik een bericht van hem zelf. Dat hij had genoten van mijn uitvoering en powerful en soulful. En toen heb ik hem 2 jaar daarna heb ik hem ontmoet. Ben ik naar Carré gegaan, heb ik met hem staan praten. En hij zegt, joh, de volgende keer hier ben, wil ik hem wel met jou samen zingen. Hij zegt, ik heb hem wel alleen een paar tonen verlaagd, maar dat maakt mij niet uit. Weet je, als hij met zo'n icoon kan staan. Die man is inmiddels 79, 80. Dus,
0: maar zit dat eraan te komen? Dat
1: ik weet niet, als hij in Nederland is, dan ik heb het nummer van zijn dochter.
0: Oh.
1: Dus dan, als zo gauw ik weet van hij speelt, dan heb ik zijn dochter eventjes van, joh, ik ben beschikbaar.
0: Ja, precies. Ja. Maar goed, als hij een man van zijn woord is, dan moet hij dat natuurlijk gewoon doen.
1: Ja, het lijkt mij fantastisch.
0: Misschien als je hem nog een keer nu zingt, dan bel ik Gilbert eventjes, dat hij nu even meekijkt.
1: Gilbert ook gewoon,
0: is dat niet
1: leuk? Is goed, joh.
0: Ja?
3: Ja, daar staan.
0: Franklin, als jij er klaar voor bent, dan het is een prachtig nummer, Nothing Rhymed. Ken je het ook, Jan?
4: Nee.
0: Nee?
4: Ik ga het nu beluisteren.
0: Maar als je het hoort, dan ken je het. Het is ongetwijfeld. Heeft René Vroeger niet ooit ook een Nederlandse versie ervan opgenomen? Ja, Tom Jones heeft hem ook gedaan. Wie heeft hem eigenlijk niet? En Franklin Brown.
2: En Franklin Brown,
0: Hallo. Ben je er klaar voor, Franklin? Nothing Rhymed. Hier is Franklin Brown.

0: Zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
4: Reis weer met Golden eSIM.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
4: Reis slim met Golden eSIM.
7: Ik zie kleurrijke streken.
8: Ik zie mensen van alle tijden.
9: Ik zie deze stijl wel zitten.
10: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
8: Centraal Museum Utrecht.
11: Laat meer zien.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: Goedemiddag, het is 1:30. Tijd voor een overzicht van het nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft 8 maanden cel geëist tegen een 29-jarige verdachte uit Almere. Volgens justitie kon de verdachte het einde van een relatie niet accepteren. En daarom werd er onder meer ingebroken in de woning van de ex en zou het slachtoffer zijn overgoten met ammoniak. Ook is er brand gesticht in de opvang van het Leger des Heils. Volgens de verdachte een wanhoopsdaad gedreven door liefdesverdriet. De brandweer is gisteravond rond 7 uur uitgerukt voor een brand op een boot langs het kanaal bij Vollenhoven. Toen de brandweer aankwam, was het vuur al uit en hing er alleen nog grijze rook. Er wordt uitgegaan van brandstichting. Aan boord werden een verbrande brandstoftank en losgetrokken pluggen aangetroffen. In de bodem van de boot waren kranen geopend. Getuigen zouden mensen richting het Waterloobos hebben zien rennen. De brandweer heeft het bootje gestabiliseerd, leeggepompt en vastgelegd aan de kade. Het is niet bekend wie de eigenaar van de boot is. En tegen een 76-jarige man uit Emmeloord is 6 maanden cel en 1 jaar voorwaardelijk geëist voor het bezit van kinderporno. Op laptops van de man vond de politie 42.000 foto's en video's van kinderen. Ook werd er materiaal van dierenmisbruik ontdekt. Volgens de OM werd het materiaal verzameld tussen 2005 en 2024. In 2008 werd de Emmeloorder ook al veroordeeld voor kinderpornobezit. Toen kreeg hij een taakstraf en een verplichte behandeling. De Emmeloorder gaf toen aan zich niet bewust te zijn van de ernst van de situatie.
14: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag is het volop zonnig en het wordt tropisch heet met 30 tot 32 graden en weinig wind. De zon schijnt tijdens de eerste helft van de middag met UV-index 6 en dat betekent dat je zonder bescherming al in 15 tot 25 minuten kan verbranden. Na 3 uur vanmiddag neemt de zonkracht geleidelijk wat af. Vanavond is het nog lang zomers warm met om 9 uur vanavond nog zo'n 27 graden. In de nacht komt het kwik maar heel eventjes onder de 20 graden. Het is droog en nagenoeg helder vannacht. Morgen start zonnig. In de loop van de dag neemt de bewolking toe, maar het blijft waarschijnlijk overal droog. De wind draait morgen van zuid naar west tot noordwest en voert minder hete lucht aan. Het wordt morgenmiddag ongeveer 27 graden.
15: We hebben file 1 kilometer lang tussen Emmeloord, Lelystad, tussen afrit Urk en afrit Zwifterband. En dan hebben we flitsmaaitjes. Jouw A6 in Band, Emmeloord-Jouren bij 289.3. En 50 in Ens in beide richtingen bij 262.6. En 718 in Emmeloord, beide richtingen bij 1.8.
13: En straks nog een 30 minuten samen aan zee tussen 1 en 2 met Jan Uriot en Franklin Brown en natuurlijk ook Mariska van Kolk.
12: Herberg aan Zee met Marco en Mariska.

0: Love and Spoonful was dat. En Summer in the City, nou, dat kunnen we wel zeggen. Over zomer gesproken. We hebben de hele zomer gastpresentatoren. Deze week is dat Mariska van Kolk. Volgende week is dat overigens Patrick Martens. Ja. Die speelde vroeger in Zoek, maar ook heel veel musicals gedaan.
1: Ook musicals gedaan, ook Bodyguard en zo.
0: Heeft hij ook nog gedaan. Ja. En hij doet ook een populaire podcast nu over B&B Vol Liefde. Dus daar gaan we het volgende week heel veel van. Kijken jullie er ook naar B&B Vol Liefde? Ik zie Franklin meeschudden.
2: Ik wel.
1: Ik ben net begonnen.
0: Oh ja, je bent begonnen?
1: Ja, ik ben net begonnen.
0: Vind je het leuk?
1: Ik ben begonnen. Ik vind het eigenlijk heel grappig. Maar het leukste is wel om het met iemand samen te zien. Want gisteren zag ik het, heb ik alleen gekeken. Vond ik toch jammer.
0: Ik heb me gewoon
1: het is toch leuk om samen dan het erover te hebben. Van hoe, wat doen ze nou? Aan je eentje zit, is helemaal niet zo leuk.
2: Nee.
0: Wie is je favoriet, Jan?
2: Ik dacht dat die Caroline uit Rotterdam...
0: Ja.
2: Ik denk, daar gaan we mee lachen. Want
0: valt mee, valt tegen. Hè?
2: Nee, niks.
0: Ze wil niet uit eten, ze wil niet op terrasjes.
1: Is dat die wat uitgesproken dame?
2: Ja. Dus dat valt me tegen. Die jongen in... Timothy vind ik heel vervelend. Vind ik
0: ook, ja. Nou ja, goed, is niet sympathiek natuurlijk. Zoals jongen.
2: Nee, totaal niet.
0: Nee.
1: En daar blijft me hangen in het...
3: Dat is voor mij allemaal... Ik heb nog nooit gezien.
0: Nee, heb je echt nog nooit gekeken? Wat is nu een jaar... Wat is het? 4, 5, 6 op televisie,
3: denk ik? Nee, maar ik kijk niet heel veel tv. Dat is net zoals... Mijn oude schoonmoedertje keek altijd naar programma's zoals waar, weet je, waar mensen al mee één huis... Dat
0: heb
3: je,
0: Big Brother-achtige dingen.
3: Big Brother, dat vond ze allemaal... Ik heb dat nog nooit gezien.
0: Nee, nou, ik vind het dan vaak de eerste twee seizoenen leuk... en daarna dan appt dat ook wel weg. Maar ik vind B&B voor Liefde, wil ik altijd even kijken... wat voor figuren zitten er nu in.
2: Ja.
0: En dan blijf ik of hangen of ik haak af. Bij de Winter voor Liefde-editie haakte ik af.
2: Mm-hmm.
0: Blijf hier nu wel kijken vooralsnog. Maar ik moet wel zeggen, er gebeurt weinig.
2: Ik merk gewoon aan mensen die zeiden allemaal van tevoren... ik ga niet meer kijken, want het is verslavend. Het heeft een verslavingsgen op de een of andere manier.
0: Ja.
2: Ik ga niet meer kijken. En al die mensen die nee zeiden, die zitten nu dus toch te kijken. Want het is toch... Ja, ze
3: maar
2: willen
3: wat
2: toch.
3: Is dat met mijn broer van 65? Dat ze zich daarin vastbijten. Dat is zelden met...
0: Die willen bekend worden.
3: Maar ook mensen die er naar kijken. Ook bijvoorbeeld een programma als wat al heel lang succesvol is. Boer zoekt vrouw. Wat trekt mensen om te zien wat andere mensen doen?
2: Het gestuntel. Okay. De verbale ongelukken die plaatsvinden. Dat is leuk om te zien.
0: Maar het is ook een beetje het gebrek aan andere programma's. Laten we eerlijk zijn, in onze tijd dat wij veel televisie keken... hadden we shows en hadden we echt leuke dingen waar je voor thuis bent.
1: Er is toch geen geld meer voor?
0: Er is allemaal geen geld meer voor. Ik vond het leuk, de Honeymoon Quiz en Wie Ben Ik.
1: Misschien betalen die mensen zelf wel om in beeld te kunnen komen bij B&B.
0: Ja.
3: Maar dat waren natuurlijk ook programma's die kwamen één keer in de week. Dus we zaten allemaal klaar voor het Berend Boudewijn of het Weekend Quiz... Een van de acht. En dat waren. Dat zat de hele familie.
0: Ja.
3: Kijk, maar tegenwoordig.
1: Programma's van 2,5 uur.
3: Ja, maar tegenwoordig krijg je alles elke dag. En op een gegeven moment dan ben je toch verzadigd, denk ik dan. Maar...
2: Nee, dit is een soort. Tenminste, zoals ik het zie, is het een soort snack. Een beetje. Eventjes. Leuk.
0: Een goedkoop vullertje. Ja. Ook wel. Want het kost natuurlijk niks, zo'n programma.
3: Nee.
0: Alhoewel, je moet natuurlijk wel cameramensen sturen naar allerlei uithoeken.
2: Ja, het zal best wel duur zijn.
0: Het is duurder dan moest het vrouw, denk ik. Want dan heb je op een gegeven moment allemaal...
3: Maar die cameramensen waarschijnlijk allemaal gewoon een loon. Die hebben gewoon een maandsalaris. Die moeten toch werken. Denk ik, toch? Of niet?
2: Maar Mariska, wie is nu jouw favoriet in dit programma?
1: Nou, ik heb pas twee keer gezien, hè?
2: Ja, okay. Maar je moet al een favorietje hebben.
1: Weet je wel, ik dacht in de eerste instantie dat ik al die foto's zag, dacht ik van, zo, die Paul is een schattige kerel of zo, weet je.
2: Ja,
0: die pornoacteur?
1: Die dikke man die zijn vrouw is verloren. Maar dat vind ik te veel sentiment. En dan vind ik ook...
0: Ja, maar die is nog lang niet over het overlijden van zijn vrouw heen.
1: Nee, helemaal niet spannend.
2: Dat wordt ook helemaal niks.
1: Nee, daarom is niet spannend. Nee. Dan vind ik daarentegen die Timothy, want die kan ik me heerlijk aan irriteren.
2: Ja, dat is het leuke.
1: Die gaat alleen maar over die caviar en over die champagne. En dan
2: drie blikken caviar in een week.
1: Ja.
2: Wat hij naar binnen zit te werken.
1: Maar hij is zwaar irritant.
2: Maar dat zie je ook aan die dikke reet van hem natuurlijk.
0: Als ik dan niks in huis heb, doe de koelkast open... dan lepel ik gewoon een pot caviar leeg. Dan heb ik in ieder geval gegeten. Dan denk ik van, dat is ook wel het toppunt van... vind je niet?
1: Schandalig vind ik die man die daar op dat Bonaire woont.
0: Waarom is dat schandalig?
1: Nou, zeg, hoezo behandel je toch gewoon überhaupt een partner niet? Gewoon op de manier dat
2: Maar die mevrouw, jij zit dus nu nog in die aflevering... dat die mevrouw die zo strak getrokken is.
1: Ja, en met die vrouw met die bloemetjesjurk.
0: Ja, dat staat leeftijd is een geheim.
1: Oh.
0: Ze is 63 trouwens.
2: En ze kan niet lachen. zulke rare foto's staan er nu op, inderdaad, op Insta. Inderdaad. Het mondje zo.
1: Ja, maar jij moet je er heel erg mee bezighouden. Want jij doet eigenlijk alles. Jij doet en televisie.
2: Ja.
1: En je doet radio.
0: Podcast.
1: Podcast, niet normaal, maar heel grappig.
0: Ja, vind ik
1: ben
0: heel
1: er ook
0: leuk.
1: Een keer in geweest, omdat ik toen bij een bed and breakfast moest werken vanwege de coronatijd. Dat niet moest werken, heb ik gedaan. Oh. Dat was ook zo leuk met Mark Marie Huijbrecht. Maar je schrijft ook nog heel veel kolommen. Ja. Echt, je bent mega populair. Maar
0: kolommen?
1: Het zit verkeerd in mijn hoofd. Ja. Maar in ieder geval, je doet dus van alles. Dus heel breed op het gebied van entertainment.
2: Ja, ik heb een groot podium ook, inderdaad.
1: Ja, precies, want jouw entertainment is heel breed. TV, radio en kolommen. Maar wat vind je nou als jij... Ik kreeg vanmiddag een vraag. Zo van, Mariska, zou je een half jaar in Duitsland een mooie musical doen? Of zou je een jaar lang een televisieprogramma krijgen? Dat vond ik een leuke vraag. Want dan heb je ook... Wat ga je doen? Stel dat er... Ik ga niet zeggen dat er één overblijft, maar dat er één uit moet. Van die drie.
2: Die moet ik dan...
1: Zeg maar dat.
2: Wat ik dan het leukste vind, zeg maar.
1: Nou, nee, die je zegt zo van... Nee, die haal ik eruit als ik een keuze moet maken. Want ik heb nog maar twee dingen. Televisie, radio of schrijven.
2: Poeh, dat is moeilijk,
1: ja,
2: hoor.
1: Ja, dat is hartstikke moeilijk.
2: Jeetje.
1: Ja. Het is zo breed en zo leuk.
2: Het is zo breed. Nee, ik kan geen keuze maken. Nee, het is te leuk.
1: Lullige vraag voor mij.
2: Nee, ik vind het moeilijk. Ik vind het heel moeilijk. Ik ga er even over denken.
0: Wat is het minst leuke aspect van jouw vak?
2: Minst leuk?
0: Ja.
2: Nou ja, dat heb ik ook al niet.
0: Je hebt alles is leuk.
2: Ik vind eigenlijk alles wel prettig, moet ik zeggen.
1: Okay. De afwisseling ook, denk ik.
2: De afwisseling is zo ontzettend leuk.
0: Wordt er niet
2: kijk, weet je, ik kan twee dingen kan ik. Ik kan goed lullen en ik kan goed schrijven. Ja. Dat weet ik van mezelf. Het klinkt arrogant, maar dat weet ik van mezelf.
0: Ja.
2: Nou, en dat is wat ik doe. Ja. Dus ja, dat kan je 100 mee worden.
1: Mm-hmm. Ja, gelukkig.
2: Ik bedoel, ja toch?
1: Ja, zeker weten.
0: We hebben trouwens over een vraag. Misschien moet je eventjes de hoofdtelefoon opzetten. Het is een vraag voor Jan Franklin. Ik zal hem zo eventjes herhalen, maar we hebben maar één koptelefoon hier. Het is armoede troef, maar goed. In de Camerina hadden wij gisteren de gast en die had een vraag voor jou. En die ga ik nu instarten. Let op.
4: Ja. Jan Stouterik, ik ben ontzettend boos op je. Wanneer kom je nu weer eens eten? En wanneer mag ik een keer weer bij jou thuiskomen? Want je bent al lang verhuisd en ik ben zo nieuwsgierig hoe mijn potten die in de thuis staan. Nee, wat een onzin allemaal. Kom je gewoon lekker eten met Dennis? Dat lijkt me heel gezellig.
1: Nou, wat leuk.
4: Heel snel en wanneer? En niet uitstellen. Geen maanden uitstellen, gewoon snel.
2: Nou, het is ontzettend lief natuurlijk.
0: Leuk, hè?
2: Ja. Ja. Imke heeft ons 7 jaar geleden getrouwd. Dus,
1: wat leuk. Dat is,
0: als bab.
1: Wist het niet leuk.
0: Ja.
2: Moet ik antwoord geven natuurlijk.
0: Ja, je mag antwoord geven. Nee, je mag zo meteen een vraag stellen aan onze gast voor morgen. Maar eerst even antwoord op deze vraag.
2: Nou, dan moet ik hem even de bal teruggooien.
0: Oh.
2: Want hier naartoe heeft Dennis zitten bellen met Imka. Van wanneer kom je wanneer kom je je laarzen halen? Want hij moet steeds laarzen voor de kopen.
0: Laarzen?
2: Ja, en dingetjes voor de kopen. Maar die komt ze nooit ophalen. Dus het is eigenlijk van...
0: Waar heeft ze nu aan, zie ik, ja. Oh, die zijn eigenlijk voor Imka. Oké, maar
2: nee,
0: goed.
2: Nee, maar we zien elkaar geregeld. Want we hebben laatst nog inderdaad bij Blussing gezeten, toch? Ik bedoel, een paar weken
0: geleden. Toen het nog open was.
2: Toen nog open was.
0: Ja, ja, het is overgenomen, toch, trouwens? Blussing, niet? Ja. Je mag een camera pakken, een van de twee van een rood lampje brandt. Ja. Mag jij de vraag stellen voor de gast van morgen? En dat is, ik ga het nog niet zeggen wie het is. Oh, dat kan niet, want je moet...
2: Nee, kom je een keer langs.
0: We gaan twee vragen laten stellen. Want Franklin heeft namelijk ook iets met die gast van morgen gedaan.
2: Ja.
0: Dat klinkt heel...
1: Ja, met die gast wat
2: die
1: gedaan.
2: Gast ook.
0: Nee, de gast van morgen. Niet met die gast. Nee. Die gozer.
1: Ik schrijf er een kolom.
0: Ja, schrijf er een kolom over. Ja. Jan, pak de camera. Grijp je moment om jouw vraag te stellen aan... Edvard Nissing. Met een V trouwens. Mensen zijn wel Edvard Nissing.
2: Ja.
0: Doe anders. Franklin mag anders ook eerst. Als jij nog
2: nee,
0: even naam
2: wil
0: denken.
2: Nee, ik wil wel. Edvard. Wij zien elkaar geregeld op premières. En dan ben je gezellig met Mariska. Meestal. En dat is altijd heel erg gezellig. We hebben heel veel dikke pret dan. Naar welke voorstelling in het komende seizoen kijk jij uit?
0: Vind ik een ontzettend leuke vraag.
1: Oh.
0: Ja, ik ben benieuwd of Franklin daar overheen kan komen.
3: Nou, dat lijkt me heel erg lastig. Edvard, dit jaar heb ik een theatervoorstelling. En ik zou het leuk vinden als dat de leukste theatervoorstelling zou zijn... waar je naartoe zou komen. Maar dat is niet de vraag. Dat is niet mijn vraag. Je hebt een aantal maanden geleden heb je een keer als gast meegespeeld... met een band waar ik mee moest optreden. En daar speelde jij drums. Zou jij dat eigenlijk meer willen doen... muziek maken?
0: Vind ik een leuke vraag. We hebben dat natuurlijk gezien bij het Max Orkest. Hè? Daar deed Edward ook. Maar helaas was hij niet door. Ik had gehoopt dat hij wel door. Dat gunde ik hem ook echt. Ja, leuke vraag.
1: Heel leuke vraag.
0: We gaan het morgen stellen. Het antwoord, ja, tenzij je kijkt, weet je het. Anders zul je het nooit weten.
1: loopt dat via mij als ik daar ga eten met die laarzen.
0: Met MK en die laarzen. Ga jij de laarzen van MK ophalen? Ja, precies. Ja, ja. Franklin, jij gaat zo meteen nog een nummer voor mij eigenlijk zingen. Tenminste, voor ons allemaal. Maar ik heb je dat gevraagd. In die tijd van het Songfestival 1996 heb je daarna nog een paar singles uit, of daarvoor was dat?
3: Dit was daarvoor,
0: daarvoor
3: zelfs,
0: nog zelfs, hè? Ja,
3: dit was 1994.
0: Ja, heb je nog daarvoor een paar singles uitgebracht?
3: Ja.
0: Heel mooi liedje. Ik heb de single dus nog, Why Don't You Stay. Ja. Dat liedje is geschreven, niet tenminste ook, hè?
3: John Eubank. Geschreven door John Eubank en geproduceerd door John Eubank.
0: Ja.
3: Dat was een periode dat hij was toen net met Marco druk aan het produceren. En eentje is gigantisch gelukt. En de andere project niet zo goed. Maar het waren wel ontzettend mooie liedjes. Waar ik nog steeds trots op ben. Dan moet ik zeggen dat ik dit liedje al jaren niet meer heb gezongen. Maar ik heb hem gisteren even uit de kast gehaald. Speciaal voor jou.
0: Ah, oh, wat leuk. Dat is toch hartstikke lief.
1: Jouw lievelingsnummer.
0: Ja, één van zeker van sowieso van jou. Ik vond Stop vond ik ook een heel liedje trouwens.
3: Een leuk liedje. Ja.
0: Dat was een up-tempo liedje.
3: Ja.
0: Dat was ook niet echt een hit helaas.
3: Nee. Ik heb heel veel van die net geen hits.
0: Ja.
1: Oh, ik heb daar ook een stapel.
0: Behoorlijk stapel. Ze kwam gisteren, ze stuurde een filmpje. Ze had een koffer die was groter dan zij. Dus heel veel
3: maar, dat is dat niet zo moeilijk. Maar,
1: nee.
3: Maar weet je, we maken muziek omdat we het leuk vinden. Niet zozeer, tenminste, dat is zeker als we wat ouder worden, is dat niet altijd je ding van we moeten een hit scoren. We willen gewoon muziek maken en we willen optreden. Dat is belangrijk. Voor mij is dat het allerbelangrijkste om live te kunnen spelen voor mensen en mensen te entertainen. Dat vind ik, heb ik altijd mooi gevonden en dat blijf ik leuk vinden.
0: Nou, heb jij net, Jan, ook genoten van Nothing Rhymed, Franklin. Wist je dat Franklin zo goed kon zingen?
2: Ja, dat wist ik natuurlijk wel. Hè? Maar wat mij verbaast is dat jouw stem heeft aan niets ingeleverd eigenlijk.
3: Nee, dat hoor ik.
2: En dat komt waarschijnlijk ook omdat je niet rookt, neem ik
3: aan.
2: Nee,
3: ik rook niet, ik drink niet. Ik sport 4-5 keer in de week. Ik probeer zo gezond mogelijk. En ik ben gewoon wel altijd gewoon met zangoefeningen bezig.
2: Ja.
3: En ik heb het er wel eens met Maxine over, die zegt van ja, ze zegt, jij hebt het niet altijd in de gaten, maar je wordt ouder en je stem blijft nog steeds kwaliteit hebben. En dat heeft ook mee te maken met wat je er zelf instopt.
1: Ja, dat is ook stemtraining natuurlijk.
3: Nou, het is, en ik speel veel, weet je, want ik ben van de populaire muziek ben ik, de laatste jaren ben ik wat meer pop, jazzy-achtige muziek gaan doen. En dat is iets wat je als je dat zoveel doet, dat is ook een goede training. Want het blijft een boel spiertjes in de strot.
2: Ja, en natuurlijk ook die longinhoud. Want je geeft toch wel even aan het eind, laat je een poepje ruiken. Hè?
3: Ja, dat is een beetje de bedoeling. En daar ben ik, op een gegeven moment ben je er niet zo bewust van. Maar er zijn best wel mensen die zeggen van, ja, dat gaat je eigenlijk nog steeds goed af.
2: Ja.
3: Maar goed, ook het plezier wat ik erin heb.
0: Ja, je gaat het zo meteen zingen. En ben ik heel erg, vind ik heel erg leuk en eervol ook dat je dat wil doen. Aan het begin van de uitzending had Marissa het over jouw nieuwe boek, Jan.
2: Oh ja.
0: Maar daar zijn we nog niet op teruggekomen. Ik wil toch even weten, wat voor soort boek wordt dat? Het boek over Amsterdam.
2: Na het boek van Amsterdam zei de uitgever van, we willen nog wel een boek van je, maar dan moet het over jezelf gaan. Over 25 jaar in die showbusiness. Kan je daar. Nou, toen dacht ik, ja, god, ik vind het wel leuk om over bekende Nederlanders te schrijven in de Telegraaf. Maar om dat nou in een boekje te gaan zitten wurmen en wat ik allemaal heb meegemaakt, dan zullen er eerst een paar mensen dood moeten.
0: Oh, dat zei je toen ook al.
2: Weet je dat nog?
0: Ja, dat weet ik nog, ja.
2: Dus ik denk van, wat gaan we daar nou mee doen? Dus ik heb er echt een jaar over lopen te denken. Ik ben er nou uit. Ik ga een semi-wetenschappelijk boek maken.
1: Oh.
2: Dat klinkt natuurlijk weer heel raar, maar het is weer buiten mijn comfortzone. Wat ga ik doen namelijk? Ik ga kijken wie is de Jan Uriot geweest in de Romeinse tijd?
1: Oh.
2: Is Jan Uriot geweest tijdens de Franse Revolutie en heeft Marie Antoinette de kop gekost, bij wijze van spreken. Dus ik ga kijken van wie waren dat toen? En dat wordt wetenschappelijk ondersteund door een psycholoog die vertelt waarom roddelen wij als mens zo graag met elkaar. Waar komt dat fenomeen vandaan? Want we weten wel dat prostitutie is het oudste beroep van de wereld, maar het is, dat roddelen, dat zit er natuurlijk ook al vanaf het begin natuurlijk over elkaar in.
0: Henk van mij dus dat niet van een vreemde hebben gehad.
2: Nee,
0: toch?
2: Precies. Ja.
0: Nee. Ja, dat is toch de grondlegger een beetje van de
2: regio. Zeker. Ja. En dus er wordt ondersteund dat de verhalen die ik ook zelf heb meegemaakt, die komen er ook wel een beetje in. Maar zo'n boek wordt dat van het gaat over het fenomeen roddelen en het heet Juice door de eeuwen heen.
0: Leuk. Oh, dan gaan we. En wanneer komt het uit?
2: Ik heb er een jaar de tijd voor. Volgend jaar augustus zit ik hier weer.
0: Ja, kom je jezelf bij deze uitgenodigd. Hartstikke leuk. Ja, dat vind ik echt super. Voordat we gaan afsluiten, want we zitten alweer bijna aan de tijd. Ja. Heb jij, want ik weet het natuurlijk, jij hebt altijd leuke nieuwtjes. Heb jij nu hier zit, as we speak, nog een leuke, lekkere roddel voor de mensen thuis?
2: We hebben het zojuist gehad over die Timothy.
0: Ja, Timothy, ja.
2: En daar is heel veel mee aan de hand. En dat gaan we... Nou, morgen misschien of overmorgen gaan we dat, wordt dat bekendgemaakt.
0: Uit B&B van Liefde is dat dan?
3: Ja, ik ken het. Ja.
0: Die homo met de dit.
1: Maar dan waar? Gewoon op jou, in jouw podcast?
2: Nee. Dat wordt wel in de krant, maar niet van mij. Want daar zijn collega's mee bezig. Maar er is een onderzoek naar die meneer gestart en dat klopt een hoop niet.
0: Maar heeft dat iets te maken met belastingontduiking en zo? Want er is mij ook wel iets ter oren gekomen her en der. De wereld is klein, zou ik maar zeggen. Zeker onze wereld.
2: Onder andere. Andere financieel klopt er geen reet van.
0: Nee. Oké, nou goed, spannend. We gaan kijken. We gaan afsluiten met Franklin Brown en Why Don't You Stay? Ja. Als je wil gaan staan, alsjeblieft. Ja, konden jullie maar blijven, maar helaas, de herberg aan zee.
1: Oh, het gaat zo snel, hè, Jan?
0: Och, vliegt voorbij. Ja, gaat om 2 uur dicht.
1: Niet normaal.
0: Maar goed nieuws is wel natuurlijk, morgenochtend om 11 uur gaat herberg aan zee weer open. Natuurlijk weer met Mariska van Kolk. Het was weer een feestje met je vandaag. Dankjewel.
1: Dankjewel, schat. Ja,
0: en ook Jan Uriot, ik vind het altijd een feestje als jij er bent. Leuk dat je er weer wilde zijn. En dankjewel. We gaan uitkijken
2: Dank
0: naar je boek.
2: Dank voor de uitnodiging, jongens. Ja.
0: En naar de krant natuurlijk vanmorgen over Timothy. Ik wil er alles van weten. En Franklin, als jij er klaar voor bent, dan ga ik jou aankondigen om dat heerlijke pracht te doen. Daar ga ik heel erg van genieten.
1: Ja.
0: We sluiten deze herberg aan zee af met Franklin Brown en Why Don't You Stay?

0: Dankjewel Frank, hartstikke mooi. Tot morgen.
1: Reageren op Herberg Flevoland? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Dit is Flevoland.
1: Avontuur, ik was 27, dus dan wil je wat, hè?
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, een beetje rechts en dan wel diep.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, dat was wel het verhaal.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Hendricks buitengewoon thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf. Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar. Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Het Openbaar Ministerie heeft 8 maanden cel geëist tegen een 29-jarige verdachte uit Almere. Volgens justitie kon de verdachte het einde van de relatie niet accepteren. En de brandweer is gisteravond rond 7 uur uitgerukt voor een brand op een boot langs het kanaal bij Vollenhoven. Toen de brandweer aankwam, was het vuur al uit en hing er alleen nog grijze rook. Tot zover de hoofdpunten uit het Flevolandse nieuws. Het uitgebreide nieuwsoverzicht krijg je over een half uur.
8: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental na de aardbeving in Japan is gestegen naar 18. Het aantal zal vrijwel zeker nog oplopen. Na de zware aardbeving van gisteren liggen nog mensen onder het puin. Premier Takeuchi spreekt van een race tegen de klok om mensen daar nog levend onder vandaan te halen. In het aardbevingsgebied zitten vele tienduizenden mensen zonder stroom. Delen van bruggen en fabrieken zijn ingestort, net als huizen, kantoorpanden en ook een winkelcentrum. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niks over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd, zegt de Belgische defensieminister Franken. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn er afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn geëvacueerd. De Ierse muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om het leven bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard speelde een van de hoofdrollen in de muziekfilm The Commitments uit 1991. Daarna formeerde hij zijn band The Frames. In 2008 won Hansard een Oscar voor zijn nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij samen met de Tsjechische zangeres Markéta Irglova zong en acteerde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Er staat weinig wind. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dan krijg je de verkeersinformatie van de ANWB. Geen files in

0: even lekker in het zonnetje gaan zitten.
1: Dat ga ik nu doen.
0: Oké. Neem een flesje wijn mee, het staat er nog. Oh, het is op, allemaal. Nou ja, goed. Nee, we gaan beginnen. Samen met jou en een uurtje Flevoland Muziekland. Ik heb zometeen Johnny Hates Jazz voor je en Shattered Dreams.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
8: Goedemiddag.
9: Flevoland Muziekland.
8: Jordi Bouw.

Zo, nou, als je in slaap was gevallen, dan ben je nu weer wakker. Dankzij Ricky Martin en Living La Vida Loca. En daarvoor hoorde je Johnny Hates Jazz. Het is 12 over 2 geworden. Goedemiddag, goed dat je erbij bent. Een uurtje Flevoland Muziekland. En vanochtend ben ik me toch nog eventjes kapot geschrokken, want ik moest weer een keer tanken. En nu houd ik het nieuws wel vaak in de gaten. En dan lees je berichten over dat de benzineprijzen weer wat omlaag zijn gegaan. Nou, ik kon er weinig van merken hoor vanochtend. Ik heb bij het goedkoopste tankstation bij mij in de buurt getankt en betaalde ik me nog schil voor een liter benzine. Weet je wat, ik ga iets leuks weggeven aan degene die raadt hoeveel ik betaald heb vanochtend voor 1 liter benzine. Dus niet het totaalbedrag, maar de prijs voor 1 liter benzine. Als jij er het dichtste bij in de buurt komt, dan heb ik een leuke prijs voor je. Laten we het zo doen. Als jij een gokje wil wagen, dan kan dat. Dat kan gewoon helemaal gratis. Een gokje wagen, dat is ook wel eens wat anders. 0320 28 50 50, dat is het WhatsApp-nummer waarop je mij kunt bereiken. Hoeveel heb ik betaald voor een liter benzine vanochtend? Draai ik ondertussen een toepasselijk plaatje. Dit is Mo en blijven rijden, want dat moeten we wel.

0: next to me. En de voortrijding Mo met blijven rijden. Want ja, om op het werk te komen heb je toch echt een auto nodig als je iets verder weg woont. Anders zou je de fiets kunnen pakken natuurlijk. Maar ja, ik moest vanochtend weer tanken. En aan jou de vraag voor een leuke prijs. Hoeveel heb ik betaald voor 1 liter benzine vanochtend? En dan ga ik altijd nog wel op zoek naar de goedkoopste natuurlijk. Hè? Ik ga niet meer betalen als het niet nodig is. Als jij een gokje wil wagen, dat kan. Je kunt je antwoord achterlaten op WhatsApp 0320 28 50 50. Ik zie al een berichtje binnenkomen van Frans. Die denkt dat ik 2 euro en 8 cent heb betaald voor een liter benzine. Nou, was het maar zo. Nee, het is wel iets meer, helaas. 0320 28 50 50, daar kun je jouw antwoord achterlaten. Speel ik ondertussen even een spelletje. Dat spelletje is natuurlijk, wat is het verschil tussen de linker en de rechterfoto? Het zou zomaar kunnen dat Sharon uit Lelystad het juiste antwoord weet. Sharon, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hi.
0: Waar ben je eigenlijk? Ik hoor wat geruis om je heen.
1: Ja, ik was aan het winkelen.
0: Oh, wat goed. Op deze warme dag winkelen?
1: Ja. Dat moet ook gebeuren.
0: Heb je dan wel zin om kleren aan en uit te trekken eigenlijk?
1: Nee, ik neem het gewoon mee en dan pas ik het later thuis.
0: En als het dan niet goed zit?
1: Ja, dan gaan we gewoon weer terug. Oh. Houd je bezig, toch?
0: Ja, je maakt er gewoon een weektaak van. Gewoon wat kopen, een passen en weer terugbrengen en weer wat anders uitzoeken dan waarschijnlijk, hè?
1: Ja, ook dat zeker.
0: Ben je gewoon in Lelystad aan het shoppen vandaag?
1: Ja, ik ben nu toevallig even op het Lely Center, maar... Ja, normaal gesproken ga ik wel buiten Lelystad, hoor, want er is natuurlijk niet heel veel keuze hier.
0: Nou, ik moet zeggen, Lelycenter, er zijn nog aardig wel wat winkels, hoor. Als je het vergelijkt met het Stadshart.
1: Ja, klopt wel. Dat is wel ik vind het hier ook wel gezelliger, dus vandaar.
0: Ja, en staat er ook nog een Lumpia-kraam op de parkeerplaats vandaag?
1: Die kant ben ik nog niet geweest. Dus dat durf ik niet te zeggen.
0: Nou ja, misschien kunnen we meter niet langs gaan natuurlijk. Hè. Heel gezond is het niet, maar het is wel lekker.
1: Nee, dat is zeker waar. Ja.
0: Het is vakantietijd, dus mijn zegen heb je.
1: Dankjewel.
0: Nou, geniet ervan als hij er staat tenminste. Anders kom je van een koude kermis thuis.
1: Precies.
0: Ik hoop niet dat je van een koude kermis thuis komt bij het volgende spelletje. Want
1: nee, dat hoop ik ook niet.
0: Ja, ik hoop toch dat je het goede antwoord hebt gegeven. Wat is volgens jou het verschil tussen de linker en de rechterfoto vandaag?
1: Nou, volgens mij staat er op de ene tafel staan de 2 lege colaflessen en op de andere tafel staat er 1.
0: De colaflessen. De lege colaflessen. Ja.
1: Ja.
0: Heel goed. Ja hoor, dat is het verschil.
1: Ja, top.
0: Ja hoor. En dat colaflesje kun je dan ook weer inleveren. Dat levert weer 25 cent op. Ja.
1: Ja.
0: Ben jij wel iemand die het statiegeld verzamelt en zo, Sharon? Of gooi je het gewoon bij het plastic?
1: Nee, ik lever het wel in. Ik moet zeggen, ik koop liever geen blikjes, want dat vind ik wel een vies gebeuren. Als ik dan op straat ben, dan gooi ik het wel gewoon in de prullenbak, hoor.
0: Ja,
1: dan
0: precies.
1: Ga ik niet mee lopen slepen.
0: Nee. Ja, als ik op straat inderdaad loop, dan gooi ik het ook gewoon weg. Maar als ik thuis een blikje drinken opentrek, dan lever ik het weer in. Dat is 15 cent natuurlijk, hè? Reken maar
1: ik
0: uit.
1: Ik ook wel. Ja. Zeker, ja.
0: Nou ja, nu hebben we het over een paar cent. Het zou zomaar kunnen zijn dat jij vandaag 50 euro of 100 euro wint. Want je hebt het juiste antwoord gegeven. Ik pak het rad van Fortuin erbij en jij mag bepalen of ik hem linksom of rechtsom een zwieper ga geven.
1: Doe maar rechtsom.
0: Rechtsom. En heb je dan liever een harde of een zachte zwiep?
1: Doe maar een harde.
0: Een harde rechtse. Het rad draait en het draait en het staat bijna stil. En dan weet ik wat jij hebt gewonnen op deze warme woensdagmiddag.
1: Van hem.
0: Het is geen geldbedrag.
1: Okay.
0: Maar als je van shoppen houdt, komt dit wel goed van pas. Jij wint namelijk de Omroep Flevoland Kiek rugtas.
1: Oké, nou leuk.
0: Dan kun je dan je gekochte spulletjes indoen. En dan hoef je niet te betalen voor een plastic zakje.
1: Nee, precies. Nou, dat scheelt.
0: Nou, hartstikke goed. Die zwarte rugtas, die komt zo snel mogelijk jouw kant op. Dankjewel voor het meespelen en veel plezier met shoppen vandaag.
1: Dankjewel.
0: Doei.

0: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Het is 3:01. Goedemiddag. Een motorrijder is vandaag gewond geraakt bij een ongeluk in Lelystad. Hij botste rond het middaguur op een busje met een aanhanger. Dat gebeurde allemaal op de kruising van de Larserweg met de Vogelweg. Volgens een 112-fotograaf is het slachtoffer met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Over de ernst van zijn verwondingen is nu nog niets bekend. Het Openbaar Ministerie heeft 8 maanden cel geëist tegen een 29-jarige verdachte uit Almere. Volgens justitie kon de verdachte het einde van zijn relatie niet accepteren. En daarom werd er onder meer ingebroken in de woning van de ex en zou het slachtoffer zijn overgoten met ammoniak. Ook is er brand gesticht in de opvang van het Leger des Heils. Volgens de verdachte een wanhoopsdaad gedreven door liefdesverdriet. En de brandweer is gisteravond rond 7:00 uitgerukt voor een brand op een boot langs het kanaal bij Vollenhoven. Toen de brandweer aankwam was het vuur al uit en hing er alleen nog grijze rook. Er wordt uitgegaan van brandstichting. Aan boord werden een verbrande brandstoftank en losgetrokken pluggen aangetroffen. In de bodem van de boot waren kranen geopend. Getuigen zouden mensen richting het Waterloobos hebben zien rennen. De brandweer heeft het bootje gestabiliseerd, leeggepompt en vastgelegd aan de kade. Het is niet bekend wie de eigenaar is van de boot. En tot zover een overzicht van het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws uit de regio, dat lees je online op de website en in de Omroep Flevoland app.
8: Goedemiddag, net weer in Flevoland. Vanmiddag is het volop zonnig en het wordt tropisch heet met 30 tot 32 graden en weinig wind. De zon schijnt tijdens de eerste helft van de middag met UV-index 6 en dat betekent dat je zonder bescherming al in 15 tot 25 minuten kan verbranden. Na 3:00 vanmiddag neemt de zonkracht geleidelijk wat af. Vanavond is het nog lang zomers warm met om 9:00 vanavond nog zo'n 27 graden. In de nacht komt het kwik maar heel eventjes onder de 20 graden. Het is droog en nagenoeg helder vannacht. Morgen start zonnig, in de loop van de nacht neemt de bewolking toe, maar het blijft waarschijnlijk overal droog. De wind draait morgen van zuid naar west tot noordwest en voert minder hete lucht aan. Het wordt morgenmiddag ongeveer 27 graden.
7: Dan krijg je de verkeersinformatie van de ANWB. Geen files in onze regio, maar wel een snelheidscontrole. Die vind je op de A6, Joure richting Muidenberg, bij Emmeloord, bij hectometerpaal 283,7. Nou, heb je op een andere plek in onze provincie een flitser gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister. En er zijn al heel veel antwoorden binnengekomen van mensen die denken te weten hoeveel ik vanochtend heb betaald voor een liter benzine. Als jij nog een gokje wil wagen, dat kun je nog even kijken. Nou, een minuut of 4 doen. En daarna ga ik iemand verrassen met een leuke prijs. En dat is dan wel iemand natuurlijk die het juiste antwoord heeft gegeven. Maar als je nog wil meedenken, dan kan dat 0320 28 50 50. Dat is het WhatsApp-nummer.
6: Flevoland. Goedemiddag. Flevoland Muziekland. Jordi Bouw.

0: Taylor Swift en Open Light. En America daarvoor met Sister Golden Hair. En ik heb heel veel berichtjes binnengekregen. Waarschijnlijk omdat gokken in dit programma gratis is. Normaal gesproken moet je er geld voor betalen, maar nu niet. Nou, dat is alleen maar leuk. En je maakt er ook nog eens kans op een leuke prijs op. Eens even kijken. Ja, het is heel bijzonder. Er is dus iemand die exact, maar dan ook exact het juiste antwoord heeft gegeven. De exacte literprijs die ik vanochtend heb betaald bij een pompstation. Zelfs het vierde getal, dus het 100ste getal, dat is goed. Nou, dat is heel bijzonder. Sommige mensen zaten wel in de buurt, hoor. Bijvoorbeeld Kaat, die zegt 2,70 voor een liter benzine. Nou, dat is iets minder gelukkig. Ina, die zegt 2,29 €. Dat komt al dichter in de buurt. Dan heb ik hier een berichtje van Thea. Die denkt 2,30 € voor een liter benzine. Frans, die zegt 2,28 €. Komt ook in de buurt. Ellie, die zit er niet helemaal goed bij. Die denkt 2,34 € voor 1 liter. Het is net iets minder. Sitske denkt 2,28 € en 9 cent. Komt in de buurt. Dan heb ik hier Wubo, 2,21 €. Berry denkt 2,25 €. Wil zegt 2,10 €. Heb ik hier Alice, 2,23 € en 7 cent. Heb ik Ron, zegt 2,18 €. Hilda, 2,26 €. Ans zegt 2,34 € en 9 cent. En ben ik vast nog een paar mensen vergeten, maar ik ga nu iemand bellen die exact het juiste antwoord heeft gegeven. Die komt namelijk met het bedrag 2,25 € en 9 cent. En zoveel heb ik betaald inderdaad voor een liter benzine vanochtend. Hoe weet je dat? Nou, dat ga ik vragen aan Hans. Want Hans is degene die het juiste antwoord heeft gegeven.
1: Hans Anders, goedemiddag.
0: Hey Hans, goedemiddag. Met Jordi van Omroep Flevoland.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Hallo, je bent live op de radio.
1: Yes, dat hoor ik.
0: Ja, dan hoor je jezelf in één keer weer terug via de radio. Dat is gek natuurlijk. Hans, hoe weet jij nou exact hoeveel ik heb betaald voor een liter benzine vanochtend?
2: Nou, ik ben even een beetje gaan nadenken. Van, nou, je kwam ergens anders vandaan. Nou, dan heb ik dronten gepakt, dronten ingetikt. Nou, ja. En toen kwam je eruit.
0: Ja, en toen kwam je uit bij een pompstation op een industrieterrein in Dronten, hè, waar het het goedkoopste was.
2: Yes, en dat was volgens mij 2,25 €.
0: Ja hoor, dat is het enige juiste antwoord. Jij gebruikt dus ook zo'n app waar je kunt checken hoeveel de benzine ergens kost?
2: Ja, want ik woon in de buurt van Steenwijk en daar kan ik nog wel eens wisselen. Dus vandaar.
0: Is daar zo'n benzineoorlog dat het op de ene plek dan een keer heel goedkoop is bijvoorbeeld?
2: Ja, er zijn 6 pompstations die elkaar de tent uitdagen. Dus dat scheelt sowieso in de literprijs.
0: Nou, dat is vervelend voor die ondernemers. Maar als consument is dat wel lekker natuurlijk, dat je wat goedkoper kunt tanken.
2: Dat in ieder geval.
0: Ja. Want ga je nog vaak weg eigenlijk met de auto?
2: Nu heb ik iets minder, maar over het algemeen best wel. Ja, dan moet je wel even om je heen kijken. En zeker ik sport ook in Steenwijk, dus dan combineer ik het meestal. Mm-hmm. Laat ik daar tanken, want ik woon zelf 1,50 km van Steenwijk af, onder er ook van Giethoorn. Dus,
0: ja. Ja, dan heb je wel wat vaker de auto nodig. Ja,
2: ja, dus meestal combineer ik het dan met sport.
0: En ben jij dan zo iemand die zegt van nou, ik merk helemaal niks van die oplopende prijzen, want ik tank altijd voor 50 euro of gooi je hem gewoon vol?
2: Ik probeer hem over het algemeen wel vol te gooien.
0: Ja, dan ben je er maar weer vanaf, hè?
2: Ja.
0: Doet even pijn. Maar goed, dan kun je weer verder rijden. Hans, jij hebt lekker vakantie, denk ik.
2: Ja, op dit moment wel.
0: Nou, heerlijk. Wanneer moet je weer aan de slag?
2: Met een paar weekjes. Ja.
0: Nou, dan heb je nog even, zeg.
2: Ja, dat.
0: En dan heb ik goed nieuws voor je, want dan wordt jouw vakantie nog leuker. Ik heb een prijs beloofd aan degene die het juiste antwoord door zou geven. En dat ben jij, de enige die het exact wist. Hans, ik ga in ieder geval een Omroep Flevoland zomer t-shirt naar jou opsturen.
2: Mooi.
0: Ik doe er een rugtas bij. En wat dacht je van een keukenschort of heb je toch liever sokken?
2: Doe maar sokken.
0: Sokken. Hartstikke goed. Dan krijg je dus sokken. Wat was het nou? Een rugtassen?
2: Ja.
0: En een t-shirt.
2: Ja,
0: ik moet het wel goed noteren, want dan ben ik het straks weer vergeten. Ik ga het zo snel mogelijk opsturen richting Belt-Schutsloot, hè, zei je?
2: Ja, klopt.
0: Nou, dan komt het zo snel mogelijk bij jou op de mat terecht.
2: Oké, dankjewel.
0: Hans, dankjewel. Leuk je even gesproken te hebben en ik wens je nog een fijne vakantie.
2: Oké, dankjewel.
0: Doei.
2: Doeg.
0: Dit zijn de Four Non Blondes en What's Up?

Olivia Dean en Man I Need en de Four Non Blondes daarvoor met WhatsApp. Nou, WhatsApp, dat gebruiken de meeste mensen. Gelukkig, ik heb veel goede antwoorden. Nee, dat zeg ik niet helemaal goed. Ik heb veel antwoorden binnengekregen. En Hans was dus de enige die precies wist hoeveel ik vanochtend voor een liter benzine heb betaald. Dat is beloond. Er komt een lekker zomerspakketje richting Belt-Schutsloot. Zometeen onze verslaggever Rob Brouwer, die is gewoon in onze provincie. Hij heeft namelijk weer een baantje op deze woensdagmiddag. Hij gaat de havenmeester van Urk helpen vanmiddag. En het schijnt dat hij straks gaat helpen met het schoonmaken van de toiletten. Of misschien heeft de havenmeester toch nog een ander klusje voor hem bedacht. Je hoort er meer over zometeen in Studio Flevoland. Eerst nog wat muziek. Dit is Denise.

0: Dit is Flevoland.
1: Avontuur, ik was 27, dus dan wil je wat, hè?
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, een beetje rechts en dan wel diep.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, dat was wel het verhaal.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
5: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
6: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
5: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
7: Dit is een uittip.
8: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
7: Dit was een uittip.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Een motorrijder is vandaag gewond geraakt bij een ongeluk in Lelystad. En het Openbaar Ministerie heeft 8 maanden cel geëist tegen een 29-jarige verdachte uit Almere. Volgens justitie kon de verdachte het einde van een relatie niet accepteren. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat hoor je om 3:30.
4: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
10: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlander die gisteren omkwam bij een bootongeluk in Brazilië is een man van 25 uit Overijssel. De familie van de man uit Rijssen-Holten krijgt hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De boot waar de man op zat zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen op de grens met Argentinië. Aan boord waren volgens Braziliaanse media 2 bemanningsleden en 6 Nederlandse toeristen, een gezin met 2 dochters en hun vrienden. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn ontruimd. Het officiële dodental na de aardbeving in Japan is opgelopen tot 18. Waarschijnlijk loopt het nog op, omdat er nog mensen onder het puin liggen. In het rampgebied zitten 10.000 mensen zonder stroom en zijn delen van bruggen en fabrieken ingestort. Er wordt geprobeerd om zo snel mogelijk medicijnen, voedsel en water naar het getroffen gebied te brengen. Door een reorganisatie bij BMW verdwijnen wereldwijd mogelijk 8.000 banen. Meer dan de helft daarvan zou in Duitsland zijn, meldt het Duitse persbureau DPA. De maatregelen zouden nodig zijn om het automerk winstgevender te maken. BMW wil er zelf niets over kwijt. Muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard won in 2008 een Oscar voor het nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij de hoofdrol speelde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. En het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: ANWB Verkeersinformatie. Het is heel rustig op de weg deze woensdagmiddag. Er is alleen een controle voor vrachtwagens op de N50 bij Ens. Dat is zo'n radar langs de weg die controleert of je een tolkastje in je cabine hebt zitten. Dat is bij hectometerpaaltje 262,6.
11: Goedemiddag, welkom weer bij het programma Studio Flevoland. Odek en ik zijn bij je en ook onze verslaggever Rob Brouwer. Die hebben we op pad gestuurd voor een zomerbaan.

0: 0% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien
5: uit.
4: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
7: Ah, nee.
6: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
8: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Nou, je kunt beter met de trein gaan. Hè? Is bijna nog goedkoper dan met de auto, volgens mij.
1: Ja, nou, het is toch al wel weer gedaald, de benzineprijzen.
0: Ja, dat hoorde ik ook in het nieuws, maar ik merk er nog niet zo heel veel van.
1: Nee, ik weet dat je net even buiten de provincie, ik zal niet helemaal reclame maken, maar ergens in het noorden, ergens boven Marknesse.
0: Oh, bij Steenwijk daar?
1: Nee, oh. Nog iets dichter tegen de provincie aan. Volgens mij is het Vollenhoven. Daar kun je echt wel het goedkoopst tanken in die regio.
0: Mm. Ja. Nou, ik sprak net in de uitzending iemand die woont bij Steenwijk in de buurt. Daar schijnt het ook nog vrij betaalbaar te zijn tussen haakjes. Omdat dan die ondernemers een beetje elkaar de tent uitvechten. Hè? Wie heeft dan de goedkoopste prijs? En die hopen dan op die manier zoveel mogelijk klanten binnen te halen.
1: Maar wat we ook vorige keer was ik op Urk. Toen viel het me ook op. Daar hebben ze best wel veel benzinepompen op zo'n heel klein stukje. Het was er ook eentje waarvan ik dacht, hey, dat moet ik onthouden. Dat je hier wat goedkoper kan tanken. Ja.
0: Wat deed jij op Urk dan?
1: Nou, toen waren we daar voor, weet je nog, we waren een paar maanden geleden. Nou, dat is alweer een paar maanden geleden. Dus
0: toen was
1: het nou val ik heel erg door de mand.
0: Nee. Ik denk, misschien heb je een keer zin in een kibbelingetje.
1: Ik ben altijd heel eerlijk in mijn informatie verstrekken. Dit was een paar maanden geleden. Toen waren we daar voor een uitzending over sport in de provincie. Dat deden we bij SV Urk.
0: Ja.
1: En toen reed ik naar huis, moest ik nog even tanken. Toen kwam ik verschillende pompen tegen. En dit was echt, dit scheelde heel veel.
0: Ja, nou, ik zal nooit meer doorvragen. Dan kun je ook niet meer door de mand
1: vallen. Ja, jeetje.
0: Nou ja, over Urk gesproken, daar is onze verslag. Even Rob Brouwer, je hoort hem zo meteen.

0: Het is een van de bands die je echt live moet gaan bekijken als je dat lukt. En dan vooral in de buitenlucht. Het is heel mooi, want ze zijn eigenlijk maar met z'n drieën. Dus ze hebben niet een heel uitgebreid orkest of zo. Maar de muziek die ze maken is echt fantastisch. Keen was het met Somewhere Only We Know.
1: Studio Flevoland viert de zomer.
2: Deze zomer wordt er op verschillende plekken in de provincie nog keihard gewerkt. Ook op zo'n warme dag als vandaag. Bijvoorbeeld op Urk in de haven daar. De havenmeester van Urk die is hartstikke druk. Die kan wel wat extra handjes gebruiken. En gelukkig is daar onze verslaggever Rob Brouwer nooit te beroerd om even te helpen. Rob, goedemiddag. Hoe druk is het eigenlijk in de haven nu?
3: Nou, als ik zo om me heen kijk, dan lijkt het alsof het leeg is in de haven van Urk. Maar die conclusie die ik trek is eigenlijk helemaal niet waar. Want, Eef de Vries, het is vandaag de drukste dag van het jaar.
4: Tot nu toe wel, ja. Ja, inderdaad.
3: Hoeveel mensen lopen er nu rond?
4: Nou, ik denk dat er toch gauw al een 120 bootjes liggen.
3: Een record voor dit jaar dus?
4: Nee, dat denk ik niet. We hebben toch wel wat minder bezoek dan vorig jaar. En dat heeft natuurlijk wel een oorzaak vanwege damwandproblematiek. En ja, wat ook wel meespeelt is natuurlijk de gasolieprijzen. Dus het is best duur om op dit moment met een bootje rond te varen.
3: Ja, inderdaad, de straat van Hormuz, daar is hij weer. En de damwand, ja, dat moet gerestaureerd worden allemaal, hè?
4: Ja, wij hebben sterk verouderde kaders. En onderzoek heeft uitgewezen dat toch noodreparaties nodig waren. Dus daar hebben we wat voorzorgsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat er problemen ontstaan. En we gaan nu volop aan de slag om de vervangingen te realiseren.
3: Waar staan we nu precies? De haven van Urk is groot.
4: We staan hier op de Dormekade. Een beetje het centrum van het havengebied. Hier zie je wel om je heen. Links en rechts overal liggen boten. Elke meter die we hebben, die wordt benut op dit moment. Het is natuurlijk woensdag, hè, dus ook zingen in de zomer. En dan is het altijd extra druk. Dus dit is wel een topdag tot nu toe.
3: Je vertelde net dat er zelfs mensen zijn die komen dan voor een dag en die blijven dan een week. En dat heeft wel een bijzondere reden.
4: Ja, dat komt zomaar voor. Mensen vinden de kibbeling op Urk erg lekker. En dat kan ik heel goed begrijpen. Maar er waren een Duits gezin, die had voor een dagje geboekt. En die hadden hier kibbeling gegeten en die zeiden, we blijven hier, want het is zo lekker. Die hebben een week bijgeboekt.
3: En alleen op de boot de kibbeling eten?
4: En op de boot gingen ze kibbeling eten, ja.
3: Ik geloof dat je wordt opgeroepen. Wat
4: ja,
3: is dat voor
4: dat blijft doorgaan, hè. Ja.
3: Dus. Nog meer gekke dingen meegemaakt al dit jaar?
4: Nou, dit jaar is het extreem druk met bootjes met pech. Het is, iedere dag is het raak dat de KNRM eruit moet om een bootje van het IJsselmeer af te halen met pech. En dan hebben ze een bootje gekocht in Friesland of in Groningen. En dan willen ze daarmee naar de Randstad of naar Utrecht. En dan halverwege op het IJsselmeer hebben ze pech. Zo'n bootje heeft een tijd stilgelegen. En dan moet de KNRM weer uit. Dus we zitten iedere dag elkaar. We zeiden van nou, zouden we vandaag weer een bootje krijgen? Wat denk je?
3: En de stroom is een beetje een issue, hè?
4: Ja, stroom is toch wel. We lopen een beetje tegen de randen van onze capaciteit aan. En dat heeft ook vooral te maken met dat er steeds meer elektrische boten komen. Die op accu varen, dus die moeten opladen. En daarnaast is het ook zo, de boten worden steeds groter. En die grote boten, ja, die hebben allerlei faciliteiten aan boord. Koelkasten, diepvriezen, noem maar op, airco's. Ja, en dan wordt er aardig stroom getrokken. Dus daar moeten we wel wat mee gaan doen.
3: En dat gebeurt eind van het jaar?
4: Eind van dit jaar gaan we de stroomvoorzieningen op Urk vervangen. En dusdanig dat we voor volgend jaar een betere situatie hebben.
3: Het is zomer. Het is heerlijk weer. Altijd als ik met jou spreek, dan staan we hier toch met een temperatuur tussen de 25 of 30 graden. Het is niet getimed. Het is echt heel erg toeval.
4: Dat kan het, hè?
3: Jij gaat natuurlijk ook op vakantie. Hebben jullie überhaupt, want ik doe hier vandaag zomerarbeid. Hebben jullie zomerwerkers?
4: Ja, we hebben zeker zomerwerkers. We hebben twee invalhavenmeesters die nu aan het werk zijn. En we hebben een jonge dame die verfwerkzaamheden doet. Dus om de zaak knap te houden. Maar we kunnen natuurlijk altijd nog iemand gebruiken.
3: Oh, en dan kijk je naar mij.
4: Ja, nu je er toch bent, zou ik zeggen. Ik heb wel een klusje voor je.
3: Oké, gaan we het zo meteen over hebben. Eerst even wat als zomerbaantje havenmeester. Dat lijkt me nogal van een verantwoording. Ik schoffelde of zo, maar voor de rest.
4: Ja, nee, havenmeester zijn is sowieso natuurlijk de mooiste baan die er is. En zeker met dit weer. En helemaal op Urk natuurlijk. Maar voor een zomerbaantje denk ik dat het inderdaad ook heel aantrekkelijk zou zijn.
3: Wat had je in gedachten? Want in de studio dacht ik dat ik toiletten schoon moest maken. Die zijn al heel schoon, toch hier?
4: Ja, die zijn hier heel goed. We hebben drie jaar geleden hebben we geïnvesteerd in nieuwe sanitair. En daar krijgen we ook veel complimenten voor. En ik ken jou natuurlijk te goed om te weten dat schoonmaken van een toilet, dat is niet jouw ding. Dus ik zal je matsen. Wat mij betreft mag je de bloembakken hier water geven.
3: De bloembakken water geven.
4: Ja.
3: Heb je dan een gieter of zo voor?
4: Nee, we staan hier bij een slang, Aspel. Die slang die kun je uitrollen. En dan zou ik zeggen, geef lekker alle bloemetjes even water. Want die hebben ook water nodig.
3: En wie doet dat normaal?
4: Dat doet normaal een van ons. Een van onze collega's.
3: Ze staan er mooi bij al.
4: Ja, maar kijk eens goed. De blaadjes zijn hier en daar ook al aardig bruin geworden door de zon. Dus er moet wel wat water bij.
3: Nou, dan ga ik hier aan het werk met het water. Ik ga de slang zo uitrollen. En ondertussen kunnen jullie thuis of onderweg even genieten van de moppie muziek.
1: Studio Flevoland viert de zomer.

0: Tide is high. Nou, volgens mij zijn die planten daar al verzopen in de haven van Urk. Hij is al 3 minuten bezig met 1 plantenbos.
1: Ja, Rob is wel goed bezig. Hij heeft in de haven een tuinslang gekregen en is nu de plantenbakken water aan het geven. En ja, hij doet het best, maar het straaltje is een beetje truttig.
0: En hij nam net ook een slok, hè, van dat water.
1: Ja, dat leek me toch niet. Volgens mij stond er heel groot op, geen drinkwater. Maar goed, als Rob er morgen niet is, weten we waardoor het komt. Maar hij is goed bezig. De geraniums die worden goed onder water gezet. En zometeen schakelen we weer even terug naar de haven van Urk om te horen hoe zijn avonturen verder gaan.

0: De bank die het een tikje anders doet.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Het is 3:30, goedemiddag. Een motorrijder is vandaag gewond geraakt bij een ongeluk in Lelystad. Hij botste rond het middaguur op een busje met een aanhanger. Dat gebeurde allemaal op de kruising van de Larserweg met de Vogelweg. Volgens een 112-fotograaf is het slachtoffer met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Over de ernst van zijn verwondingen is nu nog niets bekend. Het Openbaar Ministerie heeft 8 maanden cel geëist tegen een 29-jarige verdachte uit Almere. Volgens justitie kon de verdachte het einde van een relatie niet accepteren. En daarom werd er onder meer ingebroken in de woning van de ex en zou het slachtoffer zijn overgoten met ammoniak. Ook is er brand gesticht in de opvang van het Leger des Heils. Volgens de verdachte een wanhoopsdaad gedreven door liefdesverdriet. En de brandweer is gisteravond rond 7:00 uitgerukt voor een brand op een boot langs het kanaal bij Vollenhoven. Toen de brandweer aankwam was het vuur al uit en hing er alleen nog grijze rook. Er wordt uitgegaan van brandstichting, want aan boord werden een verbrande brandstoftank en losgetrokken pluggen aangetroffen. En in de bodem van de boot waren kranen geopend. Getuigen zouden mensen richting het Waterloobos hebben zien rennen. De brandweer heeft het bootje gestabiliseerd, leeggepompt en vastgelegd aan de kade. Het is niet bekend wie de eigenaar van de boot is. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat lees je op de website en in de Omroep Flevoland app.
8: Goedemiddag, met weer in Flevoland. Vanmiddag is het volop zonnig en het wordt tropisch heet met 30 tot 32 graden en weinig wind. De zon schijnt tijdens de eerste helft van de middag met UV-index 6 en dat betekent dat je zonder bescherming al in 15 tot 25 minuten kan verbranden. Na 3:00 vanmiddag neemt de zonkracht geleidelijk wat af. Vanavond is het nog lang zomers warm met om 9:00 vanavond nog zo'n 27 graden. In de nacht komt het kwik maar heel eventjes onder de 20 graden. Het is droog en nagenoeg helder vannacht. Morgen start zonnig, in de loop van de nacht neemt de bewolking toe, maar het blijft waarschijnlijk overal droog. De wind draait morgen van zuid naar west tot noordwest en voert minder hete lucht aan. Het wordt morgenmiddag ongeveer 27 graden.
9: ANWB verkeersinformatie. Geen files op dit moment, dat is gunstig. Wel wordt je snelheid gecontroleerd op de A6 bij Lelystad. Eigenlijk aan beide kanten, als je dus richting Muidenberg rijdt en wanneer je richting Emmeloord rijdt. Hectometerpaaltje 61,9 richting Muidenberg. En hectometerpaaltje 73,2 in de richting van Emmeloord. En ook een controle meer op of je wel goed bent voorzien in je vrachtwagencabine met een tol. Ja, hoe moet je het noemen? Een tolkastje? Ik kijk naar Jordi, maar die kijkt me glazig aan.
7: Nee, ik heb geen vrachtwagen, ik zou het niet weten. Maar volgens mij heb je een apparaat in de cabine nodig. En dat zorgt er dan voor dat de tol automatisch wordt afgeschreven of zo.
9: Ja, nou goed. Dat per 1 juli heb je dat nodig. Daar krijg je nu nog geen boete voor als je dat niet goed hebt geregeld. Maar wel een waarschuwing. Dus misschien is dit ook nog even een waarschuwing dat je dat allemaal goed geregeld moet hebben. Want op de N50 bij Ens wordt daar op gecontroleerd op dat kastje in die cabine. Hectometerpaaltje 262,6.
7: En zometeen schakelen we nog even terug naar onze Rob Brouwer. Hij is vandaag het hulpje van de havenmeester op Urk. En er is wel wat kritiek binnengekomen op Rob. Ja, Want hij heeft het niet helemaal goed gedaan met het water geven van die planten.
9: Nee, wat dan? Wat voor komt er binnen dan?
7: Nou, Wil zegt, Rob die moet niet op, maar tussen de planten spuiten. Want anders verbranden ze in de zon.
9: Oh, ja.
7: Dus als er straks één bloembak in de haven van Urk helemaal dood is.
9: Ja.
7: Dan is het de schuld van Rob.
6: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Dat is best een goed idee op zo'n dag als vandaag. Lekker naar het strand. Chris Ria die maakte er een plaatje over. On the beach.
1: Studio Flevoland viert de zomer.
2: Ja, en die zomer vieren we ook door een vakantiebaantje uit te oefenen. Nou ja, zo moet je het dan zeggen. We sturen onze verslaggevers iedere week een keer op pad. Ergens in de provincie waar ze dan even aan de bak moeten. En Rob Brouwer die is vandaag het hulpje van de havenmeester op Urk. En hij is de plantjes water aan het geven. Rob, hebben ze dorst die plantjes?
3: De plantjes hebben dorst, maar ik heb begrepen dat ik het helemaal fout doe. Omdat ik tussen de plantjes moet. Want anders verbranden ze of iets dergelijks.
2: Ja,
3: dat zal het wel zijn.
2: Ja, maar je doet het nog steeds fout dus. Het is tegen je gezegd, maar je doet het nog steeds fout.
3: Ja, nou, ik probeer er tussen te komen. Maar ja, kijk, het is. Ik vind het wel een leuk baantje eigenlijk. Er zijn hier mensen die doen nog andere baantjes. Oh, nu wordt de cameraman een beetje nat. Maar ik kan dit wel volhouden.
2: Ja.
3: Af en toe een ijsje. Ja, het is wel een leuk vakantiebaantje.
2: Ja, heb je wel goed ingesmeerd?
3: Kom er eens bij. Insmeren doe ik natuurlijk ook. Even, jij smeert je ook altijd goed in?
4: Nee. Sorry. Ik vergeet dat meestal.
3: Ach jee, nou, dat is niet zo goed natuurlijk.
4: Nee, maar goed, dan krijg ik wel een lekker kleurtje.
3: Ja. Hoe doe ik het?
4: Nou ja, je begint de slag te krijgen, maar ja. Ik denk wel dat je nog veel moet oefenen. Dus tip voor je vrouw, zet hem aan het werk, want de slag is nog niet helemaal optimaal.
3: Ik ben blij dat ze vandaag aan het werk is, dus dan zal ze het niet horen. Ik leg even de slang eventjes neer, want anders verzuipen ze natuurlijk.
4: Ja, is goed hoor, leg maar neer.
3: Ik leg ze even neer, leg de slang even neer. Eve, vakantiewerk, je had net contact met Jeanette, hè?
4: Ja, dat klopt.
3: En die heeft echt een topvakantiebaan, die mag op een bootje.
4: Ja, dat is zeker een topvakantiebaan. Nou, ze vaart hier net achter, dus dat is wel heel toevallig. Want Jeanette is een collega van ons, marktmeester op Urk. Mm-hmm. En die springt in de zomer bij op de drukke dagen. Dan hebben we een extra kracht. En dat doet ze al een aantal jaren en dat gaat hartstikke goed.
3: Gewoon lekker de hele dag lekker op een bootje. En ze, wat moest ze doen?
4: Nou ja, een bootje, mensen een plek geven. Kijk, daar zie je bijvoorbeeld de speedboot binnenkomen. Nou, die wijzen dan een plek. Hè, daar vaart ze in het bootje. Wijzen de plek aan waar ze naartoe kunnen. En dan op die manier proberen we alle boksen gevuld te krijgen.
3: En hoe weten ze dan dat die mensen eraan komen?
4: Nou ja, daarvoor heeft ze nog twee collega's. Wij kijken met haar mee. Dus een andere collega die is in de golfkar, die rijdt ook rond en die geeft door waar nog vrije boksen zijn. En vanaf kantoor kan ik dan op de schermen ook nog zien waar nog meer plekken zijn. En dan zo communiceren we met elkaar, zodat de haven zo vol mogelijk met boten komt te liggen.
3: Nou, ik vond het hartstikke leuk om vandaag even kennis te maken met jullie werk. Geen twee, maar drie personen die hier aan het werk zijn. Aan het eind van het jaar een flinke klus om de elektriciteit goed te krijgen.
4: Ja. Ja, we blijven werken aan een mooie haven.
3: En ga je nog op vakantie?
4: Ik ga nog op vakantie, ja. Ja.
3: Hier op de Urker camping?
4: Nee, ik ga 3 weken naar Zuid-Afrika. Ja, dat zijn de betere vakanties, hè?
3: Heel veel plezier.
4: Dankjewel.
3: Ik ga de slang weer dicht doen, jongens.
0: Ja. Het zomerwerk zitten we erop voor vandaag dan, hè, tenminste. Dankjewel Rob Brouwer in de haven van Urk. Hij ging in gesprek met Eve de Vries, de havenmeester daar. En heeft ook een lekker handje meegeholpen.
1: Studio Flevoland viert de zomer.

0: Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear.
1: Studio Flevoland, een zomer vol verhalen.
2: Ja, ik weet niet, ik heb nog niet helemaal op de thermometer gekeken, maar het is volgens mij wel tropisch warm vandaag.
0: 31 graden nu.
2: Ja, dat mag je spreken van een tropische dag. Dan is de vraag, hebben we dan meer last van ongedierte of lijkt dat maar zo?
0: Nou, dat leggen we voor aan Sander de Jonge van Ongediertebestrijding Zeewolde. Sander, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, zeg maar, hebben we met dit weer meer last van ongedierte? Of
3: niet zozeer meer. Het is alleen, we zijn zelf vaak meer buiten, hè? Dus we signaleren het ook meer. Wat je nu wel wat meer hebt, is dat de wespen eigenlijk steeds meer tevoorschijn komen. De tijd dat ze overlast gaan geven, dat begint nu een klein beetje. Dus ja, daar gaan we het vaak wel sneller signaleren. Het is niet dat er in één keer heel veel meer ongedierte zijn of... Nee, dat valt eigenlijk wel mee.
2: Even voor de dierenliefhebbers die ook meeluisteren. Die denken, mm-hmm. Ongedierte, het zijn gewoon beestjes.
3: Ja, in ons vak noemen we het ook eigenlijk geen ongedierte meer. Is het vooral de plaagdierbeheersing. Dus wat voor ons vooral belangrijk is hoe zorgen we ervoor dat we eigenlijk ook niet hoeven bestrijden. Hè? Dus het zijn inderdaad beestjes. Ook een wesp is heel nuttig. Alleen zit soms op een plek waar die, noem het even een ingang bij je terras, waar mensen lekker buiten zitten, ingang van een kinderdagverblijf, noem maar op. Ja, daar kunnen die beestjes gewoon niet blijven zitten. Zoals op de foto's ook te zien is, hè, dat zat in een schuurtje bij mensen thuis. Ja, dat zijn gewoon hele vervelende plekken waar ze kunnen zitten, waar ze ook best wel wat gevaarlijk en vervelend kunnen zijn. Maar ze zitten soms ook op plekken in een bosrand waar ze gewoon prima kunnen blijven zitten.
2: Ja, nou kan ik me zo voorstellen dat als je huismusjes hebt, daar heel veel van hebt, denk je niet, oh, dat vind ik lastig. Wat valt er allemaal onder ongedierte dan?
3: Ongedierte, plaagdieren. Ongedierte is natuurlijk een beetje een na-woord. Plaagdieren is best wel heel groot. Het gaat vooral om de beesten waar mensen last van hebben. Hè. Voor de ene is een bij een heel nuttig dier en superleuk. En voor andere mensen is dat toch heel vervelend en geeft die heel veel overlast. En gaat het onder de noem ongedierte. Terwijl het eigenlijk, het zijn allemaal insecten die we heel hard nodig hebben.
2: Ja, maar denken we dan aan ratten? Of wat?
3: Ook ratten zijn, dat valt echt wel onder ongedierte. Hè. Mensen die ratten zien, dan zijn ze toch wel... Vies van, naar van. Hè. Zeker als ze binnenkomen. Muizen natuurlijk hetzelfde. Dat is eigenlijk wel degene, de noemer die het meest onder een ongedierte valt.
0: Ben jij nergens bang voor?
3: Nee.
0: Nee, als er een muis ergens loopt, kom jij erop af.
3: Maakt mij niks uit. Nee.
2: Weet je wat mij echt gruwelijk lijkt? Kakkerlakken of zo.
3: Ja, ik kom ook tegen bedwansen. Toevallig afgelopen dagen met een verhuur. Hè. Dat is wat je nu veel tegenkomt. Mensen gaan veel met vakantie. Dus veel wisseling in huurhuisjes. Ja, en dan komen daar de bedwansen ook bijvoorbeeld weer in voor.
0: Ja, je hebt het over ongedierte, plaagdieren, zoals jij het dan noemt. Maar dat is misschien voor iedereen dan ook weer verschillend.
3: Klopt.
0: Bijvoorbeeld Oudeke, die kan heel erg bang zijn voor slakken. Die denkt, ik bel jou. Terwijl een ander denkt, laat ze lekker zitten.
3: Slakken, dat zijn insecten, doen we eigenlijk niks aan. Hè. Dat zijn eigenlijk de insecten die buiten zitten. Daar doen we eigenlijk niks aan. Totdat ze binnenkomen of echt een gevaar opleveren. Hè. En rat buiten in de tuin is niet zozeer meteen een gevaar. Maar ja, als die populatie groeit, wordt het wel steeds vervelender en nemen ziektes met zich mee. Maar slakken buiten of een wespennestje ergens in een stukje tuin waar eigenlijk helemaal niemand komt. Ja, laat lekker zitten. Vermijd dat stukje de rest van het jaar en tegen de winter zijn ze toch weer weg.
0: Wat komt dat wel eens voor dat je gebeld wordt door iemand met een probleem dat jij zegt van daar kom ik niet voor hoor.
3: Zeker. Er zijn natuurlijk problemen die ik ook niet mag doen. Hè. Er zijn bij de wet zijn er gewoon dingen geregeld. We hebben gewoon met vogels te maken, met andere dieren te maken die gewoon bij de wet gewoon beschermd zijn. Daar kan ik ook niet zoveel mee. Vaak probeer je dan ook wel mensen uit te leggen wat de nut van het beestje is. Hè. Dus het is ook, en soms dan hoeft het ook gewoon niet bestreden te worden. Zit er echt zo'n hommelnestje? Ja, weet je, die doen niks. Daar kan je rustig voor langs lopen. Daar kan je rustig langs. Die doen niks. Laat die beestje alsjeblieft zitten. Hmm. Dat zie ik ook niet als een plaagdier of als ongedierte. Nee. Dat is een beestje die we gewoon hard nodig hebben.
2: Nou, begonnen je al over wespen. Mm-hmm. Daar hebben we eigenlijk bijna al, als is er daar één, daar heb je eigenlijk bijna altijd wel problemen mee.
3: Het is ook vooral de angst voor het steken, zeg maar. Ja. Het is niet, een wesp is niet uit zichzelf gevaarlijk. Hij wordt gevaarlijk op het moment dat wij hem gaan storen. He, krijg ik een inbreker in mijn huis, word ik ook vervelend en wil ik hem eigenlijk ook weg hebben. Dat is eigenlijk bij die wesp niet anders.
2: Nee, maar mijn glas cola is mijn glas cola, niet van die wesp.
3: Snap ik, en dat is vervelend. Alleen vaak is het ook zo, als je hem eventjes laat drinken en je laat hem weer wegvliegen, dan is hij best wel weer een hele tijd weg. Op het moment dat je hem wegslaat, dan blijft hij bezig met ik wil een slokje drinken. Terwijl als je soms gewoon even rustig blijft, dan verdwijnt hij ook wel weer. Het is ook een stukje natuur wat je soms een beetje moet leren begrijpen. Ga je om je heen slaan, is de kans dat hij steekt ook veel groter.
0: Ja, Nou is natuurlijk het lastige bij sommige mensen is dat ze heel erg bang zijn voor wespen. Terwijl je weet dat ze dan vaak niks doen. Maar toch die angst dat er iets gebeurt. En dat zorgt ook voor een paniekerige reactie. Ja.
3: Dat is ook het moeilijke en dat maakt het ook heel lastig. Maar toch is mijn advies, blijf gewoon rustig zitten. Laat hem zijn ding doen, want dan steekt hij niet. Ga je om je heen slaan, dan gaat hij steken. Of dan is de kans dat hij gaat steken.
2: De Aziatische hoornaar, daar hoor je steeds meer over.
3: Zeker.
2: En mensen die zien hem ook overal. Zien ze hem ook overal?
3: Het is een beetje wat een jaar of 3, 4, 5 geleden, eigenlijk vanaf het zuiden. Hij is in Frankrijk is hij eigenlijk binnengekomen. Dat beestje heeft het daar gewoon heel goed. Dat is gaan groeien. Die is naar België, die is naar Nederland. En zo gaat hij eigenlijk heel Europa door. Het is een exoot. Hij is zeker voor de mensen die bijen houden, zeg maar, is het nogal een vervelend beestje. Want hij kan echt hele bijenkasten, bijenvolken, zeg maar, gewoon zo dusdanig verzwakken dat ze de winter bijvoorbeeld niet overleven. Dus dat is voor mij ook. Nou ja, goed, ik ben natuurlijk ook imker. Dus ik heb hem liever niet bij mijn bijenkasten. Het is een beetje waar we niet meer vanaf komen. Waar we aan de ene kant mee moeten leren gaan leven. Maar aan de andere kant wel heel belangrijk dat we die explosieve groei wel in toom blijven houden. Want er is gewoon geen natuurlijke vijand nog van het beestje.
2: Nee, moet je ze vaker opruimen ook?
3: Ik kom ze veel vaker tegen. Vorig jaar heb ik denk ik 1 nestje of 2 nestjes gehad. Daarvoor eigenlijk helemaal niet. En dit jaar heb ik er 10. Als ik alleen even over puur zeewolde praat.
2: Ja.
3: En dat wordt alleen nog maar meer.
2: Maar komt dat omdat er inderdaad meer zijn? Of omdat mensen alerter erop zijn?
3: Nee, het komt echt omdat dat de populatie groeit. Als je terug gaat kijken, dan had je vooral in het zuiden waren de eerste nestjes. Toen hadden wij eigenlijk nog helemaal geen last. Toen kwam er op een gegeven moment een keer 1 nestje werd gevonden. En ja, nu worden er gewoon tientallen, honderden nesten gevonden. En je ziet gewoon dat het gewoon steeds noordelijker optrekt. Dus ook bij ons het gewoon steeds meer wordt.
0: Ja, daar kun je dus meer telefoontjes over verwachten. Maar nog steeds het meeste over muizen en ratten?
3: Nee, het is wisselend. In 's winters is het vooral muizen, ratten. En zomers is het heel veel juist de insecten. Dus op dit moment is gewoon bijna alles is wespennesten. Aziatisch hoornaar, de gewone hoornaar.
2: Ja. Hoe beland je eigenlijk in de plaagdierbestrijding? Dat is denk ik niet waar je als klein jongetje van droomt misschien.
3: Nee, dat niet. Ik ben via mijn vorige werk ben ik daar eigenlijk mee in contact gekomen. Toen hadden wij een plaagdierbeheerser. En sowieso zeiden we op een gegeven moment, kunnen we dat niet zelf doen? Ja, en ik wilde heel graag op een gegeven moment een bedrijf voor mezelf opstarten. En het blijft toch een stukje bezig zijn met de natuur. En dat vind ik toch steeds wel heel mooi. Ook al zorg je ook wel dat dieren verdwijnen, zeg maar. Dus je maakt ook dieren dood, om het even heel hard te zeggen. Maar het is ook een stukje zorgen dat je ze niet hoeft weg te vangen. Dat je ze kan weren, dat ze buiten blijven. Dat je problemen op kan lossen zonder dat je meteen wat dood hoeft te maken. Ja, zo groeit dat. Zo ben ik bijvoorbeeld ook met de bijen begonnen. En door niet een bijenzwerm of een bijenvolk dood te maken, maar toch te kijken van, hoe kunnen we meenemen? Kunnen we hem in een kast stoppen? En vind ik dat zelf misschien wel heel erg leuk. Zo ga ik van 0 bijenkasten naar uiteindelijk 15 bijenkasten.
0: En heb je dan heb je een wit pak aan tijdens het onderhouden van die bijen?
3: Niet altijd. Meestal wel, omdat het is een stukje ook mijn bijen steken. Ook ik word wel eens gestoken. Ja, dat hoort er gewoon bij. En meestal doe ik wel een pak aan, gewoon puur voor mezelf. Want als je in je gezicht gestoken wordt, is dat toch heel vervelend.
2: Nou, eigenlijk is het advies wat we hier ook op kunnen maken uit het gesprek, laat gewoon die wesp even een slokje nemen van je drankje. Dan vliegt hij vanzelf weer weg.
3: Dat is vaak wel het geval, ja. En op het moment dat je gaat slaan en op het moment dat er heel veel zijn, is het natuurlijk vervelend. Hè? Zeker als er tientallen om je heen komen. Wat dan ook vaak nog goed werkt, is gewoon even een vernevelspuitje op tafel. Even nat sproeien.
2: Gewoon met water.
3: En dan gewoon met water. En dan vertrekken ze ook vaak wel weer.
2: Sander de Jonge van Ongediertebestrijding Zeewolde. Dankjewel en een fijne zomer.
3: Graag gedaan. Jullie ook.
1: Studio Flevoland. Een zomer vol verhalen.

0: Dit is Flevoland.
1: Avontuur, ik was 27, dus dan wil je wat, hè?
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ja, een beetje rechts en dan wel diep.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, dat was wel het verhaal.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
6: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
5: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
7: Dit is een uittip.
8: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
7: Dit was een uittip.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Een motorrijder is vandaag gewond geraakt bij een ongeluk in Lelystad. Hij botste rond het middaguur op een busje met een aanhanger op de kruising van de Larserweg met de Vogelweg. En het Openbaar Ministerie heeft 8 maanden cel geëist tegen een 29-jarige verdachte uit Almere. Volgens justitie kon de verdachte het einde van een relatie niet accepteren. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je zo dadelijk om 4:30.
4: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
10: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het gaat financieel beter met de Nederlandse spoorwegen. De NS boekt het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Volgens de spoorvervoerder komt het vooral doordat meer mensen de trein pakken. Hoeveel precies, zegt het bedrijf niet. Ook zijn er minder vertragingen, waardoor het bedrijf geen boetes heeft gekregen. Daarnaast mocht de NS de ritprijzen verhogen. Sinds de coronacrisis ging het financieel niet goed met de NS. 5 jaar lang boekte het bedrijf verlies omdat er minder mensen met de trein gingen. De reddingsbrigade Egmond waarschuwt badgasten om uit de buurt te blijven van muien. Gisteren werden 3 zwemmers door het water meegesleurd. Ze konden worden gered, maar 1 van hen was er al slecht aan toe. 10 anderen zijn door de brigade gesommeerd om uit het water te komen. Een mui is een diepe geul tussen zandbanken waarin het water van het strand snel terugstroomt naar zee. Wie in zo'n stroom terechtkomt, kan zich het best laten meevoeren naar zee om iets verderop terug te zwemmen naar het strand. De 3 verdachten die vannacht zijn opgepakt in een terrorismeonderzoek hadden vooralsnog geen link met de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De politie deed invallen in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. Het OM wil nog niet kwijt wat de verdenking is, alleen dat het om een onderzoek naar terrorisme gaat. Een van de verdachten is 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij een aanhanger was van IS. In de stationshal van Rotterdam Centraal heeft vanochtend een man in de lucht geschoten. Niemand raakte gewond. De schutter is een man van 26 uit Ridderkerk. Hij zit vast en wordt verhoord, zegt de politie. Ook wordt gekeken welke zorg de man nodig heeft. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm. Het koelt vannacht af tot een graad of 19. Morgen overdag eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
11: ANWB Verkeersinformatie. Op de N301, dat is de weg Barneveld-Almere, tussen de A28 en de N704, is het wat drukker. Daar heb je zo'n 5 minuten extra reistijd op dit moment. Dan wordt er ook geflitst op de A6 bij Lelystad. Als je vanuit Lelystad richting Muidenberg rijdt, hectometerpaaltje 61,9.
12: En zometeen in Studio Flevoland hebben we aandacht voor een vermiste kakatoe. Die is al een week spoorloos namelijk. Zometeen contact met een woordvoerder van de eigenaar. Dat straks. En natuurlijk is er ook muziek. Ed Sheeran hoor je zo met Go Away Girl.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/

0: Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Jij begon met de titel en ik begon met de artiest.
1: Ja. Maar dan zitten we een beetje door elkaar te kletsen. Volgens mij, als je naar de radio zit te luisteren en dat gebeurt, denk je echt, wat zijn het voor amateurs?
0: Ja, maar we doen het weinig, moet ik zeggen. We geven elkaar wel de ruimte.
1: Ja, volgens mij ook wel. Ja, dat denk ik ook wel. Dus, wat, zullen we samen dan dit zeggen? Ja. Nog één keer de titel. 1, 2, 3.
0: Go Away Girl. Gezongen door
1: Ed Sheeran. Nou, dat hebben we goed gedaan.
0: Ja, het is onze laatste uitzending samen voorlopig, hè?
1: Ja, jij gaat er een weekje tussenuit. Er tussenuit. Ik ben morgen thuis aan het werken, niet op de radio. Er zit Rob Brouwer hier. En vrijdag, ja, dan mag jij weer het Grote Mensenjournaal presenteren hier.
0: Ja, dan moet ik weer een lange broek aan. Ja. Ik vind het wel prettig in zo'n korte broek.
1: Nou, je kan ook vragen aan de regie of ze niet gewoon je alleen maar vanaf je middel willen filmen tijdens die televisieuitzending.
0: Ja.
1: Zou het opvallen, denk je dan, dat je toch een korte broek aan hebt?
0: Nee, dat is ook wel weer baanbrekend natuurlijk. Als het nieuws gepresenteerd wordt door iemand met een korte broek.
1: Ik denk als Rob Tripp ooit het journaal in zijn korte broek gaat presenteren, dat hij dan gewoon de trend zet.
0: Ja, nou ja, misschien moet hij dat doen op de laatste dag voor zijn pensioen. Want daar zit hij ook al bijna aan, denk ik, toch? Ja. Hij is wel ergens in de 60.
1: Ja.
0: Maar hoe warm
1: was hij niet al teruggekomen?

0: komen, zoiets?
1: Nee, dat weet ik eigenlijk. Nou ja, oh, vrijdag wordt het maar 23 graden met regen. Dan doe je natuurlijk geen korte broek aan.
0: Nee, maar dan doe je toch doe je dan een pak aan, een spijkerbroek? Wat heb je aan?
1: Nou, ik had vorige week een pak meegenomen dat ik ooit heb gedragen op een bruiloft. Dat is eigenlijk het enige wat ik in de kast heb hangen. Dus ja. Misschien trek ik wel hetzelfde aan. Ik denk dat niemand dat opvalt.
0: Nee, bij mannen valt het allemaal niet op. Als vrouwen twee keer hetzelfde in een week aan hebben, dan zijn de rapen gaar.

0: Gladys Knight en de Pips. En Baby, Don't Change Your Mind.
1: Ja, een week is ze nu al spoorloos. De rosé-kakatoe Pip, ze vloog weg in de Almeerse Waterwijk. En sindsdien is ze maar één keertje gespot.
0: En haar baasje maakt zich grote zorgen. En er is inmiddels een beloning van €500 uitgeloofd voor de gouden tip. Nou, we hebben contact met Varello Elmond. Hij is de eigenaar van een vogelwinkel. En hij spreekt namens de eigenaar. Varello, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat is er nou precies gebeurd met Pip?
2: Nou, het zit zo. Pip die is in opleiding voor freeflight. En een goede vriendin, tevens klant van ons, die heeft Pip bij ons aangeschaft. En die ging in haar wijk oefenen. En de eerste keer vloog die naar een wijk dichtbij haar huis. Daarnaast gelegen wijk. En de tweede keer ging hij eigenlijk het industrieterrein vlak achter haar wijk in. En daar is hij het laatst gezien om 7:00 avond. En daarna is er eigenlijk ieder spoor verdwenen.
1: Ja, dus Pip die vloog eigenlijk van Waterwijk naar de Markerkant. Hè? Dat is dat bedrijventerrein waar je het over hebt. Even voor mensen die naar Pip willen uitkijken. Kun je een soort signalement van de vogel geven?
2: Ja, Pip is een rosé-kakatoe. En rosé-kakatoes die hebben een roze lichaam met grijze vleugels. En een sprekende roze kuif. Omdat het nog een jong vogel is, heeft ze nog wat meer grijs in zich. Maar Pip is eigenlijk roos met grijs.
0: Ja, en het beestje is al een week spoorloos. Hoe ver zou ze inmiddels kunnen zijn gevlogen eigenlijk?
2: In etappes zou ze zeker wel een kilometertje of 10, 15 kunnen overleggen. Wat we zien in de praktijk is dat meestal de eerste 2-3 dagen dat ze wel in de buurt van de locatie blijven waar ze zijn opgestegen. En vaak worden ze daarna verjaagd door de inheemse dieren en dan gaan ze een beetje op zwerftocht. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat iemand Pip heeft gevonden en in huis heeft genomen omdat diegene het zielig vond. Dus dat weten we allemaal niet.
1: Nee. Nou, komen er wel tips binnen? Want sinds een paar dagen staat het ook op Facebook, hè, dat Pip vermist is. En dat er ook voor de gouden tip een beloning is.
2: Ja, zo nu en dan worden we wel gebeld. Maar er zijn nog niet veel aanleidingen of goede tips wat ons op het juiste spoor hebben gebracht.
0: Ja, Varello, jij bent de eigenaar van de vogelwinkel, maar je hebt natuurlijk goed contact met het baasje van Pip. Hoe is het met diegene?
2: Nou, ze is heel erg verdrietig. De laatste paar dagen zijn er ook natuurlijk, ondanks de goede berichten, zijn er natuurlijk ook slechte berichten binnengekomen. Mensen die haar gingen bellen en lastigvallen. Vandaar dat ik ook een beetje het spreekpersoon ben geworden voor haar. Mijn nummer staat ook op het te bellen nummer als Pip is gevonden. Maar ze is erg gebroken en erg verdrietig onder.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Het is toch een beestje waar je heel veel van houdt. Stel nou dat ik woon in Almere en ik zie Pip in de boom zitten. Wat kan ik dan het beste doen?
2: Het beste kunt u ons bellen. Of als je de mogelijkheid hebt om Pip te vangen, kun je haar vangen en de dierenambulance bellen. En die weet exact welk ringnummer Pip heeft. En die kunnen ons aan de hand van het ringnummer kunnen ze ons benaderen en Pip weer terugbrengen naar huis.
1: Ja, nou, Pip is dus een kleine kakatoe met heel veel roze en grijs. Nou ja, dat moet opvallen, want het ziet er wat anders uit dan een mereltje. De hoop is natuurlijk dat Pip snel weer thuis komt. Varello Elmond, dank je wel. En hopelijk is Pip snel weer boven water.

0: Het is een warme dag vandaag. Ik dacht, laten we zo meteen eens een spelletje gaan spelen, samen.
1: Samen?
0: Ja, heb je dat ook gedaan vroeger met je ouders? Ik ga op reis en ik neem mee.
1: Ja.
0: Het geheugenspelletje.
1: Ja, het is wel lastig.
0: Mm-hmm.
1: Vooral als iemand iets heel kleins en heel langs meeneemt.
0: Ja, zullen wij dat zo meteen eens gaan spelen? Kijken wie het langste volhoudt.
1: Ja, maar wat als dat nou 5 minuten duurt?
0: Ja, we hebben toch alle tijd van de wereld.
1: Oh ja.
0: Nee, maar ik denk niet dat het 5 minuten gaat duren, hoor.
1: Nee.
0: Ik denk maximaal een minuut.
1: Maar misschien dat mensen thuis dan een suggestie kunnen nemen wat Jordi als eerste meeneemt en wat ik als eerste meeneem.
0: Oh ja.
1: Ja. Ja.
0: Goed idee.
1: Kan je ook een beetje meespelen thuis?
0: Ik ga op reis en ik neem mee. Nou, wat moet ik meenemen?
1: Moet ik in de koffer stoppen? 0320 28 50 50 is ons appnummer. Speel gewoon even met ons mee.

0: Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Het is 4:30. Goedemiddag. Een motorrijder is vandaag gewond geraakt bij een ongeluk in Lelystad. Hij botste rond het middaguur op een busje met aanhanger op de kruising van de Larsenweg met de Vogelweg. Volgens een 112-fotograaf is het slachtoffer met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Over de ernst van zijn verwondingen is nog niets bekend. Het Openbaar Ministerie heeft 8 maanden cel geëist tegen een 29-jarige verdachte uit Almere. Volgens justitie kon de verdachte het einde van een relatie niet accepteren. En daarom werd er onder meer ingebroken in de woning van de ex en zou het slachtoffer zijn overgoten met ammoniak. Ook is er brand gesticht in de opvang van het leger des Heils. Volgens de verdachte een wanhoopsdaad gedreven door liefdesverdriet. En de brandweer is gisteravond rond 7 uur uitgerukt voor een brand op een boot langs het kanaal bij Vollenhoven. Toen de brandweer aankwam was het vuur al uit en hing er alleen nog grijze rook. Er wordt uitgegaan van brandstichting. Aan boord werden namelijk een verbrande brandstoftank en losgetrokken pluggen aangetroffen. In de bodem van de boot waren kranen geopend. Een getuige zou de mensen richting het Waterloobos bij Marknesse hebben zien rennen. De brandweer heeft het bootje gestabiliseerd, leeggepompt en vastgelegd aan de kade. Het is niet bekend wie de eigenaar van de boot is. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit onze regio. Dat lees je op de website en in de Omroep Flevoland app.
11: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De auto die vanochtend in het water is gevonden bij Engelen is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. Afgelopen weekend werden nog huizen beklad die dezelfde poster hadden hangen. De auto was gestolen en werd vanochtend achtergelaten in een sloot. De Nederlandse spoorwegen komen langzaam uit de rode cijfers. Vanaf de coronaperiode boekte het bedrijf jarenlang verlies omdat minder mensen met de trein gingen. Het bedrijf zegt nu weer meer reizigers te hebben. In de stationshal van Rotterdam Centraal heeft vanochtend een man in de lucht geschoten. Niemand raakte gewond. De schutter is een man van 26 uit Ridderkerk.
12: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag is het volop zonnig en het wordt tropisch heet met 30 tot 32 graden en weinig wind. De zon schijnt tijdens de eerste helft van de middag met UV-index 6 en dat betekent dat je zonder bescherming al in 15 tot 25 minuten kan verbranden. Na 3 uur vanmiddag neemt de zonkracht geleidelijk wat af. Vanavond is het nog lang zomers warm met om 9 uur vanavond nog zo'n 27 graden. In de nacht komt het kwik maar heel eventjes onder de 20 graden. Het is droog en nagenoeg helder vannacht. Morgen start zonnig. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe, maar het blijft waarschijnlijk overal droog. De wind draait morgen van zuid naar west tot noordwest en voert minder hete lucht aan. Het wordt morgenmiddag ongeveer 27 graden.
13: ANWB Verkeersinformatie. Ik heb altijd 2 lijstjes. Eentje met de files en eentje met de flitsers. En dan kan je zeggen, met de files is leeg en met de flitsers is ook leeg.
9: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland

0: Oh nee, iets te vroeg. Shanna Spiro en Material Lover en Hall & Oates daarvoor met I Can Go For That. Nou, wij gaan er wel voor nu, hè?
1: Ja, ja, het spelletje. Ik heb er spijt van dat ik ja heb gezegd dat ik dit wil doen, want ja, ik ben heel slecht in spelletjes. Zoals jouw familie mij elke keer er nog aan herinnert dat ik altijd vals speel, ja, terwijl ik dat 1 keer heb gedaan.
0: Ja, dat was 2 jaar geleden alweer. Hè? Op 1 november, op onze verjaardagen, hadden we de hele uitzending spelletjes. En jij speelde toch een beetje vals, hoorde ik van mijn familie. Dat je niet helemaal het eerlijk deed bij het spijkerpoepen, was dat?
1: Ja, mij, zoiets. En ik dacht, ja, ik ga hier toch niet voor schut staan op tv. Goed.
0: Ja.
1: Nou, dit is met ons brein. Daar moet ik wel iets meer, denk ik, dat ik het goed aan kan pakken, denk ik.
0: Het is een geheugenspelletje. Je kent het ongetwijfeld. Ik ga op reis en ik neem mee. Dan zeg ik een woord. Odeke die zegt dan opnieuw de zin. Ik ga op reis en ik neem mee. Herhaalt mijn woord en je voegt er weer eentje aan toe. En zo gaan we net zo lang door totdat een van ons de fout maakt.
1: Ja, en wij hebben net even een oproepje gedaan om dat jullie thuis mee kunnen spelen door het eerste woord aan te reiken wat Jordi meeneemt en wat ik meeneem.
0: Mm-hmm.
1: Nou, het eerste woord dat jij, het ding wat jij meeneemt, is een kleine radio om romantische muziek te beluisteren.
0: Een kleine radio, ja.
1: Nee, een kleine radio om romantische muziek te beluisteren.
0: Oh, ja, heel moeilijk.
1: Ja. En ik heb een romantisch boekje om te relaxen. Ellie heeft dat doorgegeven.
0: Oké, ik zie ook nog een berichtje binnenkomen van Ina. Odeke die mag een paar schoenen meenemen. En Jordi die mag zijn paspoort meenemen.
1: Oké, dus dan neem ik dus al mee, even onthouden, een romantisch boekje om te relaxen en een paar schoenen.
0: Ja, we gaan beginnen denk ik, hè?
1: Ja.
0: Ik ga op reis en ik neem mee een kleine radio.
1: Nee! Je bent al meteen af.
0: Nee.
1: Je moet toch alles zeggen?
0: Nu al? Nee, oké, alles tegelijk.
1: Nee, okay. Je moet, ja, maar je had toch een ander ding wat je mee moest nemen? Het was toch niet zomaar een radio?
0: Oh, om romantische muziek te, wat moeilijk zeg. Oké. Ik ga op reis en ik neem mee een kleine radio om romantische muziek mee te luisteren.
1: Ik neem mee, ik ga op vakantie en ik neem mee een kleine radio om romantische muziek mee te luisteren en een romantisch boekje om mee te relaxen.
0: Ik ga op reis en ik neem mee een kleine radio om romantische muziek mee te luisteren. En een romantisch boekje. En mijn paspoort. Romantische boekje, toch?
1: Er is al nog wat achter.
0: Klein, shit.
1: Nou, ik hoef niet eens vals te spelen. Ik heb gewoon gewonnen. Ja, hoe kun je nou zo sukkelig zijn en het al meteen niet goed doen?
0: Nou, ik vond het een te lange zin. Dat is het, denk ik. Ik dacht gewoon, ik neem mee een radio, schoenen, paspoort,
1: ja,
0: vliegtuig.
1: Maar dan zijn we morgen nog niet klaar.
0: Ja, dat is juist het leuke. Maar nu ben ik al af.
1: Ja.
0: Ja, jij wint een lekkere fles wijn.
1: Oh, mag ik er ook een Omroep Flevoland zomert-shirt bij?
0: Ja hoor.
1: Heel goed.
0: Daar staan alle presentatoren op en dan kun je jezelf dragen.
1: Ja, heel goed. Lik ik aan een ijsje volgens mij. Of wat doe ik? Nee, zonnebrand heb ik vast.
0: Heb je wel nodig. Nou, gefeliciteerd.
1: Dankjewel.

0: John Mayer en Daughters. Het is 5:10 geworden. Zometeen na 5 dan krijg je een overzicht van het nieuws uit onze provincie.
1: Ja, en ze zijn weer opgedoken hoor, die vervelende eikenprocessierupsen. Er wordt gewaarschuwd, in sommige bosgebieden moet je echt goed uitkijken, want er zijn veel mensen in Zeewolde die bijvoorbeeld klachten hebben gekregen bij het Horsterwold. Want die haartjes van die eikenprocessierupsen, als je dat op je huid krijgt of dat je dat inademt, ja, dan geeft dat een heel erg naar gevoel. Daar gaan we het over hebben.
0: En ook over een nieuw hardloop-evenement. Dat komt in september. En wat is er dan zo bijzonder aan? Nou, het heet Run to the Tap. Rennen naar de biertap.
1: Oh, dat is op een dag als vandaag geen verkeerde.
0: Straks meer erover.

0: Dit is Flevoland.
1: Avontuur, ik was 27, dus dan wil je wat, hè?
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ja, een beetje rechts en dan wel diep.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, dat was wel het verhaal.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Dit is een uittip.
5: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
4: Dit was een uittip.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: In Almerepoort is vanmiddag een explosief aangetroffen aan de Brigantiastraat. Uit voorzorg werden een parkeerplaats en een steeg afgezet. De EOD kwam ter plaatse en heeft het explosief meegenomen. En een motorrijder is vandaag gewond geraakt bij een ongeluk in Lelystad. Hij botste rond het middaguur op een busje met een aanhanger. En dat gebeurde allemaal op de kruising van de Larserweg met de Vogelweg. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze regio. Dat hoor je na het NOS-journaal.
9: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X.
10: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De man die vorige maand bij Ter Hole in Zeeuws-Vlaanderen inrijdt op een groep schoolkinderen, rijdt veel vaker te hard. De man van 20 was op de dag van het ongeluk al 3 keer geflitst. In de week ervoor gebeurde dat op 17 verschillende plekken. Op de telefoon van de verdachte werden video's gevonden waarin hij zichzelf filmde en zijn snelheidsmeter. Ook reed de man over een dubbele doorgetrokken streep en wist hij dat de stuurbekrachtiging van de auto niet werkte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en de directeur van een school in Axel om het leven. Een grote gehandicapte zorginstelling in Brabant zegt door personeelstekorten ZZP'ers te moeten inschakelen, ook al mag dat niet meer. De instelling is bang failliet te gaan als de Belastingdienst vanaf volgend jaar boetes gaat uitdelen. De brancheorganisatie zegt dat dit bij meer instellingen speelt. ZZP'ers mogen sinds dit jaar niet hetzelfde werk doen als een medewerker in loondienst. De auto die vanochtend in Engelen in het water werd gevonden is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. Afgelopen weekend werden woningen beklad van mensen met dezelfde poster voor het raam. In het dorp bij Den Bosch zijn plannen om een vluchtelingenopvang te openen en dat leidt tot verdeeldheid. Bij een Pride-evenement op het Javaplein in Amsterdam zijn extra betonblokken geplaatst. Burgemeester Halsema had al aangekondigd dat ze waar nodig maatregelen zou nemen na de aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij viel zaterdag een dode en raakten tientallen mensen gewond. Op het Javaplein is een markt met kraampjes en optredens bezig. Het weer, zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het nog lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
11: ANWB Verkeersinformatie, A27 Utrecht-Almere, kort op onthoud tussen Hilversum en Eemnes, 4 minuten. Ik heb net een waterijsje gegeten.
8: Nou, dat is zo'n dul likken.
11: Ja, en mijn tong is bevroren. Ik was net te laat met eigenlijk dit te eten. Nou goed, zit je in de auto, dan heb je vast ook trek in een ijsje. Ik zal het nog 1 keer herhalen, want je dacht natuurlijk, wat zit ze daar te lispelen. De A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes, 4 minuten vertraging. Geen flitsers.
8: In het Horsterwold en Zeewolde hebben mensen last gekregen van jeuk, bultjes en rode ogen. En hoe dat kan, daar hoor je zometeen meer over in Studio Flevoland.
12: Grote ontwikkelingen, Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
13: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: Drie sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
17: Hey ondernemer. Bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
16: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
18: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Vlees.

0: Shepherd met Geronimo. Het is 5:08. We hebben je heel wat te vertellen.
1: Ga je wel eens hardlopen, lopen of fietsen in het Horsterwold bij Zeewolde? Nou, dan is het goed om even op te letten. Want de GGD Flevoland krijgt de laatste tijd vaak telefoontjes van mensen die na een bezoek aan het gebied last krijgen van huiduitslag, rode ogen of geïrriteerde luchtwegen. En mogelijk worden die klachten veroorzaakt door de eikenprocessierups. Sven van den Burg van de GGD Flevoland krijgt er geregeld telefoontjes over.
2: Als we terugrekenen, dan zit er een periode van 5 tot 6 weken... dat we met enige regelmaat signalen binnenkrijgen bij de GGD via verschillende kanalen. Klachten van mensen dan moet je denken aan huiduitslag bijvoorbeeld. Jeuk, bultjes, maar ook branderige ogen. Dat kan een hele reeks van klachten zijn. Dat gebeurt je allemaal wel eens, hè, zou je kunnen zeggen. Misschien heb je dat ook wel eens als je door de natuur loopt, Marco. Mm-hmm. Maar dit vonden we zo opvallend, dus we gingen daar eens wat dieper op in. En toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat die klachten zich allemaal concentreerden, min of meer, rond het Horsterwold. Dat is een vrij groot bos in Zeewolde, waar, toevallig of niet, ook best veel eikenbomen staan.
3: Ah.
2: Nou, de eikenprocessierups komt dan snel op de hoek kijken. Die is op dit moment ook actief. Zit wel in de eindfase. Want zo half juli dan gaan die rupsen zich ompoppen tot vlinders. Maar de haartjes van die rups, en daar gaat het om, Marco. Dus als je in dat bos loopt, rondom dat gebied, Horsterwold, Zeewolde, op de fiets, je bent aan het wandelen, wielrennen. Kregen opvallend veel meldingen van wielrenners die door dat bos gaan om naar de overkant te gaan. Met klachten. Ja, toen kwamen we erachter. Nou, dat zou heel goed de eikenprocessierups kunnen zijn. We hebben contact gezocht met de gemeente Zeewolde. Die heeft het ook bevestigd. Tijd geleden waren daar ook onderzoeken aan bomen. En wij vonden dat alles bij elkaar opgeteld voldoende om toch een bericht hierover uit te doen. Om mensen wel alert te maken, want het kan knap vervelend zijn.

0: zijn.
1: Ja, zijn ze makkelijk te herkennen, zo'n rups?
0: Ja, kijk, als je zo'n rups ziet, dan ben je al te dicht genaderd, hè? Dus het is niet zo dat je op zoek moet gaan naar die rups. Je ziet van die nesten in die bomen zitten. Dat zijn van die spinnerachtige nesten. Maar je moet er eigenlijk bij wegblijven. Het beste advies wat je kan doen, nou ja, ik snap ook wel dat het lastig is in deze warme tijd van het jaar, zeker vandaag, is gewoon je armen en benen bedekken. Maar ja, als je gaat sporten in de natuur met mooi weer, ja, dan wil je natuurlijk liefst blote armen, blote benen. Dat snappen we ook wel. Hmm. Maar het bedekken van je ledematen met kleding is wel het beste. Merk je dat als je in dat gebied bent geweest, dat je klachten hebt, hè, dus branderige huid, jeuk, ga dan niet krabben. Want het zijn van die weerhaakjes, die haartjes, die gaan dan dieper in je huid. Het beste wat je zou kunnen doen is bijvoorbeeld plakband op je arm en op je been plakken. Klinkt een beetje gek, maar daarmee trek je die haartjes er vanaf. Oh. En koelen met bijvoorbeeld mentholpoeder of mentholzalf.
1: Ja.
0: Het is verder niet heel gevaarlijk. Het is vooral heel irritant in beide betekenis van het woord.
1: Ja, en is het zo dat iedereen daar last van krijgt? Of zijn er ook mensen die zeggen, nou ja, die hebben er helemaal geen last van?
0: Nee. Dat is echt wel individueel bepaald. De een zal er meer last van krijgen dan de ander. Het is ook niet zo dat je op stel en sprong naar de huisarts moet. Zo niet.
1: Okay.
0: Maar wij horen wel graag de signalen. Want die kunnen we natuurlijk verzamelen. En dan weer aan de gemeente doorgeven. De gemeente Zwolle, die daar gewoon heel serieus op reageert.
1: Ja, dus eigenlijk kan je niet heel veel doen als je klachten krijgt na zo'n bezoek aan dat gebied. Behalve dan wat je net die tips die je net gaf.
0: Nou ja, wat ik zei en wat we doen, Marco, als je mij nog even toestaat. Er is een website die heet ggdleefomgeving.nl. Als je daar naartoe gaat en je tikt eikenprocessierups in, dan krijg je ontzettend veel informatie over hoe herken je het. Wat moet je doen als je denkt dat je daar last van hebt? Hoe behandel je jezelf en waar moet je allemaal aan denken? Dus dat vind ik nog wel een goeie om die even mee te geven.
1: Ja, zeker een goeie. Een paar jaar geleden waren die eikenprocessierupsen bijna dagelijks in het nieuws. En dan zag je ook van die gebieden, eiken werden dan afgezet met rode linten.
0: Ja.
1: Lijkt dat nu, of ligt dat aan mij, is die bekendheid van toen een beetje weggezakt?
0: Ja, nou ja, het zou kunnen. Kijk, een aantal weken geleden was het weer wel in het nieuws. Dat in grote delen van het land ook de eikenprocessierups weer was gesignaleerd. Maar ja, er gebeurt natuurlijk meer in de wereld, Marco. Dus ik kan me voorstellen dat de aandacht voor dat nieuws dan een beetje verslapt. Maar hij is nog steeds actueel. Want wat ik zei, het ontpoppen van die larven tot vlinders, dat gaat nu gebeuren.
1: Ja.
0: Maar die haartjes, die blijven nog enige tijd in de natuur. En als het maar even hard waait,
1: mm-hmm,
0: of regent. Nou ja, regen is natuurlijk een hele tijd geleden geweest. Maar als er een wind staat, ja, dan kan je zomaar, als je daar doorheen fietst, wielrent, loopt of wandelt, kan je er zomaar door getroffen worden. Dus ja, alertheid is geboden. Heb je klachten, geef het door naar de GGD. Wij verzamelen dat met liefde en geven het door naar de gemeente. En wat ik zei, Zeewolde gaat er ook heel serieus mee om.
1: Ja, het is met name in het Horstel bij Zeewolde. Komt het ook nog op andere plekken in Flevoland door?
0: Ja, voorzitter, daar wij hebben kunnen zien, is het Horstelwold in Zeewolde. Omdat daar ook heel veel eikenbomen staan.
1: Ja, oké, goed, duidelijk. Hartelijk dank, Sven van den Burg van de GGD Flevoland.
2: Ja, dat wilde ik ook zeggen. Sven van den Burg was dat van de GGD in gesprek met Marco Verhagen eerder vanmiddag.
3: Donnie de Koning, zit jij in een warm hokje of mag bij jou in Houten bij Weerplaza de airco aan?
4: Nou, op zich staat overal de airco aan, alleen in dit hokje. Dus ik wil niet zeggen we houden het gesprek kort, maar ik moet gewoon een beetje wennen weer aan die warmte, dat wel.
3: Ja, ik stapte de auto in vanmorgen en toen was het al best wel heet in die auto. Dacht ik, je moet echt oppassen nu dat je niet te lang je baby of je hond erin laat zitten ook.
4: Nou, inderdaad. Ja, dat is altijd even oppassen. Zeker in zo'n auto kan het gewoon met gemak 50 graden worden met dit weer. Dus inderdaad goed opletten daarop.
3: Ja, nou ja, het is. Hebben we de tropische grens bereikt vandaag nog, of niet?
4: Ja, we zijn er dik overheen gegaan. 32,6 graden maar liefst. En dat is ook een dagrecord. Dus niet eerder is het in Flevoland zo warm geweest op 29 juli. Ja, en ook vanavond blijft het toch nog heel erg lang warm. Rond zonsondergang zitten we nog steeds rond 27 of 28 graden. Met erbij weinig wind en nog steeds veel zonneschijn. En dan gaat het vannacht toch ook maar moeizaam afkoelen naar uiteindelijk zo'n 18 of 19 graden. Zeker in de stedelijke gebieden. Bijvoorbeeld in Almere zal het waarschijnlijk niet kouder worden dan een graad of 20. En dan spreek je dus van een tropennacht. Dus het wordt lekker zo'n plaknacht, denk ik. Dus voor veel mensen misschien toch wat minder goed slapen, helaas.
3: Ja, nou, maar als je eenmaal slaapt, dan word je ook niet meer wakker.
4: Nee, dat is waar.
3: Als het zo warm is.
5: Nou ja, uiteindelijk wel, mag ik hopen.
3: Jawel, maar er moet wel flink de wekker afgegaan zijn. En de kat moet over me heen rennen ongeveer, dat hij wat wil eten.
5: Moet ik jou even bellen morgenochtend?
3: Ja, ik denk dat om je wakker te maken. Ja.
5: Nee. Wat wordt morgen verdacht dan, Donnie? Net zo warm als vandaag?
4: Nee, het wordt wel wat minder warm. Met uiteindelijk zo'n 27 of 28 graden. Er staat ook wat meer wind. Die draait dan naar het westen, is matig van kracht. Startte de dag wel met veel zon, maar in de loop van de dag neemt de bewolking echt wel wat verder toe. En misschien in de avonduren een enkele regenbui, maar dat stelt allemaal niet heel veel voor. Want de meest heftige buien of heftige buien staan eigenlijk dan voor de vrijdag op het programma. Dat is echt wel een dag die we in de gaten houden met kans op stevige onweersbuien. Het wordt niet per se heel warm met 25 of 26 graden, maar het is wel heel vochtig. Dus misschien voelt het die vrijdag wel benauwder aan dan vandaag.
3: Ja, want wanneer moet die onweer dan ongeveer gaan ontstaan, denk je?
4: Ja, dat zal waarschijnlijk al wel rond het middaguur gaan gebeuren. Oh. Maar het zijn wel echt wel die lokale plensbuien. Dus het kan zijn dat het in Lelystad helemaal losgaat en dat er in Almere helemaal niks gebeurt. Maar het is wel echt een dag om die radar even in de gaten te houden.
3: Ja, en als je dan de weg op moet, moet je extra oppassen natuurlijk. Want dan wordt het heel glad van al dat olie en de rubber die hitte.
4: Zeker, inderdaad. Ja. Ja.
3: Dan het weekend. Want dan willen mensen misschien weer de barbecue zo aansteken.
4: Ja, dat is eigenlijk ideaal weer. Het is niet te warm, niet te koud. Temperaturen rond de graad of 25, zowel op zaterdag als op zondag. En het blijft gewoon allebei de dagen droog met flink wat zonneschijn. Richting de nieuwe week gaat de temperatuur zelfs weer verder omhoog. Mm. Met maandag 29 of misschien zelfs wel 30 graden. Maar dan in de avonduren wel weer kans op regen- en onweersbuien. Dus voorlopig hebben we gewoon op het op zomerweer. Maar dus af en toe wel die radar checken.
3: Oké, heel goed. Donny, eet smakelijk zometeen.
4: Tot de volgende.
3: Hoi hoi.
6: Je luistert naar Flevoland.

0: Candy, Candy Staten was dat. En Young Hearts, Run Free. Dat is inderdaad de titel van het nummer. Het is 6:10 geworden. We gaan door met het nieuws.
1: Flevoland is een nieuw hardloop-evenementenrijker. En ik zou zeggen bierliefhebbers, in het bijzonder, even opletten. Het heet namelijk Run to the Tap, ofwel ren naar de biertap. Dat is wel bijzonder, geen energiedrankjes dus, maar gewoon lekker biertjes. In september gaat het gebeuren, een trail run door het Reva-Abbertbos bij Dronten. De insteek is samen lekker bewegen en dat dan afsluiten met een koel biertje. En er staat nog veel meer op het programma na de trail. Run. Nathalie Willems is een van de organisatoren. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, de beloning bij de finish is niet alleen een biertje. Er is dan nog veel meer. Kun je wat vertellen daarover?
2: Ja, het gaat natuurlijk ook om een beetje gezelligheid. Je krijgt een hamburger, er is een DJ en we hebben een heerlijke hot tub klaarstaan.
1: Ja, een hot tub. Nou, daar wil iedereen wel in, denk ik dan.
2: Dat denk ik ook wel, ja.
1: Hey, Nathalie, hoe zijn jullie zo op dat idee gekomen van zo'n trail run met achteraf allemaal bier?
2: Nou, jaren geleden was ik in IJsland. En allebei de keren dat ik daar over de finish kwam, kreeg ik een biertje, een hamburger en een kaartje voor de termen. Toen dacht ik, ja, als iedere loopwedstrijd zo zou zijn, dan zou ik er heel veel meer doen misschien. En dat was gewoon een heel leuk idee. Dus dat wilde ik hier ook doen.
1: Ja, nou staat het gepland voor september. Heb je al aanmeldingen binnen?
2: Ja, we zijn al bijna op de helft van de inschrijvingen.
1: Oh, dat gaat snel.
2: Ja.
1: Hoeveel kunnen er meedoen?
2: Ik ben heel blij mee. We kunnen er maximaal 250 meedoen, verspreid over de dag.
1: Ja. En ja, dan zijn er meestal bij zo'n trailrun allemaal verschillende afstanden. Hoe zit dat bij jullie?
2: Ja, we hebben een afstand van 5 kilometer. Een afstand van iets meer dan 10 kilometer. En ze starten allemaal in groepen. Dus we hebben steeds groepen met maximaal 20 mensen tegelijk die starten. Zodat je niet elkaar in de weg loopt. En ook nog een beetje het gevoel hebt dat je in de natuur rondloopt.
1: Is het nou, denk je, belangrijk om met een groep te komen? Of als je nou, ja, is dit iets wat ook wel in je eentje te doen is?
2: Het is natuurlijk hartstikke leuk ook om alleen te doen. Want je komt absoluut nieuwe mensen tegen. Maar wij stimuleren het ook om gewoon lekker met je vrienden, familie. Er zijn families die komen trainen. Of met je collega's te komen meedoen.
1: Ja, je zei ook die hot tub, maar daar passen natuurlijk geen 250 mensen in.
2: Nee, dat is niet de bedoeling dat die er allemaal tegelijk in gaan. Maar er wordt dus gestart in groepen. Dus we verwachten ook niet dat iedereen erin wil. En we verwachten ook zeker niet dat iedereen daar tegelijk in zal gaan. Er kunnen daar uit mijn hoofd gezegd 8 tot 10 tegelijk in. Ja, dat valt wel mee.
1: Nou, ben je organisator hiervan, maar dat doe je natuurlijk niet alleen. Zijn er veel bedrijven die zich hieraan committeren?
2: Ja, er zijn er een aantal die met ons meewerken. We zijn in een groepje van 5 mensen die dit met z'n allen organiseren. En daar zijn nog heel veel andere vrijwilligers en bedrijven aan verbonden. Sponsoring. En we zoeken ook nog sponsors.
1: Oké, nou dat is goed dat je dat zegt. Waar kunnen mensen meer informatie vinden?
2: Bij runtothetap.nl, daar hebben we een aparte sponsorpagina. We hebben sponsorpakketten, maar het staat je ook vrij als je zelf leuk vindt om met een team mee te komen doen en daarmee te sponsoren om dat te doen.
1: Ja, en je kunt je ook inschrijven om gewoon mee te doen aan die trailrun via die website.
2: Absoluut, ja. En ook met bedrijventeams.
1: Heel goed. Nathalie Willems van de organisatie van het evenement Run to the Tap. Dankjewel en heel veel plezier in september.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com. Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
6: Reis weer met Golden eSIM.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: In Almerepoort is vanmiddag een explosief aangetroffen aan de Brigantiastraat. Uit voorzorg werden een parkeerplaats en een steeg afgezet. De EOD kwam ter plaatse en heeft het explosief meegenomen. Het is vervolgens op een andere locatie onschadelijk gemaakt of gecontroleerd tot ontploffing gebracht. De afzettingen zijn inmiddels opgeheven. De politie doet geen verdere mededelingen over de aard van het explosief of de aanleiding van de melding. Een motorrijder is vandaag gewond geraakt bij een ongeluk in Lelystad. Hij botste rond het middaguur op een busje met aanhanger. Dat gebeurde op de kruising van de Larsenweg met de Vogelweg. Volgens een 112-fotograaf is het slachtoffer met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Maar over de ernst van zijn verwondingen is nu nog niets bekend. En het Openbaar Ministerie heeft 8 maanden cel geëist tegen een 29-jarige verdachte uit Almere. Volgens justitie kon de verdachte het einde van een relatie niet accepteren. En daarom werd er onder meer ingebroken in de woning van de ex en zou het slachtoffer zijn overgoten met ammoniak. Ook is er brand gesticht in de opvang van het Leger des Heils. Volgens de verdachte een wanhoopsdaad gedreven door liefdesverdriet. En tot zover een kort overzicht van het nieuws uit Flevoland. Al het andere nieuws dat kun je nalezen op onze website en in de app.
10: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De man die vorige maand bij Terholen in Zeeuws-Vlaanderen inreed op een groep schoolkinderen, reed veel vaker te hard. De man was op de dag van het ongeluk al 3 keer geflitst. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en de directeur van een school om. De auto die vanochtend in het water is gevonden bij Engelen is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. De auto was gestolen en was vanochtend achtergelaten in een sloot. NS komt langzaam uit de rode cijfers. Vanaf de coronaperiode boekte het bedrijf jarenlang verlies, omdat minder mensen met de trein gingen. Het bedrijf zegt nu weer meer reizigers te hebben.
11: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het nog lange tijd zomers warm met temperaturen rond zonsondergang, want nog 27 of 28 graden met daarbij dus nog flinke zonnige perioden. En vannacht koelt het dan nog maar langzaam af naar het eindelijk minimale waarde van zo'n 18 of 19 graden. Morgen starten we dan ook nog met flink wat zon en de temperatuur loopt uiteindelijk op naar zo'n 27 of 28 graden, maar in de loop van de dag neemt dan uit het zuiden wel de bewolking wat verder toe en dan is een enkele regenbui niet uitgesloten. De komende dagen blijft het dan ook nog zomers warm met op vrijdag kans op stevige onweersbuien, maar in het weekend is het dan wel weer droog met flink wat zonneschijn.
12: ANWB verkeersinformatie. Kort oponthoud op de A27 Utrecht-Almere als je rijdt tussen Hilversum en Eemnes. 5 minuten extra. Geen flitsers.
9: Hij had bijna geen kans op overleven, maar zet nu weer zijn eerste stap. Ik heb het over Damien uit Emmeloord. En hij wil nu iets terug doen voor de dagbestedingslocatie waar hij dagelijks hulp krijgt. Het hele verhaal, dat hoor je zometeen in Studio Flevoland.
13: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Creatief met teksten, dat is hij wel. Paul Carrack en When You Walk in the Room.
1: Bijna was hij er niet meer geweest. Damien uit Emmeloord. Hij raakte in 2019 betrokken bij een ernstig auto-ongeluk op de Urkerweg. Sindsdien is hij zwaar gehandicapt en kan hij niet meer praten. Zijn ouders zijn begonnen met een inzamelingsactie voor dagbestedingslocatie De Peppelrode in Emmeloord, omdat ze zo blij zijn met hun inspanningen voor Damien. Zijn vader Jarno vertelt dat het een wonder is dat Damien nog leeft.
2: Wij hebben op de IC gezeten op de familiekamer. En halverwege zijn operatie is er dus een zusterverpleging naar ons toegestuurd. Om ja, te vertellen van nou loop maar mee om hem nog afscheid te nemen. Maar die is halverwege teruggeroepen dat we hebben hem weer.
3: Ja, want Damien heeft het uiteindelijk overleefd. Maar in eerste instantie, ja, dan komen er prognoses. Hoe gaat zijn leven er vanaf nu uitzien? Ja. Wat werd jullie verteld in eerste instantie?
2: Nou, niet letterlijk, maar toch wel redelijk dat het een taskplantje zou worden. Hoe oneerbiedig dat ook klinkt, maar ja, dat was wel het verhaal. Het is echt niet te beschrijven, maar de wereld zakt letterlijk onder je voeten vandaan. Dat is wel echt, ja.
3: Ja, de wereld zakt onder je voeten vandaan, ja. Maar de wereld is ook weer een stukje teruggekomen. Ja. Want hoe gaat het nu met Damien?
2: Nou ja, zoals je ziet heel goed. Hè? Hij is weer vrolijk, hij is blij. Toch? We gaan zo even staan en we gaan ook eventjes de balansoefeningen doen. Goed, dan gaan we dat eerst doen.
3: Met wat hulp kan Damien weer opstaan en oefeningen doen.
2: En staan. En staan. En staan. Rechtop.
3: En ook eten lukt weer, terwijl eigenlijk was verteld dat vader Jarno niet hoefde te proberen om zijn zoon nog eten te geven.
2: Maar ik heb letterlijk 3 keer per dag een uur met hem in de douche gezeten. Met de vlaande plafond en frustratie en emotie en... Dat hij ook echt boos werd dat ik met hem bezig was. Maar 4 maanden later zaten we bij de McDonald's. En ja, zo ga je dus stap voor stap ga je dus gewoon verder in het hele proces van het revalideren. En hij kan dus zelfstandig niet praten. Hij kan wel wat woorden, kan hij zeggen. Bijvoorbeeld. maar wat het wel is, de hoop is er wel altijd. De hoop is er nog steeds dat hij bij wijze van zelf zou kunnen lopen.
3: We kijken naar een filmpje opgenomen op de ziekenhuisafdeling waar Damien verpleegd is. En zijn vader heeft beloofd dat Damien ooit lopend terug zou komen. Nou, we zien dat dat gelukt is. Cheyenne, de zus van Damien. Ja, in deze gymzaal in de Peppelrode werkt Damien heel hard aan zijn fysieke gezondheid. Wat betekent het voor jullie als gezin dat hij hier de ruimte en de juiste begeleiding krijgt?
4: Ja, dat betekent echt heel veel. Als ik gewoon zie als zus zijnde dat hij thuis komt en zo blij is dat hij hier geweest is. En elke avond in bed aan het aftellen is dat hij hier weer naartoe mag gaan. Ja, dat doet als zusje zijnde eigenlijk heel veel. Ja, ik ben denk ik op niemand zo trots als op hem. Nee.
3: Jullie zamelen nu ook geld in voor de Peppelrode, voor een therapeutische fiets. Voor ja. Damien, maar voor alle bewoners hier. Ja. En voor een vakantie naar Ameland, ja. In een aangepast vakantiehuis, ja. Met de groep van Damien. Ja. Wat zou dat betekenen voor jullie als jullie dat kunnen bereiken, dat doel voor de Peppelrode?
2: Nou ja, dat zal werelds wezen. Ja, het is misschien een klein beetje hooggegrepen doel, ik weet het niet. Maar kijk, wij hebben een doel. Maar wat is er dan mooier om daar nog weer iets aan te hangen, dat je een ander weer wat terug kan geven. En dat is eigenlijk misschien nog wel mooier.
1: Ja, misschien heb je wel wat geld liggen om een bijdrage te doen. Dat kun je doen via de crowdfundingsactie die te vinden is via onze site. Het verslag was van collega Ruben den Harder.
5: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Ezred en Don't Turn Around en nieuwe muziek daarvoor van Teddy Swims, Break Up in Reverse. Dan krijg je de berichten van buiten Flevoland. Een onderhoudstak van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie. Dat bevestigt de luchtvaartmaatschappij na berichtgeving in de Volkskrant. De dochteronderneming houdt zich bezig met klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals het repareren van krassen en deuken. De divisie staat sinds mei onder toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport, zegt deze verslaggever.
1: De KLM die zegt dat de ILT heeft geconstateerd dat klein onderhoud daar sneller moet en dat ook daar een betere administratie voor moet zijn. Kennelijk werd dat onderhoud wel gedaan, maar dat werd dan niet in de papieren genoteerd. Het ging ook niet snel genoeg. Dan schijnen er nieuwe normen te zijn waarin dat allemaal moet en daar voldeed KLM dus niet aan.
0: KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is en ook nooit is geweest.
2: Er liggen momenteel meer riviercruiseboten aan de kade in Rotterdam. Ze hadden eigenlijk Basel in Zwitserland als bestemming, maar door de lage waterstand van de Rijn wijken ze noodgedwongen uit richting Nederland. En dat gebeurt niet zo heel vaak, zegt de kapitein van de MS Amara.
3: Collega's die varen van Nederland naar Zwitserland, naar Basel. En dat is op dit moment niet mogelijk om die volledige reis te maken. Dat red je gewoon niet qua de waterstand en diepgang van het schip.
2: Ja, voor de toeristen is het ook even schakelen. Ik dacht natuurlijk in Basel te eindigen, maar Rotterdam is ook mooi.
4: Dat is heel schön. En in Basel is het nog veel temperatuur, veel sterker als hier. Hier is het heel schön. Ja.
2: Ja, het is mooi, zegt ze. En in Basel is het veel heter dan hier. De waterstand van de Rijn is op hoger gelegen plekken zo laag dat hele delen van de rivier in Zwitserland en Duitsland niet meer toegankelijk zijn voor de riviercruiseboten.
0: Ik woon in Kampen, vlakbij de IJssel. Heb je ook veel toeristen, nog steeds veel cruiseschepen ook wel. En ik heb deze week oppashondjes en dan loop ik langs die cruiseschepen. En ja, die toeristen komen dan op de hondjes af, dat vinden ze schattig. En nou ja, even schakelen naar Duits, dat is wel even wennen hoor. Want Duitsers en Nederlands, nee, dat gaat niet. Dus dan probeer ik maar een beetje Duits terug te praten.
2: Oké, okay. En wat vragen ze dan? Oh, je zegt alleen schön.
0: Ja, schön, dank. Dan geven ze complimentjes over hoe leuk die hond is.
2: Oh ja.
0: Dan zeg ik, kom Molly, gaan. Ja.
2: Dat snappen ze vast ook wel, kom. Ja.
0: Dan ander nieuws. Spanje en Frankrijk die houden het hard vast. Want vanaf vandaag is het begin van een nieuwe hittegolf met temperaturen tot ruim 40 graden. En dat is geen goed nieuws voor de bosbranden die nu redelijk onder controle zijn. Zoals die hele grote bij Bordeaux. Ondanks dat het vuur is gestabiliseerd, leidt het ook weer op. Deze correspondent, dat is Saskia Houtuin, legt uit hoe het zit.
5: Het brandgebied heeft zich niet verder uitgebreid sinds maandag, dinsdag. En het is dus stabiel gebleven. Dat is dus niet meer geworden. Maar tegelijkertijd zijn er wel nieuwe brandhaarden ontstaan. Dat was gisteren op 14 verschillende plekken.
0: Niet alleen in Frankrijk en Spanje woeden felle bosbranden. Ook in Marokko, Algerije en Tunesië zijn de hulpdiensten de afgelopen weken druk geweest. Daar lijken de meeste branden inmiddels onder controle.
2: En het blijft ook kurkdroog in Nederland. En dat merkt dus ook de scheepvaart, want het water staat historisch laag. Nou ja, niet alleen die riviercruiseboten hebben er last van. Ook het Twentekanaal is al gesloten. En vanaf vrijdag is ook de haven van Deventer dicht. En dat komt door twee dingen, zegt de gemeente Deventer.
6: Aan de ene kant wordt het voor schepen onmogelijk bij deze laagte van de IJssel om met de sluis in te varen. Aan de andere kant is de sluis ook een waterkering. En het hoogteverschil tussen het water tussen de IJssel en het water daarachter is inmiddels zo hoog dat de sluis dicht moet om een veilige situatie te creëren voor het achterland.
2: Door de sluis dicht te houden wordt ervoor gezorgd dat daar genoeg water blijft. Bedrijven moeten hun goederen nu niet per boot, maar per vrachtwagen vervoeren. Nee, dat is pas goed voor de CO2. Tot zover het nieuws van buiten de regio.

0: Dit is Flevoland.
1: Avontuur, ik was 27, dus dan wil je wat, hè?
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, een beetje rechts en dan wel diep.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, dat was wel het verhaal.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
6: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
7: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
6: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Het is bijna 6:00. Goedemiddag. In Almere Poort is vanmiddag een explosief aangetroffen aan de Briganciastraat. Uit voorzorg werden een parkeerplaats en een steeg afgezet. De EOD kwam ter plaatse en heeft het explosief meegenomen. En een motorrijder is vandaag gewond geraakt bij een ongeluk in Lelystad. Dat ongeluk gebeurde op de kruising van de Larserweg met de Vogelweg. Volgens een fotograaf is het slachtoffer met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze regio. Dat hoor je na het NOS-journaal.
9: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
10: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De man die vorige maand inrijdt op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook de week ervoor ging hij 17 keer in de fout. Op zijn telefoon vond de politie video's waarop de man zichzelf en de snelheidsmeter filmde. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Op het Griekse eiland Kreta zijn 2 brandweermannen omgekomen. Ze waren bezig met het blussen van een natuurbrand. Het vuur was verderop geleid door de harde wind. Meerdere dorpen op het eiland zijn ontruimd vanwege de brand. Het Olympisch Comité van Oekraïne gaat in beroep tegen het besluit van het Internationaal Olympisch Comité. Dat wil Russische atleten weer toelaten op de Olympische Spelen. Oekraïne stapt naar het CAS, dat is het internationale rechtsorgaan voor de sportwereld. Door het besluit van het IOC zouden Russische atleten en ploegen mee kunnen doen aan de Spelen over 2 jaar in LA. Rusland mocht niet meer meedoen sinds de inval in Oekraïne. Bij sommige sporten als schaatsen en turnen mogen sporters uit Rusland weer toegelaten worden onder neutrale vlag. Madonna komt zaterdag naar de Pride in Amsterdam. De zangeres hintte gisteren al op een optreden in de stad door een Nederlandse vertaling van een van haar nieuwe nummers te delen op social media. Madonna zal optreden tijdens het World Pride Music Festival, dat in de AFAS Live wordt gehouden. Ze zal samen met een DJ op het podium staan, waar ze ook al eerder mee heeft samengewerkt. Dit jaar bracht de zangeres al een nieuw album uit, Confessions 2. En dat is een gevolg op het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Het weer, het is zonnig. In een groot deel van het land is het boven de 30 graden. Vanavond blijft het lang warm en koelt het uiteindelijk af naar 19 graden. Morgenochtend vrij zonnig, in de middag komen er meer wolken. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
12: Er staat 1 file in de regio. Op de A50 van Os naar Arnhem heb je bij Renkum een kwartier vertraging door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: In het Horsterwold en Zeewolde hebben mensen last gekregen van jeuk, bultjes en rode ogen. En hoe dat kan, daar hoor je zometeen meer over in Studio Flevoland.
13: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
6: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: Ga je wel eens hardlopen, lopen of fietsen in het Horsterwold bij Zeewolde? Nou, dan is het goed om even op te letten, want de GGD Flevoland krijgt de laatste tijd vaak telefoontjes van mensen die na een bezoek aan het gebied last krijgen van huiduitslag, rode ogen of geïrriteerde luchtwegen. En mogelijk worden die klachten veroorzaakt door de eikenprocessierups. Sven van den Burg van de GGD Flevoland krijgt er geregeld telefoontjes over.
1: Als we terugrekenen, dan zit er een periode van 5 tot 6 weken... dat we met enige regelmaat signalen binnenkrijgen bij de GGD via verschillende kanalen. Klachten van mensen dan moet je denken aan huiduitslag bijvoorbeeld. Jeuk, bultjes, maar ook branderige ogen. Dat kan een hele reeks van klachten zijn. Dat gebeurt je allemaal wel eens, hè, zou je kunnen zeggen. Misschien heb je dat ook wel eens als je door de natuur loopt, Marco. Mm-hmm. Maar dit vonden we zo opvallend, dus we gingen daar eens wat dieper op in. En toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat die klachten zich allemaal concentreren, min of meer, rond het Horsterwold. Dat is een vrij groot bos in Zeewolde, waar, toevallig of niet, ook best veel eikenbomen staan.
2: Ah.
1: Nou, de eikenprocessierups komt dan snel om de hoek kijken. Die is op dit moment ook actief. Zit wel in de eindfase. Want zo half juli dan gaan die rupsen zich ontpoppen tot vlinders. Maar de haartjes van die rups, en daar gaat het om, Marco. Dus als je in dat bos loopt, rondom dat gebied, Horsterwold, Zeewolde, op de fiets, je bent aan het wandelen, wielrennen, kregen opvallend veel meldingen van wielrenners die door dat bos gaan om naar de overkant te gaan met klachten. Ja, toen kwamen we erachter, nou, dat zou heel goed de eikenprocessierups kunnen zijn. We hebben contact gezocht met de gemeente Zeewolde. Die heeft het ook bevestigd. Tijd geleden waren daar ook onderzoeken aan bomen. En wij vonden dat alles bij elkaar opgeteld voldoende om toch een bericht hierover uit te doen. Om mensen wel alert te maken, want het kan knap vervelend zijn.
2: Ja, zijn ze makkelijk te herkennen, zo'n rups?
1: Ja, kijk, als je zo'n rups ziet, dan ben je al te dicht genaderd. Hè? Dus het is niet zo dat je op zoek moet gaan naar die rups. Je ziet van die nesten in die bomen zitten. Dat zijn van die spinrag-achtige nesten. Maar je moet er eigenlijk bij wegblijven. Het beste advies wat je kan doen, maar ja, ik snap ook wel dat het lastig is in deze warme tijd van het jaar, zeker vandaag, is gewoon je armen en benen bedekken. Maar ja, als je gaat sporten in de natuur met mooi weer, ja, dan wil je natuurlijk liefst blote armen, blote benen. Dat snappen we ook wel. Hmm. Maar het bedekken van je ledemaat met kleding is wel het beste. Merk je dat als je in dat gebied bent geweest, dat je klachten hebt, hè, dus branderige huid, jeuk, ga dan niet krabben. Want het zijn van die weerhaakjes, die haartjes, die gaan dan dieper in je huid. Het beste wat je zou kunnen doen is bijvoorbeeld plakband op je arm en op je been plakken. Klinkt een beetje gek, maar daarmee trek je die haartjes er vanaf. Oh. En koelen met bijvoorbeeld mentholpoeder of mentholzalf.
2: Ja.
1: Het is verder niet heel gevaarlijk. Het is vooral heel irritant in beide betekenis van het woord.
2: Ja, en is het zo dat iedereen daar last van krijgt? Of zijn er ook mensen die zeggen, nou ja, die hebben daar helemaal geen last van?
1: Nee. Dat is echt wel individueel bepaald. De een zal er meer last van krijgen dan de ander. Het is ook niet zo dat je op stel een sprong naar de huisarts moet. Zo niet.
2: Okay.
1: Maar wij horen wel graag de signalen. Want die kunnen we natuurlijk verzamelen. En dan weer aan de gemeente doorgeven. De gemeente Zeewolde, die daar gewoon heel serieus op reageert.
2: Ja, dus eigenlijk kan je niet heel veel doen als je klachten krijgt na zo'n bezoek aan dat gebied. Behalve dan wat je net zei, die tips die je net gaf.
1: Nou ja, wat ik zei en wat we doen, Marco, als je mij nog even toestaat. Er is een website die heet ggdleefomgeving.nl. Als je daar naartoe gaat en je tikt eikenprocessierups in, dan krijg je ontzettend veel informatie over hoe herken je het. Wat moet je doen als je denkt dat je daar last van hebt. Hoe behandel je jezelf en waar moet je allemaal aan denken. Dus

0: Dat vind ik nog wel een goeie om die even mee te geven.
1: Ja, zeker een goeie. Een paar jaar geleden waren die eikenprocessierupsen bijna dagelijks in het nieuws. En dan zag je ook van die gebieden, eiken werden dan afgezet met rode linten.
0: Ja.
1: Lijkt dat nu, of ligt dat aan mij, is die bekendheid van toen een beetje weggezakt?
0: Ja, nou ja, het zou kunnen. Kijk, een aantal weken geleden was het weer wel in het nieuws. Dat in grote delen van het land ook de eikenprocessierups weer was gesignaleerd. Maar ja, er gebeurt natuurlijk meer in de wereld, Marco. Dus ik kan me voorstellen dat de aandacht voor dat nieuws dan een beetje verslapt. Maar hij is nog steeds actueel. Want wat ik zei, het ontpoppen van die larven tot vlinders, dat gaat nu gebeuren.
1: Ja.
0: Maar die haartjes, die blijven nog enige tijd in de natuur. En als het maar even hard waait, of regent. Nou ja, regen is natuurlijk een hele tijd geleden geweest. Maar als er een wind staat, ja, dan kan je zomaar, als je daar doorheen fietst, wielrent, loopt of wandelt, kan je er zomaar door getroffen worden. Dus ja, alertheid is geboden. Heb je klachten, geef het door naar de GGD. Wij verzamelen dat met liefde en geven het door naar de gemeente. En wat ik zei, Zeewolde gaat er ook heel serieus mee om.
1: Ja, het is met name in het Horstel bij Zeewolde. Komt het ook nog op andere plekken in Flevoland door?
0: Ja, is dat daar wij hebben kunnen zien, is het Horstelwold in Zeewolde. Omdat daar ook heel veel eikenbomen staan.
1: Ja, oké, goed, duidelijk. Hartelijk dank, Sven van den Burg van de GGD Flevoland.
2: Ja, dat wilde ik ook zeggen. Sven van den Burg was dat van de GGD in gesprek met Marco Verhagen eerder vanmiddag.

0: Donnie de Koning, zit jij in een warm hokje of mag bij jou in Houten bij Weerplaza de airco aan?
1: Nou, op zich staat overal de airco aan, alleen in dit hokje. Dus ik wil niet zeggen, we houden het gesprek kort, maar ik moet gewoon een beetje wennen weer aan die warmte, dat wel.
0: Ja, ik stapte de auto in vanmorgen en toen was het al best wel heet in die auto. Dacht ik, Je moet echt oppassen nu dat je niet te lang je baby of je hond erin laat zitten ook.
1: Nou, inderdaad. Ja, dat is altijd even oppassen. Zeker in zo'n auto kan het gewoon met gemak 50 graden worden met dit weer. Dus inderdaad goed opletten daarop.
0: Ja, nou ja, het is. Hebben we de tropische grens bereikt vandaag nog of niet?
1: Ja, we zijn er dik overheen gegaan. 32,6 graden maar liefst. En dat is ook een dagrecord. Dus niet eerder is het in Flevoland zo warm geweest op 29 juli. Ja, en ook vanavond blijft het toch nog heel erg lang warm. Rond zonsondergang zitten we nog steeds rond 27 of 28 graden. Met erbij weinig wind en nog steeds veel zonneschijn. En dan gaat het vannacht toch ook maar moeizaam afkoelen naar uiteindelijk zo'n 18 of 19 graden. En zeker in de stedelijke gebieden. Bijvoorbeeld in Almere zal het waarschijnlijk niet kouder worden dan een graad of 20. En dan spreken we dus van een tropennacht. Dus het wordt lekker zo'n plaknacht, denk ik. Dus voor veel mensen misschien toch wat minder goed slapen, helaas.
0: Ja, nou, maar als je eenmaal slaapt, dan word je ook niet meer wakker.
1: Nee, dat is waar.
0: Dat is als het zo warm is.
2: Nou ja, uiteindelijk wel, mag ik hopen.
0: Jawel, maar er moet wel flink de wekker afgegaan zijn. En de kat moet over me heen rennen ongeveer, dat hij wat wil eten.
2: Moet ik jou even bellen morgenochtend?
0: Ja, ik denk dat het niet
2: wakker
0: is, hoor.
2: Nee. Wat wordt morgen verdacht dan, Donnie? Net zo warm als vandaag?
1: Nee, het wordt wel wat minder warm. Met uiteindelijk zo'n 27 of 28 graden. Er staat ook wat meer wind. Die draait dan naar het westen, is matig van kracht. Startte de dag wel met veel zon, maar in de loop van de dag neemt de bewolking echt wel wat verder toe. En misschien in de avonduren een enkele regenbui, maar dat stelt allemaal niet heel veel voor. Want de meest heftige buien staan eigenlijk al voor de vrijdag op het programma. Dat is echt wel een dag die we in de gaten houden met kans op stevige onweersbuien. Het wordt niet per se heel warm met 25 of 26 graden, maar het is wel heel vochtig. Dus misschien voelt het die vrijdag wel benauwder aan dan vandaag.
0: Ja, want wanneer moet die onweer dan ongeveer gaan ontstaan, denk je?
1: Ja, dat zal waarschijnlijk al wel rond het middaguur gaan gebeuren.
0: Oh.
1: Maar het zijn wel echt wel die lokale plensbuien. Dus het kan zijn dat het in Lelystad helemaal losgaat en dat er in Almere helemaal niks gebeurt. Maar het is wel echt een dag om die radar even in de gaten te houden.
0: Ja, en als je dan de weg op moet, moet je extra oppassen natuurlijk. Want dan wordt het heel glad van al dat olie en de rubber die door die hitte.
1: Zeker, inderdaad. Ja. Ja.
0: Dan het weekend. Want dan willen mensen misschien weer de barbecue zo aansteken.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal weer. Het is niet te warm, niet te koud. Temperaturen rond de graad of 25, zowel op zaterdag als op zondag. En het blijft gewoon allebei de dagen droog met flink wat zonneschijn. Richting de nieuwe week gaat de temperatuur zelfs weer verder omhoog. Mm. Met maandag 29 of misschien zelfs wel 30 graden. Maar dan in de avonduren wel weer kans op regen- en onweersbuien. Dus voorlopig hebben we gewoon op het op zomerweer. Maar dus af en toe wel die radar checken.
0: Oké, heel goed. Donnie, eet smakelijk zometeen.
1: Tot de volgende.
0: Hoi, hoi.

0: Flevoland is een nieuw hardloop-evenementenrijker. En ik zou zeggen, bierliefhebbers, in het bijzonder, even opletten. Het heet namelijk Run to the Tap, ofwel ren naar de biertap. Dat is wel bijzonder. Geen energiedrankjes dus, maar gewoon lekker biertjes. In september gaat het gebeuren, een trail run door het Reva-Abbertbos bij Dronten. De insteek is samen lekker bewegen en dat dan afsluiten met een koel biertje. En er staat nog veel meer op het programma na de trail run. Nathalie Willems is een van de organisatoren. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, de beloning bij de finish is niet alleen een biertje. Er is dan nog veel meer. Kun je wat vertellen daarover?
1: Ja, het gaat natuurlijk ook om een beetje gezelligheid. Je krijgt een hamburger, er is een DJ en we hebben een heerlijke hot tub klaarstaan.
0: Ja, een hot tub. Nou, daar wil iedereen wel in, denk ik dan.
1: Dat denk ik ook wel, ja.
0: Nathalie, hoe zijn jullie zo op dat idee gekomen van zo'n trail run met achteraf allemaal bier?
1: Nou, jaren geleden was ik in IJsland. En allebei de keren dat ik daar over de finish kwam, kreeg ik een biertje, een hamburger en een kaartje voor de termen. Toen dacht ik, ja, als iedere loopwedstrijd zo zou zijn, dan zou ik er heel veel meer doen misschien. En dat was gewoon een heel leuk idee. Dus dat wilde ik hier ook doen.
0: Ja, nou staat het gepland voor september. Heb je al aanmeldingen binnen?
1: Ja, we zijn al bijna op de helft van de inschrijvingen.
0: Oh, dat gaat snel.
1: Ja.
0: Hoeveel kunnen er meedoen?
1: Ik ben heel blij mee. We kunnen er maximaal 250 meedoen, verspreid over de dag.
0: Ja. En dan zijn er meestal bij zo'n trailrun allemaal verschillende afstanden. Hoe zit dat bij jullie?
1: Ja, we hebben een afstand van 5 kilometer. Een afstand van iets meer dan 10 kilometer. En ze starten allemaal in groepen. Dus we hebben steeds groepen met maximaal 20 mensen tegelijk die starten. Zodat je niet elkaar in de weg loopt. En ook nog een beetje het gevoel hebt dat je in de natuur rondloopt.
0: Is het nou, denk je, belangrijk om met een groep te komen? Of als je nou, ja, is dit iets wat ook wel in je eentje te doen is?
1: Het is natuurlijk hartstikke leuk ook om alleen te doen. Want je komt absoluut nieuwe mensen tegen. Maar wij stimuleren het ook om gewoon lekker met je vrienden, familie. Er zijn families die komen trainen. Of met je collega's te komen meedoen.
0: En ja, je zei ook die hot tub, maar daar passen natuurlijk geen 250 mensen in.
1: Nee, dat is niet de bedoeling dat die er allemaal tegelijk in gaan. Maar er wordt dus gestart in groepen. Dus we verwachten ook niet dat iedereen erin wil. En verwachten ook zeker niet dat iedereen daar tegelijk in zal gaan. Er kunnen er uit mijn hoofd gezegd 8 tot 10 tegelijk in. Ja, dat valt wel mee.
0: Nou, ben je organisator hiervan, maar dat doe je natuurlijk niet alleen. Zijn er veel bedrijven die zich hieraan committeren?
1: Er zijn er een aantal die met ons meewerken. We zijn in een groepje van 5 mensen die dit met z'n allen organiseren. En daar zijn nog heel veel andere vrijwilligers en bedrijven aan verbonden. Sponsoring. En we zoeken ook nog sponsors.
0: Oké, nou dat is goed dat je dat zegt. Waar kunnen mensen meer informatie vinden?
1: Bij runtothetap.nl, daar hebben we een aparte sponsorpagina. We hebben sponsorpakketten, maar het staat je ook vrij als je jezelf leuk vindt om met een team mee te komen doen en daarmee te sponsoren om dat te doen.
0: Ja, en je kunt je ook inschrijven om gewoon mee te doen aan die trailrun via die website.
1: Absoluut, ja. En ook met bedrijventeams.
0: Heel goed. Nathalie Willems van de organisatie van het evenement Run to the Tap. Dankjewel en heel veel plezier in september.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: In Almere Poort is vanmiddag een explosief aangetroffen aan de Brigantiastraat. Uit voorzorg werden een parkeerplaats en een steeg afgezet. De EOD kan ter plaatse en heeft het explosief meegenomen. Het is vervolgens op een andere locatie onschadelijk gemaakt of gecontroleerd tot ontploffing gebracht. De afzettingen zijn inmiddels opgeheven. De politie doet geen verdere mededelingen over de aard van het explosief of de aanleiding van de melding. Een motorrijder is vandaag gewond geraakt bij een ongeluk in Lelystad. Hij botste rond het middaguur op een busje met aanhanger. Dat gebeurde op de kruising van de Larsenweg met de Vogelweg. Volgens een 112-fotograaf is het slachtoffer met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Maar over de ernst van zijn verwondingen is nu nog niets bekend. En het Openbaar Ministerie heeft 8 maanden cel geëist tegen een 29-jarige verdachte uit Almere. Volgens justitie kon de verdachte het einde van een relatie niet accepteren. En daarom werd er onder meer ingebroken in de woning van de ex en zou het slachtoffer zijn overgoten met ammoniak. Ook is er brand gesticht in de opvang van het Leger des Heils. Volgens de verdachte een wanhoopsdaad gedreven door liefdesverdriet. En tot zover een kort overzicht van het nieuws uit Flevoland. Al het andere nieuws dat kun je nalezen op onze website en in de app.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De man die vorige maand bij Ter Hole in Zeeuws-Vlaanderen inrijdt op een groep schoolkinderen, rijdt veel vaker te hard. De man was op de dag van het ongeluk al 3 keer geflitst. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en de directeur van een school om. Bij een natuurbrand op Kreta zijn 2 jonge brandweermannen om het leven gekomen. Ze werden ingesloten door de vlammen. De brandweermannen waren 23 en 27 jaar oud. De auto die vanochtend in het water is gevonden bij Engelen is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. De auto was gestolen en was vanochtend achtergelaten in een sloot. Het weer, vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 19. Morgen zon en wolken en dan iets minder warm dan vandaag.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het nog lange tijd zomers warm met temperaturen rond zonsondergang, want nog 27 of 28 graden met daarbij dus nog flinke zonnige perioden. En vannacht koelt het dan nog maar langzaam af naar het uiteindelijk minimale waarde van zo'n 18 of 19 graden. Morgen starten we dan ook nog met flink wat zon en de temperatuur loopt uiteindelijk op naar zo'n 27 of 28 graden. Maar in de loop van de dag neemt dan uit het zuiden wel de bewolking wat verder toe en dan is een enkele regenbui niet uitgesloten. De komende dagen blijft het dan ook nog zomers warm met op vrijdag kans op stevige onweersbuien. Maar in het weekend is het dan wel weer droog met flink wat zonneschijn.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 1 file in de regio. Op de A50 Os-Arnhem heb je bij Renkum 5 minuten vertraging door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Hij had bijna geen kans op overleven, maar zet nu weer zijn eerste stap. Ik heb het over Damien uit Emmeloord. En hij wil nu iets terug doen voor de dagbestedingslocatie waar hij dagelijks hulp krijgt. Het hele verhaal, dat hoor je zometeen in Studio Flevoland.
0: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: Bijna was hij er niet meer geweest. Damien uit Emmeloord. Hij raakte in 2019 betrokken bij een ernstig auto-ongeluk op de Urkerweg. Sindsdien is hij zwaar gehandicapt en kan hij niet meer praten. Zijn ouders zijn begonnen met een inzamelingsactie voor dagbestedingslocatie De Peppelrode in Emmeloord, omdat ze zo blij zijn met hun inspanningen voor Damien. Zijn vader Jarno vertelt dat het een wonder is dat Damien nog leeft.
1: Wij hebben op de IC gezeten op de familiekamer. En halverwege zijn operatie is er dus een zuster verpleging naar ons toegestuurd. Om ja, te vertellen van nou loop maar mee om hem nog afscheid te nemen. Maar die is halverwege teruggeroepen dat we hebben hem weer.
2: Ja, want Damien heeft het uiteindelijk overleefd. Maar in eerste instantie, ja, dan komen er prognoses. Hoe gaat zijn leven er vanaf nu uitzien? Ja. Wat werd jullie verteld in eerste instantie?
1: Nou, niet letterlijk, maar toch wel redelijk dat het een klasplantje zou worden. Hoe oneerbiedig dat ook klinkt, maar ja, dat was wel het verhaal. Het is echt niet te beschrijven, maar de wereld zakt letterlijk onder je voeten vandaan. Dat is wel echt, ja.
2: Ja, de wereld zakt onder je voeten vandaan, ja. Maar de wereld is ook weer een stukje teruggekomen. Ja. Want hoe gaat het nu met Damien?
1: Nou ja, zoals je ziet heel goed. Hè? Hij is weer vrolijk, hij is blij, toch? We gaan zo even staan en we gaan ook eventjes de balansoefeningen doen. Goed, dan gaan we dat eerst doen.
2: Met wat hulp kan Damien weer opstaan en oefeningen doen.
1: En staan. En staan. En staan. Rechtop.
2: En ook eten lukt weer, terwijl eigenlijk was verteld dat vader Jarno niet hoefde te proberen om zijn zoon nog eten te geven.
1: Maar ik heb letterlijk 3 keer per dag een uur met hem in de douche gezeten. Met de vla aan het plafond en frustratie en emotie en... dat hij ook echt boos werd dat ik met hem bezig was. Maar 4 maanden later zaten we bij de McDonald's. En ja, zo ga je dus stap voor stap ga je dus gewoon verder in het hele proces van het revalideren. En hij kan dus zelfstandig niet praten. Hij kan wel wat woorden, kan hij zeggen. Bijvoorbeeld. maar wat het wel is, de hoop is er wel altijd. De hoop is er nog steeds dat hij bij wijze van zelf zou kunnen lopen.
2: We kijken naar een filmpje opgenomen op de ziekenhuisafdeling waar Damien verpleegd is. En zijn vader heeft beloofd dat Damien ooit lopend terug zou komen. Nou, we zien dat dat gelukt is. Cheyenne, de zus van Damien. Ja, in deze gymzaal in de Peppelrode werkt Damien heel hard aan zijn fysieke gezondheid. Wat betekent het voor jullie als gezin dat hij hier de ruimte en de juiste begeleiding krijgt?
3: Ja, dat betekent echt heel veel. Als ik gewoon zie als zus zijnde dat hij thuis komt en zo blij is dat hij hier geweest is. En elke avond in bed aan het aftellen is dat hij hier weer naartoe mag gaan. Ja, dat doet als zusje zijnde eigenlijk heel veel. Ja, ik ben denk ik op niemand zo trots als op hem. Nee.
2: Jullie zamelen nu ook geld in voor de Peppelrode, voor een therapeutische fiets. Voor ja. Damien, maar voor alle bewoners hier. Ja. En voor een vakantie naar Ameland, ja. In een aangepast vakantiehuis, ja. Met de groep van Damien. Ja. Wat zou dat betekenen voor jullie als jullie dat kunnen bereiken, dat doel voor de Peppelrode?
1: Nou ja, dat zal werelds wezen. Ja, het is misschien een klein beetje hoog gegrepen doel. Ik weet het niet, maar kijk, wij hebben een doel. Maar wat is er dan mooier om daar nog weer iets aan te hangen, dat je een ander weer wat terug kan geven. En dat is eigenlijk misschien nog wel mooier.
0: Ja, misschien heb je wel wat geld liggen om een bijdrage te doen. Dat kun je doen via de crowdfundingsactie die te vinden is via onze site. Het verslag was van collega Ruben den Harder.

0: Dan krijg je de berichten van buiten Flevoland. Een onderhoudstak van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie. Dat bevestigt de luchtvaartmaatschappij na berichtgeving in de Volkskrant. De dochteronderneming houdt zich bezig met klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals het repareren van krassen en deuken. De divisie staat sinds mei onder toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport, zegt deze verslaggever.
1: De KLM die zegt dat de ILT heeft geconstateerd dat klein onderhoud daar sneller moet en dat ook daar een betere administratie voor moet zijn. Kennelijk werd dat onderhoud wel gedaan, maar dat werd dan niet in de papieren genoteerd. Het ging ook niet snel genoeg. Dan schijnen er nieuwe normen te zijn waarin dat allemaal moet en daar voldeed KLM dus niet aan.
0: KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is en ook nooit is geweest.
2: Er liggen momenteel meer riviercruiseboten aan de kade in Rotterdam. Ze hadden eigenlijk Basel in Zwitserland als bestemming, maar door de lage waterstand van de Rijn wijken ze noodgedwongen uit richting Nederland. En dat gebeurt niet zo heel vaak, zegt de kapitein van de MS Amara.
3: Collega's die varen van Nederland naar Zwitserland, naar Basel. En dat is op dit moment niet mogelijk om die volledige reis te maken. Dat red je gewoon niet qua de waterstand en diepgang van het schip.
2: Ja, voor de toeristen is het ook even schakelen. Ik dacht natuurlijk in Basel te eindigen, maar Rotterdam is ook mooi.
4: Dat is heel schön. En in Basel is het nog veel temperatuur, veel sterker als hier. Hier is het heel schön. Ja.
2: Ja, het is mooi, zegt ze. En in Basel is het veel heter dan hier. De waterstand van de Rijn is op hoger gelegen plekken zo laag dat hele delen van de rivier in Zwitserland en Duitsland niet meer toegankelijk zijn voor de riviercruiseboten.
0: Ik woon in Kampen, vlakbij de IJssel. Heb je ook veel toeristen, nog steeds veel cruiseschepen ook wel. En ik heb deze week oppashondjes en dan loop ik langs die cruiseschepen. En ja, die toeristen komen dan op de hondjes af, dat vinden ze schattig. En even schakelen naar Duits, dat is wel even wennen hoor. Want Duitsers en Nederlands, nee, dat gaat niet. Dus dan probeer ik maar een beetje Duits terug te praten.
2: Oké, okay. En wat vragen ze dan? Oh, je zegt alleen schön.
0: Ja, schön, dank. Dan geven ze complimentjes over hoe leuk die hond is.
2: Oh ja.
0: Dan zeg ik, kom Molly, gaan. Ja.
2: Dat snappen ze vast ook wel, kom. Ja.
0: Dan ander nieuws. Spanje en Frankrijk die houden het hard vast. Want vanaf vandaag is het begin van een nieuwe hittegolf met temperaturen tot ruim 40 graden. En dat is geen goed nieuws voor de bosbranden die nu redelijk onder controle zijn. Zoals die hele grote bij Bordeaux. Ondanks dat het vuur is gestabiliseerd, leidt het ook weer op. Deze correspondent, dat is Saskia Houtuin, legt uit hoe het zit.
5: Het brandgebied heeft zich niet verder uitgebreid sinds maandag, dinsdag. En het is dus stabiel gebleven. Dat is dus niet meer geworden. Maar tegelijkertijd zijn er wel nieuwe brandhaarden ontstaan. Dat was gisteren op 14 verschillende plekken.
0: Niet alleen in Frankrijk en Spanje woeden felle bosbranden. Ook in Marokko, Algerije en Tunesië zijn de hulpdiensten de afgelopen weken druk geweest. Daar lijken de meeste branden inmiddels onder controle.
2: En het blijft ook kurkdroog in Nederland. En dat merkt dus ook de scheepvaart, want het water staat historisch laag. Nou ja, niet alleen die riviercruiseboten hebben er last van. Ook het Twentekanaal is al gesloten. En vanaf vrijdag is ook de haven van Deventer dicht. En dat komt door twee dingen, zegt de gemeente Deventer.
6: Aan de ene kant wordt het voor schepen onmogelijk bij deze laagte van de IJssel om met de sluis in te varen. Aan de andere kant is de sluis ook een waterkering. En het hoogteverschil tussen het water tussen de IJssel en het water daarachter is inmiddels zo hoog dat de sluis dicht moet om een veilige situatie te creëren voor het achterland.
2: Door de sluis dicht te houden wordt ervoor gezorgd dat daar genoeg water blijft. Bedrijven moeten hun goederen nu niet per boot, maar per vrachtwagen vervoeren. Nee, dat is pas goed voor de CO2. Tot zover het nieuws van buiten de regio.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
2: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
8: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 7 uur.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man van 20 die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook wordt hij verdacht van eerdere verkeersovertredingen, vertelt de persrechter.
10: En ook de weken daarvoor zou hij al meerdere snelheidsovertredingen hebben begaan, is de verdenking. En zelfs op zijn telefoon zijn filmpjes aangetroffen waarvan de raadkamer het vermoeden heeft, de verdenking heeft dat hij zichzelf daar filmt terwijl hij te hard rijdt.
9: Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Het lichaam van het doodgestoken meisje uit Blerik werd in april gevonden in haar eigen bed. Ze was vastgebonden met tape. De moeder van de 14-jarige Noor is verdachte en kampt volgens het OM met psychische problemen. Het motief werd vandaag op de eerste zitting niet duidelijk. De Nederlandse spoorwegen komen langzaam uit de rode cijfers. Sinds de coronaperiode boekte het bedrijf jarenlang verlies, omdat het minder mensen met de trein gingen. Het bedrijf zegt nu weer meer reizigers te hebben. Ook zijn de kaartjes duurder geworden. Het gaat dus zichtbaar beter, ziet economieredacteur Ruben Eg.
11: De spoorwegen die hopen op nog meer reizigers in het tweede halfjaar. En de hoop is vooral gericht om mensen te trekken om in de daluren te reizen. Dat is a goedkoper en dan zou er ook meer plek zijn. Nou ja, dat zien we over een half jaar. Over de eerste 6 ziet het er prima uit.
9: NS boekt in het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had aan zijn elleboog. Die had Van Aert opgelopen na een val tijdens de training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Flevoland. Dit is Flevoland.
13: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Kok. Ja, en Mariska heeft natuurlijk haar eigen gasten uitgenodigd. Tenminste, de ene gast is echt helemaal uitgenodigd door Mariska. Dat is Jan Uriot. En ik heb Franklin Brown ook even gevraagd van Franklin. Vind je het leuk om ook aan te schuiven? Want ik ben een groot fan van jou, dat weet jij.
2: Ja, we kennen elkaar ook al heel lang. Hè?
1: Ik vertelde gisteren aan Mariska, hoe hebben we elkaar leren kennen? Even heel kort.
2: Kleding.
1: Ja, inderdaad. Ik werkte in Rotterdam op de Lijnbaan in 1996, denk ik dat het was.
2: 95. En toen moest ik kleding hebben voor allerlei programma's. En ja. Jij was de man die dat kon doen.
1: Ja, dus in de show

0: Priska van Kolk, dankjewel. Hartstikke leuk. Ja. Nou, wat leuk. Dat is voor ons niet echt een leuk liedje, hè, Franklin? Kijk, Franklin en ik zijn natuurlijk wel 0-10, hè?
1: Maar?
0: Ja, maar?
2: Ja, kunnen jullie het een beetje waarderen, jongens?
1: Ja, zeker. Nou, wat opvalt, dat jij kan gewoon zingen. Dat is
2: ik
1: ook...
2: kan gewoon zingen, ja. Ja. Dat is nog iets wat misschien nog eens een keer aangeboord moet worden.
1: Maar je hebt nooit cabaret gedaan hiervoor?
2: Jawel,
1: zeker. Ja, dat dacht ik wel.
0: Ja.
1: De stem hoor ik dat wel. Maar...
2: Ja.
3: Nou, is van
2: wat ben ik daar blij mee dat je dat doet.
3: Nou,
2: jij hebt dat gezongen
3: spontaan.
2: Vorig jaar, een jaar precies een jaar geleden... Ja. Op mijn boekpresentatie van het boekje wat ik gemaakt heb over Amsterdam.
3: Ja.
2: En je ging dat spontaan opeens zingen.
3: Ja, ik miste het. Weet je, je kan heel veel mooie liedjes zingen. Maar als er iets typerend is voor Amsterdam, vind ik dit liedje van Willy Alberti.
2: En Wim Sonneveld.
3: En Wim Sonneveld samen. Nou, daar ben jij ook een grote fan van. Ik ben een grote fan van. En ik vind dit zo mooi. Weet je wel, ze zeggen iets over kapzones. Ze zeggen over dit. Maar het is nog steeds met een onhart enorm dat bonkt. Dat vind ik zo mooi van Amsterdam.
2: Ja.
3: En toen, ik was toen bij jou inderdaad bij je boekpresentatie. En ik vond het zo'n leuk boekje. En met al die verhaaltjes die erin staan. En toen dacht ik van, we waren daar, weet je, als het gezellig wordt, ja, dan gaat bij mij ook...
2: Maar je deed het ook helemaal spontaan.
3: Ja, volledig. Ik ging gewoon naar de geluidsman. Ik zeg zo van, kan ik verbinding maken met mijn telefoon? Want er staan ook mijn liedjes allemaal op.
0: Ja, ja, ja.
3: Dan zeg ik, ja hoor. En toen heb ik gewoon die microfoon gepakt en ik gewoon gaan zingen.
2: Heerlijk.
0: Maar hoe lang kennen jullie elkaar al?
3: Nou,
2: heel lang.
3: Jeetje, Mina.
2: Maar ik weet echt niet wanneer het begonnen is. Maar ik weet wel dat we samen nog hebben zitten huilen in de bioscoop. En Tuschinski, weet je dat nog?
3: Ja.
0: Zat je naar de Gulle Minnaar te kijken?
3: Hij pest mij de hele tijd, Jan. Echt niet normaal. Met mijn verleden.
2: Okay.
3: Ja.
0: The Message of Love.
2: Nee, weet je nog welke film dat was?
3: Ja, was volgens mij een autobiografie of een biografie.
2: Judy
3: Garland.
0: Oh, Judy Garland.
2: Toen zaten we naast elkaar. En allebei zaten we te janken inderdaad. Ja.
3: Ja,
2: en jij herkende daar een hoop in.
3: Ja. Absoluut.
2: Omdat je zegt van dat gebeurt gewoon. Het heeft niks met Judy Garland alleen te maken. Maar...
3: Nee, het gaat over een verhaallijn die je hebt. En dat kan soms gewoon parallel lopen. Of iemand nou een grote ster is of niet. Maar dat je bepaalde situaties doorloopt. Zoals ik een balletacademie heb gedaan. En dan ga je ook vaak door heel veel dalen en kleine piekjes. Maar dus de pijn van ergens overheen moeten zetten. Wat heel veel kracht kost.
0: Om de top te bereiken.
3: Nou ja,
0: en
3: vooral al die stapjes die je moet doen met al die tegenslagen. En dat als dat binnenkomt, komt het binnen. En we kwamen dus bij Jan ook binnen. Ja, dan hangen we, hè?
2: We vielen tegen elkaar af.
0: Franklin Brown, heel fijn dat jij er ook bent.
1: Ja, leuk.
0: Kennen jullie elkaar ook eigenlijk?
1: Oh. Ja, ook al meer dan 30 jaar. Ja,
3: ja zeker.
1: Net in de begincarriëre een beetje aan het optreden. En dan kwamen we elkaar tegen ook.
3: Ik heb natuurlijk ook met de geweldige plaatjes. Maar met de Frank Ashton tijd.
0: Ja.
3: Is natuurlijk in 86, 87, 88 geweest. En wij komen natuurlijk allemaal uit leuke snappeltijden.
0: Ja, ja. Laat je jouw microfoon nou nog aan?
3: Nou, nee, ik heb
0: valt af en toe even uit.

0: hè? Ja. Ik hoor het ook.
1: Misschien praat je te veel.
0: Ja, vijf kwartier, een uur. Ja, jij hebt dat mij uitgenodigd.
1: Ja, dat is waar. Ik moet ook nog niet gaan zeuren. Nee, maar goed, uit dezelfde tijd stammen jullie allemaal ook qua optredens. En je hebt natuurlijk de Soundmix Show natuurlijk ook gedaan.
2: Ook nog, ja.
1: Ja,
2: ook?
1: Zeker.
0: Ik ook, hè?
2: Jij hebt ook de Soundmix Show gedaan.
0: Voor Duitsland, het Nationale Songfestival.
2: Oh,
0: maar wij hebben ook...
2: Soundmix Show
1: is wat anders, toch?
2: Ja.
1: Ja, de Soundmix Show is van Annie Huisman. Daar heb je toch niet aan meegedaan?
0: Nee, maar ik deed het met Frank Ashton. En Frank Ashton kwam uit de Soundmix Show.
1: Oh, zo. Ja, tuurlijk. Ja. Ongelooflijk eigenlijk.
3: Maar wat wou jij zeggen?
0: Nou, omdat ik het zo ongelooflijk leuk vind dat wij zoveel raakvlakje hebben. Nee, want bijvoorbeeld, ik ben een mega fan van Connie van der Bos. Nou, dat hebben we natuurlijk net gedraaid.
1: Ja, in Den Haagse Laan.
0: In Den Haagse Laan. Mm-hmm. Dan heb ik natuurlijk gewerkt in de Zonnebloem met Henny Lester. En daar heb jij weer gewoond. Je hebt zulke leuke verhalen. En ik ga het even lekker doen, want ik heb het allemaal genoteerd.
1: Ja, doe maar.
0: Buiten de vast. Ja, ik mag toch praten. Het is mijn gast.
1: Zeker.
0: Nieuwslezer bij zoveel verschillende kanalen, maar wat ik heel leuk vind. En dan moet je zo dadelijk even tegen mij gaan vertellen. Want jij hebt een nieuw boek. Komt een nieuw boek aan?
3: Komt een nieuw boek aan.
0: Ja.
1: Komt er een nieuw boek aan?
3: Moet ik dat nu vertellen of straks?
0: Nee, dat mag allemaal straks. Maar dan weten de mensen het alvast thuis. Dus ze moeten blijven
1: houden. Wat je zo meteen gaat vertellen. Oké. Komt een nieuw boek aan. Dat was het.
2: Maar wat had jij, Henny Lester, jullie vinden allebei...
0: Ja, ik heb in het programma van de Zonnebloem... Dan hebben ze, dat bestaat helaas niet echt meer. Dan hebben ze per jaar hebben ze dan een soort van theatervoorstelling. Gaan we naar de oudere mensen of de mensen die niet meer goed kunnen bewegen. En dan gaan we naar die mensen toe in tehuizen. Ja. En dan wordt er een show omheen gemaakt. En toen zat Henny Lester erin, ik zat erin, Harry Slinger zat erin en nog twee anderen. En toen gingen Harry Slinger en ik, dat was de gein voor ons natuurlijk, gingen wij het liedje van Henny Lester zingen.
1: De Malmolen.
0: Ja. Maar ik heb echt, zij, oh, en ik lokte haar uit. Ik heb foto's. Ook. Ik had zo'n leuke klik met Henny Lester. En we zijn zo lachen omdat ik een stouterd ben, hè?
2: Maar ja, is dat zo?
0: Ja. Ja, we hebben heel veel gelachen. En we hebben elkaar dan ook gezien.
3: Ja, want Henny die gaf elk jaar op kerstavond... In het huis waar ik nu woon met Dennis...
0: Dat is het, ja.
3: Gaf ze dus een feest op die 24e. Ja. En dan was jij toen ook eens. Ja. En hebben we elkaar ook gezien. Ja, hartstikke leuk. Ja, Henny, dat was zo grappig, want het is vlak bij het Museumplein... over de Malle Molen gesproken. En Henny zit in de tuin en die hoort... op een gegeven ogenblik de Malle Molen gezongen worden. En dan denkt ze, wat is dat nou? Dus die gaan naar het Museumplein. En daar stond Loes Luca, die stond de Malle Molen te zingen.
0: Oh.
3: Toen is iemand even gaan bellen met de organisatie van... waarom hebben jullie mij niet gebeld? Ja. Oh, we dachten dat u dood was.
0: Nee!
2: Ja.
1: Oh. Nou, nu zou het kloppen.
2: Nee,
3: nu klopt het wel. Ja.
1: En Lester is overleden.
2: Oh, okay. Wanneer was dat?
1: 2 jaar geleden, denk ik.
3: 3 jaar geleden.
2: Ik ben ooit benaderd door een blad van... aan wie zou jij nou een bloemetje willen geven? En toen had ik net een stuk gelezen van Henny Lester over haar moeder. Die is overleden in het kamp, in een concentratiekamp.
3: Nee, ze is niet overleden in het kamp, maar ze heeft wel in het kamp gezeten. Ja.
2: Die had daar een heel mooi verhaal over. En toen heb ik een bos bloemen bij haar laten bezorgen. Dat
3: leuk.
2: Door dat verhaal was ze toen verteld. Dat sprak me zo
1: aan. Dat heeft je geraakt.
0: Ja.
2: Dus ik weet niet of ze dat ooit heeft geweten dat van mij vandaan kwam. Maar dat was de verbinding met het Songfestival hadden we natuurlijk allemaal. Maar ik had hem niet zo vaak ontmoet, maar... Ik vond dat toen een...
0: Dat
2: wilde ik gewoon doen, tot moment.
1: Het is ook een van de mooiste songfestival liedjes, vind ik trouwens, hoor. De Malle Molen.
3: Het is uiteindelijk een klassieker geworden.
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Maar het was eigenlijk op het songfestival zelf niet eens zo'n heel groot succes.
3: Helemaal niet.
1: Nee, dat is later gekomen.
3: Ja, dat is later gekomen en nu helemaal. Ja, het hoort tot de klassieker.
0: Ja, absoluut.
1: Zullen we even naar luisteren?
3: Waar heb je hem?
1: Ik heb hem, ja. Misschien wel even leuk.
0: Leuk.

0: Fabulous, een prachtig liedje, de Malle Molen. Franklin, jij gaat, wanneer was het vorig jaar? Anderhalf jaar geleden had jij een heerlijke show in het theater.
1: Een jaar geleden, ja.
0: Met de Tiny Little Big Band.
1: Ja.
0: En dan las ik op jouw Facebookpagina dat je weer iets soortgelijks gaat doen.
1: Ik ga dit jaar gaan we 6 kerstshows doen in het theater. Dus dat is ook iets wat ik al heel graag wilde. Gewoon een feel-good show.
0: Mm-hmm.
1: Met allemaal bekende kerstliedjes en een aantal stukken van de band zelf. Met mooie verhalen, anekdotes. En daar kijk ik heel erg naar uit.
0: Ja, en jij gaat, dat is gewoon net zo'n soort avond met verhalen vertellen. Ja. En, maar haal je dan ook herinneringen op aan jouw kersttijd bijvoorbeeld? In je
1: ja, dat is het. Ik heb ooit een liedje geschreven, Christmas Time on Memory Lane.
0: Ja, hou op. Ik heb het met mijn moeder vlak voor kerst in de auto gedraaid. Ja. We hebben allemaal zitten huilen.
1: Oké, maar dat was ook zo'n een liedje wat ik schreef na mijn moeder overleed. En 2 weken later pleegde mijn zus zelfmoord.
2: Och,
1: dus ik zat in een...
2: Jezus.
1: En ook nog een echtscheiding. Dus ik zat in een hele nare periode. En dan krijg je de eerste kerst zonder die mensen.
0: Mm-hmm.
1: En toen heb ik in de zomer van het jaar... heb ik Christmas Time on Memory Lane geschreven. Dat ging eigenlijk daarover.
0: Ja, dat heb je hier een keer live gezongen. Dat was echt fantastisch mooi. En rond kerst zenden we dat ook altijd nog steeds uit.
1: Oké, okay,
0: tijdens als we even een paar minuten wat over hebben of zo zenden. Dan zeg ik, moet je dat nummer van Franklin? Dat is mooi. Ja, maar dat is gewoon hartstikke mooi. Het is echt heel goed gezongen. En Nothing Rhymed is natuurlijk ook een klassieker voor jou aan het worden inmiddels.
1: Ja, ja.
0: Vertel nog even kort dat verhaal. Want je hebt ook natuurlijk van de originele artiest...
1: Ik heb
0: je contact mee gehad.
1: In de periode, de coronatijd... Toen mochten we natuurlijk allemaal niet meer spelen. Dat was een verschrikkelijke tijd. En ik werd er heel erg depressief van. Toen ben ik liedjes gaan zingen voor YouTube. Dus ben ik in mijn auto gaan zitten. Dat heette Music from My Car. En toen deed ik allerlei liedjes. En een van die liedjes was een liedje van Gilbert O'Sullivan. Nothing Rhymed. En toen werd ik na een paar weken... kreeg ik een berichtje van een dame van... Franklin, mag ik je e-mailadres? Want meneer Gilbert O'Sullivan wil jou een bericht sturen. Dus dat ging via Facebook. Maar ik geloofde het niet. Maar ik wilde het risico niet lopen dat het echt was. Dus ik mijn e-mailadres gegeven. En een week daarna kreeg ik een bericht van hem zelf. Dat hij had genoten van mijn uitvoeringen. Powerful en soulful. En toen heb ik hem 2 jaar daarna heb ik hem ontmoet. Ben ik naar Carré gegaan. Heb ik met hem staan praten. En hij zegt, joh, de volgende keer hier ben... wil ik hem wel met jou samen zingen. Hij zegt, ik heb hem wel alleen een paar tonen verlaagd. Maar dat maakt mij niet uit. Weet je, als hij met zo'n icoon...
3: Ja. Ja.
1: Dan staan die mannen inmiddels... 79 tot 80. Dus,
0: maar zit dat eraan te komen? Dat
1: ja, ik weet niet. Als hij in Nederland is, dan ik heb het nummer van zijn dochter.
0: Oh.
1: Dus dan, als zo gauw ik weet van hij speelt, dan heb ik zijn dochter eventjes van, joh, ik ben beschikbaar.
0: Ja, precies. Ja. Maar goed, als hij een man van zijn woord is, dan moet hij dat natuurlijk gewoon doen.
1: Ja, het lijkt mij fantastisch.
0: Misschien als je hem nog een keer nu zingt, dan bel ik Gilbert eventjes. Ja, dat hij nu even meekijkt.
1: Gilbert ook gewoon.
0: Is
1: ja.
0: dat niet
1: nee, leuk? Is goed plan.
4: Goed, joh.
0: Ja?
4: Ja, klaar.
0: Franklin, als jij er klaar voor bent, dan het is een prachtig nummer. Nothing Rhymed. Ken je het nu ook, Jan?
3: Nee.
0: Nee?
3: Ik ga het nu beleven.
0: Maar als je het hoort, dan ken je het. Het is ongetwijfeld. Heeft René Vroeger niet ooit ook een Nederlandse versie ervan opgenomen?
4: Ja, Tom Jones heeft hem ook gedaan.
0: Ja, wie heeft hem eigenlijk niet? En Franklin
2: en
0: Brown.
2: En Franklin Brown, ja. Hallo.
0: Hallo. Ben je er klaar voor, Franklin? Nothing Rhymed. Hier is Franklin Brown.

0: vanavond het weer in Flevoland. Vanavond is het nog lange tijd zomers warm met temperaturen rond zonsondergang, want nog 27 of 28 graden met daarbij dus nog flinke zonnige perioden. En vannacht koelt het dan nog maar langzaam af naar het eindelijk minimale waarde van zo'n 18 of 19 graden. Morgen starten we dan ook nog met flink wat zon en de temperatuur loopt uiteindelijk op naar zo'n 27 of 28 graden. Maar in de loop van de dag neemt dan uit het zuiden wel de bewolking wat verder toe en dan is een enkele regenbui niet uitgesloten. De komende dagen blijft het dan ook nog zomers warm met op vrijdag kans op stevige onweersbuien. Maar in het weekend is het dan wel weer droog met flink wat zonneschijn.
1: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
2: Ik wil wel zeggen, over zomer gesproken, we hebben de hele zomer gastpresentatoren. Deze week is dat Mariska van Kolk. Volgende week is dat overigens Patrick Martens. Ja, die speelde vroeger in Zoep, maar ook heel veel musicals gedaan.
3: Hij heeft ook musicals gedaan, Bodyguard en zo.
2: Heeft hij ook nog gedaan. Ja. En hij doet ook een populaire podcast nu over B&B Vol Liefde. Dus daar gaan we het volgende week heel veel over. Kijken jullie daar ook naar B&B Vol Liefde? Ik zie Franklin meeschudden.
4: Ik wel.
3: Ik ben net begonnen.
2: Oh ja, je bent begonnen?
3: Ja, ik ben net begonnen.
2: Vind je het leuk?
3: Ik ben begonnen. Ik vind het eigenlijk heel grappig. Maar het leukste is wel om het met iemand samen te zien. Want gisteren zag ik het, heb ik alleen gekeken. Vond ik toch jammer. Het is toch leuk om samen dan het erover te hebben. Van wat doen ze nou? Aan je eentje zit, is helemaal niet zo leuk.
4: Nee.
2: Wie is je favoriet, Jan?
4: Ik dacht dat die Caroline uit Rotterdam...
2: Ja.
4: Ik denk, daar gaan we mee lachen. Want
2: valt mee, valt tegen.
4: Nee, niks.
2: Ze wil niet aan eten, ze wil niet op terrasjes.
3: Is dat die wat uitgesprokene dame?
4: Ja. Dus dat valt me tegen. Die jongen in... Timothy vind ik heel vervelend. Vind ik
2: ook, ja. Nou ja, goed, is niet sympathiek natuurlijk. Zoals jongen.
4: Nee, totaal niet.
2: Nee.
3: En daar blijft me hangen in het...
5: Dat is voor mij allemaal... Ik heb nog nooit gezien.
2: Nee, heb je echt nog nooit gekeken? Wat is nu een jaar... Wat is het? 4, 5, 6 op televisie?
5: Nee, maar ik kijk niet heel veel tv. Dat is net zoals... Mijn oude schoonmoedertje keek altijd naar programma's zoals waar mensen al mee één huis...
2: Dat heb je, Big Brother-achtige dingen.
5: Big Brother, dat vond ze allemaal... Ik heb dat nog nooit gezien.
2: Nee, ik vind het dan vaak de eerste twee seizoenen leuk... en daarna dan appt dat ook wel weg. Maar ik vind B&B voor Liefde, wil ik altijd even kijken... wat voor figuren zitten er nu in.
4: Ja.
2: En dan blijf ik of hangen of ik haak af. Bij de Winter voor Liefde-editie haakte ik af.
4: Mm-hmm.
2: Blijf hier nu wel kijken vooralsnog. Maar ik moet wel zeggen, er gebeurt weinig.
4: Ik merk gewoon aan mensen die zeiden allemaal van tevoren... ik ga niet meer kijken, want het is verslavend. Het heeft een verslavingsgen op de een of andere manier.
2: Ja.
4: Ik ga niet meer kijken. En al die mensen die nee zeiden, die zitten nu dus toch te kijken. Want het is toch...
5: Wat is dat met mensen dat ze zich daarin vastbijten? Dat is zelden met...
2: Die willen bekend worden, Franklin.
5: Maar ook mensen die er naar kijken. Ook bijvoorbeeld een programma als wat al heel lang succesvol is... Boer zoekt vrouw. Wat trekt mensen om te zien wat andere mensen doen?
4: Het gestuntel.
5: Okay.
4: De verbale ongelukken die plaatsvinden. Dat is leuk om te zien.
2: Maar het is ook een beetje het gebrek aan andere programma's. Laten we eerlijk zijn, in onze tijd dat wij veel televisie keken... hadden we shows en hadden we echt leuke dingen waar je voor thuis bent.
3: Daar is toch geen geld meer voor?
2: Er is allemaal geen geld meer voor. Ik vond het leuk, de Honeymoon Quiz en Wie Ben Ik.
3: Misschien betalen die mensen zelf wel om in beeld te kunnen komen bij B&B.
2: Ja.
5: Maar dat waren natuurlijk ook programma's die kwamen één keer in de week. Dus we zaten allemaal klaar voor het Berend Boudewijn of het Weekend Quiz... Een van de acht. En dat waren. Dat zat de hele familie.
2: Ja.
5: Kijk, maar tegenwoordig.
3: Programma's van 2,5 uur.
5: Ja. Maar tegenwoordig krijg je alles elke dag. En op een gegeven moment dan ben je toch verzadigd, denk ik dan. Maar...
4: Nee, dit is een soort. Tenminste, zoals ik het zie, is het een soort snack. Een beetje. Eventjes. Leuk.
2: Een goedkoop vullertje wel. Want het kost natuurlijk niks, zo'n programma.
5: Nee.
2: Alhoewel, je moet natuurlijk wel cameramensen sturen naar allerlei uithoeken.
4: Ja, het zal best wel duur zijn.
2: Het is duurder dan Boer Zoekt Vrouw, denk ik. Want dan heb je op een gegeven moment allemaal...
5: Maar die cameramensen waarschijnlijk allemaal gewoon een loon. Die hebben gewoon een maandsalaris. Die moeten toch werken. Denk ik, toch? Of niet?
4: Maar Mariska, wie is nu jouw favoriet in dit programma?
3: Nou, ik heb pas twee keer gezien, hè?
4: Ja, okay. Maar je moet al een favorietje hebben.
3: Weet je wel, ik dacht in de eerste instantie toen ik al die foto's zag, dacht ik van, zo, die Paul is een schattige kerel of zo, weet je.
4: Ja,
2: die pornoacteur?
4: Nee.
3: Die dikkige man die zijn vrouw is verloren. Maar dat vind ik te veel sentiment. En dat vind ik ook...
2: Maar die is nog lang niet over het overlijden van zijn vrouw heen.
3: Nee, helemaal niet spannend.
4: Dat wordt ook helemaal niks.
3: Nee, daarom is het niet spannend.
4: Nee.
3: Dan vind ik daarentegen die Timothy, want die kan ik me heerlijk aan irriteren.
4: Ja, dat is het leuke.
3: Die gaat alleen maar over die caviar en over die champagne. En dan
4: drie blikken caviar in een week.
3: Ja.
4: Wat hij naar binnen zit te werken.
3: Maar hij is zwaar irritant.
4: Maar dat zie je ook aan die dikke reet van hem natuurlijk.
2: Als ik dan niks in huis heb, doe de koelkast open... dan lepel ik gewoon een pot caviar leeg. Dan heb ik in ieder geval gegeten. Dan denk ik van, dat is ook wel het toppunt van... Vind je niet?
3: Schandalig vind ik die man die daar op dat Bonaire woont.
2: Waarom is dat schandalig?
3: Nou, zeg, hoezo behandel je toch gewoon überhaupt een partner niet? genieten. Gewoon op de manier dat
4: hij... Ja, maar die mevrouw, dat is, jij zit dus nu nog in die aflevering... dat die mevrouw die zo strak getrokken is.
3: Ja, en die, met die vrouw met die bloemetjesjurk.
2: Ja, dat staat leeftijd is een geheim.
3: Oh.
2: Ze is 63, trouwens.
4: En ze kan niet lachen. Zulke rare foto's staan er nu op, inderdaad, op Insta. Inderdaad, met mondjes zo.
3: Ja, maar jij moet je er heel erg mee bezighouden. Want jij doet eigenlijk alles. Jij doet en televisie.
4: Ja.
3: En je doet radio.
2: Podcast.
3: Podcast, niet normaal, maar heel grappig.
2: Ja, vind ik
3: ben
2: heel
3: er ook
2: leuk.
3: Een keer in geweest, omdat ik toen bij een bed and breakfast moest werken vanwege de coronatijd. Dat niet moest werken, heb ik gedaan. Oh. Dat was ook zo leuk met Mark Marie Huijbrecht. Maar je schrijft ook nog heel veel kolommen. Ja. Echt, je bent mega populair. Maar
2: kolommen?
3: Het zit verkeerd in mijn hoofd.
2: Het is een column.
3: Het zit verkeerd in mijn hoofd. Ja. Maar in ieder geval, je doet dus van alles. Dus heel breed op het gebied van entertainment.
4: Ja, ik heb een groot podium ook, inderdaad.
3: Ja, precies, want jouw entertainment is heel breed. TV, radio en columnen. Maar wat vind je nou als jij... Ik kreeg vanmiddag een vraag. Zo van, Mariska, zou je een half jaar in Duitsland een mooie musical doen? Of zou je een jaar lang een televisieprogramma krijgen? Dat vond ik een leuke vraag. Want dan heb je ook... Wat ga je doen? Stel dat er... Ik ga niet zeggen dat er één overblijft, maar dat er één uit moet. Van die drie.
4: En die moet ik dan...
3: Ja, zeg maar dat.
4: Wat ik dan het leukste vind, zeg maar.
3: Nou, nee, die zegt zo van... Nee, die haal ik eruit als ik een keuze moet maken. Want ik heb nog maar twee dingen. Televisie, radio of schrijven.
4: Oeh, dat is moeilijk, hoor.
3: Ja, dat is hartstikke moeilijk.
4: Jeetje.
3: Ja.
4: Het
3: is zo breed en zo leuk.
4: Het is zo breed. Nee, ik kan geen keuze maken. Nee, het is te leuk.
3: Lullige vraag van mij.
4: Nee, ik vind het moeilijk. Ik vind het helemaal moeilijk. Ik ga er even over denken.
2: Wat is het minst leuke aspect van jouw vak?
4: Minst leuk?
2: Ja.
3: Nou ja,
4: dat heb ik ook al niet.
2: Je hebt alles is leuk.
4: Ik vind eigenlijk alles wel prettig, moet ik zeggen.
2: Okay.
3: De afwisseling ook, denk ik.
4: De afwisseling is zo ontzettend leuk.
2: Wordt er niet
4: kijk,
2: bepaald...
4: weet je, ik kan twee dingen kan ik. Ik kan goed lullen en ik kan goed schrijven.
3: Ja.
4: Dat weet ik van mezelf. Dat klinkt arrogant, maar dat weet ik van mezelf.
2: Ja.
4: Nou, en dat is wat ik doe.
3: Ja.
4: Dus ja, dat kan je 100 mee worden.
3: Mm-hmm. Ja, gelukkig.
4: Ik bedoel, ja toch?
3: Ja, zeker weten.
2: We hebben trouwens over een vraag gesproken. Misschien moet je eventjes de hoofdtelefoon opzetten. Het is een vraag voor Jan Franklin. Ik zal hem zo eventjes herhalen, maar we hebben maar één koptelefoon hier. Het is armoedetroef, maar goed. In de Camarina hadden wij gisteren de gast en die had een vraag voor jou. En die ga ik nu instarten. Let op.
6: Ja. Jan Stouterik, ik ben ontzettend boos op je. Wanneer kom je nu weer eens eten? En wanneer mag ik een keer weer bij jou thuiskomen? Want je bent al lang verhuisd en ik ben zo nieuwsgierig hoe mijn potten die in de thuis staan. Nee, oh, wat een onzin allemaal. Kom je gewoon lekker eten met Dennis? Dat lijkt me heel gezellig.
3: Nou, wat leuk.
6: Heel snel en wanneer? En niet uitstellen. Geen maanden uitstellen, gewoon snel.
4: Nou, het is ontzettend lief natuurlijk.
2: Leuk, hè?
4: Ja.
2: Ja.
4: Imke heeft ons 7 jaar geleden getrouwd. Dus,
3: oh, wat leuk. Is,
2: als
3: dat is het niet leuk.
2: Ja.
4: Moet ik antwoord geven natuurlijk.
2: Ja, je mag antwoord geven. Nee, je mag zo meteen een vraag stellen aan onze gast voor morgen. Maar eerst even antwoord op deze vraag.
4: Nou, dan moet ik hem even de bal teruggooien.
2: Oh.
4: Want hier naartoe heeft Dennis zitten bellen met Imka. Van wanneer kom je wanneer kom je laarzen halen? Want hij moet steeds laarzen voor de kopen.
2: Laarzen?
4: Ja, en dingetjes voor de kopen. Maar die komt ze nooit ophalen. Dus het is eigenlijk van...
2: Waar heeft ze nu aan, zie ik, ja. Oh, die zijn eigenlijk voor Imka. Oké, maar
4: nee,
2: goed.
4: Nee, maar we zien elkaar geregeld. Want we hebben laatst nog inderdaad bij Blussing gezeten, toch? Ik bedoel, een paar weken geleden.
2: Toen het nog open was. Ja, ja, het is overgenomen, toch trouwens? Blussing?
4: Ja,
2: niet?
4: Ja.
2: Je mag een camera pakken, even de twee van een rood lampje brandt.
4: Ja.
2: En dan mag jij de vraag stellen voor de gast van morgen. En dat is, ik ga het nog niet zeggen wie het is. Oh, dat kan niet, want je moet...
3: Nee,
4: hier kom je een keer langs.
2: We gaan twee vragen laten stellen. Want Franklin heeft namelijk ook iets met die gast van morgen gedaan.
4: Ja.
2: Dat klinkt heel...
3: Ja, heel met die gast wat
4: die
3: gedaan.
4: Gast ook.
2: Nee, de gast van morgen. Niet met die gast. Nee. Die gozer.
3: Ik schrijf er een kolom.
2: Ja, schrijf er een kolom morgen. Jan, pak de camera, grijp je moment om jouw vraag te stellen aan...
3: Icoon
2: Edvard Nissing. Met een V trouwens. Mensen zeggen wel
4: Edvard
2: Nissing.
4: Ja.
2: Doe anders, Franklin mag anders ook eerst, als jij nog
4: nee,
2: even na wil denken.
4: Nee, ik wil wel. Edvard, wij zien elkaar geregeld op premières. En dan ben je gezellig met Mariska, meestal. En dat is altijd heel erg gezellig. We hebben heel veel dikke pret dan. Naar welke voorstelling in het komende seizoen kijk jij uit?
2: Vind ik een ontzettend leuke vraag.
3: Oh.
2: Ja, ik ben benieuwd of Franklin daar overheen kan komen.
5: Nou, dat lijkt me heel erg lastig. Edvard, Dit jaar heb ik een theatervoorstelling. En ik zou het leuk vinden als dat de leukste theatervoorstelling zou zijn waar je naartoe zou komen. Maar dat is niet de vraag. Dat is niet mijn vraag. Je hebt een aantal maanden geleden heb je een keer als gast meegespeeld met een band waar ik mee moest optreden. En daar speelde jij drums. Zou jij dat eigenlijk meer willen doen? Muziek maken?
7: Vind ik een leuke vraag. We hebben dat natuurlijk gezien met Max Orkest. Edward, maar helaas was hij niet door. Ik had gehoopt dat hij wel door. Dat gunde ik hem ook echt. Leuke vraag.
3: Heel leuke vraag.
7: We gaan het morgen stellen. Het antwoord, ja, tenzij je kijkt, weet je het. Anders zul je het nooit weten.
3: Loopt dat via mij als ik daar ga eten met die laarzen.
7: Met MK en die laarzen. Ga jij de laarzen van MK ophalen? Ja, precies. Ja. Franklin, jij gaat zo meteen nog een nummer voor mij eigenlijk zingen. Tenminste, voor ons allemaal. Maar ik heb je dat gevraagd. In die tijd van het Songfestival 1996 heb je daarna nog een paar... singles uit, of daarvoor was dat?
5: Dit was daarvoor,
7: daarvoor
5: zelfs.
7: Nog zelfs, hè? Ja.
5: Ja, dit was 1994.
7: Ja, heb je nog daarvoor een paar singles uitgebracht?
5: Ja.
7: Heel mooi liedje. Ik heb de single dus nog, Why Don't You Stay. Ja. Dat liedje is geschreven, niet tenminste ook, hè?
5: John Eubank. Geschreven door John Eubank en geproduceerd door John Eubank.
7: Ja.
5: Dat was een periode dat, dat hij was toen net met Marco druk aan het produceren. En eentje is gigantisch gelukt. En de andere project niet zo goed. Maar het waren wel ontzettend mooie liedjes. Waar ik nog steeds trots op ben. Dan moet ik zeggen dat ik dit liedje al jaren niet meer heb gezongen. Maar ik heb hem gisteren even uit het kast gehaald. Speciaal voor jou.
7: Ah, oh, wat leuk. Dat is toch hartstikke lief.
3: Jouw lievelingsnummer.
7: Ja, één van de zeker van sowieso van jou. Ik vond Stop vond ik ook een heel leuk liedje trouwens.
5: Een leuk liedje. Ja.
7: Dat was een tempo liedje.
5: Ja.
7: Dat was ook niet echt een hit helaas.
5: Nee. Ik heb heel veel van die net geen hits.
7: Ja.
5: Gemaakt.
3: Ik heb daar ook een stapeltje.
7: Behoorlijk stapel. Ze kwam gisteren, ze stuurde een filmpje. Ze had een koffer, die was groter dan zij. Dus heel veel,
5: maar is dat niet zo moeilijk? Maar,
3: nee,
5: maar weet je, we maken muziek omdat we het leuk vinden. Niet zozeer, tenminste, dat is zeker als we wat ouder worden, is dat niet altijd je ding van we moeten een hit scoren. We willen gewoon muziek maken en we willen optreden. Dat is belangrijk. Voor mij is dat het allerbelangrijkste om live te kunnen spelen voor mensen en mensen te entertainen. Dat vind ik, heb ik altijd mooi gevonden en dat blijf ik leuk vinden.
7: Nou, heb jij net, Jan, ook genoten van Nothing Rhymed, Franklin? Wist je dat Franklin zo goed kon zingen?
4: Ja, dat wist ik natuurlijk wel. Hè? Maar wat mij verbaast is dat jouw stem heeft aan niets ingeleverd eigenlijk.
5: Nee, dat
4: en,
5: hoor
4: en dat ik... komt waarschijnlijk ook omdat je niet rookt, neem ik
5: nee,
4: aan.
5: Nee, ik rook niet, ik drink niet. Ik sport 4-5 keer in de week. Ik probeer zo gezond mogelijk. En ik ben gewoon wel altijd gewoon met zangoefeningen bezig.
4: Ja.
5: En ik heb het er wel eens met Maxine over. Die zegt van ze zegt, jij hebt het niet altijd in de gaten. Maar je wordt ouder en je stem blijft nog steeds kwaliteit hebben. En dat heeft ook mee te maken met wat je er zelf instopt.
3: Ja, dat is ook stemtraining natuurlijk.
5: Nou, het is, en ik speel veel, weet je. Want ik ben van de populaire muziek ben ik... De laatste jaren ben ik wat meer pop, jazzy-achtige muziek gaan doen. En dat is iets wat je als je dat zoveel doet, dat is ook een goede training. Want het blijft een boel spiertjes in de strot.
4: Ja, en natuurlijk ook die longinhoud. Want je geeft toch wel even aan het eind, laat je een poepje ruiken. Hè?
5: Ja, dat is een beetje de bedoeling. En daar ben ik, op een gegeven moment ben je er niet zo bewust van. Maar er zijn best wel mensen die zeggen van, dat gaat je eigenlijk nog steeds goed af.
4: Ja.
5: Maar goed, ook het plezier wat ik erin heb.
7: Ja, je gaat het zo meteen zingen. Dan ben ik heel erg, vind ik heel erg leuk en eervol ook dat je dat wil doen. Aan het begin van de uitzending had Marissa het over jouw nieuwe boek, Jan.
4: Oh ja.
7: Maar daar zijn we nog niet op teruggekomen. Ik wil toch even weten, wat voor soort boek wordt dat? Ja. Na het boek over Amsterdam.
4: Na het boek van Amsterdam zei de uitgever van... we willen nog wel een boek van je, maar dan moet het over jezelf gaan. Over 25 jaar in die showbusiness. Kan je daar... Nou, toen dacht ik, ik vind het wel leuk om over bekende Nederlanders te schrijven. In de Telegraaf. Maar om dat nou in een boekje te gaan zitten... en wat ik allemaal heb meegemaakt, dan zullen er eerst een paar mensen dood moeten.
7: Oh, dat zei dan... toen ook al.
4: Weet je dat nog?
7: Ja, dat weet ik nog, ja.
4: Dus ik denk van, wat gaan we daar nou mee doen? Dus ik heb er echt een jaar over lopen te denken. Ik ben er nou uit. Ik ga een semi-wetenschappelijk boek maken.
3: Oh.
4: Dat klinkt natuurlijk weer heel raar, maar het is weer buiten mijn comfortzone. Wat ga ik doen namelijk? Ik ga kijken wie er in de... Wie is de Jan Uriot geweest in de Romeinse tijd?
3: Oh.
4: Wie... is Jan Uriot geweest tijdens de Franse Revolutie... en heeft Marie Antoinette de kop gekost, bij wijze van spreken. Dus ik ga kijken van wie waren dat toen. En dat wordt wetenschappelijk ondersteund door een psycholoog... die vertelt waarom roddelen wij als mens zo graag met elkaar. Waar komt dat fenomeen vandaan? Want we weten wel dat prostitutie is het oudste beroep van de wereld... maar het is, dat roddelen, dat zit er natuurlijk ook al vanaf het begin natuurlijk over elkaar in.
7: Henk van der Meijden zou het niet van een vreemde hebben gehad.
4: Nee, toch? Precies. Ja.
7: Nee. Ja, dus, dat is toch de grondlegger een beetje van
4: ja,
7: de
4: zeker. Ja. Nou, dus. Dus dat ja. Ja. En dus er wordt ondersteund. Dat, de verhalen die ik ook zelf heb meegemaakt, die komen er ook wel een beetje in. Maar zo'n boek wordt dat van. Het gaat over het fenomeen roddelen en het heet Juice door de eeuwen heen.
7: Leuk! Oh, dan gaan we, en wanneer komt het uit?
4: Ik heb er een jaar de tijd voor. Volgend jaar augustus zit ik hier weer.
7: Ja, kom je jezelf bij deze uitgenodigd. Hartstikke leuk. Nee, maar dat vind ik echt super. Voordat we gaan afsluiten, want we zitten alweer bijna aan de tijd. Ja. Heb jij, want jij, ik weet het natuurlijk, jij hebt altijd leuke nieuwtjes. Heb jij nu hier zit, as we speak, nog een leuke, lekkere roddel voor de mensen thuis?
4: We hebben het zojuist gehad over die Timothy.
7: Ja, Timothy, ja.
4: En daar is heel veel mee aan de hand. En dat gaan we... Nou, morgen misschien of overmorgen gaan we dat, wordt dat bekendgemaakt.
7: Uit B&B voor Liefde is dat dan?
5: Ja, ik ken het. Ja.
7: Die homo met de kip.
3: Maar dan waar? Gewoon op jou, in jouw podcast?
4: Nee. Op de krant? Dat wordt wel in de krant, maar niet van mij. Want daar zijn collega's mee bezig. Maar er is een onderzoek naar die meneer gestart en er klopt een hoop niet.
7: Maar heeft dat iets te maken met belastingontduiking en zo? Want er is mij ook wel iets ter oren gekomen. De wereld is klein, zou ik maar zeggen. Zeker onze wereld.
4: Onder andere. Onder andere financieel klopt er geen reet van.
7: Nee. Oké, nou goed, spannend. We gaan naar kijken. We gaan afsluiten met Franklin Brown en Why Don't You Stay? Ja. Als je wil gaan staan, alsjeblieft. Ja, konden jullie maar blijven, maar helaas, de herberg aan zee.
3: Oh, het gaat zo snel, hè, Jan?
7: Och, vliegt voorbij. Ja, gaat om 2 uur dicht.
3: Niet normaal.
7: Maar goed nieuws is wel natuurlijk, morgenochtend om 11 uur gaat de herberg aan zee weer open. Natuurlijk weer met Mariska van Kolk. Het was weer een feestje met je vandaag. Dankjewel.
3: Dankjewel, schat. Ja,
7: en ook Jan Uriot, ik vind het altijd een feestje als jij er bent. Leuk dat je er weer wilde zijn. En dankjewel. We gaan uitkijken
4: Dank
7: naar je boek.
4: Dank voor de uitnodiging, jongens. Ja.
7: En naar de krant natuurlijk van morgen over Timothy. Ik wil er alles van weten. En Franklin, als jij er klaar voor bent, dan ga ik jou aankondigen om dat heerlijke pracht te doen. Daar ga ik heel erg van genieten.
3: Ja.
7: We sluiten deze herberg aan zee af met Franklin Brown en Why Don't You Stay?

0: Dankjewel, Franklin. Hartstikke mooi. Tot morgen.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Avontuur, ik was 27, dus dan wil je wat, hè?
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, een beetje rechts en dan wel diep.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, dat was wel het verhaal.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
4: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit de rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 jaar en was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed vaak te hard. Dat blijkt uit de uitspraak van de rechter over het voorarrest van de verdachte. Dat zegt deze verslaggever van Omroep Zeeland.
6: Zo reed de verdachte op de dag van het ongeluk 3 keer te hard. En in de week voorafgaand aan het ongeluk is hij 17 keer betrapt op te hard rijden. Daarbij filmde hij zichzelf ook en was de snelheidsmeter duidelijk in beeld. Dat geeft volgens de raadkamer aan dat de verdachte weinig zelfinzicht heeft en de kans op herhaling dus groot is. En daarom is zijn voorarrest verlengd met 2 maanden.
5: Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen en hun schooldirecteur om het leven. In Spanje mogen 10.000 bewoners van de regio Madrid weer naar huis. De natuurbrand daar is onder controle, dat schrijven Spaanse media. In totaal moesten 24.000 mensen hun huis verlaten en nog eens 20.000 anderen moesten binnenblijven. Ook in de naastgelegen regio Avila is het vuur onder controle en zijn evacuatiebevelen weer opgeheven. Door de branden in Spanje is 700 vierkante kilometer aan natuur verwoest. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had. Die had hij opgelopen na een val tijdens een training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, later wat wolken en het wordt iets koeler dan vandaag. En dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Studio Flevoland viert de zomer.
1: Deze zomer wordt er op verschillende plekken in de provincie nog keihard gewerkt. Ook op zo'n warme dag als vandaag. Bijvoorbeeld op Urk in de haven daar. De havenmeester van Urk die is hartstikke druk. Die kan wel wat extra handjes gebruiken. En gelukkig is daar onze verslaggever Rob Brouwer nooit te beroerd om even te helpen. Rob, goedemiddag. Hoe druk is het eigenlijk in de haven nu?
2: Nou, als ik zo om me heen kijk, dan lijkt het alsof het leeg is in de haven van Urk. Maar die conclusie die ik trek is eigenlijk helemaal niet waar. Want, Eef de Vries, het is vandaag de drukste dag van het jaar.
3: Tot nu toe wel, ja. Ja, inderdaad.
2: Hoeveel mensen lopen er nu rond?
3: Nou, ik denk dat er toch gauw al een 120 bootjes liggen.
2: Een record voor dit jaar dus?
3: Nee, dat denk ik niet. We hebben toch wel wat minder bezoek dan vorig jaar. En dat heeft natuurlijk wel een oorzaak vanwege damwandproblematiek. En ja, wat ook wel meespeelt is natuurlijk de gasolieprijs. Hè? Dus het is best duur om op dit moment met een bootje rond te varen.
2: Ja, inderdaad. De straat van de Hormuz, daar is hij weer. En de damwand, ja, dat moet gerestaureerd worden allemaal. Hè?
3: Ja, wij hebben sterk verouderde kaders. En onderzoek heeft uitgewezen dat dat toch

0: de zomer. En dan is het altijd extra druk. Dus ja, dit is wel een topdag tot nu toe.
1: Je vertelde net dat er zelfs mensen zijn die komen dan voor een dag en die blijven dan een week. En dat heeft wel een bijzondere reden.
0: Ja, dat komt zomaar voor. Mensen vinden de kibbeling op Urk erg lekker. En dat kan ik heel goed begrijpen. Maar er waren een Duits gezin, die had voor een dagje geboekt. En die hadden je kibbeling gegeten en die zeiden, we blijven hier, want het is zo lekker. Die hebben een week bijgeboekt.
1: En alleen op de boot de kibbeling eten?
0: En op de boot gingen ze kibbeling eten, ja.
1: Ik geloof dat je wordt opgeroepen. Wat
0: ja,
1: is het voor
0: je? Blijft doorgaan, hè. Ja.
1: Dus. Nog meer gekke dingen meegemaakt al dit jaar?
0: Nou, dit jaar is het extreem druk met bootjes met pech. Het is, iedere dag is het raak dat de KNRM eruit moet om een bootje van het IJsselmeer af te halen met pech. En dan hebben ze een bootje gekocht in Friesland of in Groningen. En dan willen ze daarmee naar de Randstad of naar Utrecht. En dan halverwege op het IJsselmeer hebben ze pech. Mm-hmm. Zo'n bootje heeft een tijd stilgelegen. En dan moet de KNRM weer uit. Dus we zitten iedere dag elkaar. We zeiden van nou, zouden we vandaag weer een bootje krijgen? Wat denk je?
1: En de stroom is een beetje een issue, hè?
0: Ja, stroom is toch wel... We lopen een beetje tegen de randen van onze capaciteit aan. En dat heeft ook vooral te maken met dat er steeds meer elektrische boten komen. Die op accu varen, dus die moeten opladen. En daarnaast is het ook zo, de boten worden steeds groter. En die grote boten, ja, die hebben allerlei faciliteiten aan boord. Koelkasten, diepvriezen, noem maar op, airco's. Ja, en dan wordt er aardig stroom getrokken. Dus daar moeten we wel wat mee gaan doen.
1: En dat gebeurt eind van het jaar?
0: Eind van dit jaar gaan we de stroomvoorzieningen op Urk vervangen. En dusdanig dat we voor volgend jaar een betere situatie hebben.
1: Ja, het is zomer. Het is heerlijk weer. Altijd als ik met jou spreek, dan staan we hier toch met een temperatuur tussen de 25 of 30 graden. Het is niet getimed. Het is echt heel erg toeval.
0: Dat kan het, hè?
1: Jij gaat natuurlijk ook op vakantie. Hebben jullie, überhaupt, want ik doe hier vandaag zomerarbeid. Hebben jullie zomerwerkers?
0: Ja, we hebben zeker zomerwerkers. We hebben twee invalhavenmeesters die nu aan het werk zijn. En we hebben een jonge dame die verfwerkzaamheden doet. Dus om de zaak knap te houden. Maar we kunnen natuurlijk altijd nog iemand gebruiken.
1: Oh, en dan kijk je naar mij.
0: Ja, nu je er toch bent, zou ik zeggen. Ik heb wel een klusje voor je.
1: Oké, gaan we het zo meteen over hebben. Eerst even wat als zomerbaantje havenmeester. Dat lijkt me nogal van een verantwoording. Ik schoffelde of zo, maar voor de rest.
0: Ja, nee, havenmeester zijn is sowieso natuurlijk de mooiste baan die er is. En zeker met dit weer. En helemaal op Urk natuurlijk. Maar voor een zomerbaantje denk ik dat het inderdaad ook heel aantrekkelijk zou zijn.
1: Wat had je in gedachten? Want in de studio dacht ik dat ik toiletten schoon moest maken. Die zijn al heel schoon, toch hier?
0: Ja, die zijn hier heel goed. We hebben drie jaar geleden hebben we geïnvesteerd in nieuwe sanitair. En daar krijgen we ook veel complimenten voor. En ik ken jou natuurlijk te goed om te weten dat schoonmaken van een toilet, dat is niet jouw ding. Dus ik zal je matsen. Wat mij betreft mag je de bloembakken hier water geven.
1: De bloembakken water geven.
0: Ja.
1: Heb je dan een gieter of zo voor?
0: Nee, we staan hier bij een slang, Haspel. Die slang die kun je uitrollen. En dan zou ik zeggen, geef lekker alle bloemetjes even water. Want die hebben ook water nodig.
1: En wie doet dat normaal?
0: Dat doet normaal een van ons. Een van onze collega's.
1: Ze staan er mooi bij al.
0: Ja, maar kijk eens goed. De blaadjes zijn hier en daar ook al aardig bruin geworden door de zon. Dus er moet wel wat water bij.
1: Nou, dan ga ik hier aan het werk met het water. Ik ga de slang zo uitrollen. En ondertussen kunnen jullie thuis of onderweg even genieten van de moppie muziek.
2: Je luistert naar het beste van Flevoland. Met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag. Studio Flevoland viert de zomer.
1: Ja, en die zomer vieren we ook door een vakantiebaantje uit te oefenen. Nou ja, zo moet je het dan zeggen. We sturen onze verslaggevers iedere week een keer op pad. Ergens in de provincie waar ze dan even aan de bak moeten. En Rob Brouwer, die is vandaag het hulpje van de havenmeester op Urk. En hij is de plantjes water aan het geven. Rob, hebben ze dorst, die plantjes?
2: De plantjes hebben dorst, maar ik heb begrepen dat ik het helemaal fout doe. Omdat ik tussen de plantjes moet. Want anders verbranden ze of iets dergelijks.
1: Ja,
2: dat zal het wel zijn.
1: Ja, maar je doet het nog steeds fout dus. Het is tegen je gezegd, maar je doet het nog fout.
2: Ja, nou, ik probeer er tussen te komen. Maar kijk, het is. Ik vind het wel een leuk baantje eigenlijk. Er zijn mensen die doen nog andere baantjes. Oh, nu wordt de cameraman een beetje nat. Maar ik kan dit wel volhouden.
1: Ja.
2: Af en toe een ijsje. Ja, dat is wel een leuk vakantiebaantje.
1: Ja, heb je wel goed ingesmeerd?
2: Kom er eens bij. Insmeren doe ik natuurlijk ook. Even, jij smeert je ook altijd goed in?
3: Nee, sorry. Ik vergeet dat meestal.
2: Ach jee, nou, dat is niet zo goed natuurlijk.
3: Nee, maar goed, dan krijg ik wel een lekker kleurtje.
2: Ja. Hoe doe ik het?
3: Nou ja, je begint de slag te krijgen, maar ja. Ik denk wel dat je nog veel moet oefenen. Dus tip voor je vrouw, zet hem aan het werk, want de slag is nog niet helemaal optimaal.
2: Ik ben blij dat ze vandaag aan het werk is, dus dan zal ze het niet horen. Ik leg even de slang eventjes neer, want anders verzuipen ze natuurlijk.
3: Ja, is goed hoor, neem maar neer.
2: Ik leg ze even neer. Leg de slang even neer. Eve, vakantiewerk. Je had net contact met Jeanette, hè?
3: Ja, dat klopt.
2: En die heeft echt een topvakantiebaan. Die mag op een bootje.
3: Ja, dat is zeker een topvakantiebaan. Nou, ze vaart hier net achter, dus dat is wel heel toevallig. Want Jeanette is een collega van ons, marktmeester op Urk. Mm-hmm. En die springt in de zomer bij. Op de drukke dagen, dan hebben we een extra kracht. En dat doet ze al een aantal jaren en dat gaat hartstikke goed.
2: Gewoon lekker de hele dag lekker op een bootje. En zeg, wat moest ze doen?
3: Een bootje, mensen een plek geven. Kijk, daar zie je bijvoorbeeld de speedboot binnenkomen. Nou, die wijst ze dan een plek. Hè, daar vaart ze in het bootje. Wijst ze de plek aan waar ze naartoe kunnen. En dan op die manier proberen we alle boksen gevuld te krijgen.
2: En hoe weten ze dan dat die mensen eraan komen?
3: Nou ja, daarvoor heeft ze nog twee collega's. Wij kijken met haar mee. Dus een andere collega die is in de golfkar, die rijdt ook rond en die geeft door waar nog vrije boksen zijn. En vanaf kantoor kan ik dan op de schermen ook nog zien waar nog meer plekken zijn. En dan zo communiceren we met elkaar, zodat de haven zo vol mogelijk met boten komt te liggen.
2: Nou, ik vond het hartstikke leuk om vandaag even kennis te maken met jullie werk. Geen twee, maar drie personen die hier aan het werk zijn. Aan het eind van het jaar een flinke klus om de elektriciteit goed te krijgen.
3: Ja, we blijven werken aan een mooie haven.
2: En ga je nog op vakantie?
3: Ik ga nog op vakantie, ja. Ja.
2: Hier op de Urker camping?
3: Nee, ik ga 3 weken naar Zuid-Afrika. Ja, dat zijn de betere vakanties, hè?
2: Heel veel plezier.
3: Dankjewel.
2: Ik ga de slang weer dicht doen, jongens.
4: Ja. Het zomerwerk zitten we erop voor vandaag dan, hè, tenminste. Dankjewel, Rob Brouwer in de haven van Urk. Hij ging in gesprek met Eve de Vries, de havenmeester daar. En heeft ook een lekker handje meegeholpen.
0: Studio Flevoland viert de zomer. Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het nog lange tijd zomers warm met temperaturen rond zonsondergang, want nog 27 of 28 graden met daarbij dus nog flinke zonnige perioden. En vannacht koelt het dan nog maar langzaam af naar het eindelijk minimale waarde van zo'n 18 of 19 graden. Morgen starten we dan ook nog met flink wat zon en de temperatuur loopt uiteindelijk op naar zo'n 27 of 28 graden. Maar in de loop van de dag neemt vanuit het zuiden wel de bewolking wat verder toe en dan is een enkele regenbui niet uitgesloten. De komende dagen blijft het dan ook nog zomers warm met op vrijdag kans op stevige onweersbuien. Maar in het weekend is het dan wel weer droog met flink wat zonneschijn.
1: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Studio Flevoland. Een zomer vol verhalen.
1: Ja, ik weet niet. Ik heb nog niet helemaal op de thermometer gekeken. Maar het is volgens mij wel tropisch warm vandaag.
2: 31 graden nu.
1: Ja, dat mag je spreken van een tropische dag. Dan is de vraag. Hebben we dan meer last van ongedierte? Of lijkt dat maar zo?
2: Nou, dat leggen we voor aan Sander de Jonge van Ongediertebestrijding Zeewolde. Sander, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, zeg maar, hebben we met dit weer meer last van ongedierte? Of
3: nee, niet zozeer meer. Het is alleen, we zijn zelf vaak meer buiten. Hè, dus we signaleren het ook meer. Wat je nu wel wat meer hebt, is dat de wespen eigenlijk steeds meer tevoorschijn komen. De tijd dat ze overlast gaan geven, dat begint nu een klein beetje. Dus ja, daar gaan we het vaak wel sneller signaleren. Het is niet dat in één keer heel veel meer ongedierte zijn of... Nee, dat valt eigenlijk wel mee.
1: Even voor de dierenliefhebbers die ook meeluisteren. Die denken, ongedierte, het zijn gewoon beestjes.
3: Ja, in ons vak noemen we het ook eigenlijk geen ongedierte meer. Is het vooral de plaagdierbeheersing. Dus wat voor ons vooral belangrijk is, is hoe zorgen we ervoor dat we eigenlijk ook niet hoeven bestrijden. Hè? Dus het zijn inderdaad beestjes. Ook een wesp is heel nuttig. Alleen zit soms op een plek waar die, noem het even een ingang bij je terras, waar mensen lekker buiten zitten, ingang van een kinderdagverblijf, noem maar op. Ja, daar kunnen die beestjes gewoon niet blijven zitten. Zoals op de foto's ook te zien is, hè, dat zat in een schuurtje bij mensen thuis. Ja, het zijn gewoon hele vervelende plekken waar ze kunnen zitten. Waar ze ook best wel wat gevaarlijk en vervelend kunnen zijn. Maar ze zitten soms ook op plekken in een bosrand waar ze gewoon prima kunnen blijven zitten.
1: Ja, nou kan ik me zo voorstellen dat als je huismusjes hebt, daar heel veel van hebt, denk je niet aan dat vind ik lastig. Wat valt er allemaal onder ongedierte dan?
3: Ongedierte plaagdieren. Hè. Ongedierte is natuurlijk een beetje een nawoord. Plaagdieren is best wel heel groot. Het gaat vooral om de beesten waar mensen last van hebben. Hè. Voor de ene is een bij een heel nuttig dier en superleuk. En voor andere mensen is dat toch heel vervelend. En geeft je heel veel overlast. En gaat het onder de noem ongedierte. Terwijl het eigenlijk, het zijn allemaal insecten die we heel hard nodig hebben.
1: Ja, maar denken we dan aan ratten? Of wat?
3: Ook ratten zijn, dat valt echt wel onder de ongedierte. Hè. Mensen die ratten zien, dan zijn ze toch wel... Vies van, naar van. Hè. Zeker als ze binnenkomen. Maar is natuurlijk hetzelfde. Dat is eigenlijk wel degene, de noemer die het meest onder een ongedierte valt.
2: Ben jij nergens bang voor?
3: Nee.
2: Als er een muis ergens loopt, dan kom jij erop af.
3: Maakt mij niks uit. Nee.
1: Weet je wat mij echt gruwelijk lijkt? Kakkerlakken of zo.
3: Ja, ik kom ook tegen bedwansen. Toevallig afgelopen dagen met een verhuur. Hè. Dat is wat je nu veel tegenkomt. Mensen gaan veel met vakantie. Dus veel wisseling in huurhuisjes. Ja, en dan komen daar de bedwansen ook bijvoorbeeld weer in voor.
2: Ja, je hebt het over ongedierte, plaagdieren, zoals jij het dan noemt. Maar dat is misschien voor iedereen dan ook weer verschillend.
3: Klopt.
2: Bijvoorbeeld Oudeke, die kan heel erg bang zijn voor slakken. Die denkt, ik bel jou. Terwijl een ander denkt, laat ze lekker zitten.
3: Slakken, dat zijn insecten, doen we eigenlijk niks aan. Hè. Dat zijn eigenlijk de insecten die buiten zitten. Daar doen we eigenlijk niks aan. Totdat ze binnenkomen of echt een gevaar opleveren. Een rat buiten in de tuin is niet zozeer meteen een gevaar. Maar ja, als die populatie groeit, wordt het wel steeds vervelender. En nemen ziektes met zich mee. Maar slakken buiten of een wespennestje ergens in een stukje tuin waar eigenlijk helemaal niemand komt. Ja, laat lekker zitten. Vermijd dat stukje de rest van het jaar. En tegen de winter zijn ze toch weer weg.
2: Wat komt dat wel eens voor dat je gebeld wordt door iemand met een probleem? Dat jij zegt van daar kom ik niet voor hoor.
3: Zeker. Er zijn natuurlijk... problemen die ik ook niet mag doen. Hè. Er zijn bij de wet zijn er gewoon dingen geregeld. We hebben gewoon met vogels te maken, met andere dieren te maken die gewoon bij de wet gewoon beschermd zijn. Daar kan ik ook niet zoveel mee. Vaak probeer je dan ook wel mensen uit te leggen wat de nut van het beestje is. Hè. Dus het is ook, en soms dan hoeft het ook gewoon niet bestreden te worden. Zit er echt zo'n hommelnestje? Ja, weet je, die doen niks. Daar kan je rustig voor langs lopen. Daar kan je rustig langs. Die doen niks. Laat die beestje alsjeblieft zitten. Hmm. Dat zie ik ook niet als een plaagdier of als ongedierte. Nee. Dat is een beestje die we gewoon hard nodig hebben.
1: Nou, begonnen je al over wespen. Mm-hmm. Daar hebben we eigenlijk bijna, als is er daar één, daar heb je eigenlijk bijna altijd wel problemen mee.
3: Het is ook vooral de angst voor het steken, zeg maar. Ja. Hè? Het is niet, een wesp is niet uit zichzelf gevaarlijk. Hij wordt gevaarlijk op het moment dat wij hem gaan storen. Hè, krijg ik een inbreker in mijn huis, word ik ook vervelend en wil ik hem eigenlijk ook weg hebben. Dat is eigenlijk bij die wesp niet anders.
1: Nee, maar mijn glas cola is mijn glas cola, niet van die wesp.
3: Snap ik, en dat is vervelend. Alleen vaak is het ook zo, als je hem eventjes laat drinken en je laat hem weer wegvliegen, dan is hij best wel weer een hele tijd weg. Op het moment dat je hem wegslaat, dan blijft hij bezig met, ik wil een slokje drinken. Terwijl als je soms gewoon even rustig blijft, dan verdwijnt hij ook wel weer. Het is ook een stukje natuur wat je soms een beetje moet leren begrijpen. Ga je om je heen slaan, is de kans dat hij steekt ook veel groter.
2: Ja, nou is natuurlijk het lastige bij sommige mensen is dat ze heel erg bang zijn voor wespen. Ja. Terwijl je weet dat ze dan vaak niks doen, maar toch die angst dat er iets gebeurt. En dat zorgt ook voor een paniekere reactie. Ja.
3: Dat is ook het moeilijke en dat maakt het ook heel lastig. Maar toch is mijn advies, blijf gewoon rustig zitten. Laat hem zijn ding doen, want dan steekt hij niet. Ga je om je heen slaan, dan gaat hij steken. Of dan is de kans dat hij gaat steken.
1: De Aziatische hoornaar, daar hoor je steeds meer over.
3: Zeker.
1: En mensen die zien hem ook overal. Zien ze hem ook overal?
3: Het is een beetje wat een jaar of 3, 4, 5 geleden, eigenlijk vanaf het zuiden. Hè. Hij is in Frankrijk is hij eigenlijk binnengekomen. Dat beestje heeft het daar gewoon heel goed. Dat is gaan groeien. Die is naar België, die is naar Nederland. En zo gaat hij eigenlijk heel Europa door. Het is een exoot. Hij is zeker voor de mensen die bijen houden, zeg maar, is het nogal een vervelend beestje. Want hij kan echt hele bijenkasten, of bijenvolken, zeg maar, gewoon zo dusdanig verzwakken dat ze de winter bijvoorbeeld niet overleven. Dus dat is voor mij ook. Nou ja, goed, ik ben natuurlijk ook imker. Dus ja, ik heb hem liever niet bij mijn bijenkasten. Het is een beetje waar we niet meer vanaf komen. Waar we aan de ene kant mee moeten leren gaan leven. Maar aan de andere kant wel heel belangrijk dat we die explosieve groei wel in toom blijven houden. Want er is gewoon geen natuurlijke vijand nog van het beestje.
1: Nee, dat moet je ze vaker opruimen ook?
3: Ik kom ze veel vaker tegen. Vorig jaar heb ik denk ik 1 nestje of 2 nestjes gehad. Daarvoor eigenlijk helemaal niet. En dit jaar heb ik er 10. Als ik alleen even over puur zeewolden praat.
1: Ja.
3: En dat wordt alleen nog maar meer.
1: Maar komt dat omdat er inderdaad meer zijn? Of omdat mensen alerter erop zijn?
3: Nee, het komt echt omdat dat de populatie groeit. Als je terug gaat kijken, dan had je vooral in het zuiden waren de eerste nestjes. Toen hadden wij eigenlijk nog helemaal geen last. Toen kwam er op een gegeven moment een keer 1 nestje werd gevonden. En ja, nu worden er gewoon tientallen, honderden nesten gevonden. En je ziet gewoon dat het gewoon steeds noordelijker optrekt. Dus ook bij ons het gewoon steeds meer wordt.
2: Ja, daar kun je dus meer telefoontjes over verwachten. Maar nog steeds het meeste over muizen en ratten?
3: Nee, ja, het is wisselend. In 's winters is het vooral muizen en ratten. En zomers is het heel veel juist insecten. Dus op dit moment is gewoon bijna alles is wespennesten. Aziatisch hoornaar, de gewone hoornaar.
1: Ja. Hoe beland je eigenlijk in de plaagdierbestrijding? Dat is denk ik niet waar je als klein jongetje van droomt misschien.
3: Nee, dat niet. Ik ben via mijn vorige werk ben ik daar eigenlijk mee in contact gekomen. Toen hadden wij een plaagdierbeheerser. En sowieso zeiden we op een gegeven moment, kunnen we dat niet zelf doen? Ja, en ik wilde heel graag op een gegeven moment een bedrijf voor mezelf opstarten. En het blijft toch een stukje bezig zijn met de natuur. En ja, dat vind ik toch steeds wel heel mooi. Ook al zorg je ook wel dat dieren verdwijnen, zeg maar. Hè? Dus je maakt ook dieren dood, om het even heel hard te zeggen. Maar het is ook een stukje zorgen dat je ze niet hoeft weg te vangen. Dat je ze kan beren, dat ze buiten blijven. Dat je problemen op kan lossen zonder dat je meteen wat dood hoeft te maken. Ja, en zo groeit dat. Zo ben ik bijvoorbeeld ook met de bijen begonnen. En ja, door niet een bijenzwerm of een bijenvolk dood te maken, maar toch te kijken van, hey, hoe kunnen we meenemen? Kunnen we hem in de kast stoppen? En vind ik dat zelf misschien wel heel erg leuk. Nou ja, zo ga ik van 0 bijenkasten naar uiteindelijk 15 bijenkasten.
2: En heb je een wit pak aan tijdens het ontvangen van de bijen?
3: Niet altijd. Meestal wel, omdat het is een stukje ook mijn bijen steken. Ook ik word wel eens gestoken. Ja, dat hoort er gewoon bij. En meestal doe ik wel een pak aan, gewoon puur voor mezelf. Van, als je in je gezicht gestoken wordt, is dat toch heel vervelend.
1: Eigenlijk is het advies wat we hier ook uit op kunnen maken uit het gesprek, laat gewoon die wesp even een slokje nemen van je drankje en dan vliegt die vanzelf weer weg.
3: Dat is vaak wel het geval, ja. En op het moment dat je gaat slaan en op het moment dat er heel veel zijn, is het natuurlijk vervelend, hè? Zeker als er tientallen om je heen komen. Wat dan ook vaak nog goed werkt, is gewoon even een vernevelspuitje op tafel. Even nat sproeien.
1: Gewoon met water.
3: En dan gewoon met water en dan vertrekken ze ook vaak wel weer.
1: Sander de Jonge van Ongediertebestrijding Zeewolde. Dankjewel en een fijne zomer.
3: Graag gedaan. Jullie ook.
0: Studio Flevoland. Een zomer vol verhalen.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Ja, een week is ze nu al spoorloos, de rosé-kakatoe Pip. Ze vloog weg in de Almeerse Waterwijk en sindsdien is ze maar één keertje gespot.
2: En haar baasje maakt zich grote zorgen en er is inmiddels een beloning van €500 uitgeloofd voor de gouden tip. Nou, we hebben contact met Varello Elmond. Hij is de eigenaar van een vogelwinkel en hij spreekt namens de eigenaar. Varello, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Wat is er nou precies gebeurd met Pip?
3: Nou, het zit zo. Pip die is in opleiding voor freeflight. En een goede vriendin, tevens klant van ons, die heeft Pip bij ons aangeschaft. En die ging in haar wijk oefenen. En de eerste keer vloog die naar een wijk dichtbij haar huis, daarnaast gelegen wijk. En de tweede keer ging je eigenlijk het industrieterrein vlak achter haar wijk in. En daar is hij het laatst gezien om 7:00 avond. En daarna is er eigenlijk ieder spoor verdwenen.
1: Ja, dus Pip die vloog eigenlijk van Waterwijk naar de Markerkant. Hè? Dat is dat bedrijventerrein waar je het over hebt. Even voor mensen die naar Pip willen uitkijken. Kun je een soort signalement van de vogel geven?
3: Ja, Pip is een rosé-kakatoe. En rosé-kakatoes die hebben een roze lichaam met grijze vleugels. En een sprekende roze kuif. Omdat het nog een jong vogel is, heeft ze nog wat meer grijs in zich. Maar Pip is eigenlijk roze met grijs.
2: Ja, en het beestje is al een week spoorloos. Hoe ver zou ze inmiddels kunnen zijn gevlogen eigenlijk?
3: In etappes zou ze zeker wel een kilometertje of 10, 15 kunnen overleggen. Wat we zien in de praktijk is dat meestal de eerste 2-3 dagen dat ze wel in de buurt van de locatie blijven waar ze zijn opgestegen. En vaak worden ze daarna verjaagd door de inheemse dieren en dan gaan ze een beetje op zwerftocht. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat iemand Pip heeft gevonden en in huis heeft genomen omdat diegene het zielig vond. Dus dat weten we allemaal niet.
1: Nee, nou komen er wel tips binnen, want sinds een paar dagen staat het ook op Facebook hè, dat Pip vermist is en dat er ook voor de gouden tip een beloning is.
3: Ja, zo nu en dan worden we wel gebeld, maar er zijn nog niet veel aanleidingen of goede tips wat ons op het juiste spoor hebben gebracht.
2: Ja, Varello, jij bent de eigenaar van de vogelwinkel, maar je hebt natuurlijk goed contact met het baasje van Pip. Hoe is het met diegene?
3: Nou, ze is heel erg verdrietig. De laatste paar dagen zijn er ook natuurlijk, ondanks de goede berichten, zijn er natuurlijk ook slechte berichten binnengekomen. Mensen die haar gingen bellen en lastigvallen. Vandaar dat ik ook een beetje het spreekpersoon ben geworden voor haar. Mijn nummer staat ook op het tabellennummer als Pip is gevonden. Maar ze is erg gebroken en erg verdrietig onder.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Het is toch een beestje waar je heel veel van houdt. Stel nou, ik woon in Almere en ik zie Pip in de boom zitten. Wat kan ik dan het beste doen?
3: Het beste kunt u ons bellen. Of als je de mogelijkheid hebt om Pip te vangen, kun je haar vangen en de dierenambulance bellen. En die weet exact welk ringnummer Pip heeft. En die kunnen ons aan de hand van het ringnummer kunnen ze ons benaderen en Pip weer terugbrengen naar huis.
1: Ja, nou Pip is dus een kleine kakatoe met heel veel roze en grijs. Nou ja, dat moet opvallen, want het ziet er wat anders uit dan een mereltje. De hoop is natuurlijk dat Pip snel weer thuis komt. Varello Elmond, dank je wel. En hopelijk is Pip snel weer boven water.
0: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Avontuur, ik was 27, dus dan wil je wat, hè?
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, een beetje rechts en dan wel diep.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, dat was wel het verhaal.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
4: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Utrecht zijn honderden mensen bij elkaar gekomen om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Er werd muziek gespeeld en er waren speeches op het Domplein. Onder andere burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. De organisatie van de bijeenkomst in Utrecht wil met de herdenking het signaal afgeven dat liefde sterker is dan haat. Bij de aanslag in Berlijn kwam een persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
6: Hij heeft een gevangenisstraf uitgezeten. Hij heeft een werkstraf gehad. Hij heeft met allerlei mensen gesproken. De reclassering met een imam enzovoorts. Ja, en toch is hij dus nu weer verdachte in een zaak rondom terrorisme.
5: Inmiddels is deze verdachte 19. Er werden ook twee anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. Door een brand in een sorteercentrum in Nieuwegein zijn tientallen pakketjes beschadigd geraakt. PostNL zegt dat ze contact zullen opnemen met de getroffen klanten. De brand in Nieuwegein ontstond vanmiddag toen er plots vlammen uit een busje van een bezorger kwamen. Omdat het busje tegen de gevel stond, sloegen de vlammen al snel over naar het sorteercentrum. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit het huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.

Vind je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je eten voor? Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op

0: Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je eten voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio. Vanavond bij
1: mij. Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het nog lange tijd zomers warm met temperaturen rond zonsondergang, want nog 27 of 28 graden met daarbij dus nog flinke zonnige perioden. En vannacht koelt het dan nog maar langzaam af naar het eindelijk minimale waarde van zo'n 18 of 19 graden. Morgen starten we dan ook nog met flink wat zon en de temperatuur loopt uiteindelijk op naar zo'n 27 of 28 graden, maar in de loop van de dag neemt vanuit het zuiden wel de bewolking wat verder toe en dan is een enkele regenbui niet uitgesloten. De komende dagen blijft het dan ook nog zomers warm met op vrijdag kans op stevige onweersbuien, maar in het weekend is het dan wel weer droog met flink wat zonneschijn.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Abdul B., de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn, liep vrij rond omdat hij had beloofd om een deradicaliseringstraject te volgen. Zijn behandelaars hadden grote twijfels of het haalbaar was, maar zagen geen acuut gevaar. Volgens de behandelaar van B. werd er niet genoeg informatie uitgewisseld tussen verschillende diensten, dat zegt correspondent Gimbal Duk.
3: Zo gold voor Muke en zijn team dat hij bijvoorbeeld niet wist dat de antiterreureenheid B. in de hoogste categorie van gevaarlijke figuren had ingedeeld. En bijvoorbeeld ook niet dat B. twee neven heeft die bij terreurgroep IS zitten. En dat is vrij cruciale informatie.
2: Ander nieuws dan. In Utrecht hebben honderden mensen de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen bij elkaar op het Domplein, waar meerdere speeches waren van onder andere burgemeester Dijksma. Bij de aanslag in Berlijn kwam één persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man probeerde vorig jaar thuis in Rozenburg zijn vriendin te wurgen. Als proef wordt er bij vermoedens van wurging gelijk een expert ingeschakeld om het slachtoffer dan meteen te onderzoeken, zodat er meer bewijs is tijdens een rechtszaak. En daardoor kon een forensisch arts bij de vrouw vaststellen dat ze was gewurgd. De man werd vervolgens door de rechter veroordeeld voor poging tot doodslag. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kicken. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

via app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het nog lange tijd zomers warm met temperaturen rond zonsondergang, want nog 27 of 28 graden met daarbij dus nog flinke zonnige perioden. En vannacht koelt het dan nog maar langzaam af naar het eindelijk minimale waarde van zo'n 18 of 19 graden. Morgen starten we dan ook nog met flink wat zon en de temperatuur loopt uiteindelijk op naar zo'n 27 of 28 graden, maar in de loop van de dag neemt dan uit het zuiden wel de bewolking wat verder toe en dan is een enkele regenbui niet uitgesloten. De komende dagen blijft het dan ook nog zomers warm met op vrijdag kans op stevige onweersbuien, maar in het weekend is het dan wel weer droog met flink wat zonneschijn.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Zin in een vleugje theater en muziek deze zomer? Luister deze week naar Herberg aan Zee met Mariska van Kolk en Marco Verhagen. Verwacht sprankelende gesprekken, persoonlijke verhalen en een flinke dosis entertainment. Herberg aan Zee. Deze week, elke werkdag van 11 tot 2 uur bij Omroep Flevoland.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op de werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Goedenavond, je luistert naar Flevoland met de lekkerste muziek.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Siri Dijkers met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. In Frankrijk ligt het vuur nog altijd dicht bij Bordeaux. En daar komt komende week ook nog een hittegolf bovenop. Ook in Spanje blijft het vuur maar doorbranden. Bij Valencia rukt de brand volgens de autoriteiten ook ongecontroleerd nog op. Voor de regio Madrid is er juist beter nieuws. Die brand is onder controle en duizenden inwoners mogen daar weer terug naar huis. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt, is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 en was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en in Alkmaar. In Utrecht hebben honderden mensen vanavond de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen daar bij elkaar op het Domplein, waar ook meerdere speeches werden gegeven. Onder meer burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 persoon om het leven en raakte 10 anderen gewond. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA is van plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer vannacht is het helder en tussen de 16 en 20 graden. Morgen start zonnig, later zijn er wel meer wolken. In het zuidoosten kan dan in de middag ook wat regen vallen. Het wordt 22 graden aan zee tot 34 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catherine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het nog lange tijd zomers warm met temperaturen rond zonsondergang, want nog 27 of 28 graden met daarbij dus nog flinke zonnige perioden. En vannacht koelt het dan nog maar langzaam af naar het eindelijk minimale waarde van zo'n 18 of 19 graden. Morgen starten we dan ook nog met flink wat zon en de temperatuur loopt uiteindelijk op naar zo'n 27 of 28 graden. Maar in de loop van de dag neemt dan uit het zuiden wel de bewolking wat verder toe en dan is een enkele regenbui niet uitgesloten. De komende dagen blijft het dan ook nog zomers warm met op vrijdag kans op stevige onweersbuien. Maar in het weekend is het dan wel weer droog met flink wat zonneschijn.
0: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijke hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is de brand in de regio Gironde, bij Bordeaux, ondanks de hitte afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is het beter nieuws. De brand daar is onder controle en duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man is veroordeeld tot een celstraf en taakstraf omdat hij zijn vriendin probeerde te wurgen. Bij de nieuwe methode wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens een rechtszaak meer bewijs. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA kan dat zelf niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de UEFA, de Europese Voetbalbond. Het weer vannacht helder. Het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten in de middag kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Zin in een vleugje theater en muziek deze zomer? Luister deze week naar Herberg aan Zee met Mariska van Kolk en Marco Verhagen. Verwacht sprankelende gesprekken, persoonlijke verhalen en een flinke dosis entertainment. Herberg aan Zee. Deze week, elke werkdag van 11 tot 2 uur bij Omroep Flevoland.
1: Je luistert naar Flevoland.

0: ben ik zoet.
1: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek.

0: Weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is in Frankrijk de brand in de regio Gironde bij Bordeaux ondanks de hitte afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur ongecontroleerd om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De natuurbrand daar is onder controle. Duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noordernij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden gebouwd is. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Het vaartuig wordt nu onderzocht door Duitse archeologen. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Dat moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse Voetbalbond niet akkoord gaat met het plan. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Komende dag is er een spoedoverleg met alle 55 leden van de UEFA. Het weer, vannacht helder, het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland bent.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York, is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De 28-jarige man zit al een straf van 25 jaar cel uit voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. Rushdie wordt bedreigd sinds zijn boek De Duivelsverse in 1988. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden, omdat volgens hem sommige Republikeinen er alleen maar op uit zijn om hem in de cel te krijgen. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Biden. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de